0: Betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
4: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
5: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Listen to Lead. New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
9: Sisters crying. Slime.

0: naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: laatste inzichten.
1: Nieuw Business Radio voor Business Shapers. Yeah.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Rotterdam, die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Nieuwsflash.
6: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in twee decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na twee zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
7: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: You know, you make me feel so good inside.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Limburg is sinds begin mei een innovatiehub rijker. Het Chill Excellence Center, dat bij Maastricht-Aken Airport zit, biedt ruimte aan studenten en bedrijven om gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen. De hub richt zich op 4 sectoren, namelijk defensie, luchtvaart, de maakindustrie en op sport. Het bouwt voort op bestaande initiatieven. Zo sluit het aan bij het Brightlands Gemelot Campus en de innovatiehub Slimme Materialen Gemelot van Defensie. De provincie Limburg die investeert daarnaast fors in het initiatief. Zij steunen de innovatiehub met ruim 1,3 miljoen euro.
7: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
5: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
7: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
2: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtechbedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
3: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Boekhouden lastig? Echt niet. Met romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op romslomp.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers. Since this car.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
4: Let's Talk Business op New Business Radio.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: Deze aflevering van Company Challenge is mogelijk gemaakt door het programma Verduurzaming Bedrijventerreinen, de provincie Drenthe en het kennisplatform Energiehubs.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Ron Lemmens.
8: Ondernemen is risico nemen, maar groeien brengt een heel specifiek risico met zich mee, namelijk het cashflow-gat. Wie grotere projecten aanneemt of snel personeel opschaart, merkt direct dat operationele lasten niet wachten op de betaaltermijn van de klant. En vandaag staat de casus van TechJobs centraal. Bedrijf dat floreert, maar waarbij de snelle groei zorgde voor een stevige druk op de liquiditeit. De oplossing kwam niet in de vorm van een traditionele financiering, maar via een strategisch partnerschap met Factris. Door facturen direct uit te betalen kwam de benodigde liquiditeit dus direct beschikbaar om stabiel te kunnen blijven doorgroeien. Vandaag gaan we dit bespreken. Mijn gasten zijn Hanfi Erdogan, eigenaar bij TechJobs, Randall John en Kadem Salih van Factris.
9: De echte vragen uit de praktijk en de oplossingen die je verder helpen. Wat speelt er in organisaties? Waar lopen leidinggevenden op stuk? En natuurlijk, hoe los je dat op? In Company Challenge hoor je herkenbare vraagstukken, frisse inzichten en praktische adviezen van ervaren leiders en experts. Dit is Company Challenge op New Business Radio.
8: Randall, ik begin even bij jou. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, Ron.
8: Ja, je bent niet de eerste keer hier. Dat scheelt weer, kind aan huis.
10: Dit is alweer de derde keer.
8: Ja, interessant, want dit is wel waar heel veel bedrijven mee te maken hebben. Ze willen opschalen.
10: Zeker.
8: Dan neem je een grote opdracht aan. Je gaat ondertussen ga je kijken naar je leveranciers, naar eigenlijk alles voor financieren. En dan zit je maar te wachten op die
10: gelden.
8: Betalende gelden.
10: Ja, zeker weten.
8: Ik heb gekeken naar of er nog een recent onderzoek te vinden was. Ik ga toch even vragen jullie allemaal. Wat denken jullie? De wettelijke betaaltermijn is 30 dagen.
10: Ja, klopt. Ja.
8: Wat is er nu gemiddeld? Ja, in 2026?
10: Ik verwacht dat die wel opgelopen is. En dat we toch wel richting de 45 tot 50 dagen gaan.
8: 51 dagen. Het is een onderzoek geweest van de Hogeschool Windesheim. Oh, 59 dagen. Dat is wel interessant. Dat is namelijk, vorig jaar was het nog 51 dagen. Dus er zijn gewoon een week is erbij gekomen.
10: Ja.
8: In 1 jaar tijd.
10: Ja, en dat zien wij in de praktijk helaas ook gebeuren. Niet bij alle klanten. dat dit gebeurt. Maar de betalingen blijven wel zeker langer uitstaan bij de klanten van ons.
11: En dat is natuurlijk waar jullie eigenlijk goed in zijn. Om ervoor te zorgen dat klanten door kunnen gaan. Wat voor segmenten, waar begeven jullie?
10: Wij zijn goed in de uitzendbranche, in de infra, de bouw, transportsector en een stukje groothandel.
11: Ja, dit zijn precies, hè, als je het hebt over de bouw, dan moet veel materialen voor gefinancierd worden.
10: Ja,
11: en wil je groeien, wil je opschalen als bedrijf, dan is dat natuurlijk wel essentieel dat uiteindelijk er genoeg liquiditeit is om te kunnen betalen.
10: Ja, en om door te groeien. Feitelijk is je cashflow het levensader van je bedrijf.
11: Ja, hoe gaan jullie eigenlijk met nieuwe klanten om? In de zin van, ik kan me voorstellen dat klanten in het begin ook nog wel terughoudend zijn om het op deze manier te laten doen. Ik bedoel, het gaat toch een stuk van de omzet ook richting jullie. Moet betaald worden. Dat ook voor ondernemers een twijfelachtig iets is om aan te beginnen. En waar zit dan de kentering?
10: Ja. Waar factoring een aantal jaar geleden eigenlijk niet geheel bekend was, zie je echt wel de laatste jaren dat het steeds meer geaccepteerd wordt. Ook in het bedrijfsleven. Banken hebben gewoon een aantal steken laten vallen waarop wij als alternatieve financierder op zijn ingesprongen. Met name in het MKB. En ja, wat jij al aangeeft, Ron, als je wil groeien, dan heb je ergens een financiering nodig. En daar komen wij van te pas, dat ondanks dat een deel van de omzet / de facturenstroom richting via ons loopt, dat eigenlijk gewoon heel erg goed samengaat als een strategisch partner.
11: Kijk, en hoe lang bestaan jullie al?
10: Wij zijn in 2017 begonnen, dus ruim 9 jaar.
11: Heeft corona een boost voor jullie gebracht?
10: Ja, althans een boost in de zin van, we waren natuurlijk al bezig en ik denk dat corona uiteindelijk ook wel heeft laten zien dat we ook gewoon door zijn gegroeid.
11: We gaan naar de casus van vandaag. Ja. Waarom hebben we deze casus die we zo meteen gaan bespreken, TechJobs?
10: Ja. Het is natuurlijk altijd goed om nieuwe bestaande klanten te verwelkomen en die een podium te geven. Echter, je kan alles aan de voorkant binnenhalen. De achterkant is net zo belangrijk, of misschien nog wel belangrijker. Vandaar dat ik mijn collega Kadem Sali heb meegenomen en Hanifi Erdogan van TechJobs, een bestaande relatie van ons. Inmiddels al met 2 bedrijven bij ons, waardoor hij zijn groei bewerkstelligd heeft.
11: En kan je iets vertellen over hoe je dan die relatie behoudt met je klanten? Want dat begint eigenlijk met een klant komt binnen. Jullie gaan het proces in gang zetten en uiteindelijk de factoring regelen.
10: Ja, correct.
11: Wat zijn dan nog eventuele stappen of upskills of veranderingen in de samenwerking die dan nog daarna mogelijk zijn?
10: Je merkt gewoon dat zeker in het begin dat een relatie of een nieuwe begonnen klant altijd tegen een aantal problemen aanloopt. Ook wij als factories zijnde. Dus daar moet die begeleiding heel erg goed zijn.
11: Kan je voorbeelden daarvan noemen?
10: De facturen die moeten ons rekeningnummer hebben. Er komt een bepaalde tekst op de factuur te staan. Waardoor wij juridisch eigenaar worden van de factuur. Of van de facturen. De opdrachtgever die moet ingeseind worden. Dat zij op ons rekeningnummer betaald moet. Dat de factuur op ons rekeningnummer betaald moet worden. En daar merk je gewoon aan dat het rekeningnummer staat soms nog op de eigen. Op de factuur. De tekst staat er niet geheel op. Of er wordt een deel vergeten. De opdrachtgever heeft uiteindelijk het rekeningnummer niet in hun systeem aangepast en betaalt toch nog naar de klant. Dat zijn allemaal kleine dingen waardoor je wel gewoon die...
11: Dus eigenlijk is dat het integratieproces?
10: Ja, feitelijk wel. Ja,
11: feitelijk en dan uiteindelijk als dat allemaal afgerond is, goed is, ja. Dan kan je van plek in. Zijn er dan nog andere zaken die in de toekomst bijvoorbeeld met samenwerking kunnen veranderen? Of blijft dan, is dan in gang en is dat het?
10: Nee. Daar
11: ben ik benieuwd naar.
10: Nee, daar kan nog heel veel veranderen.
11: Vertel.
10: Ik weet niet of ik dan al gelijk alles voor mijn collega's en voeten weg ga maaien.
11: Oké, dan maak er een cliffhanger van.
10: Een cliffhanger van. In de zin van, Nee, het is zeker niet dat zodra de klant geonboard is, dat dan alles precies hetzelfde blijft als dat het is. Want?
11: Ja. Want, Kadim?
12: Dat is cliffhanger.
11: Ja, nou, kom er maar in hoor.
12: Nee, exact. Nee, het is zodra mijn collega's de klant hebben onboard eigenlijk, dan begint eigenlijk mijn taak. En dat is dus het contact overnemen, uit te geven op het portaal. En inderdaad, wat collega Rendel zei, het hele proces van facturatie, wat er op de factuur moet komen, tekst, rekeningnummer, et cetera. Want die controle doen we ook. En dat is heel belangrijk. En de ene ondernemer snapt het gelijk. De ander die draagt over aan zijn collega. En de ander is het iets te veel informatie. Dus dan moet je meer uitleg gaan geven. En dat is eigenlijk het belangrijkste punt om te starten. En nou, dat gaat dan 1-2 keer fout. En daarna moet het wel goed gaan. Maar ja, dan heb je ook nog eens de opdrachtgever. Die denkt van ja, ik ben gewend om naar rekennummer X te betalen. En uiteindelijk ja, moet het in principe naar ons toe. Omdat we de factuur hebben overgenomen.
11: En is dat dan zo dat jullie dat helemaal ontzorgen voor eigenlijk de nieuw aan te sluiten klant? Of doen jullie dat gezamenlijk? Dus met name de communicatie naar bestaande klanten toe?
10: Dat doen we in principe gezamenlijk. Wij geven het altijd wel aan bij de klant. Van informeer jouw opdrachtgever dat je met factoring, met onze service gaat werken. Ja. Dat er contact opgenomen kan worden vanuit ons. Ook om te verifiëren van de factuur die verstuurd wordt. Is dat een correcte factuur? En werken jullie inderdaad wel samen met deze klant van ons.
11: Ja, maar ik kan me voorstellen in de tijd van phishing dat dat ook nog wel iets is waar jullie hier last van
10: absoluut,
11: hebben.
10: Ja, absoluut. Absoluut.
12: Daar hebben we meer verificaties eigenlijk om wat mijn collega's ook verrichten. En de communicatie die wij verrichten naar onze klanten van communiceer in ieder geval met jouw debiteur dat wij een verificatiemail sturen en dat het niet van een andere partij komt. En soms bellen we ook erachteraan, want dan zeggen ze van ja, maar ja, ik krijg een mailtje, ik moet ergens op reageren. Dat ik moet betalen einde van de maand. Dat doe ik niet. Nou, dan bellen wij of onze collega's erachteraan om te zeggen, nee, we zijn echt van Factoris. En dit is ook in samenspraak met jullie leveranciers, onze klant. En ja, soms betrek ik ook de klanten bij ze van, nou, communiceer AUB even naar je opdrachtgever toe. Dat wij vanuit Factoris een verificatiemail sturen en dat er niets aan de hand is.
11: Ja, even aan de achterkant, zeg maar onder de motorkap. Jullie werken met investeerders? Waar komt het kapitaal vandaan wat jullie eigenlijk voor financieren?
10: Wij hebben een financieringsovereenkomst met de Brand New Day Bank. Dat is onze grootste financierder. En die verstrekt ons de gelden om de facturen van onze klanten te kopen.
11: Ja, en daarmee kan je van plek. Zullen we nu maar gaan dan langzaam maar zeker naar de casus waar we vandaag over gaan hebben?
10: Ja, leuk.
12: Ja. Onze collega, onze klant natuurlijk, Hanifje van TechJobs onder andere. En die contact heb ik overgenomen van mijn vorige collega. En toen was hij alleen actief met techjobs bij ons inderdaad. Gaandeweg is het contact geïntensiveerd. En ja, we spreken elkaar denk ik wekelijks nu, Hanifi.
13: Ja, ja.
11: Hanifi, welkom in de studio.
13: Goeiedag.
11: Zullen we gewoon eens even de schets van het bedrijf techjobs kan het invullen, maar misschien kan je het zelf even vertellen. Wat doen jullie precies?
13: Wij hebben voornamelijk technisch personeel die wij verzenden naar heel veel bedrijven.
11: Er is een hoop tekort aan, dus dan zit je in een goede hoek.
13: Ja, klopt. Maar wij werken voornamelijk met stijgerbouwers en isolatiemonteurs. Voor hele grote bedrijven. Daar zijn wij dan de onderaannemer van. Wij zijn in 2023 ben ik daarmee begonnen. Ik wilde het natuurlijk eerst zelf proberen te financieren. Op een gegeven moment kwam de oude collega van KDM tevoorschijn. En daar hebben we een goede babbel mee gemaakt. En een leuke deal mee gesloten. En sindsdien ben ik hartstikke tevreden over de financiële gedeelte die Factoris.
11: En de deal bedoel je dan eigenlijk op het percentage wat jij per factuur afdraagt.
13: Klopt, inderdaad. Er kan altijd nog vanaf natuurlijk. Ja. Dat kan altijd minder worden.
11: Is het hoger of lager dan 6%?
13: Nee, het is lager dan 6%.
11: Want dat is een beetje gemiddeld wat je ziet wat banken aanbieden.
10: Ja, klopt. Bankrekening, courant faciliteit zit je tussen de 6% en 8%. Een beetje afhankelijk van hoe jouw jaarcijfers er zelf uitzien. Maar wij hanteren wel een andere factor fee ten opzichte van een bankaire financiering.
11: En hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Is dat omdat je massa maakt als het ware? Of hoe moet dat
10: nou,
11: zien?
10: Wij financieren per factuur feitelijk. Dus de factor fee die wordt berekend per factuur. En bij een bankaire financiering krijg je een rentepercentage voor de faciliteit zelf. En ja, die combinatie maakt dat die faciliteit bij de bank anders berekend wordt dan op basis van onze kosten.
11: Ja, nou, dat brengt dat Hanifi een tevreden klant is.
13: Jazeker.
11: Heb je er lang over nagedacht om uiteindelijk toch te kijken naar hoe kan je bepaalde zaken voorfinancieren? Want de liquiditeit heeft onder druk gestaan. Dat kan bijna niet anders. Of heb je zoiets gehad van ik wil dat voor zijn. Voordat die onder druk komt te staan, wil ik eigenlijk al in zee gegaan zijn met een factoring aanbieder.
13: Ik heb heel veel over nagedacht. Ik dacht, ja, dat gaat heel veel geld kosten. Maar op een gegeven moment gaf het echt rust. En ik heb gekozen, ik wil rust hebben. Dus met de banken ben ik gaan praten. Ook met de factoringmaatschappij ben ik gaan praten. En op een gegeven moment ik moest het op een gegeven moment gaan doen. Want we waren zoveel aan het groeien dat we die klap moesten doen. En ik ben heel erg tevreden dat we dat ik het toch heb gedaan.
11: Ik kan me voorstellen, want je hebt natuurlijk te maken met personeel wat uitbetaald moet worden.
13: Klopt, en wekelijks ook nog. Je hebt het net over gehad over 59 dagen. Als ik dan het personeel moet uit gaan rekenen wat hij dan of hij of zij moet krijgen. Dat is dan een behoorlijk wat financiële bedragen die ik dan eigenlijk opzij moet hebben. En ja, als je wil groeien, wordt dat een hele moeilijke casus.
11: Ja, en één misstap, één tegenslag en dan kom je eigenlijk meteen in de knel. Dat is eigenlijk wat je zegt, toch?
13: Inderdaad, dat klopt erom.
11: Ja. Toen zijn we met elkaar gaan praten en ja, hoe is dat verder tot stand gekomen?
12: Nou, we kijken naar de behoefte van Hanifi. Nou, waar zijn we nu? Waar heb je behoefte aan? Waar lopen we tegenaan? Nou, in eerste instantie was het meestal de limieten. Nou, dan ga je kijken van wat kunnen we doen aan limieten via ons verzekeraar. En nou, dan komen we uit, dat is dan geregeld. En dan heb je meer contact. En ik weet niet wanneer het precies was, vorig jaar, een half jaar geleden, had het over, nou, techjobs, dat staat, dat loopt, dat gaat goed, de betalingen gaan goed. Maar volgens mij heb je nog een ander bedrijf daarnaast. En hoe staat het daarmee? Nou, toen gingen we weer verder onder andere overleggen, et cetera, wat gaan we doen? Uiteindelijk keuze gekomen om dat wel bij ons onder te brengen. Nou, waardoor die nog meer ruimte heeft, want de kosten lopen op natuurlijk. Dus ja, dan is de behoefte aan de cashflow nog meer. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat is nu, denk ik, nu 2 maanden gaande ongeveer. En Hanifi heeft ook een derde onderneming in Roemenië. En ja, we zijn nu op een punt. Ja, dat is nu, op dit moment zijn we as we speak daarmee bezig om dat ook bij ons te gaan onboorden zodra hij alles heeft afgerond. En dan helpen we Hanifi met 3 ondernemingen qua cashflow.
11: En maakt het dan uit of je een Roemeense entiteit hebt of niet?
13: Op dit moment wel, ja. De laatste, in heel veel van jullie weten natuurlijk ook dat de uitzendbureau staat echt heel erg onder druk. Doordat het tekort is aan personeelsleden. Daardoor hebben ze het ook heel leuk gedaan bij ons in de branche om 20% tot 25% de pensioenen te verhogen. Dus dat maakt het alleen maar leuker. Vandaar dat ik dan, dit zagen wij natuurlijk aankomen. Ik denk nu een klein jaartje ben bezig om de bedrijf op te richten in Roemenië. Dat gaat helaas niet zoals we hier gewend zijn. Alleen, we hebben dat nu onder de knie. Nu is de volgende stap, gaan we het weer uitzenden. Dus we gaan onze personeelsleden, die voornamelijk, het zijn ook voornamelijk Roemeense jongens die ik hier onder de hoede heb, die gaan wij onderbrengen in de Roemeense tak van ons. Ook om de personeelskosten te drukken.
11: Waar loop je tegenaan in Roemenië? Kan je daar iets over zeggen?
13: Op dit moment niet.
11: Nee.
13: Maar wij liepen...
11: Want je zou toch zeggen, het is een Europees land.
13: Klopt.
11: Daar gelden heel veel dezelfde regels. Althans, dat is de bedoeling dat het zo is.
13: Klopt, maar ik ken de taal niet. Dat was een punt. En de bureaucratie ken ik niet. En hier gaat dat natuurlijk makkelijk. Dat gaat allemaal via. Dat ken ik zelf behappen. En dat moest in Roemenië moest het allemaal vertrouwenspersonen zijn. Dus er moest een medewerker zijn die me kon helpen. Een boekhouder daar die moest me helpen. Een advocaat die moest me helpen. En dat was wel een beetje dat het zo lang heb geduurd.
10: Het gaat met name om de wet en regelgeving in Roemenië.
13: Ja. Inderdaad.
11: Dus wellicht in de toekomst, hè, dat wordt over gesproken, Europese BV zou voor jou dat een uitkomst kunnen zijn, waardoor je overal in Europa kan opereren op dat vlak.
13: Dat zou een top ding zijn voor ons. Ja.
11: Nou, mooi. Maar goed, dus een grotere markt. Roemenen die uiteindelijk hier in Nederland dan werken en eigenlijk bij jou in de maatschappij alsof, of in het bedrijf gefactureerd worden.
13: Mm-hmm.
11: En hoe gaat dan die groei? Want op het moment dat jij groei, het aantal facturen bijvoorbeeld toeneemt, moet je dan contact opnemen met Factfish? Of hoe werkt dat?
13: Nee, dat gaat erop hoe meer ik groei, hoe meer ik geld nodig heb, hoe meer ik bij KDEM...
11: Hoe vaak ik moet bellen. Maar ja. Wat bespreken jullie dan zo? Want ik kan me voorstellen dat als dat proces, als je het heel simpel bekijkt, het loopt eenmaal, facturen worden verstuurd.
12: Ja.
11: Komt bij jullie op de rekening bij Factress, komt het binnen, wordt aan jou uitbetaald. Jij kan groeien, je kan afwegen waar je wel of niet aan de voorkant al sneller gaat investeren in nieuwe projecten enzovoort. Maar ja, wellicht dat op een gegeven moment de groei zo hoog is, dat dat misschien ook wel weer iets is waarvan jullie zeggen, nou, dat moeten we toch even bespreken hoe dat nu gaat. Want we moeten, het mag niet uit de hand lopen of wat er van hier dan ook.
12: Nee, absoluut niet. En daarom monitor ik elke week, we werken met limieten. En monitor ook elke week eigenlijk van hoeveel procent is er van de limiet eigenlijk gebruik gemaakt. Nou, als dat ergens tussen de 80 en de 100 zit, dan trek ik aan de bel. Zo van, bijvoorbeeld Hanifi, we zien nu dat jij 95% je limiet hebt gebruikt.
11: En hoe stel je zo'n limiet samen?
12: Op basis van zijn openstaande facturen. Dus maar dan ga ik vanuit dat je begint betaaltermijn waar het over hebben, dat loopt op. Dat betekent ook dus dat ze openstaande bedragen ook oplopen en langer op blijven staan. Dus dan gaan we eventjes sparren van wat gaan we nu doen? Gaan we wachten tot de betaling binnenkomt?
11: Ja.
12: Of wil je dat ik het limiet ga ophogen? En feitelijk groeien we dan mee met ondernemen.
13: Dat heb ik al een paar keer mee mogen maken, gelukkig.
11: Is dat voor jou ook een soort momentje dat je nog even je vuisten balt en denkt, yes, dat gaat de goede kant op?
13: Ja, eigenlijk wel. Ja. Daar ben je blij om. Ja, als ondernemer moet je natuurlijk, wil je zoveel mogelijk verdienen. Met heel weinig stress. Dat hebben wij gelukkig niet in de uitzend. Alleen ik ben daar blij mee dat Factress mij daarbij kan helpen. Dat ik dan niet... met de handen in mijn haar zit. Ik ben zelf kaal, maar... maar dat ik die probleem niet heb.
11: En dan, hebben we allemaal last van hier trouwens.
13: Ja, precies. maar dat is gewoon lekker leuk. Dat zij me gewoon lekker meedenken met ons.
10: Dat is denk ik ook het voordeel van factoring. Waar je bij de bank een faciliteit krijgt tot een bepaald bedrag, groeien wij als factories mee met de ondernemer. Zolang de debiteur, de opdrachtgever van Hanifi goed verzekerd kan worden bij de kredietverzekeraar, kunnen wij intern zijn limiet gewoon ophogen.
11: Ja. En dan kan jij groeien?
13: Dan kan ik groeien.
11: Ja. En hoe maak je zelf de afweging om versneld dan te investeren wel niet? Ik kan me voorstellen dat je daar ook wel weer kijkt naar. Het kan ook voelen als een risico.
13: Het kan zeker voelen als een risico, maar als ondernemer doe je dat natuurlijk. Ga je daar natuurlijk veel sneller naartoe kijken. Ook met de klanten bespreken, met mijn eigen klanten. Van waar is de behoefte naar? Op dit moment hebben we ook te maken met met de huisproblematiek hier in Nederland. Dus wij groeien eigenlijk aan de hand. Van hoeveel huizen, hoeveel bedden we hebben, kunnen we gaan groeien. Dus we gaan niet groeien als een malote, om het zo maar te noemen. We moeten wel kijken of we het wel kunnen behappen. Want de huizen, zeg maar, dus één, heel duur en heel schaars.
11: En daarbij kan ik me ook voorstellen dat je veel aan controles gebonden bent of onhevig bent, of niet?
13: Ja, zeker. Ja, ja, klopt. Wij hebben heel veel certificaten die we moeten hebben. Zoals een SNF-certificaat voor de huisvesting. De SNA voor de uitzendbureau. En zo kan ik nog wel tig noemen.
11: Ja, maar goed, dat gaat goed. Want uiteindelijk, het is heel simpel. In Nederland zijn handjes tekort.
13: Klopt inderdaad.
11: Klinkt misschien oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet.
13: Ja, nee, maar dat is
11: praktisch,
13: waar.
11: Praktische mensen, die hebben we nodig.
13: Ja.
11: Dan toch even de vraag ook, Kadem, als je gewoon kijkt naar de praktijk, ook met bijvoorbeeld nieuwe klanten die bij jullie bezig komen. Wat zijn nou misstanden of misvattingen over factoring?
12: Ja, dat idee was in het verleden meer van, ik heb een geldprobleem, dus ik ga naar factoring toe. Nou, dat is een beetje een klassiek beeld. Dat beeld begint te veranderen. Het is meer van, ik ben aan het groeien, dus ik heb factoring nodig. En dat is gelukkig wel een positieve draai die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.
11: En hoe vindt die begeleiding praten? Want jullie hebben het nu over van we bellen elkaar een keer. Dan is het weer gezellig. Hè? We kennen elkaar inmiddels al langer. Ja. 3 bedrijven. Maar ik kan me voorstellen dat er ook heel veel voorlichting nodig is. In het begin vooral ook.
12: Absoluut. Absoluut. En dat is ook onze afdeling New Sales dan. Om klant te overtuigen. Vaak ook de boekhouder die nog een beetje klassiek denkt van ja, maar moet dat nou? Het gaat toch goed zo? Terwijl de ondernemer denkt, nee, ik wil groeien. Dus ik wil mijn cashflow verbeteren.
11: Ik heb haast.
12: Ik wil gewoon snel groeien. Ik heb opdrachten klaarstaan, maar ik heb het geld nodig.
13: En ik werk ook heel veel samen met collega's die ook in de factoring zitten. Dan hoor je ook allemaal goede berichten daarover. En dan ga je toch... Als je daar bedenkingen bij hebt om niet een factorist te doen, of wel of niet. Dan kan je. Ik heb heel veel met collega's gesproken erover. Hoe zij het ervaarden. En daar heb ik alleen maar goede berichten over gekregen.
11: Dus eigenlijk is het ook dat het zichzelf, als het ware, ook rond.
10: Ja, zeker.
11: Zeker.
10: Ja, wij krijgen inderdaad heel veel nieuwe klanten gewoon binnen vanuit het netwerk rond. En dat is gewoon heel fijn. Omdat één. De doorverwijzingen van bestaande klanten, dat zijn tevreden klanten. En een mooie compliment kan je niet krijgen.
11: Ja. Als je dan dieper graaft, ik bedoel, je bent op zoek ook naar nieuwe klanten. Dan moet je ergens dat signaal zien te ontwutselen, zien te ontdekken. Waarop misschien, want jij hebt collega's waarvan je zei, ze doen dit allemaal. En vandaar dat ik het weet. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ergens die behoefte moet achterhalen. Hoe doen jullie dat?
12: Goed doorvragen. Dus echt de pijnpunten eventueel benoemen die ze eventueel hebben. En dan zie je gauw wel een reactie.
11: En dat is met name op hoe ze sturen. Op veel omzet in plaats van de cashflow.
12: Zitten ze in de groei ja of nee? Hebben ze problemen qua betalingen? Of een aantal debiteuren waar ze wel achteraan moeten gaan? Nou, dat kunnen wij dus ontzorgen. En dan merk je wel dat dat wat triggert bij de klant. Bij het positieve klant van dat zou eventueel interessant voor ons kunnen zijn.
11: Ja, dus er wordt een indexering gemaakt over... He, welke klanten heb je? Wat is de betalingstermijn? Ja. Stel je nou voor dat die gewoon altijd gewoon netjes 30 dagen is?
10: Ja, dat kan. Maar dan is het nog steeds 30 dagen wachten op je geld. En als, zoals al eerder in de show besproken is. Als jij een nieuw project kan aannemen. Maar je moet nog steeds 30 dagen wachten op je geld. En je hebt meerdere projecten lopen. Ja, dan gaat het, dan kan het flink oplopen. En dan heb je toch echt wel een stukje cashflow nodig.
11: Ja, en dat is dan, de Hollandse geest zegt dan vaak van ja, maar lenen, dat kunnen we niet doen.
10: Nee.
11: Want te veel voorfinancieren, dat is goed, maar dat gaat het dan aan de achterkant mis, dan loop je daar ook risico.
10: Ja, maar wij hebben vanuit onze collega's, de debiteurenafdelingen, dat zit ook in onze service. Dus stel dat de betalingen niet gedaan worden door de debiteur, door de opdrachtgevers, dan pakken mijn collega's dat ook op.
11: En die gaan erachteraan.
10: Die gaan erachteraan.
11: Oké, wij gaan zo meteen verder praten.

0: bij Too Young to Die op New Business Radio.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Met vandaag het programma Company Challenge in de studio. Hanifi Erdogan, eigenaar van Tech Jobs. Met inmiddels 3 bedrijven, waaronder 1 dus in Roemenië. Randal John en Kadem Sali van Factors. En ja, we hebben het dus over factoring voor financieren. Kadem, toch even, we hadden het net al even over de kaders. Hè? Want je hebt uiteindelijk, sluit je klant aan. Jullie zorgen dat uiteindelijk de liquiditeit op orde komt door snel uit te betalen. Hoeveel dagen is dat overigens? Op het moment dat de factuur eigenlijk eruit gaat.
2: Ja.
0: Wanneer heeft dan jullie klant zijn of haar geld?
2: Binnen 24 uur. Dus praktisch de volgende dag.
0: Ja, en dat zijn dus MKB-bedrijven.
2: Ja.
0: Zet daar nog een voorwaarde aan? Of jullie klanten wel of niet aannemen?
2: Het dient een BV te zijn. Het is geen eenmanszaak of VOF's. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste voorwaarde. En de debiteuren dienen ook BV's te zijn.
0: En dat heeft te maken met aansprakelijkheid ook?
2: Aansprakelijkheid, de garanties, et cetera. Dus dat, een BV is toch wat anders dan een eenmanszaak wat ook die ook privé aansprakelijk is. Dus dat is wel de overweging die hebben we gemaakt.
0: Ja, precies. Ja. En, maar goed, dan toch de kaders die er zijn. Waar loop je tegenaan, Randal?
3: Ja, we proberen zoveel mogelijk voor de klant te realiseren. Alleen niet altijd alles is mogelijk. En dan doel ik met name op Hanifi kan met de nieuwe opdrachtgever, met de nieuwe debiteur gaan werken. Mooi project aannemen. En hij wil die debiteur ook bij ons onderbrengen. Dan is het proces dat hij de debiteur kan opvoeren in zijn portal. Of hij belt inderdaad Karim. En dan gaan wij de debiteur laten toetsen door de kredietverzekeraar. Wij werken met 2 kredietverzekeraars, Atradius en Allianz. En uiteindelijk moeten wij wel een limiet krijgen op de kredietwaardigheid van de debiteur. Stel nou dat de verzekeraar geen limiet afgeeft, dan kan...
0: Wat kan de afweging zijn om geen limiet af te geven?
3: Een aantal facetten. Wij zijn natuurlijk geen kredietverzekeraar.
0: Nee.
3: Maar ik weet dat een kredietverzekeraar met name kijkt. Zijn de meest recente jaarcijfers gedeponeerd? Is het bedrijf niet in 1 jaar bijvoorbeeld 3 of 4 keer verhuisd naar een ander adres? Zijn allemaal tekenen waarop zij een kredietwaardigheidstoets uitvoeren. En op basis daarvan geven zij wel gedeeltelijk of geen limiet.
0: Ze brengen de risico's in kaart. Ze hebben natuurlijk ook die wettelijke plicht witwaspraktijken te voorkomen, dat soort zaken.
3: Ja, ja, zij brengen gewoon de risico's in beeld. En op basis van die risico's geven zij een limiet af, ja of nee. En het zou dus voor kunnen komen dat Hanifi met de nieuwe opdrachtgever, met de nieuwe debiteur gaat werken, maar die geen limiet krijgt.
0: En wat doe je dan?
4: Ja, dan ga je als ondernemer kijken of je het kan behappen met het financiële gedeelte die je kan behappen. Als die klant kan voorzien. En anders ga je gewoon zeggen van ja, sorry, maar ik krijg geen financiering, ik krijg geen limiet op de factoringmaatschappij voor jullie. Dus jullie moeten op zoek gaan naar een ander bedrijf. Dat is ook
0: ik kan me ook voorstellen dat dat soms best wel tot dilemma's zal leiden. Dat je een bepaalde klant, waar je misschien al jaren mee bezig bent om die binnen te halen. En dan is hij eigenlijk zover.
3: Ja.
0: Wordt hij afgewezen.
3: Ja.
4: Maar je kan het ook andersom doen. Je kan eerst vragen aan Kadem. Dan kan hem Keim even toetsen. En dan knallen.
2: Dat is ook een optie inderdaad.
0: Ja. Dus dat zijn de mogelijkheden die ook meer in jullie service als het ware zitten.
3: Ja, zeker. Ja.
2: We gaan wel even kijken natuurlijk met onze verzekeraars. We hebben 2 verzekeraars. Kijken welke dan meewerkt en welke niet. En wat de reden is waarom die is afgewezen. In sommige gevallen vraagt de klant van, ja, weet je, zou jij eventueel onze klant willen bellen om te vragen om de nieuwe cijfers te deponeren of te sturen, wat dan ook. Nou, dan zo denken we een beetje mee met de klant om achteraf indien mogelijk toch nog een stukje financieringslimiet los te krijgen. Nou, en dat wordt wel gewaardeerd. En dan kunnen we weer stap voor stap weer verder gaan. En dan heeft de klant toch nog geholpen. Terwijl het de eerste keer was afgewezen.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat alle signalen op dat moment aangeven. Eigenlijk van ja, daar klopt iets niet. Er zit een luchtje aan.
3: Ja, het vervelende is dat wij als financiering/factormaatschappij ook niet altijd de exacte reden krijgen van de verzekeringsmaatschappij. Ook vanuit AVG. En gewoon sommige informatie delen zij niet met ons als financieringsmaatschappij. Waardoor de klant zegt, maar ik zou heel graag willen weten waarom niet. Zijn er dan negatieve signalen? En dan moeten wij helaas ook aangeven. Wij krijgen ook niet alles te horen. Wat nog wel eens frustrerend kan zijn voor een ondernemer. Maar dat is het voor ons ook. Want als we hem wel kunnen onderbrengen, betekent dat meer omzet voor Vectoris. Maar we helpen de ondernemer ook weer.
0: En dat ophogen, dat bepaalt eigenlijk voor jou, of dat wel of niet mogelijk is, jouw groeitempo.
4: Inderdaad, klopt helemaal. Ja, daar kan KDM denk ik beter antwoord op geven dan ja, ik zelf.
0: En je loopt daar nog niet tegenaan nu, dus je weet het eigenlijk nog niet.
4: Nee, op dit moment loop ik geen...
0: Het is een goed teken, toch?
4: Ja, precies.
0: Dat gaat of niet, net maar hoe je het bekijkt, toch?
2: Ja, precies. Want in het begin ga je natuurlijk een beetje sparren met de klant van wat is een realistische limiet wat je nodig hebt per maand. Nou, dat communiceer je dan weer met onze riskafdeling. Die doet een eigen risk assessment. En op basis daarvan geven zij hun mening. En zeggen ze, nou, we beginnen hiermee. En dan later kunnen we even kijken of dat kunnen ophogen. Gaande de weken, de maanden. En ja, wat je daadwerkelijk realiseert. Dus dat is een wel overwogen keuze. Of beslissing vanuit voornamelijk onze riskafdeling.
3: Kijk. Ja, met in combinatie met sales.
2: Met sales, uiteraard.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Dan even wat anders. Sectoren?
3: Ja.
0: Is dat voor jullie ook een indicator? Veel gevallen?
3: Ja, we kijken natuurlijk naar bepaalde sectoren waar factoring echt wel van toepassing kan zijn. Een aantal sectoren hebben we ook gewoon bewust uitgesloten. Vanuit onze eerdere ervaringen.
0: Kan je daar iets over zeggen? Of?
3: Ja hoor, zeker, zeker. Wij doen eigenlijk met name een uitgesloten branche sector is de food sector. Dat heeft ook te maken met het feit dat het wellicht bederfelijk kan zijn. Claims die we dan kunnen krijgen. Waardoor debiteuren zeggen ja. Met alle respect, ik heb het product gekregen. Dat was niet vers. Dat was bedorven.
0: Te veel risico eigenlijk.
3: Te veel risico.
0: Dus ja. Je kijkt met name op artikelen die bedoel, stijgerbouw. Ja, zo'n stijger, die is eigenlijk...
3: Ja, stijgerbouw of inderdaad...
0: Duurzaam.
3: Ja, of de uren die Hanifi bij ons indient van zijn uitzendkrachten. Dat zijn goedgekeurde uren. Daar kan wel eens een half uurtje of een uurtje tussen zitten. Maar dat zijn de problemen niet. Dat zijn echt de problemen. Maar met in de foodbranche kan dat echt wel een serieus probleem worden.
4: Ja. De medewerkers, maar ook de stijgerbouwers, zeg maar de materialen, die bederven niet hoor.
0: Nee, de medewerkers ook niet. Hoe zie je eigenlijk de toekomst van je bedrijven? Want ik kan me ook voorstellen, hoe werkt het dan als je een holding hebt met daaronder meerdere BV's? Betekent dat het per BV dan gekeken wordt naar de limiet?
2: Ja, per BV. Absoluut. Dus we kijken eerst naar de BV. En elke BV heeft zijn eigen opdrachtgevers. En dat staat los van zijn eventueel tweede BV.
0: Ja. Dus dat staat los van de holding. Dus daardoor kan je in principe doorgroeien.
4: Inderdaad, klopt.
0: Ja, waar ligt je ambitie?
4: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, totaal. Heb je een ambitie dat je denkt van nou, Roemenië is stap 1. Is dat bewuste keuze? Of ga je wellicht ook andere landen straks aan de slag?
4: Ja, eigenlijk is mijn eerste keuze is eigenlijk Nederland. Gewoon hier blijven. Want ik doe hier al jaren zaken. Roemenië is eigenlijk bijgekomen omdat het gewoon niet meer rendabel is om mensen vanuit hier op loonlijst te zetten. Ik ben niet van plan om het uit te breiden naar andere landen. En mijn ambitie is eigenlijk gewoon lekker gewoon doorgaan zoals ik het nu doe. Groei moet er altijd in zitten.
0: Ja, nu is overigens Roemenië is een groeiende economie. Dat wordt vaak niet zo gezien, maar dat is wel zo.
4: Klopt inderdaad.
0: Merk je dat ook?
4: Ja, dat merken we ja. En dat merken we ook omdat ze... ik ben, wat ik zeg, een jaar geleden begonnen. Toen was het allemaal veel stroever. Het gaat nu veel beter. Ze zijn veel flexibeler. Ze zijn sinds kort ook in de Schengenzone, om het zo maar te noemen. Dat geeft ook een voordeel voor ons als Hollanders in Roemenië, om het zo maar te noemen. En daar zijn we wel blij om, dat het groeien erin zit.
0: Hey, we gaan zo nog even verder praten.

0: Rendezvous. You're the Say the World op New Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: Met vandaag in Company Challenge Tech Jobs. Eigenlijk als de casus die we besproken hebben. En dat doen we eigenlijk rondom factoring van factories. Randal, eventjes over gewoon de omvang en de toekomst. Hè? Want we hebben nu het verhaal hebben we gehoord van Hanifi. Eigenlijk hoe hij zijn bedrijven kan uitbreiden door ook die liquiditeit naar voren te halen.
3: Ja.
0: We hebben het gehad over die verzekering. Hè? Die moet worden afgesloten of je überhaupt dan iets kan doen. En
3: ja.
0: Die bepaalt dan
3: de waardigheid van de debiteur.
0: Juist, en die bepaalt de hoogte van hoeveel er liquiditeitsmogelijkheden zijn.
3: Ja, correct.
0: Dan iets anders over jullie bedrijf zelf. Want je hebt natuurlijk te maken met een back-office, met een technisch aspect aan de achterkant. Hoe je dingen monitort, hoe je wellicht de facturen binnenkrijgt, verstuurt, enzovoort, enzovoort.
3: Ja, correct. Ja,
0: hoe ziet dat eruit in de toekomst?
3: Ja, we hebben een eigen portal. Dat is door onze eigen tech-afdeling ontwikkeld. Dat wordt onderhouden vanuit nieuw sales, maar ook retentie. Dus de relationship manager krijgen wij natuurlijk vanuit de klanten te horen. Ik zou dit graag in de portal willen zien. Is dat mogelijk? Vanuit dat oogpunt kunnen wij dat weer intern doorcommuniceren om te kijken of dat gebouwd kan worden. En daarnaast zal AI ook gewoon een belangrijke ontwikkeling zijn voor Vectoris.
0: Over hoe groot is jullie klantportfolio? Wat kan je daarover zeggen?
3: Het zal ongeveer rond de 150 klanten zijn. En dan gaan er wat af, er komen weer wat bij.
0: Zo gaat het eigenlijk altijd, toch?
3: Ja, de gemiddelde doorlooptijd van een factoring klant is rond de 2-3 jaar, als het goed is.
0: Doorlooptijd. En dan is dan de klant op de plek waar die zou willen zijn. En zeggen ze dan, oké, nu zijn we gegroeid in de ambitie waarin we willen groeien. Het is nu steady, we kunnen nu zelf aan. Hoe werkt dat?
3: Ja, dat zou kunnen. Ze kunnen dan inderdaad kijken van, nou, ik heb zelf een buffer opgebouwd, waardoor Precies. ik een stukje kan voorfinancieren. Ze kunnen dan wellicht ook, stel dat ze een negatief eigen vermogen hadden en dat is nu positief, kunnen zij toch naar de bank gaan om wel die grotere faciliteit met de bank te bespreken en wellicht te krijgen. En sommigen zeggen ik stop er helemaal mee en ik financier het zelf of ik zoek een investeerder aan boord.
0: En is het dan zo, ik kan me ook voorstellen dat deze ondernemers die dan met hun bedrijf verder gaan, wellicht ergens anders weer een nieuw bedrijf opbouwen en dan weer terugkomen. Hoe vaak zie je dat gebeuren?
3: Dat zien we best wel vaak gebeuren. Zeker als er een tweede entiteit of een derde entiteit en zij hebben natuurlijk al de voordelen van factoring ervaren. Dan zijn ze eerder genegen om bij ons terug te komen.
0: Ja.
3: En het gemak waar het mee gaat. Want ook wij staan niet stil. Klanten kunnen tegenwoordig gewoon de factuur naar de debiteur toesturen. Die hoeven zij niet zelf meer in de portal up te loaden. En een robot intern die pakt de factuur op. En eigenlijk wordt het dan redelijk automatisch allemaal verwerkt.
0: Zitten daar nog nieuwe ontwikkelingen aan te komen?
3: Uiteindelijk zal onze tech inderdaad ook met AI wat gaan doen. Dat kan niet achterblijven. Wat de huidige status is, dat durf ik niet te zeggen, Ron.
0: Nee.
3: Onlangs was ik met onze CEO, de heer Tony Campbell, was ik aan het kijken in onze portal. En toen had een klant van ons, die had via een bepaalde, nou, we weten het zelf niet, maar die had ergens een connectie of een link met de portal gemaakt en was de factuur vanuit AI automatisch

0: in onze portal geschoten en gelijk gefinancierd.
1: Dus dat is een dankjewel klant. Bedankt voor de tip.
0: We zijn er inderdaad wel mee bezig om te kijken hoe dat gebeurd is. Ja. Ja,
1: dat kan natuurlijk voor het proces heel erg helpen. Betekent dat je daardoor ook straks je portfolio wil gaan uitbreiden?
0: Ja, uiteindelijk willen we de portfolio flink gaan uitbreiden. Dat is nog steeds onze doelstelling en onze ambitie.
1: Ja. In hoeverre ben jij bezig in jouw branche met AI-kansen die er liggen?
2: Om eerlijk te zijn, helemaal niet. Waarom? Wij hebben te maken met mensen. De mensen selecteren doen wij dan gewoon zelf. Doen wij dan gewoon op kantoor. Qua ervaring, werkervaring. Misschien kunnen we daar wat mee betekenen. Dat we als we een cv binnenkrijgen of dat echt wat voor ons is. Maar op dit moment doen wij daar eigenlijk helemaal niks mee.
1: Nee, dat is even een vraag tussendoor. Maar wel op zich interessant om te kijken van ja, wat heb je nodig. En wat verandert er ook op dat vlak? Eigenlijk.
0: Vanuit het AI gebeuren.
1: Ja, precies. Ook. Ja. Ook dat je wellicht minder hoeft te investeren. Omdat je heel veel kan doen door middel van toepassingen die er zijn. Ja, die relatief goedkoop zijn.
0: Ja, ja, zeker. En die het werk ook een stuk makkelijker kunnen maken. En de ontwikkelingen gaan dusdanig snel. Dus dat moeten we ook opvolgen. En die ontwikkeling houden we ook heel erg goed in de gaten. Maar dat AI een onderdeel wordt van ons werk. Dat is één ding wat zeker is.
3: Vooral in onze business natuurlijk. Want factoring is uiteindelijk een snelle business. Mensen willen zo snel mogelijk hun geld hebben. Dus als we dingen kunnen automatiseren, versnellen door AI, is dat natuurlijk ideaal.
1: Hoe begeleid je je klanten eigenlijk toch nog? Want we hebben het straks al een beetje besproken. Maar wellicht dat ook in de toekomst een andere proces zal worden. De grip die de klant uiteindelijk dan houdt op die liquiditeit. Hè? Want dat lijkt me nog steeds een bepaalde risico. Factor in ja, de relatie die er is?
0: Ja, uiteindelijk ga je een partnership aan met de klant op basis van vertrouwen en inderdaad de debiteuren die hij bij ons onderbrengt en de facturen waar hij wat hij naar die debiteur toe stuurt. Maar daar blijft altijd een risico aan kleven. En dat weten we intern ook goed. Vandaar dat wij een aantal interne regels hebben voor wat betreft verificatie van facturen, het monitoren van klanten, het goed monitoren van facturen. Dat gebeurt intern gelukkig wel allemaal heel erg goed.
1: Tips voor... ondernemers die nu aan het luisteren zijn. Wat voor tips zouden dat zijn volgens jou, Kadem?
3: Een tip is, kijk goed naar je cashflow, maar dan niet het laatste moment. Maar maak een goede prognose, eventueel met je boekhouder, accountant. En wacht niet te lang. En monitor goed met wie je te maken hebt als opdrachtgever. En kijk naar de behoeftes. En staar niet blind enkel op de banksector.
1: Kijk verder dan dat.
0: Ja, zeker, zeker. En als toevoeging, omzet is leuk, maar klanten die niet betalen zijn feitelijk geen klanten. Want uiteindelijk heb je toch echt de cashflow nodig als levensader van je bedrijf.
1: Nou, dat is een tegeltje hoor, dit. Toch? En Hanifi, wat voor tips heb jij uit de ervaring die je hebt opgedaan de afgelopen periode?
2: De tips voor de luisteraars heb ik, wat Kadem net ook aangaf, wacht niet te lang. Dat heb ik gedaan en op een gegeven moment gaat dat heel veel stress veroorzaken. En dat wil je niet als ondernemer, want als ondernemer moet je toch echt op de bovenkamer moet gewoon helemaal wel fris en fruitig zijn om te kunnen ondernemen. Dat is een belangrijke tip wat ik wil geven. Spar het. Doe het sparren met collega's die er ervaring mee hebben. En dat zou ook wel een hele opluchting zijn voor de ondernemer.
1: Ik wil jullie danken voor de komst naar de studio. En mooi dat we een inkijkje hebben kunnen krijgen hoe factoring kan werken.
0: Jij bedankt voor het gesprek.
3: Dank voor de uitnodiging ook.
1: Tot zover deze aflevering van Company Challenge. Wil je hem terugluisteren, kan dat later via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende keer.
4: The old Covent Garden. I remember only too well.

0: Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
4: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
9: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
10: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factory zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio
2: Update met Martine Howard.
3: Publieke organisaties staan onder technologische, maar ook maatschappelijke druk. En daarnaast natuurlijk ook echt onder wettelijke druk. Er is enorm veel gaande op dit moment in de wereld. En dat zorgt ervoor dat heel veel organisaties voor grote uitdaging staan. Informatieketens, dienstverlening en leiderschap raken ondertussen het hart van de organisatie. En hoe kun je hier nou als organisatie goed mee omgaan? We gaan hierover praten met Karan. Ze zijn een adviesbureau voor de lokale overheid. Ze zijn hier al vaker aangeschoven. En we gaan het dan ook echt hebben over die digitale transformatie. En hoe je dus ook echt het hart van de organisatie nou echt ook nou ja, kunt transformeren. Hoe kun je samen als organisatie die ontwikkeling aangaan? Ik ben Martine Howard en mijn gast is Wim Hoekstra van Karant.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Wim, van harte welkom.
4: Dag Martine, leuk om hier weer te zijn.
3: Ja, we gaan weer met elkaar in gesprek. Even meteen aan het begin van deze uitzending. Je wilt als organisatie eigenlijk weerbaar en wendbaar tegelijkertijd zijn. En nou ja, die combinatie is tegelijkertijd ook heel erg uitdagend.
4: Ja, en dat zijn ook wel direct twee termen die wel samenvatten van wat er ondertussen aan de hand is in onze wereld. Ik denk dat iedereen dat ook als burger wel ervaart.
3: Ja.
4: Ik zou zeggen, natuurlijk echt in een zeer volatiele wereld, zoals ze dat zo mooi noemen.
3: Ja, klopt.
4: Ik bedoel, of het nou Trump aan de andere kant van het water is, met al zijn wispelturige acties, de enorme technologische mogelijkheden die we hebben, AI met alle kansen en gelijktijdig alle bedreigingen die dat oplevert. Die snelle veranderingen, die dan weer disruptie veroorzaken in allerlei ketens, die iedere burger onzeker maakt. Ik bedoel, het wispelturige gedrag met de verkiezingen. Het is wel, zoals Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit ooit op een tegeltje had geschreven. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Nou, dat vatten die twee woorden wel samen. Je moet weerbaarder worden.
3: Ja.
4: En tegelijkertijd zeer wendbaar zijn om te kunnen reageren op alles wat er gebeurt om ons heen.
3: Ja, zorgt dit ook voor chaos bij lokale overheden? Want dat is waar jullie natuurlijk veel mee samenwerken. Er gebeurt zoveel. Waar kun je nog de focus houden, zeg maar, in deze tijd?
4: Ja, chaos niet direct. Ik denk dat Nederland een lokale overheidslaag heeft die gewoon zorgt dat de basisdingen gewoon regelen. Ik bedoel, het vuil wordt opgehaald, uitkeringen worden verstrekt, er gaan vergunningen de deur uit. Maar in de organisatie zelf piept en kraakt het wel. Komt er een Oekraïne-oorlog, dan komt er bij de lokale overheid direct weer een enorme vraag om noodopvang en hulp en identiteitsbewijzen. En het reageren op dat soort onverwachte gebeurtenissen,
3: ja
4: dat stelt zulke hoge eisen aan die organisatie. Piepen en kraken is dan wel het woord wat erbij past.
3: Ja, ja.
4: Geen chaos, maar het is wel alle hens aan dek op dit moment voor de lokale overheid om het hoofd boven water te halen.
3: Ja, en piepen en kraken, je wilt uiteindelijk natuurlijk dat het een, nou ja, als gesmeerde olie zeg maar, natuurlijk weer lekker door gaat lopen natuurlijk.
4: Ja, en daar hoort ook wel een beetje de overtuiging bij dat dat ook kan.
3: Ja.
4: Ik bedoel, natuurlijk ben ik een fan van wat we met technologie kunnen. En ik heb ook wel de reële kijk op alle bedreigingen die daar aan vastplakken. Maar ik denk als je als leidinggevend team, als leiderschapsteam van een organisatie, en zeker dus ook voor een lokale overheid, maximaal daar het profijt van wil trekken. Ja, dat wel kan helpen om al die ontwikkelingen het hoofd te bieden.
3: Ja. Ja.
4: Maar dan moet je daar wel in dat leiderschapsteam ook wel de juiste stappen voor willen zetten.
3: Ja. Ja.
4: En dat is wel wat er op dit moment de grote uitdaging is.
3: Ja, laten we eens eventjes gaan kijken naar die stappen. En met name ook waar we nu staan. Hè, van informatiseren en automatisering in de kelder van de organisatie naar organisatie en informatie in het hart eigenlijk. De gemeentelijke organisatie, anno nu. En nou ja, misschien ook wel anno 2000 of 2030 zeg maar. Waar moeten we aan denken? Waar staan we dan zeg maar? En wat is er nodig?
4: Ja, ik denk, als we kijken naar de trends in ons land, dan zien we dat er steeds meer vraag is naar diensten op het uitvoerende laag van de overheid, dus bij de lokale overheid. En willen ze in 2030 dat nog steeds waar kunnen maken?
3: Ja.
4: In een wereld waarvan we ook weten dat het een lage arbeidsproductiviteit te kampen heeft, met een arbeidsbevolking die stabiel blijft of krimpt. Met de technologie die soms niet allemaal aansluit op de competenties en kennis van de mensen die er nu zitten. dan als we in 2030 gaan kijken, dan zullen de succesvolle gemeenten een paar hele belangrijke keuzes in 2026 gemaakt hebben. Ja. En die keuzes die hebben dan wel te maken met een soort herijking van wat doe ik zelf? Wat doe ik in een publieke samenwerking? Wat laat ik aan de markt over? Hele bewuste sourcingskeuzes. Ik denk dat zij heel actief sturen op competenties van hun eigen workforce. Niet alleen om een aantrekkelijke werkgever te worden voor de jongere generaties. Maar ook om gewoon te zorgen dat ze een arbeidsgroep hebben die goed om kan gaan met alles wat de technologie op dit moment kan bieden. Zowel qua kansen als bedreigingen. En dat stelt dus weer eisen aan het leiderschapsteam. Dus ik hoop dat we in 2030 gaan vaststellen dat er heel veel MT's, DT's, directieteams in 2026 de keuzes gemaakt hebben om het roer om te gooien.
3: Ja.
4: En dat is ook wat wij ook bedoelen met I, de informatisering naar het hart van de organisatie. Ik denk, kijken we historisch naar overheidsorganisaties, dan was ICT een ondersteunend iets. Vroeger een tekstverwerker en een boekhoudpakket zat in de kelder. Jongens op gympies die het beheer deden. En nu zien we natuurlijk in de afgelopen 15 jaar dat de operationele afhankelijkheid van ICT is 100% de facto. Ja, we noemen dat even de overgang van ICT 1.0 naar 2.0. Maar je ziet dat niet terug in de organisatie, in de positionering van die, wat wij dan noemen de I-functie. Dus waar zitten de I-adviseurs en ja, de architecten en de, is er een wel of niet een CIO? Dan zie je nog steeds dat het georganiseerd is, soms op het tweede, soms op het derde echelon, diep weggestopt. Zeg ook dan wel eens de metafoor, ze zitten nog in de kelder. Terwijl het eigenlijk een strategisch goed is geworden. Wat kan je met data? Wat kan je met informatisering in zijn algemeen? Dus die gemeentelijke organisaties moeten stappen zetten om zich daaraan te ontworstelen en zorgen dat die I-functie geborgd gaat worden binnen dat directieteam.
3: Ja, dus dat vereist eigenlijk ook natuurlijk wel van de MT-leden echt digitaal leiderschap. En je wilt dat er een CIO is of dat er ja, iemand van nou ja, de IT-afdeling echt aanschuift ook. Ja. Bij een CEO bijvoorbeeld. En bij die vergaderingen. Hoe zorg je ervoor dat dat echt geïntegreerd wordt in plaats van dat het allemaal losse eilandjes, losse silo's blijven?
4: Ja. Ja, ik geloof heilig in visie, in visievorming. Ik bedoel, we hebben ooit een minister-president gehad in ons land die visie had gezien geprojecteerd als een olifant die het zicht op de toekomst belemmert.
3: Ja.
4: Nou, ik ben precies van de andere school. Visie geeft richting. Alice in Wonderland had ook geen visie toen ze de Cyprische kater vroeg. Ga ik linksaf of rechtsaf? Waar wil je heen, zei de kater. Ja, maakt me niet uit. Ja, dan maakt het toch niet uit welke kant je op rent.
3: Ja.
4: Nou, dat is, zeg maar even, hoe Nederland er ook voor staat. Visie. En als die visie op een organisatieniveau van een lokale overheid, de O en de I, dus de organisatie en de informatisering, integreert.
3: Mm-hmm.
4: Dan kan je meters maken. En dan heb je natuurlijk een team nodig. Een directieteam, een MT, wat ook daarop stuurt, wat richting geeft, continu, dag in dag uit. En als daar geen I-competentie, I-kennis, I-vaardigheden zitten op dat niveau, dan is een van de eerste zaken die je een organisatie moet regelen, is zorgen dat die I-functie wel geborgd raakt op het MT-DT-niveau. Ja. En dat kan zijn een CIO benoemen. Het kan zijn de strategen die zich bezighouden met dit vakgebied dicht tegen dat MT aan te organiseren. Ja, helemaal mooi is natuurlijk dat de hoogst in rang, de gemeentesecretaris, de algemeen directeur bij een gemeente, dat die ook dat I-gen in zich heeft. Nou ja, dat is natuurlijk de droom voor iedereen informatiseren. Kijk, ik weet natuurlijk, een gemeente is geen Coolblue. Een gemeente, bij Coolblue, daar zitten de business visionairs en de technologie visionairs. Die zitten, dat zijn dezelfde personen.
3: Ik wil het zeggen, maar het is ook een hele andere cultuur, hè?
4: Andere cultuur.
3: Ja.
4: Letterlijk een andere business. Maar bij de lokale overheid gaat het ook over de publieke zaak. En het gaat ook over de koppeling tussen het publieke domein, het politieke domein en de organisatiedomein. Maar op dit moment is het een tekort.
3: Ja, en eigenlijk zou je dat Coolblue idee misschien wel willen integreren. Of ja, als ja, inspiratie kunnen gebruiken.
4: Absoluut, absoluut.
3: Ja.
4: Maar er moet er wel iemand in de buurt van het MT-DT zijn die ze ook daar permanent op kan inspireren.
3: Ja, ja.
4: Dus die I-functie in het hart van de O, hè, zoals wij dat ook als titel steeds hanteren, staat wel daarvoor. Zorgen dat het I-aspect meeweegt in alle stappen die een organisatie zet.
3: Ja.
4: En, wij kijken bij die organisaties natuurlijk ook wel wat vaak naar hoe ze gestructureerd zijn. En dan zie je natuurlijk een klassieke afdeling PNO, hè, de HR-afdeling. Nou, de P is in de praktijk toch wat dominant en de O krijgt vaak toch te weinig aandacht. We zien soms op het derde echelon onder bedrijfsvoering nog een afdeling I en A, informatisering en automatisering. Nou, we zien toch steeds meer dat de automatisering vaak wel geoutsourced is, buiten de deur gezet is, dus de I blijft over. De O krijgt te weinig aandacht, de I blijft over. Dus ik zeg, joh, gooi dat samen, maak er een afdeling, een team O en I van. En zorg dat het organisatiebelang, de organisatievisie en wat de rol die de I daarin kan spelen, de informatisering, ja, dat daar geen licht tussen zit. Dat dat één is.
3: Ja.
4: En niet een afzonderlijk opgave van een team op het derde echelon.
3: Ja, want op die manier kun je dus ook weerbaar en wendbaar zijn. Doordat je dat dan gaat integreren.
4: Het kan er enorm bij helpen.
3: Ja.
4: Kijk, technologie is er. Dus je kan er maar beter op een goede manier gebruik van maken. En wendbaar en weerbaar gaat dan op dat moment ook wel heel veel eisen stellen aan de organisatie. Als het gaat over wat voor vol vakbekwame medewerkers zitten daar. Hebben die de juiste competentie set? Hoe hebben we onze processen ingericht? Is dat wat gestroomlijnd? Hebben ze de juiste cultuur gericht op samenwerking? En als ze een deel buiten de deur brengen aan werk en een deel binnen de deur houden aan werk. Ja, dan moet er toch ook wel een vorm van externe gerichtheid in die mensen zitten. De registraties op orde. En natuurlijk uiteindelijk in de kelder systemen op orde. En wat wij zelf steeds zeggen. En kijk dan uiteindelijk wat voor organisatiestructuur daarbij past. Maar begin daar vooral niet mee. We zeggen altijd, een organisatiestructuur moet je vooral geen hoofdpijn van krijgen. Dat is interessant voor de verlofkaart en het afdelingsuitje. Maar focus nou op die vol vakbekwame medewerkers met die cultuur gericht op samenwerking. Met die juiste competenties. En heeft dat iets met de informatisering te maken? Ja, in directe zin niet. Maar in indirecte zin natuurlijk wel. Want een deel van die competenties, ja, dat raakt natuurlijk allemaal van die fancy kreten als computational thinking, critical thinking. Natuurlijk wat andere vaardigheden om te gaan met informatisering. Anders vaardigheden om te gaan met het kritisch kijken naar wat data zegt. En hoe je dat in je besluitvorming kan betrekken.
3: Ja, ja.
4: Dus het zijn nog steeds klassieke opgaves. Slimme, goede mensen, slimme processen met de juiste competenties. Alleen, ze moeten afgeleid zijn uit wat we anno 2026 kunnen profiteren van alles wat de informatisering brengt.
3: Ja, voor de lokale overheden die al best wel hiermee bezig zijn. Hè, kan ik me voorstellen, hier zijn ze al mee bezig. Maar voor een lokale overheid die hier nog helemaal niet mee bezig is, is het een nogal grote stap om dit ook wel intern te veranderen. Hoe helpen jullie daar organisaties bij? Hoe doen jullie dat? Wat is jullie aanpak dan?
4: Wij komen bij veel organisaties binnen op het moment dat er een herijking van de I-visie, de informatiseringsvisie, de INA-visie gevraagd wordt. Wat wij op dat moment wel proberen is al voor elkaar te boksen dat het een O en I-visie gaat worden. Dat we het MT, het DT, de teamleiders, dat we alles wat leiding geeft, inclusief alle strategen die binnen die gemeentelijke organisatie zitten, een rol gaan geven in dat proces van visievorming. In de hoop dat we de zaadjes planten. Die uiteindelijk gaat maken dat het, wat wij dan maar even noemen, een ICT 3.0 omgeving gaat worden. Mm-hmm. Met die I geborgd op het juiste niveau. We hebben nu een aantal klanten ook al zover gekregen dat het voltallige directieteam, inclusief hun strategen, een leergang op een van de universiteiten in Nederland is gaan volgen op CIO niveau. Dat is een vijfdaagse leergang. Dat is een majeure stap. Is dat mensen uit het sociaal domein, uit het bedrijfsvoeringsdomein, het ruimtelijk domein, fysiek domein, al die domeinen waar een gemeente verantwoordelijk voor is, dat je die mee kan nemen in dat gedachtegoed. Dat ze dat ook daar eens van die hoogleraar, professoren, van al die specialisten in de markt te horen krijgen. Zodat er ook geen semantische kloof meer is. Want dat is denk ik wat wij ons als informatiseerders en automatiseerders heel erg moeten aantrekken. Is dat wij, we hebben er zo'n semantisch hoge drempel van gemaakt. Met natuurlijk met al die Engelse kreten en directe techniek, te snel de techniek in te gaan. Dus ik denk dat de opgave naar mijn vakbroeders en zusters vooral moet liggen in het slechten van die kloof, die brug slaan. En dat betekent dat wij ons meer, denk ik, toch op de bedrijfskundige organisatorische kant moeten gaan bekwamen. Waar wij van het DT, het MT vragen om een stap te zetten richting ons vakgebied.
3: Ja.
4: Omdat de technologie is, even in goed Hollands, here to stay. Dus er is ook helemaal geen keuze. Dus we zien voorbeelden op het internet voorbij komen van gemeentelijke organisaties die de connectie met de vaak digitale ecosystemen van de maatschappij verloren hebben. Wat een paar jaar geleden een heel mooi voorbeeld. Westerpark Amsterdam. De omliggende de buurt was zwaar ontevreden met al die evenementen die daar georganiseerd worden. Die onvrede uitte zich al een jaar lang op het internet. Op Facebook, op Insta, weet ik wat voor kanalen zij gebruikten. De gemeente was niet aangehaakt. En de gemeente werd wel overvallen door het feit dat er in één weekend 365 evenementenvergunningen in één klap zijn aangevraagd. Waarbij voor iedere andere dag van het jaar gevraagd werd om het park te gebruiken als park voor de buurt. Ja. En niet meer voor commerciële evenementen. En dan denk ik meer. Ik vind dat wel een heel mooi voorbeeld van de burgerij organiseert zich online. En de traditionele gemeentelijke organisatie, functioneel georganiseerd, lijnstaf, connecteert niet goed met dat soort ecosysteem. We hebben dus te weinig mensen in dienst die competenties hebben om daarin ook een rol te spelen. En dan verlies je de connectie. En het enige wat dan de gemeente nog zegt, je kan op onze website een e-formulier vinden en je kan daar met je DigiD inloggen en met Ideaal betalen en je kan in de productendienstencatalogus een evenementenvergunning aanvragen. Maar ze hebben gemist wat er leeft.
3: Ja.
4: En dat is natuurlijk een nog relatief onschuldig ding, maar dat geldt ook voor in het maatschappelijk domein en in het fysieke domein natuurlijk nog veel meer. Dus je moet je organisatie toch langzamerhand omturnen naar misschien minder mensen in de productieprocessen vergunningen afvragen. Gebruik daar die technologie voor. Die kan heel veel. En meer mensen aan het front die kunnen participeren in die ecosystemen. Die participatie daadwerkelijk handen en voeten kan geven. Die ja, dichter bij de burger gaat staan.
3: Ja.
4: Dus dan ga je ook een beetje van operational excellence naar customer intimacy. Dus dan, maar dat kan. Die ruimte kan je creëren in je formatie, in je organisatie. Als je ook probeert optimaal gebruik te maken van wat de technologie kan. Dus het zijn allemaal tandwieltjes en ze hangen samen. En het is soms wel frustrerend om te zien dat degenen die aan het roer staan, dat niet zien en niet snappen. En die frustratie die richt ik dan vooral op mijn eigen beroepsgroep, dat wij niet in staat zijn om dat over de bühne te brengen en die organisatie mee te nemen daarin.
3: Ja.
4: En dat is I in het hart van de organisatie, staat ook voor het doorontwikkelen van onze eigen competenties op de vlak. Wij moeten die brug slaan.
3: Ja, want zoals je het ook vertelt, hè, dan zijn er eigenlijk gewoon een aantal verschillende elementen waarbij die verbinding met elkaar leggen cruciaal is. Alleen zodra die verbinding er eigenlijk niet voldoende is, ja, dan krijgen we dus dit. Dan krijgen we dat gekraak en dat gepiep. En dat wil je eigenlijk niet. Ja. Maar ook als we helemaal kijken naar de toekomst, hè, 2030 is er zo. Tegen die tijd is er zoveel meer veranderd dan nu. Je zult nu wel echt moeten bewegen. Kun je zeggen, er is echt een noodzaak om nu te bewegen, dit jaar, als organisatie?
4: Ja, de lokale overheid heeft te kampen met toenemende vraag vanuit de maatschappij aan diensten en ondersteuning. En tegelijkertijd hebben ze te kampen met gewoon gebrek aan middelen.
3: Ja.
4: Er is natuurlijk fors bezuinigd. En dat dient zich, ik denk, over een jaar of twee weer in vol ornaat aan dat er een tekort aan middelen is. Dus mijn stelling is, we hebben niet zo heel veel tijd meer om het roer om te gooien. En zorgen dat je met die krapte aan financiële middelen, dat je toch gewoon je ding kan doen als lokale overheid. Ja. Maar dan moet je dus niet dat gaan uitstellen, dus het roer om. Want de technologie kan veel. Vroeger zeiden we altijd van ja, je moet een dienst proberen zo gestandaardiseerd mogelijk te maken, want dan kan je het automatiseren. Maar ja, iedereen gebruikt tegenwoordig AI-tooling. En tegen een AI-tool te zeggen, er komt een aanvraag binnen, toets het even aan wet en regelgeving en wat ik de afgelopen 3000 keer beantwoord heb, en kom eens met een concept. En met de human in the loop, zoals het dan heet, zelf nog een keer zeggen, nou, het klopt eigenlijk wel, het is goed. Ja, dat is ook een enorme efficiëntieverbetering.
3: Ja, klopt.
4: Dat die weerbaarheid weer vraagt dat je wat moet doen, zeker moet weten met welke tool je dat doet en waar die content naartoe gaat. En aan de informatiebeveiligingskant en aan de privacy en aan de ethische kant weer allerlei maatregelen moet nemen. Maar het alternatief is dat je het niet doet. En dat zie ik toch iets te vaak. Van, laat het eerst maar eens uitkristalliseren, die technologie. Maar ja, dan komt weer de nieuwe technologie, dus dat helpt niet. We gaan eerst eens beleid vormen. Begin met experimenteren. Begin met pilots. Maar pak dan wel door. Ik kijk wel eens jaloers naar een verhaal over Christopher Columbus toen hij in, wanneer was dat, 1500, 1600, Amerika zogenaamd ontdekte. Ja, dat is bij uitstek een voorbeeld van innoveren en experimenteren. Hey, de aarde was niet plat. Hey, vrek, ik kan in Amerika aankomen. Het liep allemaal niet goed af voor de lokale bevolking daar natuurlijk. Maar het was wel een voorbeeld van, we hebben een use case. We gaan met 2-3 scheepjes daar naartoe. En als het werkt gaan we opschalen. We hebben support van de top. Er worden middelen beschikbaar gesteld. En dat heeft uiteindelijk Spanje heel veel rijkdom gebracht. Nogmaals, heel veel schade voor bevolkingsgroepen daar lokaal. Maar dat innoveren, experimenteren, daar is nu de tijd ook wel weer rijp voor. Met al die mogelijkheden die we hebben. Ja. En hou het niet af. Gebruik het.
3: Nee, gebruik het. Ja. Hè? Trial and error wat dat betreft. Begin.
4: Begin.
3: Ga het doen. Al doe je het met kleine stapjes. Ja. Maar begin. Dus dat vereist een stukje mindset.
4: Mindset.
3: Mindset en visie.
4: Ja. En dan en visie vereist dus leiderschap.
3: Digitale leiderschap.
4: En digitaal leiderschap. Meer om aan te geven dat die dat vanuit die visie wel dat inlevingsvermogen in wat de technologie kan brengen wel voelbaar is.
3: Ja.
4: En daarna zal de digitale leider, en die zit echt niet alleen maar in de top van de organisatie, die zit op meerdere plekken in de organisatie, dat digitaal leiderschap. Maar die zal daarna ook de juiste ontwikkelingen moeten sponsoren. Met woord en daad en op de zeepkist staan. Er zijn alle standaard veranderkundige de regels zou ik bijna zeggen om te zorgen dat het beklijft en dat de mensen die het raakt het als authentiek ervaren. Het is allemaal variaties op hetzelfde thema, leiderschap.
3: Ja.
4: En digitaal leiderschap is wat dit tijdsperk op dit moment vraagt.
3: Dat ja. is het. Ja. Ja. We hebben veel met elkaar besproken. Ja. Is er nog iets wat je de luisteraars en kijkers mee wil geven?
4: Nou ja, ik heb al wat ervaringsjaren op mijn teller staan. Ik heb jaren gedacht dat ik in een heel saai tijdsgevricht geboren was. Ik heb net de provo-tijd niet actief meegemaakt. En in de jaren 80, 90 vond ik het nog niet zo bijzonder in onze wereld. Maar als ik nou toch zie wat er op dit moment voor ontwikkelingen zijn. En nogmaals, positieve en negatieve. Het is wel een heel fascinerend tijdsgevricht. En ik hoop van harte dat er een aantal mensen gaan opstaan. Ook bij onze klantenkring, de lokale overheid. Die gaan zeggen van, ik vind het allemaal hartstikke eng. Maar ik ga wel die stap zetten. En ik ga zorgen dat er een O&I-visie komt. Ik zorg dat I in het hart van die organisatie terechtkomt. En we gaan stappen zetten. Ik hoop echt dat dat gebeurt. En ik hoop ook dat onze opname daar misschien ook een klein druppeltje, een rimpeltje kan veroorzaken in die vijver.
3: Ja, mooi. Dankjewel Wim Hoekstra. En heel veel succes met alles wat jullie gaan doen.
4: Dankjewel. Tot de volgende keer, Martine.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
4: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Money.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

0: of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Boekhouden lastig? Echt niet. Met romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op romslomp.nl.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
2: New Business Radio.
1: Innovatie en impact voor business shapers.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid. En de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot model.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu New Business Radio live. Glenn van der Burg.
10: Met in deze aflevering waarom start-ups niet vastlopen op tech, maar op mensen. Jolanda Ravenek, managing partner van Value Factory, legt het uit. ESG is uit de mode. Helaas wil ik er ook nog bij zetten. Hoe ga je daarmee om als je een goede doelenorganisatie bent? Je hoort het van Loek van den Boog van Net4Kids. In Fast Forward 3. Of zoals altijd weer 3 fantastische dingen. Een gezonde relatie met eten, duurzame energie met een vlieger en een vers managementboek over de toekomst. De Inspire Top 3 is van Imke Walenberg, hoofdredacteur van Marketing Facts en Twinkel. En tevens mijn gaaf tafelgast. Fijn dat je luistert naar New Business Radio Live.
1: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
10: Ja, weet wat speelt? Nou ja, wat er nu speelt is dat gisteren 8000 mensen bij Meta een slecht nieuwsgesprek kregen. Want ze werden namelijk ontslagen. Microsoft biedt vertrekregelingen aan voor bijna 9000 Amerikaanse medewerkers. En Oracle schrapt zo'n beetje 30.000 banen. En dat vooral aan de onderkant. Customer Support, Junior IT en Recruiting. Salesforce-baas Mark Benioff, als ik het goed uitspreek, zei het kort en kil. I need less heads. Nou, Imke, Jolanda en Loek, fijn dat jullie er zijn. Maar mijn vraag wel aan jullie alle drie. Wat betekenen deze ontwikkelingen nou eigenlijk voor jonge starters op de arbeidsmarkt? Imke, bij jou maar even beginnen, want jij bent mijn tafelgast.
11: Ja.
10: Ja.
11: Ja, jee. 8000, 9000 mensen weg, hè? Dat is wel een mailtje om in je inbox te krijgen.
10: Ja.
11: Maar ja, je kan een beetje gaan nadenken over wat die verschuiving dan gaat zijn, hè? Of wat voor impact dat heeft voor dat soort mensen die allemaal weg moeten. Vaak jonge mensen. En of het niet ook iets positiefs kan zijn. In ieder geval daar heb ik over zitten nadenken. Van of zij dan niet de grote merken waar je vroeger voor wilde werken. De grote bedrijven. Of daar niet de verschuiving in zit. Dat ze veel liever en beter voor kleinere bedrijven gaan werken.
10: Ja.
11: En wat veel meer impact kan hebben uiteindelijk.
10: Kijk, ja, dat zou misschien ook wel fijn zijn toch? Dat al die power ergens anders naartoe vloeit. Loek, hoe kijk jij daarnaar?
8: Ja, nou ja, het onderwerp AI is natuurlijk enorm actueel. Ik denk dat kunstmatige intelligentie een grotere verandering teweeg gaat brengen als de komst van het internet. Dat is nauwelijks voor te stellen, maar dat is echt wel aan de hand. Dat iedereen dat wel beseft. Ja, de onderkant van de markt gaat daar het meest van merken. Maar aan de andere kant zie je dat handarbeid meer gewaardeerd wordt. Aan de andere kant, opleidingen die minder beïnvloed worden door AI. Er zijn natuurlijk dan wel meer mensen nodig, juist die processen kunnen beschrijven en dat soort dingen. Dus die boven die onderste laag zitten, wat makkelijker door AI overgenomen kan worden.
10: Ja.
8: Dus er zijn ook goede kanten aan, zeker. En de productiviteit gaat zeker door de bank genomen omhoog.
10: Ja.
11: En het zat natuurlijk aan te komen. Het was mensen, we wisten dat dit ging komen, zeg maar. Dus dat is natuurlijk ook wel iets om mee te nemen, denk ik.
10: Ja, maar ja, de uitdaging lijkt mij ook vooral, Jolanda, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. We hebben het steeds over de onderkant, maar ja, je moet ook ergens instromen. Hè? Je kunt niet als starter op de arbeidsmarkt, als je net je opleiding klaar hebt, kun je gelijk ergens supergoed en meester in zijn. Dat is onmogelijk.
12: Nee, je moet het ergens leren inderdaad. En ik denk dat vooral het operationele werk verdwijnt. Dat zie ik ook bij ons bedrijf. Eigenlijk dingen die heel uitvoerend waren, die laten wij nu door AI doen. En ik denk dat dat betekent dat je gewoon ander type werk voor starters moet bedenken. Dus dat ze heus wel strategisch werk kunnen doen, maar misschien op een ander niveau of op een andere manier meedenken. En dat er eigenlijk gewoon het menselijke stuk van het werk, dat wordt belangrijker. Ja, ik denk dat we vooral in een verschuiving zitten die nu even heel heftig is. Maar ja, dat dat een tijdje nodig heeft en dat er dan een ander type werk ontstaat.
10: Dat het weer gaat zetten dan.
12: Ja, ja. Precies.
10: En stel je voor, Loek, je komt net van je opleiding af en je ziet dit, zit die nieuws en denk je, nou, dan ben ik mooi naapgelogeerd. Wat moeten we met al die super fijne, jonge, enthousiaste mensen en al die kwaliteit en al die energie die ze dan meebrengen?
8: Ja, misschien ben je wel heel blij. Ik denk dat we best een lange tijd hebben gehad waar we de vraag stelden van, ja, hebben we allemaal hoogopgeleide mensen nodig? Dus het was zelfs zo dat ze hebben een disconnect tussen de arbeidsmarkt waar vraag naar was. En dat hebben we allemaal mensen nodig die van de hogeschool of de universiteit afkomen. Dat komt nu juist weer dichter bij elkaar. Want,
10: waarom? Dat zijn juist de
8: mensen, die zeg maar AI kunnen aansturen en met AI veel productiever kunnen zijn.
10: Ja.
8: En dan heb je juist meer hoogopgeleide mensen nodig. Dus ik denk dat het eigenlijk een kloof dicht die jarenlang heeft bestaan.
10: Ah, oké. Okay. Ja. En anderzijds, en jij zei het volgens mij ook al, hè, dat als je ziet wat nu de banen zijn waar de meeste mensen voor nodig zijn. Ja, dat zijn allemaal mensen die gewoon echte dingen maken.
11: Mm,
10: dus dat zijn de installateurs en de meubelmakers en...
11: Het ambacht.
10: Je zou bijna tegen jonge mensen zeggen, ga vak leren.
11: Ja, ja.
10: Ja. Niet allemaal zeggen. Marketing gaan doen. Niet doen. Nee.
11: Niet doen wat mama doet. Dat moet ik zeggen.
10: Zo moet jij dat tegen je kinderen zeggen. Ja. Ja. Wat wel interessant is, Loek, natuurlijk, is dat we hebben jaren gehad dat er zelfs geroepen werd. Ja, eigenlijk op de basisschool moeten kinderen al leren coderen. Moeten ze dan eigenlijk al gaan beginnen met programmeren. Ik ben zelf een product ervan. Ik ben iets heel ingewikkelds aan het maken wat ik helemaal niet kan maken. Maar door AI kan ik het wel maken.
12: Ja.
10: En zonder dat er enige programmeur bij komt kijken. Elke keer zeg ik gewoon weer tegen Claude. Ja, luister vriend, je stelt me een vraag. Ik heb het antwoord niet. Dus geef hem maar een advies. En dan zeg ik ja en dan lukt het. Het is echt bizar.
12: Ja, super tof.
10: Gaat natuurlijk een keer mis ook. Hè? Dus ik zit ook te wachten tot het misgaat. Maar het gaat een keer mis.
8: Ja. Ja, maar je moet natuurlijk wel Claude kunnen vertellen wat hij moet doen.
10: Zeker, ja.
8: En dat is denk ik...
10: Je moet wel een idee hebben.
8: De prompt, zoals we tegenwoordig allemaal over praten. De prompt moet goed zijn. Dat is wel waar je... Dus coderen, nee, dat sterft uit. Of beter gezegd, het wordt in grote mate overgenomen door AI. Maar juist daarboven, je moet die bedrijfsprocessen... Als je in het bedrijfsleven spreekt over van, ja, wat is daar nodig... Ja, dat zijn mensen die de bedrijfsprocessen begrijpen en een AI kunnen vertellen wat de applicatie is die moet bouwen.
10: Ja.
11: En controleren denk ik ook dat dat heel belangrijk is.
8: Zeker.
11: Vooral dat.
12: Ja. Ja, ja, ja, ja. En ik denk dat AI soms nu ook nog verkeerd wordt toegepast. Hè? Dat mensen gewoon inderdaad een hele vage of open prompt geven. En dan maar verwachten dat AI het oplost. Terwijl AI voert het uit en denkt met je mee. En je kan ermee sparren, zeg maar, en dingen beter maken. Maar je moet wel zelf inderdaad de goede vraag stellen. En weten wat je eigenlijk een beetje zou willen hebben.
10: Ja, en dat is de andere kant van de medaille, hè? Want al deze banen verdwijnen allemaal. Anders, aan de andere kant zeggen ook al deze bedrijven, we hebben heel hard mensen nodig die snappen wat ze met AI kunnen doen.
12: Ja.
10: Dus dat is de andere kant van de medaille, dat er ook een enorme vraag ontstaat natuurlijk. Ja.
12: Ja. Nou ja, en je moet dus heel goed weten, wat heeft je klant echt nodig? Welke processen heeft de klant als je een bedrijf bent met klanten natuurlijk? En dan kan je niet gewoon tegen AI zeggen, succes ermee. Je zal dat nog steeds zelf echt heel goed moeten begrijpen.
10: Ja.
12: Wordt juist misschien wel belangrijker.
10: Ja. Dus wat geven we mee aan de jonge mensen die zich hierdoor een hoedje zijn geschrokken, Jolanda? Rustig aan.
12: Ja, wat geven we mee? Het is altijd bij zo'n grote wisseling schrikken mensen. Maar ik denk, je moet alles zien als een kans. Dus ik zou dat vooral zeggen. Ik denk, wat fijn dat je dat operationele werk allemaal niet hoeft te doen. Kan je veel leuker werk doen.
10: Ja. All right. We gaan door.
13: Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio Live.
10: We gaan het hebben over venture capital. En dat voor veel ondernemers klinkt dat als spreadsheets, due diligence, van die woorden die je niet kan uitspreken, en strakke groeicijfers. Maar één Rotterdamse investeerder, het begint een soort verhaal van Asterix en Obelix te worden. Eén Rotterdamse investeerder draait dat beeld om. Bedrijven groeien volgens dit bedrijf niet harder dan de mensen die ze leiden. Juist in een wereld vol AI en digitalisering worden verbinding, visie en empathie belangrijker dan ooit. Maar hoe ziet het er dan uit? Nou, daar hebben we iemand die dat kan vertellen. Dat is namelijk Jolanda Ravenek. Ze is managing partner van de Value Factory Ventures. Leuk dat je er bent, Jolanda.
12: Ja, dankjewel.
10: Ja, iedereen roept altijd dat mensen belangrijk zijn. Ik maak al 11 jaar een programma dat heet People Power. Dat gaat alleen maar daarover. Maar de mensen die het ook echt doen, die zijn toch wel wat schaarser. Dus neem eens even mee. Een investeerder die zegt, ja, maar het gaat om de mensen.
12: Ja, precies. Nou ja, wat wij doen is, ik zal even uitleggen, misschien weet niet iedereen wat venture capital is. Wij investeren in vroege fase bedrijven. We selecteren de juiste potentieel kansrijke bedrijven in de markt en daar investeren we in en die helpen we groeien. Nou ja, en dat kan je doen door niet naar de mensen te kijken. Dan kan je denken, nou, dit is potentieel een kansrijk idee, hier is een markt voor. Maar wat wij echt denken is dat het team van dat bedrijf cruciaal is. Dus een goed team kan een slecht idee eigenlijk alsnog heel succesvol maken. En andersom ook. Dus bij ons begint het bij de goede selectie. Hè? Dus we doen altijd heel, in ons hele ingewikkelde woord trouwens, die due diligence. We doen goed onderzoek of dat een juiste start-up is om in te investeren. En daar is dat menskant heel belangrijk voor. Dus we doen scans en assessments en veel gesprekken met die mensen om te kijken, zijn ze nou echt complementair? Zitten er geen rare politieke spanningen of wat dan ook? Want ja, vaak als het misgaat met een start-up, gaat het daarop mis.
10: Ja, ja, ja. En jij zei het recht, hè? Enerzijds investeer je door er geld in te stoppen.
12: Ja.
10: En dan is natuurlijk de hoop dat er van die portefeuille die je hebt, dat er een paar supergoed gaan en je er ook flink wat cent op terug verdient.
12: Ja.
10: Het tweede wat je zei is, we helpen ze ook groeien.
12: Zeker, ja.
10: Ja.
12: Dus dat is ook wel anders. De meeste venture capital staan iets meer op afstand. Hè? Dus dan krijg je eens per kwartaal of eens per maand krijg je een rapportage. En zegt, waarom is het niet sneller gegroeid? Even kort door de bocht.
10: Ja, harder rennen jongens.
12: Ja, precies. En wij vinden het, omdat we heel ondernemend zijn en de oprichters hebben zelf ook een bedrijf gehad. Dan weet je wat erbij komt kijken en dat het niet zo eenvoudig is. Dus we proberen echt mee te denken en ook echt handen uit de mouwen te steken om te kijken. In mijn geval, ik heb een marketingachtergrond om ze bijvoorbeeld met hun positionering te helpen of echt een goed plan te maken. Hoe ga je die markt dan benaderen?
10: Ja.
12: Nou, zo hebben we mensen met verschillende achtergronden binnen ons bedrijf die dat bedrijf wat we dan in het portefeuille hebben verder helpen.
10: En waar leg je dan de grens voor jezelf? Want je moet natuurlijk ook weer niet op de stoel van een ondernemer
12: Zeker.
10: Gaan zitten. Je wil ze wel helpen en je wil je er niet mee bemoeien. Je wil ze wel afrekenen op hun resultaten, maar je snapt ook dat er andere dingen bij zijn. Lijkt me best wel een dunne lijn.
12: Dat is het ook. Dus dat moeten we zelf ook een beetje leren. Waar ligt die grens dan soms? We hebben ook wel echt CEO en CFO rollen gehad, zeg maar, in de beginfase. En we hebben nu wel echt geleerd dat dat moet eigenlijk alleen maar tijdelijk zijn. Dus dat je bedrijven echt even van A naar B helpt en wel echt zorgt dat ze voor lange termijn, zeg maar, op eigen benen kunnen staan.
10: Oké. Geef eens een voorbeeld van een van de bedrijven uit jullie. Dat is natuurlijk altijd lastig, want ze zijn je allemaal even lief en fantastisch. Dat snap ik wel. Ja, maar doe eens even één waarvan misschien wij denken, nou, dat vinden we geen, dat is geen standaard bedrijf om in te investeren. Precies. Een beetje een gekke, vind ik.
12: Een beetje een gekke, dat is altijd leuk. Ja. Nou, wat wij dus doen, wij investeren in agri, food en climate. En dan vooral duurzaam bouwen. En wij denken een beetje vanuit een keten. Dus wij willen dat de bedrijven in ons portefeuille, en we hebben er nu in een stuk of 20 geïnvesteerd, dat die elkaar versterken. Zo hebben we geïnvesteerd in Dealing Green. En dat is een bedrijf die boeren naar een nieuw verdienmodel helpen. Dus ze willen heel vaak boeren de veeteelt bijvoorbeeld eruit hebben en dan een alternatief. En Dealing Green helpt ze dus met het telen van snel groeiende gewassen. Dus bomen, grassen. En de vezels die dat dan oplevert, die zijn input voor duurzame bouw. Dus biobased grondstoffen. Okay. En daar zit de bouw echt op te springen.
10: Dus vlassen en zo, allemaal biobased grondstoffen voor
12: Miscanthus
10: voor isolatie.
12: En Polonia. En dan hebben we bijvoorbeeld een ander bedrijf in het portefeuille, FCI. En die gebruikt weer die input vanuit Dealing Green. Ook vanuit andere partijen. Om een biobased isolatiemateriaal te maken. En we willen geen gedwongen winkelnering tussen die bedrijven, maar we willen wel dat ze samen sterker zijn en dus echt impact maken.
10: En het is natuurlijk wel slim, want dan ga je de euro's die ze uitgeven, die geven ze aan elkaar uit en dan blijven ze toch in jullie mandje, zeg maar.
12: Ja, precies.
10: Ja, ja. Zo kunnen ze elkaar weer een beetje helpen. Grappig. Marketing. Ik moest gelijk aan jou denken, Imke.
11: Ja, ik ben ook wel benieuwd. Of het, zeg maar, zijn het vooral start-ups of zijn het ook al scale-ups? Of hoe ziet dat er, zeg maar, precies uit?
12: Ja, nee, het zijn echt heel vroege fasen. Dus soms is het echt alleen nog maar een goed idee. En daar zit ons onderscheid, denk ik ook. We hebben ook een venture studio. En daar komen dus eigenlijk een soort van uitvinders bijna die een goed idee hebben, maar daar nog geen bedrijf van hebben gemaakt. Ja, sommige goede uitvinders zijn ook niet in staat om daar een goed bedrijf van te maken. En wij vinden het heel leuk om ze daarin dan te helpen. Zodat het echt een succesvol eerste bedrijf is. Wat wij dan vervolgens weer door kunnen verkopen.
11: Ja, en dan kijken jullie dus ook heel erg naar de personen.
12: Ja.
11: Dus dat is het. Wat ik wel interessant vind. Ik spreek heel veel start-ups. En ja, startende bedrijven, scale-ups ook wel. En ik had laatst een gesprek met Pieter, de Jury van Pieter Pot. Pieter Pot zijn van die in de glazen.
12: Ja, die voorraad.
11: Ja, en die zijn failliet gegaan een keer. Ja. Iedereen kent dat verhaal volgens mij wel. En ik had een gesprek met hem. En toen zei hij heel eerlijk ook van, nou ja, eigenlijk is het moment dat het verkeerd ging bij hun, was toen zijn eigen ego te groot werd.
12: Ja.
11: En dat zei hij heel eerlijk.
12: Ja, zeker. Super eerlijk. Ja. Heeft hij blijkbaar heel veel van geleerd om dat te zeggen.
11: Absoluut. Dat zei hij ook. Van ja, en ik vertel het nou ook, want dat gaat me niet meer gebeuren. Ik heb er heel erg doorheen moeten gaan. Maar dat vond ik heel mooi om te horen. En ik denk ook voor andere bedrijven heel erg leerzaam om dat mee te nemen, inderdaad.
12: Ja, precies. Ja, inderdaad. Een stukje zelfreflectie en het team en het bedrijf belangrijker maken dan jezelf. Dat zijn wel factoren die meespelen of iets succesvol wordt. Of,
11: mm-hmm. Ja.
10: Ja. Ja. Dat is altijd grappig, hè. Een marketeer. Jolanda is een marketeer. Imke is een marketeer. Jolanda zit bij een venture bedrijf, bij een investeerder. Loek, jij bent hier vanuit je goede doelen organisatie jezelf opgezet. Maar je hebt ook nog een andere rol. Dus namelijk, je werkt ook bij een venture capital bedrijf. Dus dat is wel grappig hoe dingen bij elkaar komen hier in de studio. Wat hoor jij dan als je Jolanda hoort praten? Wat valt jou op?
8: Zeker, vlak voor de uitzending hadden we het erover dat een moeilijke fase is om te investeren, omdat je zoveel nog niet weet. Jolanda zei van nou, eigenlijk vinden wij dat juist de fase waarin wij veel kunnen toevoegen. Dus juist makkelijker is dan. Ik zit bij General Atlantic, die in een veel later stadium investeert, dus dan is er al veel bewezen, maar wel groeikapitaal. Dus praat je over sterke groeicijfers met winstgevendheid.
10: Dus Jolanda kan de bedrijven zo naar jou doorgeven. Dat is handig dan.
12: Ideaal.
10: Ja, dat hebben we dat ook weer geregeld. Ik, ja. En dan wordt er over geschreven bij Imke op de platforms. Nou, een soort microcosmos hebben we hier bij elkaar.
8: Ja, of beter gezegd de evolutie van het bedrijf. En jullie stappen Jolanda dan vroeger in. En wij komen dan later aan de beurt als het echt, echt scale-up, zei Imke. Ja, daar zitten wij in. Maar die zijn dan al wat verder. En dan is het naar een beursgang of voorbij een beursgang. En dat zijn bedrijven die dan zichzelf wel in meerdere zin bewezen hebben.
10: Ja, dus weer een hele andere fase eigenlijk.
8: Ja.
10: Ja. Jolanda, even weer terug naar die belang van die mensen. Hè. Waar gaat het dan mis? Waarom kiezen jullie ervoor om daar specifiek Los van alle andere dingen die je doet. Maar om daar specifiek naar te kijken. Dus wat is de grootste valkuil die je dan ziet bij startende bedrijven?
12: Ja, de grootste valkuil. Ik denk dat je als team goed complementair moet zijn aan elkaar. En ik denk ook een gemeenschappelijke visie. Dat je denkt, we gaan dit type bedrijf bouwen. En dit is voor ons succes. Dat je daar echt eenzelfde beeld bij hebt. En een beetje dezelfde normen en waarden. Ik denk, als je dat bij elkaar hebt. Ja, weet je, uiteindelijk, je brengt met die mensen zoveel tijd door. Het is wel belangrijk dat het leuk is.
10: Ja.
12: En als er veel positieve energie in zit, dan denk ik ja, dat je echt ver kan komen. En als dat niet het geval is, dan gaat het zo in de weg zitten en afleiden. En dat kost je business.
10: Ik complementair zijn, dat klinkt altijd mooi. Hè? Dus, ja, je moet verschillende kwaliteiten nodig. Je hebt diversiteit is belangrijk.
12: Ja,
10: nadeel daarvan is dat je elkaar vaak helemaal niet snapt. Hè? Want terwijl de een denkt, we gaan door, het gaat supergoed. Is er bijvoorbeeld degene die meer op structuur zit. Die zegt, ja, ho, even jongens, rustig aan. We moeten wel kunnen leveren, dit en dat.
12: Ja.
10: Kan ook super irritant zijn om
12: ja, ik denk dat er onderling vertrouwen is heel belangrijk. En dat je dat in elkaar waardeert. Dat je denkt, oh ja, maar jij bent altijd zo lekker snel. En dat brengt ons heel snel ergens. Maar af en toe moet je ook afgeremd worden. Want dan maken we soms de snelle keuzes die geld kosten. Dus als je dat waardeert en elkaar en daarom kan lachen. Dan denk ik dat complementair heel, heel goed is.
10: En helpen jullie die bedrijven dan ook om daarachter te komen? Hè? Want het heeft mij best wel, ik ben ondertussen 54. Het heeft mij best wel een tijd geduurd voordat ik snapte hoe ik een beetje in elkaar zat. Ja. Waar ik goed in was, waar ik niet zo goed in was. Wat ik irritant vond, wat ik leuk vond.
12: Ja.
10: Dat is echt een soort levenslange zoektocht.
12: Daarom, dus wanneer weet je dat echt helemaal?
10: Dan is bijna klaar.
12: Ja, nou, en uit een gesprek hou je dat bijna niet. Hè? Want dan krijg je een beetje een beeld van wat iemand van zichzelf heeft. Maar wij laten ze een assessment doen. En daar krijg je echt op basis van data. Krijg je best wel goede inzichten. Hoe iedereen erin zit. En vervolgens stop ik al die assessments ook weer in AI.
10: Kijk.
12: Ja, die helpt mij dan altijd met de juiste vragen stellen. Laten we het zo zeggen.
10: Ja. Ja, het is wel grappig dat het daar dus ook enorm bij kan helpen. Hè? Bij zoiets menselijks als een analyse van hoe zit je eigenlijk in elkaar.
12: Ja, want eerst gebruikte ik dat niet. En legde ik alles naast elkaar. Zo ik helemaal te puzzelen en zo. En nu, dat wordt allemaal voor mij gedaan. Dus dan kan ik het gesprek heel goed in. Ja. Daar zit de waarde natuurlijk.
10: Stel je voor dat er startende bedrijven, starters, startups aan het luisteren zijn. Die denken zo, hallo, geef me het telefoonnummer. Ik kan het heel goed gebruiken. Waar zijn jullie naar op zoek?
12: Wij zijn altijd op zoek naar goede ideeën, goede startups. En ons domein is dus agri, food en climate en duurzame bouw. En wij doen eigenlijk, willen dit jaar 12 nieuwe investeringen doen. 1 per maand, dat is relatief ambitieus.
10: Wat voor bedragen moet ik dan aan denken?
12: Wij stappen meestal in tussen de 250.000 en 1 miljoen.
10: Okay.
12: Dus het is echt vroege fase. Hè? Dus daar moet je dan een beetje aan denken. Dus dat je je eerste je technologie hebt ontwikkeld. Je eerste product market fit. Misschien al wat eerste klanten hebt.
10: Ja, altijd handig.
12: Die fase. Ja.
10: Ja. Snel naar de markt, hè?
12: Ja, nou, niet te snel natuurlijk. Maar eerst even goed nadenken. En je product een beetje maken. Ja. Maar wel snel gaan testen. En kijken van waar slaat dit nou aan en waar niet. En wat werkt en wat niet.
10: En waar kunnen bedrijven zich aanmelden als ze denken van hallo, dit past precies bij mij. Ik zit in de agri-food, climate,
12: precies.
10: Biologische linksdraaiende bouw.
12: Onze website natuurlijk, telefoonnummer lijkt me niet handig.
10: Nee, dan gaat iedereen jou bellen. Nee, gewoon even via de website.
12: Ja, fairyfactory.vc is dat. Ja.
10: Alright, cool. Nou, je blijft lekker aan tafel zitten. Ik zou zeggen, straks na afloop even je mail checken. Waarschijnlijk zijn er al, heb je al wat dingen in de mailbox. Dan gaan wij snel naar de Fast Forward.
14: Fast Forward wordt je aangeboden door Kumasi Drinks.
15: Fast Forward, New Business Radio Live.
10: Ja, en de Fast Forward doen we altijd super snel. Want we hebben hier weer 3 hele leuke mensen bij de microfoon staan. Die alle 3 wel geteld een hele minuut krijgen. De eerste is Pieter Willems, CEO van Kite Power. Een vlieger als oplossing voor de hoge energieprijzen. Pieter, leg maar even uit hoe dat werkt.
16: Als we nou dit jaar kijken naar wat er gebeurt met de energie in Europa, dan zien we eigenlijk 2 hele grote uitdagingen. We zijn veel te afhankelijk van olie en gas. Zie wat er de laatste paar maanden gebeurd is met Iran en zo. Van landen die ook niet bepaald heel betrouwbaar zijn. En als we dan al een keer in Europa zelf energie opwekken, dan krijgen we het niet bij de klanten. Want dat kan niet over het net heen, want het net is helemaal vol. Nou, decentrale energie opwekken is de sleutel. Het sleutelwoord vandaag de dag. Kite Power maakt energie door op ter plaatse bij een bedrijf een containertje te plaatsen waar een kabel uitkomt. Daar gaat een vlieger uit, die vliegt een metertje of 300 in de lucht. Die zie je ook bijna niet meer. En die vlieger die maakt zelf automatisch door een robot gestuurd elektriciteit. De hele dag door, dag en nacht. En we sluiten dat ding meteen aan op een bedrijf, zodat hij meteen van die stroom gebruik kan maken achter de meter. Dus stroom leveren op de plek en op het moment waar die nodig is.
10: Wauw, en hoeveel windkracht heeft dat ding nodig?
16: We kunnen al vliegen vanaf windkracht 2. Dat wordt eigenlijk, 80% van de tijd is het minstens zover. En we kunnen tot windkracht 7. En dat is bijna altijd, zitten daaronder in Nederland.
10: Ja, dus dan zit je op 90% van de tijd.
16: 87% van de
10: 87.
16: Tijd.
10: 87, dat was een goede inschatting dus.
16: Ja, zeker.
10: Alright, en hoeveel kilowattuur kan zo'n ding leveren?
16: We zitten nu in een testfase. Kunnen we ongeveer 150 kilowattuur op een dag opleveren. Dat is nog steeds 2 tot 3 auto's opladen. Maar we gaan het komende jaar opschalen naar 1 megawattuur per dag. En dat is precies de hoeveelheid energie waar de meeste maakbedrijven in Nederland behoefte aan hebben om voor een groot deel onafhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet.
10: Wauw. En mag dit overal? Ik denk dan gelijk, er moet geen vliegtuig in komen.
16: Nou, wij zijn een luchtvaartbedrijf, dat is heel leuk. Dus wij hebben ook vliegtuigen, alleen die zitten aan een kabeltje vast. Als je eenmaal geregistreerd bent als luchtvaartbedrijf, dan kun je die dingen overal plaatsen. En dan kun je het luchtruim inboeken, zoals het zo mooi heet. En dan staan wij daar. Dan staan we een metertje of 300-400 hoog. En de meeste echte vliegtuigen vliegen veel hoger.
10: Ja, zeker. Te gek, als mensen meer informatie willen, bijvoorbeeld Jolanda, die denkt, dit past bij mij, want dit is schone energie. Hè. Dat lost het klimaatprobleem op. Waar kunnen ze dan terecht?
16: Kom naar kitepower.nl en kom naar ons toe. Want we zijn inderdaad bezig om het komende jaar op te gaan schalen. Daarvoor zoeken we investeerders.
10: Niet waar.
16: Die met ons samen die reis gaan maken.
10: Dit is wel heel toevallig.
16: Ja toch?
10: Nou, ik zou nog even blijven tot de borrel. Dankjewel. Piet Willems hoorde je van Kitepower. Linkjes vind je natuurlijk zoals altijd weer in de show notes. We gaan door naar de volgende.
17: Fast Forward. New Business Radio Live.
10: Dat is Ruben van Ravens van de Jonge Klimaatbeweging. Ja, we blijven gewoon even heerlijk in de groene kant. En terecht, want het is hard nodig. Ruben, fijn dat je er bent.
18: Dankjewel.
10: Waarom zijn we volgens jou de verbinding met ons eten kwijtgeraakt?
18: Ja, loop een willekeurige supermarkt binnen en je ziet het eigenlijk al meteen. De avocados die komen uit Peru, de mango's uit Burkina Faso en de blauwe bessen die komen uit Marokko. Tegelijkertijd is alles in het hele jaar door verkrijgbaar. En de aanbiedingen in de supermarkt zijn overwegend ongezond en ultra bewerkt. Nou ja, dat zie ik ook als ik in gesprek met jongeren tijdens workshops bijvoorbeeld. Mensen weten eigenlijk niet meer zo goed waar hun eten vandaan komt en wat er in het seizoen is op dat moment. We zijn de verbinding met het eten een beetje kwijtgeraakt. Nou ja, daarom werk ik met namens de Jonge Klimaatbeweging en met de Jonge Klimaatbeweging aan een educatief kookboek. Hierin willen we terug naar de basis. Dus we gaan kijken naar Nederlandse ingrediënten. We gaan kijken naar wat er hier groeit, wat hier in het seizoen is. En eigenlijk proberen die jongeren, maar eigenlijk iedereen, wat in het seizoen is en wat er te koop is op dat moment. Nou ja, dat is ook mijn oproep aan Ondernemend Nederland. Want ik wil eigenlijk dat de ondernemers de consumenten helpen om een bewuste en gezonde keuze te maken. Bied meer lokale producten aan, maak de gezonde keuze zichtbaar en aantrekkelijker en informeer duidelijk over de herkomst en de seizoenen. Doe dat niet voor de gezondheid, doe dat niet voor de boer, niet alleen voor de boer moet ik zeggen, niet alleen voor de teler. Doe dat voor de Nederlandse cultuur en voor Nederland als land.
10: Zo, hartstikke goed. Het boek moet nog komen denk ik, hè? Maar het staat vast die ergens iets op jullie website.
18: Nou, nog niet. We zijn druk bezig met de voorbereidingen, maar we hopen het vlak voor kerst te publiceren en gaan hier zeker weer over
10: vertellen. En is het dan handig dat mensen gewoon jou in de gaten houden op de socials bijvoorbeeld?
18: Ja, volg de Jonge Klimaatbeweging. Ik doe er zelf zeker ook een aantal oproepen voor. Maar we gaan het zeker actief promoten op Instagram en LinkedIn.
10: Cool. Ik ga dat in ieder geval doen. Dankjewel, Ruben van Ravens van de Jonge Klimaatvereniging.
18: Dankjewel.
10: Op naar de volgende.
17: Fast Forward, New Business Radio Live.
10: Ja, en de volgende voor de microfoon is Robert van Empel. Hij is auteur van het boek De Grote Verandering. Hoe machines slimmer worden en wat dat voor jou betekent. Zat de grote vraag, waarom moet ik dit boek lezen?
19: Ja, je voelt het waarschijnlijk al een tijdje. De wereld die verandert sneller dan ooit van tevoren. En wat je vandaag hebt geleerd is morgen alweer verouderd. En dat gevoel wat je hebt, dat klopt. Want we staan namelijk aan het begin van de grote verandering. En in mijn boek omschrijf ik 4 veranderingen. AI, biotechnologie, sensoren en schone energie. En die werken als een vliegwiel op elkaar. En daardoor gaat je werk veranderen. Gaat onze economie veranderen. En ons hele mens zijn gaat veranderen. En dat vertel ik je trouwens niet om je bang te maken. Maar vooral om er grip op te krijgen. Ik heb het boek geschreven voor gewone mensen. Die willen weten, wat staat er nou eigenlijk allemaal te gebeuren en hoe moet ik daarop reageren? Nou, heb ik ook een advies voor je voor deze week.
10: Altijd goed.
19: Ja, ga één taak pakken. Los die op met één AI-tool en bespreek dat met mensen om je heen wat dat voor jou en voor de maatschappij betekent. En daardoor hoef je de toekomst niet passief te ondergaan, maar ja, neem je het stuur in handen.
10: Ja, fantastisch. Ja. Ja, ik zal het niet doen, want mensen worden al gek van mij. Want ik vertel iedereen om mij heen elke dag wat ik nou weer in elkaar heb geknutseld. Dus ik zal iets anders vertellen. Of wat ik heb gekookt, bijvoorbeeld met lokale groenten. Dat is misschien, daar zitten daar iedereen. Maar ik kan maar iedereen aanraden om dit inderdaad te doen. Je valt van je stoel van wat er allemaal mogelijk is.
19: Ja, ja.
10: Dankjewel, Robert. Jouw boek is natuurlijk te bestellen via Managementboek.
19: Klopt, ja. Managementboek, Bol.
10: Nee, Managementboek. Wij zijn fan van Managementboek.
19: Managementboek.
10: Ja, je moet wel credit where credit's due. Ja. Dankjewel, Robert.
19: Jo,
10: we spreken je vast een andere keer weer. Wil jij nou jouw idee, visie, boek of event delen in de Fast Forward? Dan kun je een mailtje sturen via info@newbusinessradio.nl. En wie weet sta jij gewoon de volgende keer voor de microfoon. Kijk dan, luid applaus. Applaus ook nog een keer, wat geweldig.
20: Shaping your business. New Business Radio Live.
10: Ja, een paar jaar geleden hoefde je niet meer uit te leggen waarom een bedrijf maatschappelijk bijdraagt. ESG en CSR waren vanzelfsprekend. Sterker nog, mensen stonden aan je te rukken om maar langs te komen en te zeggen, oh, help ons alsjeblieft. Dat is goed voor talent, of dat was goed voor talent, goed voor klanten, goed voor het verhaal naar buiten. En nu ineens, ik zal niet zeggen door wie dit komt, maar je ziet hem vaak wel langskomen in het nieuws, staat aandeelhouderswaarde weer veel meer voorop en is corporate giving plotseling weer iets om te verantwoorden. Nou, stel je hebt een goede doelenstichting. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe zorg je dat je je organisatie weer een beetje bijstuurt, verandert, het verhaal verandert? En waarom is het ook belangrijk om over de grens te kijken? Nou, dat vragen we allemaal aan Luc van den Boog. Hij is voorzitter en oprichter van Net4Kids. Luc, leuk dat je er bent. Ja, en altijd leuk om mensen te hebben die meerdere petten op hebben. Dat vind ik altijd grappig. Ja, die in andere werelden rondlopen. Hoe erg is het veranderd? Heb ik overdreven in mijn intro? Valt het eigenlijk wel mee? Of zeg je van nou nee, er is wel wat aan de hand?
8: Nee, er is zeker wat aan de hand. Ik denk dat je de spijker wel op de kop hebt geslagen. Dat er waait een wind over de Atlantische Oceaan. Dat speelt wel een rol. Maar het is ook in Europa gewoon aan de gang. En toch een beetje een ruk naar rechts. Maar dan met name in de zin dat je toch weer aandeelhouderswaarde voorop zet. En dan de hele tijd niks. En dan komt ergens klimaat en inclusion en dat soort dingen. Dat komt dan naar voren. Wat wij met Net4Kids doen is al heel lang bedrijven helpen de maatschappelijke bijdrage te leveren. En dat doen we door ze te verbinden met projecten in Azië en Afrika. Dus inderdaad buiten Nederland. Onze ervaring en insteek is dat niet alleen fantastisch is om die kinderen te helpen, maar dat het ook heel goed is voor jouw bedrijf.
10: Ja.
8: En wat je net goed weergaf is dat eigenlijk meer en meer een vanzelfsprekendheid werd. En dat het nu juist meer naar de achtergrond gedrongen wordt. Terwijl er in wezen niets is veranderd aan het feit dat als je een maatschappelijke bijdrage levert, dat bewerkstelligt dat je personeel het fijn vindt en trots op het bedrijf is. Dus trots om daar te werken. En dat klanten daar natuurlijk ook aan kijken. Het is natuurlijk nog steeds zo dat als je een overheid, een call for tender, dan moet je wel degelijk invullen wat je maatschappelijke bijdrage is.
10: Ja.
8: Dus daar is niet zoveel veranderd. Dus macro is wel een beweging in de hand. ESG is nu het toverwoord. Maar er gebeuren ook heel veel goede dingen. En het andere wat je parallel ziet is dat we zien steeds de bedrijven dat we dan toch even dat gesprek moeten hebben van hoezo? We moeten toch winst maken en zoveel mogelijk geld aan onze aandeelhouders.
10: De vraag is dan letterlijk aan je, wat hebben we er dan aan? Is dat dan de vraag die gesteld wordt? Zeggen, nou, het is natuurlijk super. Want je hebt natuurlijk altijd de sympathie. Hè? Dus er zijn mensen zeggen, ik vind het stom wat je aan het doen bent. Want het is natuurlijk heel, heel sympathiek en het is belangrijk. En je bent problemen aan het oplossen op de wereld. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat bedrijven zeggen, ja, weet je, waarom moeten wij helpen bij de oplossing? En B, als we dat al van plan waren, wat hebben we er dan aan?
8: Dat is exact die ene vraag.
10: Yeah.
8: Die beantwoorden wij in de gesprekken die we hebben met die bedrijven. Want wat we doen is projecten daarbij zoeken waar het bedrijf ook echt iets mee heeft. Dus we zoeken een link naar de core business van het bedrijf. Of de normen en waarden die het bedrijf hoog in het vaandel heeft staan. Er is altijd een directe link. En dan is het zo dat het binnen het bedrijf dan ook echt wat doet. Het personeel er trots op is, ja. Dat kan alleen maar als het ook echt om iets gaat waar het bedrijf ook een bijdrage kan leveren.
10: Heb je een voorbeeld van zo'n match die je hebt gemaakt tussen een bedrijf die doneert en een project?
8: Zeker. We hebben Improved Corporate Finance hebben we een digital marketing marketeeropleiding in Ghana. Zij financierden dat. Maar hun insteek was van ja, we helpen ondernemers hun bedrijf verder te ontwikkelen. Dat doen we met financiering, maar ook ondersteuning van de ondernemer zelf. En waarom zouden we dat niet doen in Ghana bij beginnende ondernemers? Dus we hebben de digital marketingopleiding gefinancierd. Maar hebben ze daarna ook de weg van sommigen gaan voor zichzelf beginnen. Zelfs met personeel. En anderen gaan in dienst ergens. Maar dat begeleiden ze met een buddy system. En zo hebben we eigenlijk veel meer voorbeelden. Elk bedrijf verbinden we niet alleen met het project, maar we kijken ook naar wat is de rol en de toegevoegde waarde die het bedrijf kan spelen in dat project.
10: En, dan ook de mensen van het bedrijf zelf. Ja.
11: Maar gaat het dan ook niet heel erg over de intrinsieke motivatie van een bedrijf to do good, zeg maar? Of die er wel of niet is? Want in ieder geval dat hoor ik heel erg van of dat wel echt aanwezig is van willen we echt goed doen, zeg maar? Of niet? Dat een beetje op de weegschaal ligt? Of?
8: Ja, nee, heel goed punt. Ik denk dat daaronder het fundament ligt. Dat je als bedrijf een enorme kans hebt om het verschil te maken in de maatschappij. Dus dat je ook een maatschappelijke rol kan spelen. En dan is de vraag, oké, maar wat ga je dan precies doen? En dan helpt het natuurlijk als het ook past bij je bedrijf, bij je core business. En dat je daar zeg maar, een rol in kan spelen. Niet alleen met de financiering, maar ook gewoon met de expertise die je ter beschikking kan stellen. En dan beklijft het.
11: Mm-hmm. En dan hoef je niet te verantwoorden waarom je het wil doen, toch? Dat is denk ik ook de link die je moet leggen.
8: Ja, dan snijdt het mes aan twee.
11: Ja, precies.
8: Dus
11: ja.
8: Het is natuurlijk zit er een intrinsieke motivatie dat je iets verder moet kijken dan alleen de bottom line. Mm-hmm. En geld verdienen voor je aandeelhouders. Maar bij ons begint dan pas de discussie van oké, maar wat ga je dan precies doen? Ja. Dan moet het zeker wel bij het bedrijf passen. En als het bij het bedrijf past, dan leeft het ook bij je werknemers en klanten. En dan kun je er ook trots op zijn.
12: Ja. Wat ik altijd mooi vind is als bedrijven iets zoeken van heel veel bedrijven hebben wel een product of dienst wat ook een negatief effect ergens in de maatschappij kan hebben. Net als KPN, en natuurlijk marketeer, kijk ook naar Imke. Ja, ik vond met die campagne van Stukje van Mij en die laatste campagne die heel erg tegen pesten gaat. Ja, uiteindelijk KPN veroorzaakt dat natuurlijk niet. Maar het gaat wel over verbinding, online verbinding. En ik vind het zo mooi dat zij dat heel dicht dus naar zichzelf toe willen trekken en dat op willen lossen. Precies omdat het dan inderdaad beklijft voor de lange termijn. En dan wordt het niet een soort MVO-projectje dat als het even financieel tegen zit bij het bedrijf, dat het weggestreept wordt. Maar dat het dan zo belangrijk is dat het van alles voor je medewerker doet, dat het vertrouwen oplevert, et cetera. Dan blijft het echt.
8: Ja, zeker. Nee, dus het, als je dat doet, dan is het inderdaad onderdeel van het DNA van je bedrijf. En wij hebben hele mooie voorbeelden waarbij het bedrijf we hebben wat tegenwind, misschien wel wat minder. En dat gelijk geleid heeft tot opstand binnen het personeel. Dus dit gaat me dus
10: altijd
8: even niet
10: goed. Ja. Heb je dan niet ook vaak de uitdaging dat een organisatie zegt of een bedrijf zegt, ja, onwijs leuk, gaan we doen. Wij stellen al onze expertise en menskracht stellen we ter beschikking. Punt. Dat is wat ik veel terug hoor komen, dat er veel organisaties wel zeg maar bijdrage willen leveren, maar dan in kind en niet in cash. Terwijl je die cash ook nodig hebt. Kom je dat tegen of valt het mee?
8: Dat komen we zeker tegen, maar niet zo heel veel. Het is natuurlijk zo dat tijd kost ook geld. Dus als je een deel van je werknemersbestand en expertise ter beschikking stelt, dat kost ook geld. Wij hebben een programma dat heet 1% van de Next Generation. En het mooie daarvan is dat je, en dan kun je het gewoon in je bedrijfsplannen opnemen. En een beetje mensen en hoeveel geld. Het anker, kijk bij ons, het model van ons is wel zo. Er is een project waar het bedrijf zich mee kan verbinden. Het anker van die samenwerking is natuurlijk wel de financiering van dat project. En dat is het startpunt van de discussie. Nou gaan we kijken hoe het bedrijf waarde kan toevoegen en een rol kan spelen. Maar niet zonder. Het is als je zegt, nou alleen maar, ik stel wat tijd voor onze werknemers ter beschikking. Dat gaat niet vliegen. Het project moet wel gefinancierd worden.
10: Ja. En je noemde net een mooi project in Ghana. Ik kan me ook voorstellen in deze tijden dat organisaties steeds meer naar Nederland zelf gaan kijken. Bijvoorbeeld omdat ze alleen maar in Nederland actief zijn. Dat ze zeggen, ja, we willen hier iets voor de lokale community in Nederland doen. Waarom is het toch belangrijk om ook over die grens te kijken? Om ook naar landen te kijken waar je misschien zelf helemaal niet actief bent. Om daar toch een bijdrage te leveren.
8: Ja, er zijn twee dingen die hier van belang zijn. En wat mij betreft ook een hele interessante beweging en ontwikkeling op dit moment. Het eerste is dat het hele korte antwoord op jouw vraag, Glenn, is... Als je alleen in Nederland iets doet, dan vergroot je alleen maar de kloof tussen hier en daar. En natuurlijk is het zo dat in Nederland hoef je ook niet zo ver te zoeken. Waar in ons geval dan kinderen in de verkeerde hoek zitten. Dus dat is heel mooi en er gebeurt ook heel veel. Alleen is het vangnet hier wel wat groter dan elders waar wij dan actief zijn in Azië en Afrika. En dus daarom zeggen wij van oké. Wij focussen ons op dingen buiten Nederland. Dus in dat gesprek is dat korte antwoord. Dus van, oké, prima, doe dat. Als je je daarmee verbonden voelt, dan moet je dat zeker doen. Maar doe niet alleen in Nederland, want dan vergroot je juist de kloof. En wij willen juist zorgen dat mensen zeg maar, zich kunnen ontwikkelen. En vooral kinderen dan zich kunnen ontwikkelen daar waar ze geboren zijn. Want daar willen ze natuurlijk ook gewoon blijven.
10: Ja. Ja. En wat is het lange antwoord? Wat is de korte versie?
8: Nou, wat we zien is, en dat gaat een beetje terug naar je eerdere vraag, van zie je een soort terugtrekkende beweging van CSR, ESG. Tegelijkertijd zien we dat, wij spreken heel veel met individuele ondernemers. En die hebben een passie, die kijken wel degelijk juist naar buiten Nederland. Want die hebben de meeste van hen veel van de wereld gezien. En die zien van oké, daar kan ik veel meer verschil maken dan hier in Nederland. En dat is niet alleen leuk omdat we fantastische ondernemers ontmoeten, maar dat zijn dus ondernemers die het zijn bedrijf verkocht hebben of zelf nog actief zijn. Hè? Dus in family offices en familiestichtingen die dan op zoek zijn naar een zinvolle besteding van het geld. Mm-hmm. En wat je ziet is dat daar de beweging juist sterker is. Bij ons vindt echt een beetje een verschuiving. Niet zozeer weg van het bedrijfsleven, wel in aanvulling op het bedrijfsleven, waar individuele ondernemers elkaar opzoeken. En zeggen dan, oké, samen kunnen wij het verschil maken. Okay. En dat doen ze dan niet via hun bedrijf, maar vanuit hun persoonlijke expertise en ervaring. En wat je dan ziet ontstaan, wij hebben een community opgericht, die heet Netflix 500. Een beetje met een knipoog naar de quote 500. Dus de lijst waar je wel in wil staan, zeggen we altijd. dat is echt een fantastische groep ondernemers die weten dat je gewoon een enorme kans hebt om het verschil te maken elders. En die verbinden zich. En dus in die community zoeken die elkaar op, stimuleren elkaar, enthousiasmeren elkaar. En dan ontstaan ook geefcirkels waar je een groep ondernemers die dan zeg maar een project ergens onder de hoede nemen.
10: Oké, die pakken eigenlijk samen zo'n project.
8: En gaan dat nou samen doen.
10: Ja.
8: We hebben een food forest project in Kenia. Wat door een groep ondernemers gesteund wordt. En die verbinden zich meerdere jaren. Bij ons zijn meestal 3 jaar aan zo'n project. En brengen dat echt dan wezenlijk verder. Dus binnen die community bij ons zijn Netflix 500 gebeuren gewoon heel, heel mooie dingen. Maar we zien dat steeds vaker. Dat gewoon individuele ondernemers, zeker als ze al gecashed hebben, hè, want dat is een beetje het misverstand. Ja, natuurlijk. Dan heb je veel geld te besteden. Dan ga je erover nadenken. Dat gebeurt natuurlijk ook vaak. Maar steeds vaker ook gewoon ondernemers die nog vol in het bedrijfsleven staan. En met hun eigen bedrijf en het verschil. Maar ook individueel juist daarnaast onderdeel van die community willen zijn. En dan zich verbinden in een geefcirkel of individueel aan een project in Azië en Afrika.
10: Ja. Timke?
11: Woord geefcirkel, dat...
10: Dacht je van, dat, oh, wat leuk.
11: Het is een soort van modewoord, voor mijn gevoel ook. Alles met cirkel volgt aan de achter. Maar ik denk dat het goed weergeeft dat het is ook wel, inderdaad. Maar ik ben heel visueel ingesteld, dus ik zie dan ook
10: van mensen.
11: Ja.
10: Van
11: mensen. Ja. Ja, precies. Ja. Maar het verhaal komt wel goed, zeg maar, met dat het heel erg netwerkgedreven en community. Dat is volgens mij sowieso wat ik ook bij jou hoor, net. Dat samen iets creëren en naar een beter plan, beter niveau gaan. Dat komt bij jullie allebei heel erg naar voren.
10: Ja. Zeker. Ja. Hoe zorg je ervoor dat, daar ben ik wel benieuwd naar, een beetje de marketingkant van het verhaal. Hoe zorg je ervoor dat je terug blijft koppelen naar de mensen die sponsoren, geven, betrokken zijn. Zodat ze ook trots kunnen zijn, blij kunnen zijn met wat er gebeurt. Dat is vaak het. Hè, dat, ik vind dat vaak het probleem bij. Als je zeg maar doneert bij mensen die aan de deur komen. Los van heel veel andere problemen. Maar dat ik denk ook. Ja, oké, dan is dat geld weg. En en wat dan? En dan krijg ik wel weer een blaadje opgestuurd of zo. Maar dat heb ik dan weer geen zin om dat te gaan lezen. Dus hoe doen jullie dat? Voor mensen die wel druk zijn, maar die toch ook wel verbonden willen zijn.
8: Ja, hele goede vraag. En dat is het grote verschil wat de goede doelensector kan maken. Het is inderdaad zo dat veel geld wat aan goed doen besteed wordt, inderdaad op de grote hoop gegooid wordt en maar hopen dat het goed komt. En ik chargeer het een beetje voor de sake of discussie, maar dat is wel waar we nu al 25 jaar geleden een advocate voor hebben opgericht. Dat je zelf bepaalt, oké, in welke richting, thema, geografie, waar wil ik in investeren, invest in change en dan social return on investment in slechts Nederlands laten zien. Wij verbinden bedrijven, donateurs, en we noemen dat niet voor niks investeerders, zo direct met het project dat zij niet alleen weten waar hun geld in geïnvesteerd wordt, maar we laten ook naadloos de resultaten zien, goed en slecht. Ja. En die directe verbinding is al 25 jaar zeg maar de DNA van Net4Kids en super belangrijk, want je punt is volkomen terecht. Als je niet laat zien wat het doet. In feite is een van de beweegredenen van ons. Wij hebben het toen gezegd van nou ja, dan laten we zien hoe het moet. En dan weet de goede doelensector hoe dat. En dan hebben we Net4Kids op. Dat is niet gelukt. En dat komt onder andere daardoor. Omdat wij zo naadloos de verbinding leggen. Dat individuele en directe verbinding. En genadeloos laten zien wat jouw geld doet. Daardoor gaat er. Want in 99 van de 100 gevallen is het natuurlijk positief. En dan zie je het effect en dan gaat er gewoon meer geld over tafel en kunnen we meer kinderen helpen.
10: Ja. Jolanda?
12: Nou, ik vind het wel grappig, want eigenlijk wat jij en ik doen is eigenlijk best wel hetzelfde. Wij hebben natuurlijk ook gewoon investeerders die geld investeren en die willen ook weten wat ze doen. En wij investeren dat in die bedrijven. En hoe hou je dan het juiste contact met die investeerder, zodat die zich ook echt betrokken voelt. En wat wij doen is gewoon communicatie en rapportage over rendementen en zo, dat soort dingen. Ook wel een soort community onderling, want het zijn vaak ook wel dezelfde type mensen. In ons geval zijn dat van vaak oud-ondernemers. Maar die vinden het ook heel leuk om dezelfde type mensen te ontmoeten. Dus het is heel leuk om die aan elkaar te verbinden.
10: Je hebt ook een soort geefcirkel, hè?
12: Nou, precies. Ja. Ik zie hier echt...
10: Of gewoon jatten.
2: De cirkel is rond.
10: Ja.
8: Ja, het leuke is inderdaad een goed punt. En jullie doen dat dan op die manier. Maar wij organiseren om die reden ook stakeholder trips 2 keer per jaar. Want ons motto is, ga er maar naartoe.
12: Ja,
8: kijk wat er. Ga er met je eigen ogen zien wat er gebeurt.
10: Ja.
8: En we hebben nog nooit in die 25 jaar meegemaakt dat iemand die het zelf gezien heeft en het verschil wat je kan maken, dat die dan daarna zei van nou, ik vond het leuk een paar jaar, maar ik ga nu wat anders doen. Dat verbindt die mensen enorm. Dus het is, het gaat verder dan alleen goede rapportage. Dat doen we natuurlijk ook. Maar we nemen ze ook mee. Anker, mijn wederhelft en ik, 25 jaar geleden, we zaten bij goede doelen organisaties aan tafel. En die zeiden, we zijn geen reisorganisatie, allemaal een beetje moeilijk. En bij ons is het precies andersom. Gaan er naartoe, we nemen ze mee. Ja, het is je moet het wel organiseren.

0: vind jij een nieuwe inspiratie? Welk boek, podcast of film helpen jou bij je business? Dit is de inspiratie top 3 van Imke Walenberg, hoofdredacteur van Marketing Facts, hoofdredacteur van Twinkle. En als ik alles moet gaan voorlezen, is de tijd op. Dus dat doe ik niet. Imke, leuk dat je er bent. Waar vind jij in jouw drukke leven tijd voor het kijken, luisteren of lezen van dingen die jou inspireren?
1: Nou, eigenlijk grotendeels in de auto. Ik zit veel in de auto, dus veel podcasts. Maar ik heb voor nu een film, een documentaire en een podcast meegenomen.
0: Alright. Nou, ik hoor het al. Jij wil gewoon snel van start. We gaan gewoon gas erop. Ja, nou, dan, virtueel gas erop. Ja, tijd erop.
1: Maar dan begin ik met de tweede eigenlijk, want die sluit er goed op aan.
0: Nee, dat ga je niet van mij. Okay. Dat is raar, want ik heb allemaal jingles klaarstaan.
2: Oh, nummer 1.
0: Zie je? Oh, de 1. Oh, dan nou, druk ook om de verkeerde knop. Nou, deze kan weer in het lijstje blunders.
2: Nummer 3.
0: Ja, we beginnen natuurlijk altijd bij 3. We eindigen bij 1. Goedemorgen.
1: Dan begin ik met de podcast. Ik luister heel veel podcast. En ook marketing gerelateerde, maar ook gewoon heel veel over crime en weet ik het. En nu was ik laatst, zat ik helemaal in de podcast gemaakt door een journaliste van het Parool. De Vondeling heet die. En ja, dat is echt een werkelijk prachtige podcast. Dat is een zoektocht van een 22 jaar geleden is een meisje te Vondeling gelegd in Amsterdam. En de journalist gaat met dat meisje, die is nu 22 jaar, op zoek naar haar achtergrond en wellicht haar ouders.
0: Wow.
1: Maar eigenlijk is de take-out uit die podcast, in ieder geval voor mij, en ik denk ook wel voor hun, dat het heel mooi is dat je voelt van het gaat niet over wat ze vinden, maar het gaat echt over die zoektocht. En dat voel je zo ontzettend in die 5 of 6 afleveringen die het zijn. En het is echt niet allemaal tragisch. Het zijn juist ook hele kleine ontmoetingen. En dat je doet beseffen van wow, oké, wat je kan vertalen natuurlijk naar je werkende leven. Van de kleine dingetjes die je onderweg tegenkomt. De ontmoetingen zoals hier nu. Die je weer verderop kunnen brengen. Het is echt een aanrader. En in hetzelfde, daar sidesteppen is iets anders. Maar die, ja, volgens mij
0: Nee, je moet wachten. Je mag er 3, hè? Je kan niet gelijk doorjassen.
1: Maar deze moet je luisteren.
0: Ja, De Vondeling. Ik heb hem opgetypeld, dus die komt allemaal fijn in de show notes terecht. Ja.
2: Nummer 2.
1: Ja, en deze was zeg maar, dus je zei racen, we racen door. Maar dit gaat over een coureur, over Senna. Ik weet niet of veel mensen die kennen. Hoe oud ligt eraan? Ik weet niet, Loek kent hem,
0: Ayrton,
1: denk ik wel.
0: Ayrton Senna, ja, tuurlijk. Ja, zeker.
1: En die heeft natuurlijk een hele tragische dood, had hij. Maar die documentaire, ik heb hem denk ik 15 jaar geleden gezien of zo. En die maakt ontzettend veel indruk op mij over zijn doorzettingsvermogen, over de wereld waarin hij zat, alles eromheen. En eigenlijk ook zeg maar weer daar. In ieder geval, ik merkte met het maken van deze top 3 ook dat er elke keer iets was van de weg die je gaat tijdens je werkleven of tijdens je privéleven, dat het gaat om je doorzettingsvermogen en hoe je daarmee omgaat. En dat kwam daar in die documentaire gewoon ook ontzettend mooi naar voren. En de drive naar perfectie ook. Alles gewoon. Cool. Echt een aanrader.
0: Senna, dus documentaire. Enig idee waar dat ding te vinden is? Anders dan zoeken wij dat lekker uit.
1: Ja, ik weet niet of die is vast ergens op een van de...
0: Okay. Nou, wij zoeken het voor je. Onze redactie gaat nu gelijk... Die zitten mee te luisteren. Die zitten gelijk nu al te googlen en te AI'en waar dat ding te vinden is. Het is nu wel tijd voor.
2: Nummer 1.
1: Ja, ik heb een achtergrond. Ik heb een soort van blauwe maandag film- en televisiewetenschappen gedaan. Niet afgerond. Maar was wel interessant. Dus ik hou heel erg van films. En een van de films die ik toen moest kijken, maar heel graag wilde kijken, was Lola Rent. En dat is een Duitse cultfilm. En in die film zie je eigenlijk 3 keer dezelfde scène. En die duurt 20 minuten elke keer. En elke scène heeft wel een andere uitkomst. En de beginscène ongeveer, die begint met een lijn. En die gaat een beetje, maar dan in het Duits. Ik ga het niet in het Duits doen. Die zegt, de bal is rond, de wedstrijd duurt 90 minuten en de rest is pure theorie. Dus eigenlijk wat daarin wordt gezegd...
0: Een beetje de uitspraak van Cruijff. Alleen die eindigt met en aan het einde winnen de Duitsers.
1: Ja. Nou, vind ik niet.
0: Nee, ja, ik hoop het ook niet, maar... Ja.
1: Maar ga door. Ja, dankjewel voor deze... Ja. Hè? Nee, maar wat er heel erg in wordt gezet... En ik moet er heel vaak aan denken, ook aan die uitspraak. Als dingen net anders lopen ook. Of dat je in je hoofd hebt van... Nou, ik ga daar naar dat doel en het moet precies zo gaan. En dan gaan er toch andere dingen weer... Hè? En dan denk ik, nou, inderdaad... Je weet waar je naartoe gaat en het gaat anders. Je moet flexibel zijn.

0: Maar uiteindelijk lukt het wel. En je weet dat er een eindpunt is, hoe dan ook. En die flexibiliteit in je leven, die is denk ik het meest belangrijk om te hebben. En dat, die film maakt dat gewoon heel erg duidelijk. En ik denk ook jij over ondernemers en alles. En over bedrijven die worstelen met hoe ze zich moeten inzetten. Ik denk dat dat een heel erg belangrijk onderdeel daarvan is. Dus ik vond deze drie wel heel mooi. Ja.
1: Hartstikke goed. De Vondeling, Senna en Lola Rent. Ik heb ze allemaal opgetypt en zijn aan te vinden in de show notes. Dan kun je ze kijken, lezen, luisteren. En ik ben natuurlijk zo ongelooflijk benieuwd welke van deze dingen er overgenomen gaan worden. Dankjewel Imke voor jouw Inspire Top 3.
2: Weet wat er speelt, doorzie wat er komt, ontwikkel en verbeter. Dit is Nieuw Business Radio Live.
1: Ja, in de studio Luc van den Boog, Jolanda Ravenek en Imke Walenberg, die je net hoorde. Jolanda, welke van de drie ga je in ieder geval kijken, lezen, luisteren?
3: Nou, misschien allemaal, man. Ik vind het altijd heel leuk om iedereen zijn inspiratie te horen. Maar die laatste, die sprak mij wel aan.
1: Lola Rent.
3: Gaat om de race, ja.
1: Ja, oké. Okay. Luc?
4: Ja, mijn keuze zou dan Senna zijn, maar het meer vanwege het bijzondere verhaal van Ayrton Senna en doorzettingsvermogen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar, want dat is wel de reputatie die hij heeft. Dus
0: ja, zeker,
4: meer van te weten is ook wel mooi.
0: Ja, het is ook wel een knappe man, moet je.
3: Oh, nou. Nee.
0: God. Mag gezegd worden, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Dus nu dan moet er een beetje luchtigheid in. Hè? Dat is altijd fijn. All right. Dank jullie wel dat jullie waren, Luc en Jolanda. Imke, je was voor het eerst, je bent al vaker hier geweest, maar voor het eerst in de rol van tafelgast.
0: Mm-hmm.
1: Wat is je opgevallen in het afgelopen uur?
0: Nou, dat er twee ontzettend bevlogen mensen hier aan tafel staan. Wat echt heel erg leuk is om te horen. En überhaupt, elke keer als ik hier ben, dan de tafelgasten die er zijn, elke keer van, wow, wat een tof bedrijf waar jullie voor werken of waar jullie vol in zitten. En wat jullie net ook zeiden, dat er veel parallellen ook uiteindelijk zijn. En dat is vaak eigenlijk zo. En dat is gewoon wel heel... Ja, mooi. Ja.
1: Opvallend, hè?
0: Ja.
1: Nee, maar ik kan me als luisteraar bedenken, goh, wat hebben ze natuurlijk redactioneel heel goed samengesteld. Hè, dat er allemaal linkjes zijn tussen mensen. Maar dat is gewoon niet waar.
0: Nee.
1: Dat is gewoon echt serendipity. Ja, wat overigens ook een leuk boek is daarover. Ja, dat is een interessant boek. Kan je ook lezen hoe je serendipity kunt stimuleren. Want het is niet hetzelfde als toeval. Dat is heel wat anders. Dankjewel Imke. Leuk dat je er was. Was het de laatste keer? Zeg je van nou, ik ben er wel klaar mee? Of vind je het leuk om nog een keer te komen?
0: Ja, ik ben er niet klaar mee, maar...
1: Moet altijd even checken.
0: Ik weet niet of jullie...
1: Nee, anders vraag ik het je niet. Als ik stil blijf, dan weet je genoeg.
0: Nee, ja, ik heb dus nog veel meer tips, maar die mocht ik niet zeggen.
1: Nee. Niks daarvan. Nee, het is spaar je top 3 niet. Ja. Spaar je top 100.
0: Ja, jammer.
1: Misschien wel een keer een idee dat we die doen. Oké, genoeg gekletst voor vandaag. Dank aan alle gasten in de studio. Luc van den Boog hoorde je van Net for Kids. Jolanda Ravenek van Value Factory Ventures. En Imke Walenberg van Marketing Facts en Twinkel. Onder meer moet ik er altijd bij zeggen. Straks kun je nog gewoon gezellig doorluisteren. Want dan hebben we namelijk trending voor je met Doek de Terpstra, Staf de Pla, Steven de Waal over de strijd om technisch talent en de toekomst van de Nederlandse economie. En dat allemaal natuurlijk onder leiding van mijn fantastisch lieve collega Ron Lemmens. Jij, dankjewel voor het luisteren. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Maar installeer ondertussen even tijdens de commercials de Nieuw Business Radio app voor iPhone. Die moet je even downloaden. Dan kan je namelijk lekker live luisteren in de auto en onderweg. En dan zijn wij er volgende week weer met een Nieuw Business Radio Live. Tot dan.
2: Verrast, geïnspireerd, aan het denken gezet. Veel succes met het ontwikkelen van jouw organisatie. Dit was Nieuw Business Radio Live. Wil je meer horen? Ga naar nieuwbusinessradio.nl of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.
5: Nieuw Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Nieuwsflash.
2: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in twee decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na twee zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
3: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
3: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens.
1: Op New Business Radio.
2: Nederland staat voor verschillende grote ontwikkelingen op maatschappelijk en economisch vlak. Zoals bijvoorbeeld de energietransitie, AI, woningbouw en technologische innovatie. En vooral ook die behouden voor Nederland. Deze vragen om beleid, investeringen en de juiste vakmensen. Terwijl regio's als Brainport Eindhoven internationaal groeien en echt een baken zijn in de Nederlandse economie, ontstaat tegelijkertijd ook een nieuwe strijd om technisch talent. Hoe zorgen we ervoor dat het beroepsonderwijs toekomstbestendig is, bedrijven en overheden samen optrekken om de economie van morgen mogelijk te maken? In deze aflevering van Trending staat de herwaardering van het vakmanschap centraal. Van Brainport Eindhoven tot de ontwikkeling van nieuwe ecosystemen in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Bij mij in de studio te gast, voormalig voorzitter van Techniek Nederland en ook de voormalig voorzitter van vakbond CNV. Staf Depla, voormalig Tweede Kamerlid en ook oud-wethouder van de gemeente Eindhoven. En Steven de Waal, oprichter en voorzitter van de denktank Public Space Foundation.
0: Trending met Ron Lemmens.
1: Op New Business Radio.
2: Steven, de laatste keer dat wij hier met elkaar in de studio zaten, hebben we het gehad over de toekomst van het mbo. Ja. Met name ook over het imago rondom het mbo. En ja, hoe krijg je die talenten van morgen weer terug in de schoolbanken richting mbo. Praktisch opgeleid onderwijs. Ja. En dit is eigenlijk een vervolg die we gaan geven aan die uitzending.
6: Ja, nou ja, het punt is een beetje dat ik zie vanuit onze activiteiten in actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap, dat allerlei sectoren, energiesector, de zorgsector, landbouwsector, door nieuwe technologie enorm gaan veranderen. Eigenlijk harder dan het bestaande aanbod aan kan en de bestaande overheidsplannen aan kunnen. Dat zie je onder andere bij de energietransitie. En ondertussen heb je daarvoor heel veel technische vaklui nodig. allerlei soorten en maten, omdat die nieuwe technologie moeten beheersen. Dus dat speelt bij het mbo. Maar daarnaast krijgen ze ook andere en misschien wel meer opdrachtgevers. Dus burgercoöperaties, burgerinitiatieven, publiek-private samenwerking, waarbij de overheid erin meedoet. Waar ze dus ook een andere opdrachtgeverrelatie mee krijgen. En dus we zijn niet alleen op zoek naar meer handjes en meer vaklui. Maar we zijn ook op zoek naar een vaklui die dit soort opdrachtgeverschap doorhebben.
7: Nu hebben we twee hele mooie gasten in de studio. We gaan ze er ook bij halen. En het leuke is, als op het moment dat ik naar jullie ga zoeken, dan krijg ik onder de naam Doekle Terpstra te staan, staat daar de bruggenbouwer van het vakmanschap.
8: Daar ben ik het mee eens.
7: Ja, ben je eens?
8: Ja? Nee. Kijk. Het vakmanschap, het thema vakmanschap, dat heeft mij eigenlijk al decennia lang geboeid. Dat is een thema wat ik als het ware mee heb genomen, ook vanuit mijn vakbondsperiode. Ik vond toen al dat er met een zeker dédain werd gesproken over, over dit thema vakmanschap. In de zin van, het is een beetje inferieur ten opzichte van bijvoorbeeld het algemeen vormend onderwijs. Hè. Dat was toch een beetje de top van de piramide. En je bereikt een soort maatschappelijk walhalla als jij een opleiding vervuld had via het algemeen vormend onderwijs. Dus HAVO, VWO, gymnasium, wetenschappelijke route, master, noem ze maar op. En alles wat gerelateerd was aan vakmanschap. Dat werd een beetje gepercipieerd vanuit het idee van, ach ja, weet je, het doet er niet toe. En ik vind dat zo'n ongelooflijk negatief dédain is ten opzichte van mensen die de samenleving draaiend houden. Sterker nog, we worden ons steeds meer bewust van het feit dat we het vakmanschap nodig hebben voor die grote transitie waar Steven ook naar verwijst. Als we dat niet op een goede manier weten te duiden, dan gaan we compleet vastlopen.
7: Ja, herkenbaar ook in het hoger onderwijs, waar gesproken werd 10, 12 jaar geleden, praat ik even uit eigen ervaring, werd gesproken over, we leven in een kenniseconomie. Dus eigenlijk alles wat daar omheen zat, werd niet genoemd. Dat is eigenlijk wat je veilig bedoelt.
8: Nou, sterker nog, kijk, je kunt er nu ook wat politiek naar kijken. Ik gebruik altijd het voorbeeld van, als ik het goed heb, 2002, toen is de agenda van Lissabon gemaakt. Toen hebben de ministers van onderwijs in de Europese gemeenschap zich gecommitteerd aan het idee dat wij 50% van de opleidende, van de jongeren die opgeleid werden, op HO-niveau moesten weten te brengen. Dus op hoger onderwijsniveau. Daar zat overigens wel mbo 4 in. Alleen we hebben dat nooit zo gedefinieerd. Want wij dachten altijd, met hoger onderwijs, dan moet je een bachelor hebben, dan wel een master. Dat was eigenlijk ons maatschappelijk kader voor die 50% doelstelling. En daarmee hebben we in zekere zin alles wat te maken heeft met vakmanschap, het beroepsonderwijs, een beetje inferieur gemaakt ten opzichte van die doelstelling. Dus met alle goede intenties van toen vind ik zelf dat wij in 2002 met die afspraak van Lissabon een grote bestuurlijke fout hebben gemaakt. Want we hebben ons compleet gericht op hoger onderwijs. En we hebben ons en op het algemeen vormend onderwijs. En we hebben ons te weinig gericht op beroepsonderwijs. En daaraan gekoppeld vakmanschap als fundament voor onze samenleving.
6: Nou is het leuke, in het vorige gesprek kwam langs, mede op mijn initiatief, dat zogenaamde hoger onderwijs eigenlijk ook beroepsonderwijs is. Dus ongeveer 60% van wat de universiteiten doen gaat over vakmanschap.
8: Sterker nog.
6: Specialisten, advocaten, notarissen. Ja. Dus allerlei vakken worden ook gedoseerd aan de universiteit.
8: Zo is het. Ja. Het.
7: Oké, tot hier eventjes dit punt. We gaan daar zo meteen over verder praten, want we hebben natuurlijk ook Staf Depla. Staf, bij jou komt als ondertitel de architect van de regionale strategie naar voren. Eens of oneens?
9: Ja, want heel veel mensen geloofden, dat was in 2015, 16 zo. Heel veel mensen dachten van, nou dat gaat toch niet lukken om. We voelden onszelf blijkbaar toch niet sterk genoeg. De architect van de regionale strategie, er zijn meerdere agenda's geweest in de minder tijd. Maar in die tijd was ik dat, omdat er was ruimte. Rob Vergijzer was vertrokken als burgemeester. Dat was de trekker. Er waren nieuwe burgemeesters. Er was een beetje onduidelijkheid over of er wel geloof nog was dat wij als Brainport Eindhoven in Den Haag iets voor elkaar zouden kunnen krijgen. En dan is het, dat was het ideale moment om te gaan denken van ja, maar wat is nou eigenlijk, als we zo'n agenda maken, dan kunnen we, voor je het weet gaat iedereen erop schrijven van we moeten meer asfalt, meer spoor. Ik zeg ja, maar dat is Schiphol of Rotterdamse haven. Wij zijn een Brainport. Dat is natuurlijk een beetje gek. Als je dan in Den Haag aankomt zetten met een agenda waar je alleen maar over infrastructuur.
7: Maar moest je dat destijds wel steeds uitleggen wat daarmee bedoeld werd? Brainport kan natuurlijk alle kanten wel. Was het toen al wel voldoende bekend
9: wat de intentie was? Nee, kijk, we zijn natuurlijk in het begin jaren 90, in 2 jaar tijd 30% van de banen verdwenen. Het zijn de burgemeester, de voorzitter van de TU, Technische Universiteit en de voorzitter van de Kamer van Koophandel toen bij elkaar gaan zitten gezegd van, we gaan niet rouwen over het verleden wat er niet meer terugkomt, maar we gaan...
7: En dan met name over de Kim over de, van Philips
9: ja,
7: ook.
9: Ja. Precies, het DAF failliet en Philips, de operatie Centurion. En daar is gewoon eigenlijk, elke generatie is er weer verder doorgebouwd op een strategie van wij moeten weer ons heruitvinden. En het geluk was dat natuurlijk de basis, namelijk al die technici die daar rondliepen, die zaten er nog steeds. En de basis was dat iedereen het projectenboek van Philips nog wist. Dus als je dan samen moest werken, had je gewoon het handboek van Philips, pakte je weer uit de kast en ging je weer samenwerken. En om de zoveel jaar werd die strategie herijkt en aangepast. En ik ben dus een van de velen die elke keer een stukje strategie hebben gebouwd op vooruitgaand op wat er in het verleden gebeurd is. Want er zit gewoon een hele duidelijke rode draad in die strategie. En die gaat niet elke keer met een haakse bocht. Die past zich elke keer aan. Nu zit huisvesting in die strategie. Dat was toen vroeger helemaal niet nodig.
7: Ja, nee, maar was toen eigenlijk de kans van ASML, de kansen toen destijds, was natuurlijk niet zo bekend als wat er nu geworden is. De trots van Nederland eigenlijk.
9: Nee, maar op een gegeven moment Eindhoven is meer, hè?
7: Het is meer, maar het is VDL, wel een van de belangrijkste ASML.
9: Precies. Nu is het ASML.
8: Het is het ecosysteem.
9: Het is het ecosysteem. Ja. Dus als je ziet hoeveel bedrijven, je kan heel leuk, je kan zien, als je ziet, Philips hebben we hier, dan maken we een boom van welke bedrijven er allemaal uit voortkomen. En dat zijn er zoveel. En dat zijn heel veel business-to-business bedrijven, daarom kennen we ze allemaal niet. Maar het was, kijk, ASML is nu het symbool. Maar het zijn veel meer bedrijven. En die tijd was ASML ook nog minder groot. Dat is hard gegaan hoor. De Philips omlaag en ASML omhoog. Dat is echt onwaarschijnlijk snel gegaan. Dus in mijn tijd was ASML echt aan het opkomen. Ja, maar ja, was nog niet zo dominant. Ja. Ik weet wel dat in jaren 2016, 17 was ASML over aan het nadenken. We gaan weer ergens investeren in 5000 nieuwe arbeidsplaatsen. En toen wisten wij zoiets van ja, maar één ding moet gebeuren. Die moet hier plaatsvinden. Want als het hier plaatsvindt, zitten ze nog meer vast in onze regio, kunnen ze niet weg. En dat is belangrijk.
6: En aan het ecosysteem.
9: Ja, precies. Maar ja. Dus wij hebben toen heel erg na te denken. Ja. Wat is er nou nodig om dat ASML die beslissing neemt om hier te investeren? Ja. Dat is echt hetzelfde als met de operatie Beethoven gebeurd is. Alleen dat is nog veel groter. Is
7: misschien toch even toelichten voor degene die dat niet helemaal gevolgd heeft. Ja. Operatie Beethoven.
9: Oh, dus de ASML die ging weer, die moet 20.000, die groeit enorm, moet 20.000 arbeidsplaatsen erbij. En dan is de vraag, waar gaan ze dat doen? Ja. Gaan ze dat in de regio Eindhoven doen? Gaan ze dat bij Duitsland, bij Zeiss doen? Of gaan ze het in Amerika doen? Of gaan ze het in Frankrijk doen?
7: Nou, dat is eigenlijk het verhaal wat de afgelopen jaren veel in nieuws gekomen is. Daar heeft ASML gewoon hele sterke onderhandelingspositie gehad. En geëist eigenlijk dat er gewoon veel meer woningen bij moesten komen.
9: Ja, dus woningen zitten erbij. Het gaat over talent. Ik bedoel, het gaat ook over de Beethoven operatie op 3 dingen. Woningbouw, talent en voorzieningen.
8: Ja.
9: En infrastructuur. Zijn dus 4 dingen waar het over moest gaan. En dat talent, nou, daar gaan we daar vast wel over hebben. Gaat over, zijn er wel genoeg mensen die het vak kunnen doen op mbo, hbo en wo niveau. Als het gaat over infrastructuur, gaat het over ontsluiting en het feit dat er ruimte is om een bedrijfsterrein te krijgen en dat je ook nog elektriciteit erbij krijgt. Als het gaat over inwonen, dus dat, ja, als daar gewoon 20.000 banen bij komen bij ASML, dan komt er in de keten nog veel meer banen bij. Die mensen moeten ergens wonen en als je geen huisvesting hebt, is dat nu het leuke,
6: ik had een lezing en reeks over mijn laatste Engelse boek, waaronder in San Francisco, omdat dat dicht bij Silicon Valley ligt. En ik heb de rondleiding gehad door ASML en hen gewezen op de enorme problemen nu in San Francisco in de binnenstad, waar duizenden dak- en thuislozen rondhangen en ook de onveiligheid enorm toegenomen is. En dat wordt verweten aan de huizenprijsstijging door het succes van Silicon Valley.
9: Ja, dat dreigt.
6: En toen werd door het bestuur ASML meteen gezegd, ja, maar dat is ook wat we willen voorkomen. Ja. We willen niet dat Eindhoven hetzelfde wordt als San Francisco. En dan zie je dus dat die woningen er gewoon moeten komen.
9: Ja, doekle.
8: Maar wat ik zo interessant vind, het is een hele interessante casus. Hè, van wat is er in het Eindhovense gebeurd? Overigens, we spreken dan over de regio Eindhoven, terwijl ASML natuurlijk Veldhoven is. Dat is ook wel boeiend, want dat is als het ware een illustratie van het feit dat er breder wordt gedacht dan alleen maar Veldhoven. Hè, dat het echt het ecosysteem
7: is. Nou, het effect is nu overigens, ik heb een broertje wonen in Vught. Daar merken ze het, want daar gaan de huizenprijzen nu
8: omhoog. Sterker nog, ik woon in de Betuwe. En de woningen die er vrijkomen, ja, die worden opgekocht door mensen van ASML. Daar, precies, vind ik wel wat van, maar dat laat ik even buiten beschouwing. Wat interessante is dat de manier van denken van Staf, in de zin van je moet integraal denken. Je moet niet alleen kijken naar een belang van een onderneming, maar je moet kijken naar het regionale belang. Juist. Samen met leven, wonen, werken, studeren. Dus proberen het conceptueel te integreren. Met al die partijen die er ook zitten. Interessant is, ik ben door de zogenaamde MRDH, dat is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, gevraagd om eigenlijk na te denken over de vraag, kunnen we in dat gebied, dat MRDH-gebied, mm-hmm, ook niet conceptueel iets doen zoals dat in Eindhoven hebben.
7: Is Eindhoven
8: die regio die heeft goud in handen. Is mijn conclusie.
7: Ja, precies, want het is een mooie blauwdruk eigenlijk. Waardoor je al met een kickstart kan beginnen.
8: Nee, je kunt met een kickstart beginnen, maar het gaat zelfs nog verder. Want daar ligt 42 hectare, het mixgebied heet dat. Dat is het gebied tussen Schiedam en Delft in. 42 hectare voor complete herinrichting. Er zitten allemaal erfpachten op. En daar hebben ze gezegd van wij willen nu 21 meter samen laten werken om dit gebied volledig integraal, conceptueel in dat ecosysteem op het gebied van megatronica te gaan ontwikkelen. En als dat lukt, dan heb je hier een tweede ASML-potentie. Daar ben ik van overtuigd.
7: Maar heb je dan ook uiteindelijk weer, zoals je kijkt, Nederland is een klein land, maar goed, de economie is groter dan alleen Nederland. Heb je dan een concurrent te pakken of kan je op elkaar bouwen of elkaar, zeg maar,
8: in Nederland bedoel je?
7: Nou, met name die metropoolregio, of die regio's, zoals Brainport.
6: Ja, dat je van elkaar kunt leren.
8: Ja, zeker.
7: Nee,
8: zeker.
7: Maar niet alleen dat je van elkaar kan leren, maar dat je ook elkaar als het ware aanvult.
9: Dat deden wij altijd. Wij kwamen in die tijd, dus ik heb het over 2010, 2018, hadden wij een overleg met Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. En dat ging precies hierover. Wij waren geen concurrenten met elkaar, maar we hadden wel zoiets van Amsterdam had ons nodig, want we waren verschillend. Maar je had wel het feit dat wij samen maakt Nederland sterk. Want uiteindelijk, precies, ben je, ja, in de wereld moet je natuurlijk met alleen Brainport Eindhoven, ja, of met alleen Amsterdam of alleen Rotterdam kom je niet. Juist die drie verschillende ecosystemen samen, die maak je internationaal sterk. En je moet altijd niet gaan denken van we moeten hetzelfde als Eindhoven doen. Je moet denken wat is de kracht hier? Ja, want als je kiest word je gekozen. Wat is je DNA? Wat is je basis? En ga dan denken wat is op dit moment dan de beperkende factor die aandacht moet. Dus die beperkende factor is nu wonen. Maar 10 jaar geleden was dat wonen.
6: Nou ja,
9: dat was het. Voorzieningen. Dus je moet heel erg nadenken. Wat ben je voor iets? Je kan, een schoenveterfabrikant die kan wel denken de toekomst is in de luchtvaart. Maar dat gaat niet werken. Dus je moet wel heel erg bedenken van wat is je intrinsieke kracht die er is. En waar kun je op voortborduren. En dan moet je kijken wat zijn de zwakke kanten en de goede kanten. Ja. En daarna naar
6: maar het lopen. Interessante wordt dus dat de belangrijkste beperkende factor waar we het nu over zouden hebben. Mensen. Is de vakmensen.
8: Ja.
6: En voor je het weet wordt dat binnen Nederland een concurrentieveld van je welste.
8: Maar dat is
6: om
8: het al.
6: Die vakmensen binnen te halen.
8: Dat is het al. Die oorlog is al volop gaande. Om
9: het,
8: zo maar
9: het is niet voor niks. De eerste vraag. Wat is de kern van de strategische agenda in 2017 was. Ja. Brainport is de brandstof is niet infrastructuur, maar de brandstof is talent.
6: Ja,
9: dus heel die agenda was gebaseerd op vestigingsplaatsfactoren, dus voorzieningen, dus cultuur, sport. Het was gericht op onderwijs, dat we het ook onze kinderen voorbereiden op school, op internationaal onderwijs. Dat we allemaal gekeken naar de brandstof van het succes en van de motor is talent. En hoe krijgen we en houden we talent?
6: Ja.
9: Talent uit de eigen regio en talent van buiten.
6: Ja.
9: En dat was eigenlijk, al die dingen zijn daar op teruggeladen.
8: Die discussie wordt er door de dag van vandaag gevoerd.
6: Ja.
8: Dus ja, ik vertrek dan even vanuit die Lissabon afspraken. Ja. Waar het naar mijn gevoel vanaf dat moment is het echt fout gegaan.
6: Ja.
8: De achterliggende jaren hebben natuurlijk met heel veel mensen op de trom geroffeld om met name dit thema goed te agenderen.
6: Ja.
8: Van waarom krijgen we het nou niet voor elkaar om bepaalde sectoren, vind ik, een soort etiket mee te geven van dat zijn vitale sectoren voor Nederland voor de komende jaren om grote doelstellingen te realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie of neem het. En daar hebben we dus uiteindelijk mensen voor nodig om dat te faciliteren. En laten we daar ook een politieke agenda van maken.
7: Precies,
8: maar en we krijgen dat niet voor elkaar.
7: Maar nu kom je op een punt, politiek, daar heb je natuurlijk de regionale politiek, je hebt de landelijke overheid politiek,
8: ja,
7: maar je hebt ook de Europese politiek.
8: Ja.
7: Wie heb je als hardste nodig?
8: Nou, ik vind dat we in Nederland vooral nu de nationale politiek nodig hebben. En het stoort mij mateloos dat wij niet in staat zijn om een echte politieke agenda voor het beroepsonderwijs te maken. En dan niet alleen maar meer mensen naar het beroepsonderwijs krijgen, maar ook nadenken over de vraag van hoe kunnen we het onderwijs zodanig aantrekkelijk inrichten dat we voor bepaalde vitale sectoren de aanwas laten toenemen. En ik zie eigenlijk voor de komende jaren zie ik maar drie vitale sectoren. Zorg, het onderwijs zelf en techniek. En we slagen er niet in om dat te agenderen en om dat te prioriteren. En dan krijg ik altijd de kritiek van mensen die zeggen, ja, maar als je dat doet, dan stuur je de jonge mensen te veel een bepaalde richting in. En dan zeg ik van nee, dat wil ik helemaal niet. Maar wat ik wil doen, nou, is dat we de uitnodiging, ja, als het ware, groter maken om ze een bepaalde beweging, nou, te laten
6: maken. Wat wij merken vanuit het ROC Midden-Nederland is dat de keuzes van studenten voor het mbo nemen nog steeds toe. Ze hebben door hoe belangrijk techniek is en vakmensen zijn ook in de toekomst. En het beste nieuws is dat ook de ouders het beginnen door te krijgen.
8: Dat is,
6: want die ouders zitten vaak vast aan een perceptie op de arbeidsmarkt van 20 jaar geleden.
8: Klopt.
6: En die beginnen nu door te krijgen dat de toekomst van de arbeidsmarkt hier zit.
8: Ik vind het heel interessant. Ik zie dit ook gebeuren. Van wie moet je zien te beïnvloeden? Dat zijn niet zozeer de leerlingen, of de studenten. Ja. Maar je moet ouders zien te beïnvloeden. En dat er iets verandert, daar ben ik het helemaal mee eens. In de mindset is er echt wat aan het veranderen. Ja. Er is sprake van een herwaardering voor vakmanschap. Er is sprake van een herwaardering voor beroepsonderwijs.
7: Heeft het ook niet te maken
8: alleen met... Alleen, we vertalen dat niet politiek steeds.
7: Heeft het ook niet te maken met... Hè, je ziet nu overal, je kan het woord AI niet noemen, want je komt het overal tegen. Maar het gaat heel veel kennisbanen straks vervangen.
8: Zeker.
7: Ik denk dat je daardoor ook inderdaad dat herdefiniëren, dat het misschien wel op een natuurlijke manier nu al in gang gezet is.
8: Nou, wat ik bij de installatietechniek heb gezien, is dat dat heel veel nieuwe aanwas komt uit de zij-instroom. Dat sluit hier een beetje op aan. Ja. 70% van de instromers in de sector per jaar komt uit de zij-instroom.
6: Ja. Ja.
8: Dus dat zijn mensen uit totaal andere beroepen vandaan.
7: Die ook dat... eigenlijk, dat hoor je ook steeds vaker, mensen met een kantoorbaan besluiten op een bepaald moment om dat 3 dagen te gaan doen en 2 dagen
6: iets met handen. Dat zat in ons handen. Voorgesprek ook.
7: En dus in de tuin aan het werk, gewoon lekker bezig zijn.
6: In ons voorgesprek zat ook dat ROC's toenemend moeten inzetten op leven lang leren. En dat is enerzijds doordat het vak zelf enorm verandert, onder andere door AI. Dus je bent er niet meer als je een papiertje nu haalt en dan 20, 30 jaar lang installateur bent en zogenaamd alles kan. En wat tweede wat er gebeurt is dat ze toenemend zij-instromers moeten bijopvoeden.
8: Ja.
6: En dat ook werkgevers erom vragen om een soort bijscholingsprogramma te hebben voor hun werknemers.
8: Ja.
6: En dat is wel toen aan het nemen en dat is een
9: heel ander soort
6: niet studentenpopulatie dan de ouderwetse.
9: Ja. Dat vraagt wel iets van die ROC's. Want de ROC's die zijn heel goed in jonge mensen opleiden. Maar het feit dat je bedrijfsmatig moet doen en dat je dus voor een werkgever veel flexibeler moet zijn. En dat dan ook nog financieel zo weet. De organisatie van het onderwijs wordt er niet makkelijker van.
6: Eens.
9: Het is niet van niks dat hele particuliere instellingen daar beter in zijn. Maar het zou heel jammer zijn als het ROC's daar niet een voortrekkersrol in gaan nemen en krijgen. En zichzelf daartoe bekwamen.
8: Maar dat gaat toch gebeuren, hè? Dus ze krijgen een wettelijke opdracht.
9: Jawel, maar de wettelijke opdracht is tot nu toe de geschiedenis heeft tot nu toe laten zien dat het
6: een van de problemen die hier speelt is het geloof in alleen publieke bekostiging.
8: Ja.
6: Dus je moet, als je moet leren inspelen op deze behoeften in de samenleving en in de economie, dan moet je ook bereid zijn hun investeringen toe te laten. Dus als een werkgever zegt, ja, maar ik ga ook de instrumenten leveren of de techniek leveren waarop die studenten moeten leren. Of mijn werknemers die bij jou komen bijscholen worden gefaciliteerd om dat goed te kunnen doen. Dan moet je ook doorhebben dat daar ten dele werkgevers ook aan mee moeten betalen.
8: Dus meer publiek-private samenwerking.
9: Ja, het publiek-privaat. Dus de wetgeving zit in elkaar. Op het moment dat een ROC maar even wat doet wat privaat is, dan krijgen ze een inspectie op hun vingers. Bovendien, vraagt een andere organisatie van het onderwijs. En als ROC denkt van ik ga leven lang ontwikkelen doen, want dan is dat, ik zie mijn leerlingenaantal afnemen, studentenaantal afnemen, dus ik moet wat op gaan vullen met leven lang ontwikkelen. Ja. Als dat drijfveer is dan, en je gaat blijven hetzelfde doen, dan mislukt het. Dus het is een vak voor de ROC's die moeten in andere. Ja. Het is de hele institutioneel moet het politiek aangepast worden zodat ze het mogen.
6: Ja.
9: En je moet dus inderdaad misschien juist veel vaker ook publiek-private samenwerking met particuliere onderwijsaanbieders. Want het zou toch wel jammer zijn als de. Daar staan we misschien met sociaal-democratisch hart. Het zou toch wel jammer zijn als de krenten uit de pap worden gehaald door de private aanbieders. En dat dan de ROC's verweest achterblijven. Want dat is eigenlijk wel, want dan hebben we echt met z'n allen een probleem.
6: Dat was mijn punt rond het thema maatschappelijke onderneming. Ik zie dus dit soort partijen, non-profit organisatie in de publieke sector, als maatschappelijke ondernemingen. Voortgekomen ook uit burgerin en maatschappelijk initiatief. In die discussie heb ik altijd gezegd, je moet een mix van financiering toelaten. Dat is juist een voordeel. Want als je de commerciële buiten de deur wil houden, omdat alles door de overheid betaald moet worden, gaan die commerciële het veel sneller en veel groter en veel duurder doen. Klopt. Sterker nog, die kopen jouw beste docenten weg.
9: Ja, ja, dat is ook het grappige. Dat
6: dus die mix is belangrijk.
9: Een van, dus de talentagenda in het Beethoven-programma gaat ook heel erg over, een van de belangrijkste poten is het leven lang ontwikkelen.
6: Ja.
9: Omdat je natuurlijk, er moeten meer jongeren naar techniek gaan doen, maar dat leven lang ontwikkelen, omdat er natuurlijk heel veel mensen zijn die die daar uitgeorganiseerd worden of van zijn stromers. Ja. Ja. En dan gaat het ook heel erg op, ook hier weer publiek-privaat.
6: Ja. Eens.
9: Want anders krijg je niet die schaal.
7: Maar dan even een andere vraag. Want we hebben het nu over hoe je die talenten tot je krijgt. In dit geval hebben we het nu over twee regio's specifiek. Hoe zit het dan met de aantrekkelijkheid van de regio? Wordt daar ook over gesproken?
9: Ja, daar speelt woningbouw speelt een rol en voorzieningen. Wij hadden,
7: precies, maar is dat voldoende op peil bijvoorbeeld? Ja, je zou zeggen, in grote steden is dat voldoende op peil?
9: Nee, dat hing heel erg, hangt van de stad af. Kijk, wij hadden, onze economie was groter dan ons voorzieningenniveau. Dus als je de directeur, als die toppers van ASML, die gingen voor het muziekgebouw naar Amsterdam. En wij hebben toen gedacht van, wat zijn nou eigenlijk wat zijn nou interessante voorzieningen? Zijn we heel erg richting de hip-hop cultuur en de urban zijn we gegaan. Want daar is in Nederland eigenlijk niet zo goed ontwikkeld. Hier zit er een grote baas en daar kunnen wij de nationale top worden. En als we nationale top worden, krijgen we ook beter gefinancierd. En rondom design. Dat waren dus de dingen die bij ons pasten. En die we groter konden maken, waardoor het interessant. Dus je moet niet denken dat iedereen overal hetzelfde. Want het schaalniveau van voorzieningen, wij moesten met, dat is toen helaas mislukt, met een Bos en Tilburg en Eindhoven wilden wij onze POF-voorzieningen en onze afstemmen. Want ja, mensen, dat is toch een daily urban system van mensen. Dus, en als we allemaal een beetje willen, dan wordt het allemaal net niks. Nou, dus daarom op regionale schaal ook te kijken van wat is de behoefte en wat is de kracht. En niet proberen dat iedereen hetzelfde wil gaan doen, want dan de mensen gaan dan toch iets verder reizen. Maar wat is je basis en waar ga je hier dan ook? Dus die agenda van Doekle, die moet in die gemeente ook zijn. Wat zijn onze culturele voorzieningen?
8: Ja, maar ik vind hem zo interessant. Hè, want dat gaat dus over dat ecosysteem. Ja. Nou, daar hebben we het over gehad. En dan zeg van dat ecosysteem dat richt zich dus niet alleen op bedrijven en onderwijsinstellingen. Maar het is veel meer de integrale benadering van eigenlijk alle grote thema's. Wonen, leven, cultuur en noem ze maar op. En wat ik nu in dat mixgebied zie gebeuren, dus dat megatronica gebied daar in Rotterdam of Schiedam, want dan wordt het weer geclaimd, maar in die regionale
9: ontwikkeling,
8: die metropoolregio, precies, dat is wat. En wat ik daar nu zie, is dat het eigenlijk conceptueel wordt aangevlogen vanuit de wijze zoals jij dat nu formuleert. Mm. In de zin van, dus ook de culturele component moet je erbij nemen. Maar bijvoorbeeld ook openbaar vervoer. Ja. Heb je, want het is een beetje een gebied wat letterlijk tussen Rotterdam en Delft in ligt. Dus een spuugafstand van die twee steden, om het zo maar even uit te drukken. En tegelijkertijd is het niet vanzelfsprekend dat studenten daar naartoe gaan bewegen. Of dat bedrijven daar naartoe gaan bewegen. Dus je moet je voorzieningen op orde hebben. En dat maakt het interessant om vooral te kijken, wat is er nou in Eindhoven gebeurd en hoe kunnen we de inspiratie van daar meenemen in de ontwikkeling van dit gebouw.
6: Maar het boeiende is dat het wel in die aantrekkelijkheid zit die Staf noemt. Want ik noemde net als voorbeeld San Francisco en Silicon Valley. Daar is een rijafstand van 2 uur. Maar voor Amerikanen is dat normaal. Een Amerikaan vindt het normaal om 2 uur heen en 2 uur terug te rijden naar zijn woonplaats. En daarom wilden ze ook allemaal in San Francisco wonen.
8: Ja, maar en hier gaat het om wandelafstand. Ja, en dan vinden we het al een groot probleem.
6: Je moet een beetje wennen.
9: Nee, maar het grappige is, internationaal talent is het juist heel aantrekkelijk. Ja, afstanden van ons.
6: Zo.
9: Want als je plaats van 2 uur moet reizen, maar een kwartier moet reizen, scheelt dat.
8: Ja, maar voor de Nederlandse, voor ons is een kwartier al heel ver.
9: Ja, en dat was bij ons ook een rol als het gaat om beroepsonderwijs. Je zag dat de bedrijfsterreinen, die werden allemaal helemaal steeds verder uit de stad gedrukt.
8: Ja.
9: En als je net ook die, zeg maar, die meer blue-collar banen, mag je dat, ik weet niet hoe je tegenwoordig, het loopt allemaal door elkaar heen, dan wilden we die ook dicht bij de stad hebben. Want de TU-campus lag in de stad, alle hoogopgeleide banen lagen in de stad. Wij waren ook op zoek naar plekken. Daar is de Strijp T, dat is een andere oud bedrijfsterrein. Daar hebben we ook eigenlijk geen woningen gemaakt. Maar dat is eigenlijk ook een soort maak. Campus geweest, want we dachten we willen industrie ook in de stad houden.
8: Ja. Wat jij noemt, vind ik, dat haak ik ook even op aan. Hè? Het woord bedrijventerrein. Als ik nu kijk naar wat wij dus nu in het metropoolgebied aan het ontwikkelen zijn, willen we dus af van die term bedrijventerrein. Ja. Want dat suggereert dat je geen vormgever bent van dat ecosysteem.
9: Precies.
8: Maar dat je het op een klassieke manier doet. Halen maar een aantal bedrijven naartoe. En die bedrijven die ontwikkelen zich wel. Het bedrijf wordt, dat gebied dat wordt volgestampt met bedrijven. Maar dat is old-fashioned te denken. Dat gaat niet meer over de integratie van al die componenten. Om het zo maar
9: eigenlijk, wat de strijd T was ook heel duidelijk een profiel. Je mag er alleen maar als bedrijf komen als je past.
7: Het is een mix. In een mixgebied,
9: ja.
7: Toch?
9: Ja. En de strijd S, maar strijd T legt daarnaast ook een mixgebied. Dus een advocatenkantoor mag er komen. Niet als het om familiezaken gaat, maar als het om IP-zaken gaat. Ja. Dus het gaat er eigenlijk om dat alles in de keten moet passen bij dat deel.
8: Dat vind ik dus zo interessant ook weer in dit
9: wat jullie gaan doen, ja.
8: Er zit gewoon nu al ballotage op.
9: Ja.
8: Dus er zijn bedrijven, want we hebben in Nederland, hier is ook geen congestieprobleem, dat is ook interessant. Dus je sloopt en je bouwt iets nieuws, de stekker erin en het werkt, om het zomaar even simpel uit te drukken. En die grond is gewoon heel schaars, dus iedereen die wil er naartoe. Nee, hebben ze dus nu bestuurlijk met elkaar afgesproken. Hier komen alleen maar bedrijven, precies zoals we dat ook in Eindhoven hebben gedaan, die voldoen aan een aantal uitgangspunten, criteria. Voldoen je niet aan een megatronica definitie, dan kom je er gewoon niet op.
7: En daar gaan we zo meteen over verder praten, maar namelijk ook wet en regelgeving, waar loop je tegenaan in de

0: ook niet nieuw meer, heel erg kiest, is de agenda de kunst van het samenleven. Want ja. Er komen nu zoveel mensen uit alle kanten van de wereld. Wil je dat, net als dat je wil geen San Francisco worden met die hele grote verschillen. Je wil geen dakken thuislozen hebben. Je wil echt dat het een samenleving wordt waar mensen in, waardoor het geïntegreerd wordt. Want anders gaat die samenleving dat niet meer accepteren. Ja. Dus aan de ene kant heb je het Haagse migratiebeleid nodig. Ja. Dat ze dat niet zo spassies doen. Ja. En niet alleen maar migratiebeleid gebruiken als instrument voor politiek gewin. Ja. Maar aan de andere kant hoort daar ook de kunst. Ja, zeg maar de andere kant van hoe gaan we de kunst van de samenleving. Dat is meer als zeggen, iedereen moet maar een inburgeringscursus vervullen. Dan gaat het echt om andere dingen.
1: Daarom is natuurlijk in Eindhoven bijvoorbeeld heel leuk die agenda om het basisonderwijs gewoon goed te houden. Want daar ontmoeten die kinderen elkaar.
0: Ja. Ja. Dus we hadden eerst een aparte internationale school. Ja. En nu is dat kan gelukkig niet meer. Dat is te groot. Dus nu zijn eigenlijk al die steeds meer basisscholen zijn internationale scholen. Vindt. Maar dan moet je die leraren wel weer toerusten hoe ze daarmee omgaan. Ja. Want er zijn natuurlijk allerlei culturele verschillen. Net zoals gezondheidszorg, idem dito. Mensen die van buiten komen hebben een hele andere opvatting over gezondheidszorg dan wij. Eens. In Nederland word je met een aspirintje naar huis gestuurd. Ja. Komen over 3 dagen maar terug. Dus dat zijn allemaal. Nou, je krijgt gewoon de buurtbaar.
2: Het zijn enorm grote vraagstukken, dit allemaal. Ja. Ja. En dan toch weer terug naar de regio Doeken, metropoolregio Rotterdam. Daar heb je eigenlijk natuurlijk al best heel veel voorzieningen die deze dit nieuwe project kunnen gaan ondersteunen.
3: Zeker. Het gaat erom. Je noemt het woord regionaal. Dat is zo interessant. Als ik even kijk naar dit gebied, dan zie ik dat er heel veel gesepareerde initiatieven lopen die niet met elkaar verbonden worden. Ja. Dus Rotterdam heeft een agenda, Delft heeft een agenda. Den Haag heeft een agenda.
2: Met andere woorden, de kunst van een goed ecosysteem.
3: De kunst van het samenleven heeft misschien ook nog wat te maken met de kunst van het samenwerken in een regionaal verband. En Eindhoven heeft een lange geschiedenis in dat opzicht. En de MNDH-regio heeft die geschiedenis minder. Daar gaan ze elkaar nu eindelijk vinden. Dus 21 gemeenten die zeggen van wij krijgen dit alleen maar voor elkaar als we ook het lef hebben om ook in dit opzicht van andere regio's te leren, mouwen opstropen om samen te werken. En dat betekent dat Rotterdam een beetje loskomt van de Rotterdamse agenda. Den Haag komt een beetje los van de Den Haag agenda. En dat ze op economische ontwikkeling in ieder geval de kunsten staan om nu de krachten te bundelen. En dat is gewoon, het is basisvoorwaarde. En dan heb je eigenlijk alle ingrediënten al klaar liggen van hoe dat ecosysteem ontwikkeld kan worden. En dan is het de kunst om de puzzelstukjes op een goede manier te leggen.
1: Even doorpratend over die kunst van het samenleven en samenwerken en samen over de grensjes heen kijken en het grote regionale belang pakken. Wat zijn dan de belangrijkste ontmoetingsplaatsen om dat elkaar tegen te komen? Dus ik had net een gesprek met FC Utrecht. FC Utrecht probeert een soort biotoop te zijn in Utrecht, waarin bedrijfsleven en overheden en allerlei partijen elkaar in de businessclub tegenkomen. En dat is ook wat PSV heeft gedaan in Eindhoven.
0: Ja, ik noemde altijd de derde verdieping van PSV dus was de kantine van de Brainport.
1: Wat zijn de ontmoetingsplekken die jij bouwt?
3: Naar Feyenoord, dus daar moeten we daar maar naartoe. Dat is concurreert weer met ADO. Nou, wat wij... Het is een beetje buiten orde, maar ik vind het wel interessant. Toen ik hier als aanjager werd gevraagd, werd er eigenlijk ook een soort opdracht meegegeven. Ga hier een bestuurlijke inrichting op organiseren. Ja. Okay. En toen sprak ik daar met een paar mensen over. Ja. En toen zei ik op een gegeven moment van stel je ervoor dat we het omdraaien. Dat we dat helemaal niet doen.
1: Eens.
3: Dat we wel een platform van ontmoeting creëren. Eens. En dat we...
1: Niet meteen zeuren over structuren en procedures.
3: Dus wat hebben we gedaan? We hebben het omgedraaid. Ja. We hebben gezegd van we gaan niet investeren in structuren. Vooralsnog niet. Dat komt op een gegeven moment. Wij gaan investeren in ontmoeting. Ja. Plekken waar we elkaar tegenkomen, mouwen opgestroopt. Ja. Hoe kunnen we elkaar inspireren? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we vanuit die inspiratie dingen met elkaar doen om dat ecosysteem te ontwikkelen? En we hebben nu, een maand geleden, hebben we daar met eigenlijk alle betrokken partijen, met 30 betrokken partijen, een bestuurlijke afspraak over gemaakt. Niet om elkaar in een bestuur te gaan ontmoeten, maar om elkaar werkendeweg, iteratief, om het maar even deftig te zeggen.
2: Maar is er wel een routemap?
3: Wat zeg je?
2: Is er wel een routemap tot ontwikkeling?
3: Ja, maar natuurlijk. Nee, maar
2: als je zou
3: een duiding in van welke kant willen we.
0: Zijn ze bereid om, wat natuurlijk heel belangrijk is dat zijn ze bereid om niet alleen te praten. Ik noem het maar bagagedragen toeristen. Ik wil erbij zijn, want als er iets gebeurt, dan moet ik erbij zijn.
3: Ja.
0: Zijn ze ook echt bereid? Nou nee, en zijn ze ook bereid om geld te betalen? Kijk, wij moesten in Eindhoven, elke keer moesten we al die gemeentes langs om

0: gewoon hun contributie te betalen. En dan was het elke keer het gedoe. De gemeentes betaalden eigenlijk en het bedrijfsleven eigenlijk niet.
1: Ja, nee, en wat ik hoorde is dat die PSV Business Club, daar moet je echt zwaar betalen om een tafel te hebben. Ik bedoel, in die zin is die bereidheid in het bedrijfsleven in Eindhoven inmiddels zover dat ze doorhebben dat ze die tafels nodig hebben.
0: Ja, maar in dit geval is dat je hebt het over het bedrijfsleven wat wil betalen. Ja. Dat doet een derde van de Brainport van het Beethoven gelden moet door de regio en lokale overheden en bedrijfsleven opgebetaald worden. Maar het gaat hier ook of gemeentes bereid zijn.
2: Ja, ja, ja. Maar ik voel toch even terug ook naar die routemap. Want die maakt natuurlijk dingen concreet op het moment dat je de jaartallen aan gaat hakken. Ja.
3: Zeker.
2: Maar kijk,
3: op het moment waarop je zegt van we gaan het niet inrichten op een klassieke manier met besturingsmodellen. En wil dat niet zeggen dat je out of the blue blind een aantal dingen doet. Natuurlijk heb je kompas.
2: Maar wanneer staat daar een tastbaar begin van ja, precies. Ja.
3: Eigenlijk staat er al, waar het begint, is dat we een aantal echte megatronica bedrijven hier krijgen. Dus er zitten.
0: Maar de vraag is,
3: scale-ups.
0: De vraag is, wat is je strategie? Waarom is die campus zo belangrijk in de lange termijn? Wat is de plek? Dus dat is bij mij jouw vraag.
2: Precies.
0: Die campus is heel erg belangrijk. Maar je hebt ook nog de TU Delft campus. Je hebt overal allerlei dingen. Ja. En wat is nou eigenlijk, waarom is dit zo'n cruciale stap? Kijk, we hadden met die big campus, was bij ons de wereld van de maakindustrie. Die wordt aan de ene kant weer minder internationaal. Die wordt namelijk 3 internationale machtsblokken. Ja. En wij willen dan eigenlijk het centrum zijn van het Europese blok. Ja. Nou, en daar kwamen allerlei redeneringen achterweg. Ik bedoel, het verhaal is natuurlijk wat mooier als je het achteraf vertelt. Maar zoiets is dat er al. Want
3: maar eigenlijk sluit het dus hierop aan. Het zit heel erg op de discussie van Wenning. Hè, om het maar even uit te gaan. Wat zijn de prioritaire gebieden van Nederland? De maakindustrie, daar zit megatronica bij. Hoe kunnen we de maatschappelijke weerbaarheid in Nederland versterken? Ja. 3, hoe kan deze regio meer concurrerend zijn ten opzichte van Eindhoven, Twente, waar het wel gelukt is, om het zo maar even uitdrukken. Dus die elementen die hebben bestuurlijk als het ware wel staan. Dus er is wel een soort kader van waar moet het naartoe bewegen en waarom willen we daar naartoe
2: dus
3: bewegen.
2: Dus met andere woorden, het DNA van het gebied is eigenlijk al geformuleerd.
3: Ja, dat is geformuleerd, maar kijk, wat ik daar heb in het Rotterdamse heb gezien, dat zit in het gesprek wat we net ook hebben gevoerd. Er gebeurt heel veel, maar het heeft geen samenhang. Er gebeurt heel veel, het is niet geïntegreerd. Er gebeurt heel veel, het zit in de silo. En de kunst is nu om vooral regionaal met elkaar samen te werken. Niet vanuit de optiek van 1 gemeente, maar 21 gemeenten die elkaar vasthouden.
0: Ja, maar je hebt bij ons en Brainport Eindhoven, dat niet zozeer de gemeentes de dragende kracht waren. Die waren min of meer, het was de samenwerking die tot die strategie kwam. En de gemeentes die pasten los van de verkiezingen, bleven die de strategie volgen. En dat was de kracht, want het gaat deze lange termijn. Dus het is niet. En zelfs in Amsterdam zie je daar bepaalt de Amsterdam, de industry board, die daar is, of de economic board die daar is. Dat zijn een verzameling van projectjes en te weinig een gezamenlijke strategie. Omdat daar de overheid vindt en het bedrijfsleven staan los van elkaar als het gaat om strategie te bepalen. Dus het gaat hier, moet je eigenlijk niet alleen die 21 gemeentes meekrijgen, maar je moet ook eigenlijk cruciale bedrijven en kennisinstellingen mee hebben die zeggen we gaan samen die kant op.
2: En zou dat iets kunnen zijn? Want we hebben natuurlijk een aantal hele belangrijke punten waar we allemaal op vastlopen. En dan ook Europees breed. Noem de netcongestie in Nederland, maar überhaupt de energietransitie. Is dat iets waarvan jullie zeggen nu in deze regio, dit gaan we breed
1: omarmen? Ja, maar dat is wel een belangrijk onderdeel van onze discussie vanuit Public Space. Wij houden al 20 jaar een pleidooi om door te hebben dat de burger veel meer kan en veel meer wil. En een groot deel van de nieuwe technologie gaat dat dus ook mogelijk maken. Waar dus ons bestaande aanbod eigenlijk onvoldoende op inspeelt. Dus dat geldt bijvoorbeeld voor de energiecongestie en de energietransitie. Dat ze niet door hebben gehad wat al 15 jaar geleden bestond. Dat er nieuwe technologie gekomen is waardoor burgers zelf energie kunnen produceren. Dat hebben de energiemaatschappijen samen met de overheid proberen tegen te houden. Maar dat is dus, en dat speelt in de zorg ook, waar mensen toenemend voor elkaar kunnen zorgen en via WhatsApp allerlei afspraken kunnen maken, ook in de buurt. Dus er zijn initiatieven rond levenscirkels en dat soort thema's. Dus wat je eigenlijk ziet is dat nieuwe technologie vraagt 2 dingen. Dat je doorkrijgt dat de burger veel meer macht en invloed krijgt en veel meer dingen wil. En vaak al eerder dan de overheid. En de tweede is dat het beroeps rechtsonderwijs de vakmensen moet maken en opleveren die dat aankunnen. Want het zijn natuurlijk andere opdrachtgevers, andere initiatieven, andere technologieën. Dus je moet in het onderwijs zeker niet achterlopen, zoals vaak de overheid met het betreffende industrie wel heeft achtergelopen.
0: Ja, maar het punt is wat je hier zegt, is dat net, wat is op dit moment, elke keer als je een strategie bedenkt voor je ontwikkeling, dan zijn
2: de langere termijn.
0: Langere termijn, dan zijn er beperkende factoren. Soms is het voorzieningen, dan zijn het huizen, infrastructuur.
2: Nou, net hadden we het ook over wet en regelgeving.
0: En nu zie je dus precies. Minstens een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor de toekomst is er wel betaalbare, goedkope energie. Ja. En dan moet je dus, want tot nu toe was dat zo. Ik heb een plan. En dan maak ik over 5 jaar is dat gerealiseerd. En dan is het vast altijd wel ergens dat er iemand een kabeltje in mij trok, de stekker in klaar.
1: Ja.
0: Maar die tijd is erbij. Dus je moet op een heel andere manier redeneren. En dat betekent dat je dus, dat als je al die strategieën die nu regionaal gemaakt moeten worden, moet dus ook heel erg duidelijk.
2: Ja, dus je kan een hele grote fabrikant binnenhalen, maar op het moment dat je geen energie te bieden hebt, dan houdt het snel op.
3: Ja, maar dat is juist het leuke weer in dit gebied. Hè? Maar dan gaan we weer even voorbij dat burgerschapthema van jou. Maar in die 42 hectare die volledig in herontwerp zit, is dit dus geen probleem.
1: Als je een zero base land hebt, kun je het regelen.
3: Ja, dan denk ik van dat is goud. Waar in Nederland vind je nog 42 hectare waar je de stekker erin kunt stoppen?
1: Maar het punt is, dus het leuke dat je dat dus kunt doen als je zero base kunt ontwerpen. Maar het is jarenlang tegengehouden door de industrie zelf.
3: Hoe bedoel je, Steven?
1: Nou, de industrie zelf heeft willen ontkennen dat er zelf producerende eenheden kwamen.
3: Oh, op die manier.
1: En de huidige infrastructuur begint het toenemend te incorporeren.
0: En die zin heeft alles met regelgeving te maken, want de ACM en alle zijn allemaal nog dit soort decentrale energievoorzieningen. En dat gaat niet alleen over dat ik maak zonnepaneletjes, maar bij een bedrijfslocatie dat je met wind en zon ineens de belasting wat net veel minder maakt. Dus dat je daar die decentrale mogelijkheden maken. Ja. Maar dat betekent dat we ook institutioneel nog heel veel wat in te halen.
3: Daar weer interessant is, en dat sluit wel weer aan op jouw manier van kijken, dat je ook dat bedrijfsleven de kunst zou kunnen verstaan om te gaan samenwerken met burgerinitiatieven.
1: Ja. Ja.
3: Want daar zitten heel veel disruptieve ontwikkelingen.
1: Ja.
3: De kunst is om dat ook samen te voegen met de belangen van het bedrijfsleven. Als je dat voor elkaar krijgt, dan...
2: Je hebt geen angst om nee te verkopen.
3: Sorry om?
2: Je hebt geen angst om nee te verkopen tegen welk bedrijf of onderwijsinstelling zich daar wil vestigen.
3: Nee, helemaal niet.
2: Zero-based bouwen betekent opnieuw helemaal indelen. Ja. Zoals
1: En ook je eigen energievoorziening kunnen realiseren.
2: En dan die bekostiging, want daar hadden we het net ook over. Is er dan voldoende geld om dit allemaal te realiseren?
3: Nou ik denk dat jij daar wel gelijk in hebt. En dan zeg je van, weet je, dit kan niet alleen publieke middelen gefinancierd worden.
2: Je hebt de overheid nodig.
3: Dat degene die daar ook gaat acteren vanuit de private sector vandaan, dat die ook financiële verantwoordelijkheid neemt en dat het daarmee ook duurzaam ontwikkeld wordt.
2: Maar een boost op bijvoorbeeld het gebied van innovatie. Ik bedoel, we hebben heel veel innovatie de afgelopen jaren laten uitvloeien. Onder andere al vaker voorbijgekomen Silicon Valley. Dat is natuurlijk een van de speerpunten om nu die innovatie weer terug naar Nederland te halen. Lees Europa.
3: Ja.
2: Zijn daar nog kansen voor deze regio bijvoorbeeld?
3: Ja, ik denk dat er van Nederland gewoon heel veel kansen liggen om echt als het ware de nieuwe stappen naar de toekomst te maken. De vraag is alleen, zien we dat en wordt dat voldoende gefaciliteerd? Ik heb bijvoorbeeld, ik liep een poosje geleden aan tegen een bedrijf waarbij ik denk van, dat wordt gezien als een high potential, om het zo maar even uit te drukken, vanuit Nederlands perspectief. Ja, en die zegt dan van, mooi luisteren, weet je, wij worden groot. Die zou heel goed in dit gebied kunnen passen. Wij worden groot, maar wij hebben inmiddels private equity opgezocht. Want wij hebben niet de middelen om zelf te ontwikkelen.
2: Kapitaalmarkt, en niet is dat een kans?
3: Nee, maar ook de Nederlandse overheid die blokkeert dat. Die staat
2: maar ik heb het over Europees in dit geval.
0: Nee, maar kijk, als je structureel... Op de ene kant is de overheid... Het lijkt me nog steeds het syndroom te hebben of van ooit van Verolmen en het RSV-affaire. Ja, dus we blijven er vooral niet in. Maar er is één natuurlijk, op het Europees niveau hebben we die kapitaalmarkt nodig om echt serieus geld naar dit soort investeringen te krijgen. En Nederland moet niet zo moeilijk doen dat ze nu op weg daarheen, als je dit soort kansen hebt, dan moet je gewoon ook durven Dan bedoel, daar zijn ook al die bewegingen.
2: Is Nederland zo lang terughoudend geweest?
0: Ja, ik vind het wel. Want kijk, niet dat ze gaan uitkiezen, maar wij zijn natuurlijk terughoudend als geweest als het gaat over investeringsruimte. Ik bedoel, nu in het regeerakkoord stond erbij, we gaan eigenlijk weer de oude Nederlandse investeringsbank, die gewoon, dat is die publiek-privaat risico's nam. En die daardoor een hele goede investeringen heeft gedaan. Dat is iets anders dan dat in één keer ambtenaren gaan bepalen wat een bedrijf, succesvolle bedrijfstak is. Maar overheidsgeld steken in publiek-private financiering, dat is iets wat we veel te lang hebben weggeduwd. En daardoor hebben we heel veel jonge bedrijven die succesvol zijn, hadden kunnen zijn.
1: Ja, wat we net op langs kregen. Wat we net op langs kregen rond die maatschappelijke ondernemingen. Dus dat zijn ook woningcorporaties, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen. Ja. Dat we eigenlijk proberen tegen te houden dat ze commerciëler worden en dat ze privaat geld binnenhalen. Wat ik uit termen van ondernemerschap prima vind. Mits je bovenin een publieke doelstelling houdt en een non-profit doelstelling houdt. Dus ook geen winst wordt uitgekeerd. Maar die terughoudendheid komt dus inmiddels door incidenten van nu 20 jaar geleden, waarin het ten dele ook fout ging. Ten dele ook fout ging op raad van toezichtsniveau. Ja. En niet op wet- en regelgevingniveau. Dus qua controle.
0: Is wel grappig.
1: En vervolgens
0: we doen dus langer, onthouden we de crisis. Ja, in de jaren 80 was het de RSV.
1: Ja, eens.
0: De jaren, toen was de boekhoudfraude. Ja. Nee, dingen van bouwfraude, maar ook de HBO.
3: HBO ook.
0: Gedoe. En daardoor mochten de HBO's geen privaat geld meer doen. Ja. En we blijken onze crisis, waar we dus maatregelen opnemen, die slepen we heel lang voort.
1: Wat dus past bij wat Doeklin net zegt, is we moeten doorkrijgen, en hopelijk is dat op nationale overheid gebied wel gaande, dat je in een internationaal concurrerende omgeving zit op alle gebied.
2: Ja, dus die Europese interne markt, arbeid, wordt gewoon heel belangrijk.
1: Onderwijs, op alle gebied moet je nadenken over wat is in de rest van Europa gaande, wat wil Amerika, wat wil China, en hoe moeten we daarop reageren.
0: Ja,
1: en dus zolang je geborneerd zit, vast zit in je eigen doelstelling.
0: Wat grappig, een paar ouderwetse agendas. De migratiekant.
1: Ja.
0: Europa mag niks kosten en dus we doen alles nationaal. Publieke organisaties als onderwijs en zo, die mogen verder niet samenwerken met de markt. Dat zijn allemaal van die oude ideeën die ons strekt tegenhouden en beklemmen, waardoor we juist de uitdagingen van de toekomst die we allemaal zien.
1: Ja.
0: Dan gaan we laten we datzelfde juridisch kader blijven zitten en binnen dat jasje wat helemaal niet meer past, willen we dan oplossen. En dan gek vinden dat het niet lukt.
1: Ja, wat ik boeiend vind in het MBO, wat ik ook zie bij ons in het ROC, is dat je ook ruimte nodig hebt om financieel te investeren in nieuwe techniek.
3: Zeker.
1: En dat zit anders niet in het onderwijs. Als je dus afgaat op publieke bekostiging, dan krijg je na 5 jaar een klein dropje bij om een beetje iets aan techniek te doen. En jouw studenten studeren dus intussen ouderwets af op ouderwetse techniek.
3: Ja.
1: En wil je die investeringen kunnen doen, heb je het bedrijfsleven nodig.
3: Zeker, absoluut.
2: Ja. Maar ook wat betreft het MBO, dat hoor je ook wel vaak, dat er eigenlijk heel veel praktijk...
1: Ja.
2: Mensen moeten gaan werken en niet 10 jaar als MBO-docent blijven doseren, maar ook uit de praktijk komen. Is dat ook niet een signaal wat je op kan pakken, waardoor het MBO sneller verandert?
1: Dat is ook wel een boeiende discussie die ik nu recent had met de vakbonden. Waarin ik een pleidooi hield, dat hou ik ook in de Raad van Toezicht, voor hybride docenten. Dus ik hou van docenten die ook een praktijkervaring hebben en nog steeds actueel hebben. Dus die weten hoe hun praktijk werkt en dan 1 of 2 of 3 dagen in de week lesgeeft in het onderwijs. Dat vind ik een mooi model. Ik bedoel, van mij mogen er ook best fulltime docenten zijn, hun leven lang, als ze het goed bijhouden en goed innoveren, maar ook die hybride docent brengt de praktijk dicht bij de studenten. Dat zeggen ze ook zelf.
2: Ja, en daarbij ook nog... Ja, sorry. Ja, maak het even
1: daar af. Zit wel een stukje weerstand bij de vakbond, want die heeft liever fulltime docenten onder de CAO dan parttime docenten die ook nog een ondernemingje hebben of een praktijk ernaast hebben.
2: Ja, waar we ook het over gehad hebben, en ook wel interessant om deze te deponeren. We hebben het vaak over HBO, WO onderwijs, vooral in Brainport gebieden. Dat is eigenlijk een beetje wat je van buitenaf als perceptie zou kunnen zien. Maar we hebben wel te maken, langzaam maar zeker, ook met een omgekeerde arbeidsmarkt, waarbij eigenlijk de praktische geschoolde mensen beter betaald krijgen dan die HBO, WO afgestudeerden.
3: Dat is ook zo. Ga jij maar eens een installateur nu binnenhalen voor het repareren van...
2: Maar hoe zou je dat meenemen bijvoorbeeld in dit nieuwe project?
3: Hoe bedoel je?
2: In de zin van
3: de honorering van vakmanschap bedoel je?
2: Precies. Ik kan me voorstellen dat je dat
3: niet eens mee te nemen, want dat is zich op dit moment aan het voltrekken.
1: Dat is zich aan het voltrekken.
2: Dat komt voor goed eigenlijk.
3: Maar dat is gewoon marktwerking.
1: Ja.
3: Als ik de rekening die ik een paar maanden geleden kreeg voor mijn eigen installateur thuis, zat ik ook even naar te kijken. En ik betaal inmiddels bijna 100 euro per uur voor een monteur. Ja. 100 euro per uur. Nou, dan moet je... dat is niet verkeerd, lijkt mij. Nee. En natuurlijk, daar zitten bedrijfskosten in, dan weet ik het allemaal. Maar dan denk ik van de rekening voor het vakmanschap, die wordt maatschappelijk steeds hoger. En eigenlijk zeg ik, ik vind dat een uitstekende ontwikkeling. Ja. Waarom zou je de boekhouder meer moeten betalen dan de vakman die bij jou en mij het werk kan doen wat ik niet kan?
2: Ja. Staf, hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, dat gaat, de ene kant gaat dat vanzelf, maar dat gaat ons probleem niet oplossen. Nee, want
3: is te weinig.
0: De uitvoeringscapaciteit is steeds meer. Wij overheden merken dat eerst was altijd geld een beperkende factor, maar nu is het gewoon realisatie. Dus we moeten ook. Ja, we moeten het zeggen. We ontkomen er niet aan om ook na te denken over hoe we op een andere manier gaan produceren en gaan werken. Omdat innoveren. Anders red je het gewoon niet meer met. Dus talent is de beperkende factor en dat kan je oplossen door. Door vestigingsplaatsfactoren waar mensen naar je toe komen. Maar ook de innovatiekant is, en nadenken over, maar goed, dat is ook zo'n open deur, dat wij het beleid maken niet denkt van het beleid is klaar en dan zoeken ze daar maar uit hoe ze het uitvoeren. Maar dat uitvoering, ook hier moet het echt omdraaien.
1: Het zou jullie beide regio's enorm helpen als jullie technisch beroepsonderwijs in die beide regio's als uitstekend bekend staat, waar alle studenten op afkomen, waar ze weten dat ze het nieuwste van het nieuwste leren, dat ze daarna ook meteen aan de slag kunnen in diezelfde regio. Dus het onderwijs kan een heel erg concurrerende factor worden in het overeind houden van zo'n regionale infrastructuur.
0: Dat is een van de belangrijkste factoren, namelijk het talent halen, maar ook zorgen dat de onderwijsinstellingen op orde zijn om het te leveren. Maar het andere punt is, maar goed, dat is weer de volgende vraagstuk. Nu is het elektriciteit en daar. En nu dadelijk leveren hebben we mensen tekort. En hoe gaan we dat nou? Dus dat is ook nog iets waar. Dus hoe? Het is een open deur. We hebben niet voor niks. Hebben we nu ook een raad voor de productiviteit. We hebben het kabinet opgericht. Ja.
1: Mooi.
0: En die gaat natuurlijk. Die gaat de oplossing.
1: Ja, hebben we
0: de oplossing.
1: Mening.
0: Ja. Ja, nee, maar ik ben daar nog niet. Ik vind dat. Dat is gewoon nog. Daar ben ik nog lang niet uit.
2: En dat is een duidelijke. Want we moeten afsluiten. Ja. Maar toch nog met één ding. Ik wil jullie eigenlijk allemaal vragen om dan toch één oproep te doen. Als je nu een oproep zou moeten doen in deze hele materie waar we het nu over hebben. Het zijn natuurlijk over meerdere velden. Maar waar zou je dan als eerste zeggen, hey, het moet handen en voeten krijgen. Het moet bepaalde dingen gaan vanzelf. Maar waar is bijvoorbeeld voor jouw staf nu de eerste stap te zetten voor wie dan ook in dit hele verhaal?
0: Nou, als talent de brandstof is, dan, als we dat nou even, dan zou ik toch. Ja, twee dingen. Aan de ene kant het investeringskant, dat er gewoon genoeg geld is om kansrijke initiatieven te laten groeien in plaats van ze vertrekken.
2: Kapitaalmarktunie.
0: En de andere is toch een fatsoenlijke talentagenda gericht op leven lang ontwikkelen. En dan, die bestaat al 20 jaar, zal Doekelen dan zeggen.
1: Ja.
0: Maar dat we daar een paar belangrijke beperkende factoren als het publiek-privaat.
1: Ja.
0: Daar volgens mij dat we daar een beetje de alle institutionele belemmeringen weghalen. Want zolang dat je binnen dat vierkant van nu moet blijven doen, gaan we niet redden.
2: Doekelen?
3: Nou ja, ik heb er net al een opmerking gemaakt over het ontbreken van een echte agenda voor het beroepsonderwijs. Als vehikel om grote maatschappelijke transities mogelijk te maken voor de komende jaren. En ik zou heel erg willen aansluiten op die talentontwikkeling. Ik zou heel erg willen nadenken over de vraag van hoe kunnen we nou een doorwrochte politieke agenda maken op het beroepsonderwijs, wat als een kompas kan fungeren van hoe we het onderwijs ingericht. Met leven lang ontwikkelen. Met hybride docenten als norm. Niet meer als uitzondering, maar als norm. Hoe kunnen we onderwijs en bedrijfsleven veel beter integreren? Noem ze maar op. Dus daar een soort gemeenschappelijke referentie voor organiseren.
2: Dankjewel. Tot slot, Steven.
1: Ja, dat zit erg in het verlengde van beide heren. Dus hierin vind ik het wel leuk dat we in onze conclusies waar het naartoe moet erg overeenstemmen. En dat zit wat mij betreft heel erg in dat publiek-private ondernemerschap van het onderwijsinstellingen. Dat die maatschappelijke ondernemingen ruimte krijgen om goed samen te werken met de private sector.
2: Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de komst naar de studio. Tot zover deze aflevering van Trending. Tot de volgende keer.
4: Trending.
5: Op New Business Radio.
4: Dit is New Business Radio. Dit is New Business Radio.
5: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
11: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
12: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
13: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
14: Dit is New Business Radio.
13: Newsflash.
15: Limburg is sinds begin mei een innovatiehub rijker. Het Chill Excellence Center, dat bij Maastricht Aken Airport zit, biedt ruimte aan studenten en bedrijven om gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen. De hub richt zich op 4 sectoren, namelijk defensie, luchtvaart, de maakindustrie en op sport. Het bouwt voort op bestaande initiatieven. Zo sluit het aan bij het Brightlands Gemelot Campus en de innovatiehub Slimme Materialen Gemelot van Defensie. De provincie Limburg die investeert daarnaast fors in het initiatief. Zij steunen de innovatiehub met ruim 1,3 miljoen euro.
16: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
17: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
18: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
19: ja.
18: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
19: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
18: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
20: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
21: De Radiofabriek.
22: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: AI is niet langer een toekomstvisie, maar een dagelijkse realiteit. En toch stuiten veel bedrijven op dezelfde fundamentele vraag. Hoe omarm je deze technologie op een veilige en schaalbare manier? Het gaat namelijk om veel meer dan techniek alleen. Het gaat om betrouwbare data, de juiste infrastructuur en bovenal verandering in de bedrijfscultuur. Vandaag praten we over de weg naar een volwaardige AI factory. Dat zeg ik overigens wel tussen aanhalingstekens. Hoe neem je nou een organisatie aan de hand? Voorkom je shadow AI, dus dat medewerkers gaan experimenteren, en zorg je dat investeringen ook echt rendement opleveren? Ik ga hierover praten met Isabel Mol, CEO voor de Benelux bij Dell Technologies. Met haar gaan we natuurlijk spreken over hoe je AI nu succesvol kan implementeren van werkvloer tot aan het datacenter.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Isabel, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Ja, we gaan het over een onderwerp hebben wat eigenlijk je continu overal tegenkomt. De ontwikkeling van AI en ook hoe het door bedrijven omarmd wordt. Er zijn heel veel uitdagingen eigenlijk, want er zijn zoveel mogelijkheden met AI. Alleen, ja, hoe omarmen bedrijven dat? Dell kennen we vaak van de desktop of van de laptops. Maar daar is natuurlijk veel meer wat jullie doen, hè?
3: Ja, kijk, uiteindelijk als je kijkt naar Dell Technologies, het is ook niet meer alleen Dell. We hebben natuurlijk ook een aantal overnames gedaan in het verleden. En dat maakt nu Dell Technologies. En dan helpen we de klant dus niet alleen op met de werkplek en de hele transformatie van de workforce, maar ook van edge locatie tot aan wat is er nodig om een krachtig datacenter en multicloud omgevingen te bouwen. En daarnaast zorgen wij er dan voor dat je data eigenlijk overal veilig, snel, betrouwbaar beschikbaar is. Dus uiteindelijk kan dat alleen als je een hele goede cybersecurity oplossing dan kan bieden. Wat we doen, backup recovery en dataprotectie. En als we dan even terugkomen op jouw onderwerp, waar jij mij eigenlijk voor belde, dan zie je dat we een heel AI-platform bieden. Want dat past natuurlijk heel mooi in het vakgebied waar wij in zitten. Stel nou voor dat de workload AI is. Hoe bouw je dan eigenlijk het fundament, de infrastructuur, om echt een heel mooi AI-platform neer te zetten? Wij noemen het de Dell AI Factory.
2: Mm-hmm.
3: En daarmee kan je eigenlijk een dusdanige mogelijkheid bieden aan klanten om, ja, hun eigen AI, GenAI oplossingen te bouwen en te beheren en op te draaien en te schalen. Op een manier dat niet alleen vandaag helpt, maar ook in ze helpt naar de toekomst toe. Dus ook meedenkend in, als je weet dat het niet de eerste en de laatste AI oplossing is die je bouwt, want daar gaat het natuurlijk nu volledig over.
2: Ja.
3: Hoe zorg ik ervoor dat het dan ook mee kan schalen met wat ik aan het doen ben? Dus dat zijn de dingen. Dus van edge tot aan cloud, van het je eigen omgeving waar je elke dag op werkt, je werkplek, tot aan de grote datacenters, tot aan hyperscalers en neoclouds naartoe.
2: Zou je daarbij kunnen zeggen dat je bedrijven eigenlijk aan de hand neemt in de ontwikkeling op het gebied van AI en het ook het toepasbaar maken van AI binnen bedrijfsvoering?
3: Ja, eigenlijk doen wij dat. Kijk, en mensen praten vanuit de organisatie waar wij natuurlijk met name de binding mee hebben, of het nou enterprise of public of de kleinere organisaties zijn. Met name over wat ze willen doen met AI. Maar ja, je kan het niet beginnen inderdaad. Daarvoor moet je eigenlijk een beetje aan de hand worden meegenomen. Wat heb ik dan nodig om überhaupt die learning modellen neer te zetten of die generative AI toepassingen te kunnen draaien of mee te kunnen bewegen op mijn business? En daar moet IT echt wat voor gaan doen. En dat is precies waar wij de IT-organisatie aan de hand meenemen. Hoe pak je dat dan aan? En kun je leveren wat de business van jou verwacht?
2: Ja, als we nu even naar de praktijk vertalen, hè, toepassen van AI. Daar zijn vaak wel discussies over de betrouwbaarheid van AI. Noem bijvoorbeeld rapportagestukken bij accountants en dergelijke. Daarvan zegt men nu nog steeds van het is eigenlijk te onbetrouwbaar nog om daar dat allemaal te automatiseren. Maar nu weten we inmiddels dat daar aan de hand van voorbeelden ook weer ontwikkelingen zijn.
4: Ja, die toch een betrouwbaar model laten zien eigenlijk. Hè?
3: Als je kijkt naar de ontwikkeling van AI en dan een heel mooi onderwerp betrouwbaarheid en de uitdaging die we daar hadden, zie je dat we inmiddels veel geleerd hebben over één, hoe je de governance moet doen. Dat je heel goed moet weten of je datasets correct zijn en dat je ze schoon houdt. En het derde is dat het model je continu moet leren en trainen. En wat je nu dus ziet in hele mooie voorbeelden, de gezondheidszorg was natuurlijk al heel vroeg met AI. Hè. Denk bijvoorbeeld aan diagnose stellen op basis van in oncologie met MRI-scanners. Maar je ziet dat we al veel beter meer diagnoses kunnen stellen, veel minder misses hebben. En dat zit inderdaad onder andere op radiologie en pathologie. We hebben de modellen op veel grotere sets kunnen trainen en veel langer. Je ziet het ook in de industrie op logistiek. Dus veel meer voorspellend onderhoud. Maar ook bijvoorbeeld bij onszelf thuis. Als je kijkt, bij Dell Technologies hebben wij 4 kritische processen gepakt. En door het model A goed te trainen, zelfgebruik. Tweede, hoe zorgen we ervoor dat als de dataset nog niet correct is, wat halen we eruit en waar zorgen we ervoor dat die scherper wordt? Dus door feedback zie je nu dat mensen echt zo goed kunnen vertrouwen op de tools die ze hebben gekregen. Dat je dataset groot genoeg is. Structureel traint, dat je het goed controleert, je governance erop goed is en dat je niet ook naar het vertrouwen gaat dat het goed is. Dat hebben we natuurlijk in het begin gezien toen net generative AI opkwam vanuit de consument. Het was natuurlijk heel leuk om te zien wat het kon. De bedrijven gingen daar vrij makkelijk in mee, maar hadden nog niet door dat het wel degelijk ook aankomt aan een stukje verantwoordelijkheid, controleren wat je terugkrijgt. Begrijpen welke datasets erachter zitten en ook begrijpen wat het product wel en niet kan. Wat kan generative AI voor jou betekenen? Wat is ChatGPT? Is het inderdaad een intelligent product of niet? Dat is het natuurlijk niet. Het is een getraind product die voor jou tekst op een nieuwe manier op basis van je prompt maakt. Maar zet eigenlijk, als je het heel plat slaat, woorden achter elkaar gebaseerd op de training die van je gehad heeft. En dat zegt dus iets over de context dat het product niet begrijpt. En als je dat maar goed snapt, dan kun je dus steeds meer gaan vertrouwen op AI. Want je weet wat het wel, maar je weet ook wat het nog niet kan. Of wat je het moet doen, dat het wel kan.
4: Ja, en dit is vooral denk ik ook bekend bij de early adopters. En waarschijnlijk ook bij de IT-technici.
3: Ja.
4: Maar dan is het uiteindelijk de eindgebruiker. Hè, het personeel van bedrijven die dit ook moet begrijpen. Hoe zie je die ontwikkeling? Want dat is natuurlijk het afgelopen jaar. Hè, is men ook gaan zoeken. Dan wordt wel eens gesproken over shadow AI. Op het moment dat het bedrijf het niet voldoende omarmt, zie je dat medewerkers zelf soms uit nieuwsgierigheid ook aan het experimenteren gaan. Hoe zie je dat de komende periode zich ontwikkelen?
3: Ja, wat ik wel zie is dat als je als organisatie het niet voldoende biedt, dan gaat met net als met elke andere tool. Dat was vroeger met Google Apps en je hebt het met Dropbox gehad. Je hebt het met heel veel verschillende eigenlijk tools die je eigenlijk als consument al thuis hebt en waarvan ik dat wil ik ook op mijn werk gebruiken. Zie je dat bij ChatGPT ook. Mensen gaan het dan zelf gebruiken ongemanaged, dus niet beheerd. En dan kunnen er een paar dingen gebeuren. 1. Ze gaan dingen van het bedrijf als informatie op een openbaar model gooien op een large language model. Waardoor je eigenlijk ook data deelt eigenlijk met de wijde wereld. En daarmee kan je ook data breaches krijgen. Dus dat mag je nooit doen. Want die data wordt niet weggegooid. Die blijft daar. En iemand anders die een vraag stelt krijgt dus de data van jouw bedrijf terug. Dat is wat we leren en dat is wat ze niet kunnen doen. En dat betekent dus dat je vanuit een organisatie veel strategisch moet kijken. Wat ga ik met AI doen? Wanneer start ik en wie heeft het meeste nodig? Hè? Wie heeft daar het meeste voordeel aan? Dat hij eigenlijk meer leven in zijn dag krijgt of veel meer impact kan maken. En wat biedt ik die persoon dan? Waardoor de tool die je de persoon geeft ook altijd beter is dan het eigen initiatief wat iemand zou hebben om dan zelf wat op te gaan zoeken. Dus als je dan werkt met de data van de organisatie zelf, het is een veilige omgeving, het is betrouwbare tool, het is genoeg getraind. En het zit op een werkgebied waar ook de behoefte echt zit. Want als je iemand een tool geeft waarvan die denkt, ja, het is leuk dat ik het heb, maar ik weet niet echt wat ik ermee moet en wanneer ik het nou eens ga gebruiken en krijg nog niet terug wat ik wil. Dat zie je eigenlijk in de hele brede co-pilot adoptie, als die niet voldoende geïnitieerd wordt vanuit welk proces gaan we het gauw echt inzetten en wat levert het de medewerker dan op. Dan wordt het ook weer net zoveel niet gebruikt. En heeft het bedrijf het idee dat ze veel in IT hebben geïnvesteerd, maar de voordelen er nog niet uitzien.
4: Precies.
3: Dus en niet investeren is geen optie.
4: Nee.
3: Maar investeren zonder begeleiding is ook geen optie.
4: Nee, en dat is natuurlijk inderdaad het discussiepunt van hoe kan je nu op korte termijn al toonbaar maken dat die investeringen eruit komen? Of heb je toch te maken met een langetermijn investering? Hoe moet je dat aanvliegen als bedrijf?
3: Ja. Dan pak ik terug hoe wij het zelf doen. Kijk, wij hebben gekeken naar onze eigen organisatie en onze organisatie om eigenlijk te leveren waar ik mee begon. Hebben wij natuurlijk een aantal businessprocessen van het bouwen van de producten of het ontwikkelen van de producten, de supply chain die erachter zit, de salesorganisatie, de supportorganisatie, de serviceorganisatie. Wat zijn dan kritische processen waarin je eigenlijk weet, daar zit heel veel werk in, wat of veel tijd kost, repetitief is, waar fouten gemaakt kunnen worden als je niet alle informatie op tijd hebt, of waardoor het heel veel tijd gaat kosten. En daarin hebben we echt door goed onderzoek 4 pilots

0: Het staat er ook mee dat je een cultuurverandering moet aan. Want er is niks zo lastig als in een cultuur waar iemand het altijd al zo gedaan heeft, dat hij nou zijn werk anders moet doen. Ook al kan je alleszins voorstellen dat het helpt, dan nog steeds wil dat nog niet zeggen dat iemand het ook gaat gebruiken. Dus de team betrekken en daarin heel goed weten hoe je het vanuit elke leider en vanuit elke cultuur in elk land goed embedt. Dat gaat je helpen om het eigenlijk een succes te maken. Dus je begint bij je proces. Dan kijk je echt vanuit de techniek, waar zou je het dan doen en hoe implementeer je dat dan? En de derde is, hoe zorg ik ervoor dat het in de cultuur echt langzamerhand steeds sterker gaat worden? En in welke stapjes werk je dan? En dan ga je het voordeel pas pakken. Maar dat is heavy lifting, kan ik vertellen. Want ook voor ons, wij moeten voornamelijk om de mensen allemaal dat te zien, want ze zien het niet altijd direct, moet je ze elke dag weer inspireren, helpen, voorbeelden geven, het zelf voordoen en ook blijven controleren of mensen echt hun werkproces veranderen. Dat ze het anders aanpakken op hun
1: Ja,
0: dag.
1: en dat is natuurlijk niks zo moeilijk als menselijk gedrag veranderen. Dat is natuurlijk een feit. Dan, je had het net al heel vaak over datasets. Dat is nog steeds wel waar het allemaal begint om AI op een goede manier toe te passen, toch?
0: Ja,
1: Die datasets op orde hebben.
0: klopt. En als je kijkt naar een dataset, is het meestal ook niet één dataset. Je hebt namelijk in je organisatie, en het maakt niet uit welke, maar met name ook de data-intensieve organisatie, heb je zo ontzettend veel datasets vanuit allerlei verschillende applicaties. En meestal als je nu eigenlijk kijkt naar wat iemand nodig heeft in het proces, hebben ze eigenlijk veel meer, laten we zeggen, datasets nodig dan die ene binnen die ene applicatie. Je wilt dingen samenvoegen. Dus dat is lastig. Het tweede wat lastig is dat elke dataset met verschillende type data ook verschillende regels heeft. Want dan komt het erop aan, ja, maar nu ga ik klantdata op een bepaalde manier gebruiken. En kan dat dan wel op die manier? Dus hoe raak ik dan bijvoorbeeld niet in een privacyproblematiek? Of hoe zorg ik ervoor dat ik wel de data gebruikt waarvoor het bedoeld was. Dus dat zit er ook achter. En het derde is, ook al zou ik al die datasets gebruiken, zijn ze allemaal even bruikbaar? Of hebben wij over de loop van de tijd wel heel veel data bewaard en nooit veel gedaan aan data lifecycle management? Want
1: Precies.
0: soms kun je dingen ook natuurlijk gewoon weggooien. En daar zijn we gewoon als mens niet goed in. Dat doen we thuis al niet. Dat doe je in je mailbox al niet. En waar zit nou heel veel data? Is natuurlijk in de ongestructureerde
1: Ja.
0: informatie. En in die ongestructureerde dataset, daar zit ook de meeste rommel. En omdat we altijd wel denken, ja, maar misschien zit er toch iets goeds tussen. Ja, dat is de vraag.
1: Dat zijn eigenlijk hele praktische tips vanuit het huis bekeken. Dat vind ik een hele mooie overigens.
0: Ja.
1: Maar met andere woorden, voor de komende periode, en dan hebben we voor die uitdagingen die er zijn. Dus hou die balans eigenlijk in de gaten, zeg je, tussen innovatie, compliance en ook de groei die uiteindelijk aan het einde van de rit AI zeker gaat brengen.
0: Ja, klopt. En er is ook nog een andere reden om het te doen. Want je kan, als ik het heb over de governance en ik heb het over de compliance, dan automatisch raak je ook een ander ding en dat is sustainability. Want, en daarmee ook gelijk kosten. Want hoe meer data je bewaart, als een prompt, dus noem het met een aantal tokens, hoe meer data het moet raken en bewerken of regelen en weer je terugschrijft. Hoe meer energie je verbruikt, hoe meer storage je bewaart, hoe meer onzuiver je originele dataset wordt. Maar op het moment dat je meer storage bewaart, meer rekenkracht nodig hebt om de token uit te voeren, noem het allemaal maar op, dan betekent dus ook dat met het minder energieverbruik je minder sustainable bent, maar ook veel meer kosten gaat maken die misschien niet nodig zijn. Dus er zit wel degelijk je moet wel degelijk nadenken. Ja, ik ga veel met AI doen. Dat gaat mij meer IT kosten. Daar ga ik ook wat voor terugkrijgen. Maar je kan, als je het niet beheerst en de beheer goed voor elkaar hebt op je governance, je datasets, je lifecycle management, de keuze die je maakt, wel degelijk in hele hoge kosten belanden, waarin je achteraf denkt, nou, misschien was dat ook niet zo handig. Misschien hadden we dit anders moeten aanpakken. Dan kan je beter aan de voorkant denken.
1: Precies, nou, dat zijn hele praktische tips. En daarbij weer terugkomen tot het platform wat jullie ontwikkeld hebben. Dat zou dus een goede leidraad kunnen zijn om ja, die AI te
0: Exact.
1: omarmen.
0: Ja, want wij hebben eigenlijk.

0: eigenlijk, als je al in een hele kleine setup begint en je hebt een stukje infrastructuur nodig, dan kan je natuurlijk, je kan dingen in de cloud oppakken. Maar wat ik net al zei, je hebt soms al je datasets on-premise staan. En je wil die datasets misschien niet in de cloud zetten. Zeker nu niet met geopolitiek, soevereiniteit die als discussie speelt. We kennen allemaal de risico's die we nu misschien ook al dagelijks net zoveel in het nieuws horen als wat gaan we met AI doen. Ja, op dat moment is het wel fijn dat je iemand je kan helpen met een soort van basisconcept, noem het een blauwdruk, klein begin, waarbij je zegt, oké, dit heb ik hoef niet opnieuw te beginnen, maar ik heb wel een soort van setup die ik vanuit klein kan beginnen met daar de juiste servercapaciteit in gaan bezitten, op de AI-vormen die je wil gaan gebruiken, waar de storage al goed geregeld is, waarin je eigenlijk je netwerkcomponent op de juiste manier hebt ingericht en die ook kan passen bij de infrastructuur die je hebt staan. Want vandaag gooi je natuurlijk niet alles over de schutting heen, want je hebt een infrastructuur staan, daar zit het soms wat legacy in. Daarin heb je soms te maken met het feit dat je dat morgen niet kan uitfaseren. En aan de andere kant moet je nu een AI-infrastructuur neerzetten. Hoe kan dat met elkaar passen zonder dat je het kind met het badwater weggooit?
1: Ja,
0: nou, dan is het fijn dat je in een kleine setup kan beginnen, maar dat je ook in staat bent om het in de context van wat je al hebt goed te leiden.
1: Ik denk dat we heel veel stof hebben gehoord tot nadenken en ook inzichten hebben kunnen krijgen. Mag ik je danken voor nu? Isabel Mol voor de Benelux, CEO bij Dell Technologies.
0: Dankjewel, hartstikke leuk.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Business Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtechbedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
9: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Privaciteit is de vijand van veiligheid. Cybersecurity is een cruciaal onderwerp voor organisaties. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet continu pleisters aan het plakken bent, maar structureel voor verbetering zorgt op fysiek en cybersecurity gebied? Tessorion helpt organisaties duurzaam te groeien in cybervolwassenheid. Ze maken organisaties niet alleen veiliger, maar brengen organisaties ook bestuurlijk in controle en maken ze operationeel veerkrachtig. Nou, hoe werk je nou aan cybervolwassenheid? Hoe kun je cyberveiligheid, fysieke beveiliging en menselijke weerbaarheid integraal combineren? En wat kunnen we verwachten voor de toekomst als het om cybersecurity gaat? Ik ben Martine Houwert en mijn gasten zijn Erik van Gent en Erik de Jong, beide van Tessorion.
1: Let's Talk Business, Martine Houwert.
0: Ja, Erik en Erik, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. We gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over cybersecurity. Jullie zitten beide al heel lang in het vak. We hebben heel veel met elkaar te delen. Maar eerst eventjes, Tessorion, Erik. Jullie heten natuurlijk beide Erik.
2: Mooi, hè?
0: Hoe zou je het zelf omschrijven? Wat doen jullie echt precies als bedrijf?
2: Wij beschermen onze klanten tegen spionnen en criminelen, zeg ik altijd. Daar zijn er heel veel van. Die zitten overal in de wereld. Als je aan internet hangt, dan moet je ook met de hele wereld rekening houden. Dus daar helpen we onze klanten bij om te zorgen dat ze die buiten de deur houden. Mochten ze een keer binnenkomen, dat we heel snel reageren en de impact van een incident klein houden.
0: Ja, zo snel mogelijk reageren, maar ook zo goed mogelijk voorbereid zijn.
2: Ja, voorbereid zijn op als echt een keer de vlam in de pan slaat. Ja.
0: Ja. Andere Erik.
3: Ja.
0: Het is natuurlijk altijd leuk, hè? Erik, jij bent CEO van Tessorion.
3: Ja.
0: Dat doe je niet zo heel erg lang, maar je zit al wel heel lang in het vak.
3: Ja, nou, ik heb sinds 1994 ben ik wel bezig met informatiebeveiliging, heette dat toen nog. Nu is het cybersecurity.
0: Ja.
3: Dus door nog andere dingen gedaan. Dus ik ben nu 57. Ik vind het hartstikke mooi om dat nu weer te gaan doen. Na een maand of vijf of zo nu in de rol. Heel erg leuk, supermooi bedrijf. En ontzettend leuk om weer bij de cybersecurity betrokken te zijn.
0: Ja, wat maakt het zo leuk voor jou?
3: Ja, de diversiteit in de dingen die je ziet. Het is eigenlijk elke dag spannend. Elke dag kan er weer wat anders gebeuren. Niet weten wat er aan de hand is. Elke dag kan er wat gebeuren. En elke dag zien we dus natuurlijk ook dat we klanten echt veilig houden.
0: Ja.
3: En als je ziet wat Tessorion doet. Afgelopen jaar hebben we 38.000 incidenten afgehandeld in ons Secure Operating Center. Waarvan 3.000 heel severe waren. En zo proberen we onze klanten veilig te houden. Natuurlijk is dat ontzettend leuk. Ja, maar je ziet natuurlijk wel dat in vergelijking met 1994 en nu, dat de zaken wel wat veranderd zijn.
0: Nogal, hè?
3: Nou.
0: Ja. Ja, dat is echt een hele revolutie eigenlijk, die we doormaken. En helemaal nu met alle ontwikkelingen die er gaande zijn natuurlijk ook.
3: Ja, absoluut.
0: Als we kijken, je stipt dat al aan, 38.000 mensen die jullie hebben, organisaties die jullie hebben kunnen helpen?
3: Nee, 38.000 incidenten.
0: Incidenten.
3: Dus we hebben een heleboel klanten hebben wij. En daar hebben we gezien dat we afgelopen jaar 38.000 incidenten hebben afgehandeld. Zo'n stijging van 44%. Dus ja, er gebeurt een hoop. Er gebeurt een hoop daarbuiten. En er zit er ook natuurlijk de groei in die we hebben. Door nieuwe klanten die we hebben aangetrokken.
0: Yeah.
3: Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat we een enorme groei zien in de incidenten. En dat is niet altijd zichtbaar. Dat is eigenlijk ook een beetje het gekke van wat we doen. Want we beschermen bedrijven. Maar we gaan er geen lawaai over maken dat we ze beschermd hebben.
0: Dat is het.
3: En dat is het. Dat is natuurlijk, maar die statistieken zijn er wel. Dat er natuurlijk ontzettend veel gebeurt. En dat zien we natuurlijk ook recentelijk in het nieuws.
0: Ja, ik ga natuurlijk zo meteen verder over praten. Erik de Jong, eigenlijk een mond vol. Meerdere titels wel een beetje die ik hier kan noemen. Chief Research Officer, maar ik zag ook Creative. En een No Fluff Security zag ik voorbij.
2: Ja, absoluut. Kijk, mijn rol bij Tessorion, ik richt me heel erg op de inhoud. Dus ik hou trends bij, kijk waar we onze klanten tegen moeten beschermen, waar de toekomst naartoe gaat. Mm-hmm. Sta ook heel veel op het podium, sta bij raden van commissarissen, bij developers om te presenteren, awareness. En ik vind het heel belangrijk dat we straightforward zijn met onze klanten. Dat we transparant zijn, dat we eerlijk zijn. En dat we ze geen onnodeloze angst aanjagen. En dat we ook af en toe durven zeggen, dit hoef je niet te doen. Want dat doesn't make a lot of sense for you.
0: Yeah.
2: En dat vind ik no fluff. Geen ingewikkelde dingen. Gewoon normale mensentaal uitleggen wat we doen.
0: Ja, eigenlijk back to basic eigenlijk.
2: Ja, zou een beetje simpel zeggen. Ja.
0: Ja. Merk je dat mensen ook wel angstig gemaakt worden? Of is er juist te weinig bewustzijn van alle risico's die er zijn?
2: Het is eigenlijk beide. Ik denk dat er vanuit de security industrie, dus vanuit ons vakgebied, de neiging wel bestaat om angst aan te jagen. Of dat nou bewust of onbewust gebeurt. Hè, dan speel je toch op. Dit kan er allemaal misgaan.
0: Vanuit de experts gezien bedoel je?
2: Vanuit de experts gezien. En ja, ergens moet je dat natuurlijk doen. Maar ik denk, je moet gewoon de realiteit beschrijven. Anderzijds is het ook in 2026 nog steeds zo. Ik loop ook al enige tijd mee, ongeveer even lang als andere Erik. Is het in 2026 nog steeds helaas zo dat veel organisaties toch zich te weinig bewust zijn van het risico dat zij specifiek zelf lopen. Dus dan is het een soort abstract. Ik snap dat er dingen gebeuren in de wereld. Maar ja, gaat dat mij nou echt raken?
4: Dat overkomt ons toch niet?
2: Dat is wel een beetje impliciet wat organisaties ook denken.
4: Hoe zou dat komen, denk je?
2: Nou, ik denk dat deels komt omdat het onderwerp niet heel erg tastbaar is. He, dus kijk, vaak de IT'ers in een organisatie snappen het wel. Ga je omhoog in de managementlagen, staan ze toch verder vanaf uit de aard van zaken. Dat is niks raars aan.
4: Ja.
2: Maar het is ontastbaar. Computers, heel veel mensen weten er ook weinig van. Dus dan snap je het niet zo goed. En dan denk je ook, we hebben onze zaken wel redelijk goed voor elkaar. Maar een ongeluk kan in een klein hoekje zitten, weet je wel. Dus je moet toch wel echt de puntjes op de i blijven zetten, continu. En het is een continu proces. Criminelen zitten niet stil, spionnen zitten niet stil. Dus je moet als organisatie daar in mee blijven gaan. Je bent er eigenlijk nooit klaar mee.
4: Ik wou net zeggen, jullie kunnen dus ook absoluut niet stilzitten. Ook niet als organisatie, maar ook qua innovatie niet.
3: Nee, exact. En dat is het ook. Maar ik wil ook, Erik, wat wij ook opschrijven. Wat je ziet natuurlijk, je kan als organisatie in de cybersecurity zit, kun je heel veel mengst angst aanjagen. Je kan zeggen van dit kan er misgaan, dat kan er misgaan. Maar er zijn ook heel veel oplossingen. Dus eigenlijk, naast het feit dat we de bewustwording moeten hebben, is er ook hoop. Dat wil ik eigenlijk zeggen.
4: Oké, vind ik mooi dat
3: we met z'n allen toch de boel beter dicht kunnen zetten.
4: Vind ik ook een mooie boodschap aan het begin van deze uitzending, zeg maar. Hè? Want we gaan natuurlijk ook veel bespreken wat er allemaal fout kan gaan.
3: Zeker.
4: Ja. Maar ook even meteen ook aangeven, er is hoop. Er zijn ook oplossingen.
3: Absoluut. En wat een van de dingen die ik ook wel tegenkom, en ik denk dat een aantal luisteraars dat misschien ook zullen herkennen, is dat wat wij zien wel vaak dat er dan incidenten zijn, die lossen we op.
4: Mm-hmm.
3: Ja, dus dan, of wij zetten dingen dicht, of we bellen de klant, of we zorgen ervoor dat de klant het doet. En dan merk je dan toch, dat als je dan vanuit mijn rol, dan spreek ik ook als met mensen in de bestuurskamer. En dan merk ik gewoon dat het bewustzijn dat het gebeurd is, er niet is.
4: Mm-hmm.
3: En je gaat ook niet, zeg maar, de klanten, de mensen met wie je dagelijks werkt, voor de bus gooien. Maar eigenlijk heb je dan wel de noodzaak van, joh, luister, dit is wat er bij jou gebeurd is. Weet je dat wel?
4: Ja.
3: En dat is iets wat ik heel erg mis in Nederland. Dat in de bestuurskamer van de raden van bestuur, de directiekamers, men niet voldoende bewust is wat er gebeurd is.
4: Maar zou je dan eigenlijk zeggen, zeg maar, dat bijvoorbeeld de CEO eigenlijk ook altijd met de ICT aan tafel moet zitten?
3: Ja, of met de CISO. En dat de security officer ook ervoor zorgt dat wij leveren altijd rapporten op. Elke maand krijgt een klant van ons een rapport wat er gebeurd is. Maar zorg ook ervoor dat je niet de schaamte hebt om dat tegen je grote baas te zeggen.
4: Ja.
3: Doe dat gewoon.
2: Ja, dat hoeft natuurlijk niet continu, zeg maar. Hè. Dus wat je niet bedoelt is dat die CEO elke keer betrokken wordt. Er speelt nu iets. Maar het is wel goed om het inzicht te hebben. Dit is wat je investeert er geld in. Dat je dus ook inzicht hebt wat dat geld oplevert. En dat levert op dat je er eigenlijk als CEO geen last van hebt. Maar dan worden we allemaal aanvallen afgeslagen.
4: Ja, zeker bij grote organisaties. Dat zie ik ook. Hè. Dan ontstaan heel erg die silo-structuren. Hè. Dat zijn allemaal losse eilandjes. Mm. Terwijl juist ook hier is het van belang dat iedere afdeling eigenlijk ook wel goed op de hoogte is. Juist ook als het gaat om veiligheid.
3: Exact.
4: Ja.
3: Het is een integrale aanpak. Het is niet dat je, zeg maar, aan de voorkant een firewall moet neerzetten. Nee, het gaat om veel meer dingen. Het gaat om bewustzijn van gebruikers. Klik nou niet op die link. Vul niet je username en password in. Ja, en daar zijn allerlei tools voor. En wij helpen ook klanten om dat bewustzijn van de gebruikers te verhogen. Maar je ziet het dan, en dat zien wij dus ook gebeuren in ons, dan gaat dat toch weer mis. En dan zijn we er gelukkig op tijd bij. En dan zeggen, stop, deze laptop moet geïsoleerd worden, of deze gebruiker moet geïsoleerd worden, omdat er dan toch weer op zo'n link geklikt is.
4: Ja, ja. Is dat de meest voorkomende fout misschien ook wel? Of tenminste, onbewaakt momentje dat je op dat linkje klikt? Of zien jullie veel andere dingen?
2: Nou, dat gebeurt veel. Hè. Mensen moeten vanuit de aard van hun werk gewoon e-mails openen op links keer. Dat hoort bij je werk.
4: Ja.
2: Dus je kan ook niet zeggen, moet je niet doen. Weet je wel? Dus het is onze taak om te zorgen dat ze dat veilig kunnen doen. Maar er zijn ook heel veel andere manieren waarop aanvallers binnenkomen. Hè. Je hebt als organisatie ook vaak wel systemen aan internet hangen. VPN-oplossingen, firewall-achtige dingen, of om andere systemen waarop je thuiswerkers kunnen inloggen en dan bij hun bestanden en zo kunnen. Die worden ook door aanvallers aangevallen aan de lopende band. Dus het is een beetje van beide aanvallers gaan. En ofwel via de systemen die die niet up-to-date en kwetsbaar zijn. Of ook nog steeds altijd via de mens. Die verleid kan worden om iets te doen wat u op dat moment eigenlijk niet had moeten doen. Ja. Ik vind dat we ze daar niet te hard op moeten afrekenen.
3: Nee.
2: Mensen zijn mensen. We maken allemaal fouten. Ik maak wel 500 fouten per dag. Als ik geen fouten zou maken, dan ben ik waarschijnlijk dood. Want dan maak je geen fouten meer. En je moet mensen in staat stellen, je medewerkers, om gewoon veilig hun werk te kunnen doen. Dus dit zie je soms als er een groot incident is, zie je dat wel. Dat de neiging van organisaties ook kan zijn om een schuldige te zoeken. Wie heeft dit gedaan?
4: Ja.
2: En als je dan kijkt naar hoe grote incidenten gebeuren, dan als je dan terug, wij doen een onderzoek, hè, we doen een forensisch sporenonderzoek en dan kan je dus terugkijken in de tijd wat er allemaal gebeurd is. En dan zie je dat er uiteraard niet alleen maar aan een mens ligt. Want een aanvaller heeft ook een misconfiguratie gezien, heeft een systeem wat niet geüpdate is, heeft die. Dus er zitten allemaal aspecten aan en dan is het super oneerlijk, vind ik, en niet terecht om alleen die mensen schuld te geven.
4: Nee.
3: Ja, en het is denk ik ook niet zo dat alleen de mensen binnen het bedrijf zelf, maar je moet ook gaan kijken naar de keten. Hè? Welke bedrijven hebben toegang tot jouw netwerk, hebben toegang tot jouw systemen? Ja, dat kunnen toeleveranciers zijn, dat kunnen andere partijen zijn. Kijk daar ook naar, te zorgen dat dat ook zeg maar veilig is. Dat zien wij ook gebeuren, dat bijvoorbeeld dan in de keten gebeuren er dingen, mensen klikken op zo'n linkje en dat zien we dan gaat er dus verkeer in één keer naar een website toe waar ik denk van, nou, dat is raar.
4: Ja, ja, ja.
3: En dat is het eerste, nou, dat is raar, dan beginnen er al wat alarmbellen af te gaan. En dan worden er in één keer de mailbox rules worden aangepast, nou, dat is al een alarmcode 2. En dan worden er ook nog folders worden dan aangemaakt en dan gelijk ook gehide, zoals dat heet. Ja, en dan zien we de user credentials op het dark web voorbij komen, ja, dan is het bingo. En dan grijpen we ook onmiddellijk in. Dus dat soort dingen, dat houden we in de gaten. Wat Erik ook zegt, met de K. Erik zegt ook heel duidelijk van, joh, het is niet alleen maar het feit dat we de users de schuld moeten geven. We moeten de users ook helpen hun werk te kunnen doen door oplossingen neer te zetten waarbij we de user ook veilig houden.
2: Ja. Ik wil één ding zeggen over die gebruiker inderdaad. Ja. Want ik heb een mooie anekdote. Dit is echt al 15 jaar geleden inmiddels dat ik een spionagezaak draaide ergens in Nederland. En toen we binnenkwamen was die aanval gaande. En zag je ook een aanvaller in een netwerk bezig. En dan zijn de vragen die dus als de luisteraars die nu luisteren, als die ooit een groot incident krijgen, dan heb je altijd dezelfde vragen. Wat is er gebeurd? Hoe is de aanvaller binnengekomen? Welke informatie heeft hij eventueel gestolen? Moeten we een melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens? En ons werk focust ons dan om die vragen zo snel mogelijk effectief te beantwoorden, zodat je als klant weer terug kan gaan naar business as usual. Want ja, die pijn moet weg.
4: Ja.
2: Nou, we doen dat onderzoek en dan blijkt dat die aanvaller die heeft op dat moment iets van 500 servers overgenomen. En we kunnen dat terugtraceren naar 3 maanden eerder. En dat was een aanval die dus gebeurde met een mailtje, waarbij de eerste ontvanger van het mailtje was een nieuwsbrief van een andere organisatie, zogenaamd. Een interne nieuwsbrief. Daar is natuurlijk, word je heel nieuwsgierig van. Ga je openen? Nou, dat hebben we teruggetraceerd en we hebben ook die persoon geïnterviewd. En die persoon die herinnerde zich dat nog. Die zei, ja, ik kan me nog herinneren dat dit gebeurd is. Ik heb het geopend. Ik vond het eigenlijk een beetje raar. Was slappe hap. Stelde niets van voor. Ik heb hem weer gesloten en ben verder gegaan over tot de orde van de dag. Als die persoon op dat moment had gedacht, oh, ik moet even iemand inlichten dat ik ergens op geklikt, foutje kan gebeuren, dan hadden we dan onderzoek gedaan. Had je 4 maanden pijn minder gehad, 700 servers niet gehackt. Dus fouten kunnen gebeuren, incidenten kunnen gebeuren. Voed je mensen op dat niet erg is, maar dat je zo snel mogelijk aan de bel trekt als je denkt, hé, er is iets aan de hand. Ik heb iets gedaan wat misschien tot problemen kan leiden.
4: Nou ja, en het is natuurlijk ook wel echt zo dat die criminelen tegenwoordig zo enorm goed zijn. En die mails, linkjes er zo ook professioneel uitzien, dat het ook niet altijd ook zo makkelijk te zien is.
2: Hè? Helemaal niet. Kijk, wel een van de manieren waarop crimineel nu te werk gaan, dat was al een aantal jaren zo, hè, maar dat was 15 jaar geleden niet, is dat ze organisatie 1 hacken. Dat ze daar een mailbox overnemen en vanuit die mailbox mail sturen naar anderen.
4: Ja.
2: Dat is legitiem op dat moment. Dat kan je niet meer van echt onderscheiden. Dus dat klopt. Daar ga ik ook in trappen. He, dat is gewoon zo.
4: Ja.
3: Ja. Ja, en wat je ook ziet, Erik, is dat als er dan mensen zijn goed opgevoed. Kijk nou wat de afzender is van de mail. Dus als het Microsoft is. Maar wat dan ook heel slim gedaan wordt, worden de R en de N achter elkaar geplaatst. En dan lijkt het een M en dan staat er Microsoft.
4: Ja.
3: Hè, als je snel kijkt.
2: Ja. Dat soort dingetjes.
3: Ja. Dat soort dingen gebeuren dus ook. Dus het is
4: zij worden natuurlijk ook steeds slimmer, die criminelen.
3: Absoluut.
4: Dat
3: absoluut.
4: Is natuurlijk gewoon.
3: Absoluut.
4: Dus inderdaad niet te snel gaan wijzen als organisatie. Wie heeft het fout gedaan? Maar hoe kunnen we dit als keten echt goed opvangen? En als het fout gaat, wat kunnen we dan doen? Hoe kunnen we zo snel mogelijk dit aanpakken? Nu gaan we zo meteen natuurlijk verder praten. Hè? Ik zei het al in de introductie. Jullie helpen eigenlijk bedrijven cybervolwassen te worden eigenlijk.
2: Ja.
4: Wat is dat? Ja. Wat is cybervolwassenheid?
3: Ja,
2: we willen allebei heel graag. Gelukkig. Kijk, als je heel onvolwassen bent, dan doe je dingen zonder dat je erover nadenkt en zonder dat je weet of het helemaal goed is. En heel veel organisaties, er wordt dan gezegd: oké, IT'ers, doe je ding, beveilig ons. Zonder dat je goed hebt nagedacht over wat bescherm ik precies, wat is voor mij van belang en tegen wie bescherm ik me. Zijn het alleen criminelen of zijn het ook statelijke actoren? Is de Russische overheid. Dus volwassenheid betekent dat je ten eerste nadenkt over wat bescherm ik? Wat is cruciaal en wat mag er wel even uitvallen? Hoe lang mag het eruit vallen? Dat je dat van jezelf snapt. Dat je snapt tegen wie je het beschermt. En dat je dan de investeringen doet om niet alleen maar alles te proberen te voorkomen, want dat kan niet. Maar dat je ook investeert in detectie. Investeert in weerbaarheid. Als er iets groots gebeurt, dat je weer terugveert. Dat je eigenlijk je geld goed verdeelt. Want je hebt altijd beperkingen in geld en middelen. Dat je goed nadenkt wat je risico's zijn. Dat je op basis daarvan je geld investeert. En dat je de activiteiten die je uitvoert, dat dat ook herhaalbaar is. Dat het processen zijn die niet aan één persoon hangen. Het zijn een heleboel dingen die ik kan noemen, maar dit is even een eerste.
3: Ja.
2: Een opstapje van mij.
4: Een heel palet eigenlijk ook wel, als ik het zo hoor.
3: Ja, maar en volwassenheid is natuurlijk ook het feit dat je in de organisatie niet een cultuur hebt waarbij mensen de barrière hebben om te melden dat ze iets fout hebben gedaan. Ik heb per ongeluk op de link geklikt. Ja, dat is geen probleem. Het feit dat je het zegt is ongelooflijk goed dat je doet. Daarmee komen we verder. Dat is ook een stuk volwassenheid.
4: Volwassenheid, maar dus ook veiligheid intern. Dat je dat durft te zeggen.
3: Exact. Dus met die volwassenheid komt ook een stuk veiligheid.
4: Ja. Ja, mooi bruggetje eigenlijk ook wel voor ons tweede deel zometeen. We gaan dan echt namelijk verder praten. Hè? En dan krijg je natuurlijk ook een beetje te horen waar jullie vandaan komen als organisatie. Maar eerst gaan we nog eventjes genieten van muziek. En dan komen we zo bij je terug. Ja.

0: Ja, liar, liar. Je luistert nog steeds hier naar Let's Talk Business met Erik en Erik. Ik vind het zo leuk, klikken. Nee. Ja, we hebben natuurlijk over wat jullie allemaal doen bij Tessorion. Maar daarnaast ontwikkelen jullie natuurlijk ook echt continu weer nieuwe innovaties. Maar eerst eventjes voor de luisteraars ook. Wat kun je vertellen over het begin van Tessorion? Zeg maar, hoe zijn jullie echt ontstaan, Erik?
1: Ja, we zijn in 2018 ontstaan eigenlijk door een samenvoeging van een aantal bedrijven. En door de jaren heen heeft Tessorion een aantal bedrijven ook gekocht. En met het doel ook om te zorgen dat we een full class security speler zijn. Dus we hebben een aantal bedrijven opgenomen in het portfolio, waarbij we echt toevoeging hebben gezocht in het portfolio. Nu zijn we een bedrijf die eigenlijk op alle terreinen van cybersecurity diensten kan leveren, producten kan leveren. Dat als er een bedrijf van ons binnenkomt, kunnen ze eigenlijk met alles bij ons terecht. En daar zijn we nu, vanaf 2018.
0: Is dat ook nog lastig om al die componenten
1: zeker
0: met elkaar samen te laten werken? Want dat klinkt natuurlijk ook fantastisch. Hè? Je hebt in één keer een heel palet aan specialiteiten die je samen kunt brengen. Maar er zit meteen ook een uitdaging ook bij.
1: Ja, waar begin je met een klant? Hè? Dat is altijd wel de uitdaging. Ga je beginnen met onze managed detection and response diensten aan te bieden? Of ga je beginnen met CISO as a service? Dat doen we ook.
0: Ja.
1: Of ga je beginnen met een stuk consultancy? Dus dat laatste heeft vaak wel de voorkeur om gezamenlijk met bedrijf een analyse te maken. Waar sta je nu en waar wil je naartoe? En
0: eerst goed inventariseren, zeg maar.
1: Goed inventariseren. Daar hebben we een spiderweb model hebben we daarvoor. Waarbij dat heel goed kan zien. Van nou, hier sta je nu en daar gaan we met jou naartoe.
0: Ja.
1: Dus we nemen ze mee op een reis om een bedrijf veiliger te maken. En dat kan met van alles en nog wat zijn. Dat ligt er ook een beetje aan wat ze al hebben. Vandaar dat al die verschillende disciplines die we hebben binnen het bedrijf, helpen ook bedrijven om dat te gaan doen. Dat zijn kleinere bedrijven, maar het zijn ook de hele grote bedrijven die bij ons klant zijn.
0: Ja, want jullie bedienen wat dat betreft wel veel verschillende branches, heb ik ook gezien, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kun je een beetje vertellen wie jullie allemaal helpen? Je hoeft geen namen te noemen, maar wat voor organisaties?
1: Nou, dat zit in de finance organisaties, healthcare organisaties, maar ook organisaties die te maken hebben met wat we noemen operationele technologie, OT.
0: Ja.
1: Daar zijn ook een aantal grote bedrijven, grote namen bij ons klant. En daar helpen we ook mee. Want in zo'n omgeving is het nou net weer even anders. Als je kijkt naar een productieomgeving. Hoe ga je daarom met security? Is heel anders dan een kantooromgeving. Want de productie moet altijd door blijven draaien. Dus er zitten andere aspecten aan. Maar we bedrijven daar ook heel nadrukkelijk mee helpen. En daar hebben we ook oplossingen voor gebouwd om bedrijven daarmee te helpen. Dus dat is heel divers.
0: Ja, want jullie werken onder andere met partijen die in de maakindustrie inderdaad zitten. Hè? Ja. Food onder andere. Kan ik me zo voorstellen dat inderdaad de diversiteit aan incidenten enorm is. Maar dus ook veel verschillende uitdagingen, ook weer voor jullie.
2: Ja, ik denk dat de incidenten waar onze klanten mee te maken hebben, komen toch nog wel best wel overeen. Hè? Dus iedereen moet zich wapenen tegen criminelen. En die stelen geld en dat doen ze op een x-aantal manieren. En dat eigenlijk ongeacht het slachtoffer. Want het maakt niet uit van wie je het geld steelt of wie je afpersen. Maar dan zit hem de uitdaging vooral in: hoe zit mijn organisatie in elkaar? Hoe zit mijn infrastructuur in elkaar? Wat heb ik zelf? Wat heb ik in de cloud? Wat heb ik aan inderdaad operationele technologie? Daar zit dan vooral de uitdaging. Werk ik vooral met mijn eigen mensen? Heb ik veel contractors? Heb ik nou bijvoorbeeld in de logistiek of in de bouw zeg maar, heb ik te maken met heel veel externe? Dat zijn dan de uitdagingen waar het in zit. En dat zit er meer in de eigen organisatie dan in de buitenwereld.
1: Ja, en ook klanten. Van de week was ik bij een groot ziekenhuis. Eigenlijk een ziekenhuis is een hele lastige situatie om goed te beveiligen eigenlijk. Want het is een open ruimte. Iedereen kan er binnen en naar buiten lopen. En als je naar een ziekenhuis zit, dan kijk ik natuurlijk ook altijd wel eens, wat zit daar in de muur voor stekkertje? Waar kan mijn laptop in? Kijk, de neiging is heel groot om te kijken wat er is.
0: Ja.
1: En dat maakt het ook voor bijvoorbeeld een ziekenhuis best lastig om zeg maar goed beveiligd te zijn. En het is daar ontzettend belangrijk om goed beveiligd te zijn. Maar ze hebben ook allerlei apparaten die niet noodzakelijkerwijs software op kunnen. Een MRI-apparaat kun je moeilijk software op installeren voor beveiliging. Moet je andere dingen voor doen. En dat maakt het interessant. En dat is ook iets wat, denk ik, de diversiteit die wij in huis hebben, dat we ook heel veel van die sectoren kunnen bedienen.
0: Mooi, mooi. Nu gaan we ook altijd een beetje terug de tijd in. Dat gaan we zo meteen ook nog eventjes met jullie doen, ook op persoonlijk vlak. Maar we hebben ook altijd businessvragen. Dus ik ben even nieuwsgierig wat jullie antwoord is op deze vraag.
3: Tegen de stroom in of met de stroom mee?
0: Nou.
1: Ja, de onmiddellijke neiging is om te zeggen met de stroom mee. Tegen de stroom inroeien heeft over het algemeen geen zin. Maar je moet wel met beveiliging ook meegaan met wat je ziet gebeuren. Dus de reden dat Erik ons enorm uit de brand helpt is ook om te zien wat gebeurt er nou op cybersecurity gebied in Nederland. En wat moeten wij doen om te zorgen dat we die stroom van nieuwe ontwikkelingen, dat we dat ook bijhouden. En zorgen dat we ook voor de klanten altijd die innovatieve oplossingen hebben om te zorgen dat ze ook dan op dat moment beveiligd zijn. En een mooi voorbeeld vind ik, ik weet niet of ik daar door kan gaan trouwens, maar misschien weet ik te veel.
2: We gaan doen.
1: Ja, oké, dan gaan we doen.
0: Gewoon doen inderdaad.
1: Nee, een heel mooi voorbeeld is van een oplossing die we hebben, dat noemen we een anti-ransomware oplossing. Waarbij je, natuurlijk heb je je oplossing geïnstalleerd, als jij een pc hebt, een stukje software erop, dat noemen we endpoint detection. Mm-hmm. En dan kijk, wat gebeurt er allemaal?
0: Je kijkt er meteen heel serieus bij.
1: Ja, dat is ook wel serieus, wist je dit. Endpoint detection heb je dan. En dat detecteert al wat er aan de hand is. Maar er zijn allerlei filmpjes ook op YouTube beschikbaar waar je van alle dingen kan omzeilen. Dus heel veel mensen zullen het ook gebruiken. Mm-hmm. En heb je dan nog een backup? Nou, en dit tool, dat is van een bedrijf wat wij hebben toegevoegd aan onze portfolio Halcyon, is dus een tooltje dat anti-ransomware oplossing heeft. Dus eigenlijk op het moment dat een hacker er toch doorheen is gekomen, is die software daar, dat op het moment dat die schijf wordt geëncrypt, want dat doen hackers om te gijzelen, dan kunnen ze de encryptiesleutel afvangen. En dan kunnen ze op het moment dat het geëncrypt is, kan je dat er toch weer terug gaan zetten. Nou, dat soort dingen, daar zijn we dus mee bezig om te zorgen dat er een backup voor de backup is. Nou, ja. Dat klinkt een beetje raar, maar dat is ook een ontwikkeling die we zien, ook om onze klanten bij te veilen. Dus daarom zeg ik, ja, toch maar met de stroom mee. Maar ik weet niet wat jij ervan vindt, Erik.
2: Ja, ik vind zeker met de stroom mee intern. Je moet zorgen dat de dingen die je doet met beveiliging, die moeten ten dienste staan van wat je als organisatie wil bereiken. Mm-hmm. Als je te veel vanuit een security oogpunt dingen niet wil doen, tegenhoudt, dan gaan mensen hun eigen manieren vinden en dat werkt averechts. Dus je moet het met de stroom mee in de richting van waar je als bedrijf voor staat. Helaas moet je ten opzichte van de buitenwereld tegen de stroom in. Want je hebt een continue stroom aan aanvallen waar je ja, heel alert op moet zijn. Dus het is een beetje van beide.
1: Ja.
2: Mag natuurlijk niet, ik moet kiezen, maar toch een beetje van beide.
0: Ik zei al, hè, we gaan altijd heel even ook een beetje terug de tijd in om vervolgens ook weer echt te kijken naar alle innovaties die er nu plaatsvinden. Als je nu kijkt, hè, je zit al een tijdje in het vak. Wat heb jij de afgelopen, tientallen jaren misschien ook wel geleerd? Wat nu nog steeds heel erg belangrijk is in dit vak?
2: Dat het altijd vanuit je eigen bubbel heel makkelijk is om te onderschatten of te overschatten hoe goed je het doet. Laat ik zo zeggen. Daarom heb je een externe blik nodig, zoals die van Tesorion. Zelf overschat je vaak hoe goed je het doet. En ik heb ook geleerd dat eigenlijk de wereld ook weer niet zo snel verandert. We zien aanvalsmethodes nu die criminelen 10 jaar geleden ook al deden. Factuurfraude was er 15 jaar geleden ook al. De spionageaanval waar ik het over heb gehad, die speelde 15 jaar geleden. Eigenlijk al die stappen die aanvaller destijds heeft uitgevoerd, dat zien we nu exact hetzelfde ook gebeuren. En dan is het nu veel meer in de cloud. Dus als mensen roepen, het verandert allemaal heel snel, dan denk ik, nou, onze klanten, de CISO's waarmee we praten, die hoeven zich daar niet van zorgen over te maken. Technisch gezien verandert het. Maar op hoofdlijnen, de dingen die jij aan de verdedigende kant moet doen, die zijn grotendeels nog heel erg hetzelfde nu als toen.
0: Ja.
2: Er zijn wel nieuwe tools, innovaties, maar op hoofdlijnen is er niet zo heel veel anders wat je moet doen.
0: Mooi.
2: Dat vind ik een geruststellende gedachte.
0: Ja, zeker. Erik, voor jou, wat neem je nog steeds wel heel erg mee uit de afgelopen jaren? Juist ook in deze rol als CEO.
1: Nou ja, uit de rol als CEO is natuurlijk bij een beveiligingsbedrijf is dat zorgen dat je zelf ook natuurlijk goed beveiligd bent. He, dat je natuurlijk practice what you preach, zeggen ze dat geloof ik in het Engels. Eating your own dog food is een andere. maar dat is denk ik heel erg belangrijk, vind ik. En de open transparantie naar klanten. Dus ik zeg altijd tegen de klanten, we doen de deuren open en je kan er binnen kijken. En als je dat inderdaad bevalt, dan kunnen we dingen samen gaan doen. En ik wil ook nog even terugkomen wat Erik zei over het verleden. Toen ik in 95, 96 bezig was met informatiebeveiliging, zoals het toen heet. Al die dingen die we toen ook zagen, waren er fantastische tools. Zoals Lovecrack en PVL Grab. Dat is allemaal van die tools die je kan gebruiken om Mensen laat zien hoe makkelijk het is om de wachtwoorden van een systeem af te halen om binnen te komen. En dan zie je nog steeds dat ook daar de eindgebruiker, daar hebben we het net ook al een beetje gehad, de opvoeding van eindgebruikers. Ik ben ook wel eens binnen geweest bij een bedrijf. Die vonden het lastig om elke week een nieuw password te verzinnen. Nou, toen de tijd was er nog een mooi tooltje. Het heet Printing Banners. Dus wat ze deden, hadden ze het wachtwoord van de week hadden ze op een banner geprint, zodat ze niet iedere keer een ander wachtwoord hoeven te verzinnen. Dan had iedereen hetzelfde wachtwoord. Maar ja, als je daar dus als externe binnenkomt lopen, dan kan je dus gelijk zien wat het wachtwoord is. Wat heel leuk is. En Martine, dat kan je misschien ook doen hier op kantoor. Kijk eens naar alle yellow stickies op een bureau.
0: Ja.
1: Dat zit er op een computer vastgeplakt. Of draai ze een toetsenbord om. Ja. En mensen zijn het wachtwoord vergeten, want er moeten vaak wachtwoord. Dus dat soort dingen, dat is eigenlijk nu nog steeds. En dan hebben we het meer over van de awareness van gebruikers. Dat zal altijd een ding blijven. Dat zal altijd hetzelfde blijven. Dus ik ben het volledig met Erik eens. Dat het op hoofdlijn blijft hetzelfde. De technologie verandert, maar op hoofdlijn blijft het wel hetzelfde.
0: Ja, jullie blijven natuurlijk wel continu ook doorontwikkelen. Ja. Zo hebben jullie afgelopen jaar ook iets nieuws gestart. De Taskforce Hybrid Shield. Ja. Die wel echt meteen indrukwekkend klinken. Hè? Ik zei het eigenlijk ook al tijdens de break. Het lijkt soms net alsof we in een soort detective zitten. Hè? Met al die terminologie. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje.
2: Het is ook echt wel impressive, vind ik. Ik vind het echt super gaaf. Wat het in essentie is, is dat wij samenwerken met een partner, NASA 420, die zich focust op fysieke beveiliging.
0: Ja.
2: En wij doen cybersecurity, dus wij kijken vooral naar bits en bytes. En NASA 420 focust zich, ik sla het even helemaal plat, hè, op de fysieke kant. En dat zijn ex-commando's. En wat we een propositie hebben, is dat we, en dit is voornamelijk gericht op organisaties in de kritieke infrastructuur. Dan moet je denken aan zorg, energie, water. Hè? Dus organisaties die te maken hebben met echt een andere dreiging. Waar daadwerkelijk het een realistische gedachte is dat er ooit vanuit Rusland een dreiging is waar bijvoorbeeld sabotage wordt gepleegd. Hè? Waar we als maatschappij heel erg veel last van kunnen hebben.
0: Ja.
2: En je ziet dat gebeuren in Polen, waar vanuit Rusland een aanval op het energienet is geweest. In Nederland gebeuren dat soort dingen ook. Dus wat we doen met die organisatie. En wat er belangrijk is, die Russen die doen niet alleen maar cyber, die doen whatever it takes.
0: Dat is het.
2: Dus wij doen met NASA ook whatever it takes. Dus wij kijken van buiten naar zo'n organisatie en we kijken zowel aan de cyberkant als aan de fysieke kant. Wat zouden de routes kunnen zijn die een aanvaller zou kunnen nemen, zowel fysiek als cyber ooit gecombineerd, om een effect bij jou te bereiken? Bijvoorbeeld om de stroom uit te zetten of om binnen te komen en dingen te vernietigen, sabotage te plegen. Dat is echt gaaf en nieuw en leuk. Bestaat ook niet in deze vorm in de markt om holistisch ernaar te kijken. Overkoepelend in zijn geheel. Dat is super gaaf. En organisaties. Kijk, heel veel organisaties hebben best bewust dat er allemaal informatie in de buitenwereld leeft.
0: Mm-hmm.
2: Maar als je vanuit een aanvallersblik kijkt, dan zie je andere dingen.
0: Ja.
2: Dus ik vergelijk dat dan vaak met als de politie bij je huis zou komen om even te inspecteren. Dan denk jij, nou ja, mijn deur is op slot en dit en dat. En de politie zegt,
0: ja,
2: maar er ligt daar een ladder. En ik zie daar een raam op het haakje. Als ik een inbreker ben, pak die ladder, binnen 3 seconden ben ik binnen.
0: Klopt.
2: Dat is hoe wij ook naar de organisaties kijken die we zo helpen. En dan breng je dingen boven water. Over energieleidingen, stroomleidingen, die kabels die ergens liggen. Die je gewoon op kan vragen in Nederland. Waar ligt dat? Waar organisaties zich niet altijd van bewust zijn. En die eerste stap, bewustzijn en inzicht in waar je zwakheden zitten. Dat is het opstapje naar, oké, wat moet ik dan gaan doen om daar weerbaar in te worden?
0: Ja.
1: En ik denk ook dat het zo is dat wij niet gewend zijn in de afgelopen jaren om op een andere manier met onze informatie om te gaan. Het is pas van de laatste jaren dat we dreigingen hebben die we daarvoor totaal niet hebben gehad.
0: Of niet hebben gevoeld.
1: Hebben gevoeld.
0: Ja. Het was er misschien wel, maar we hebben het niet gevoeld.
1: Ja. En dus met Hybrid Shield maken we die bewustzijn groter. Dus zet niet alles online. Ook met allerlei instanties die allerlei informatie online zetten, zodat het makkelijker te gebruiken is. Denk ook even na van waarom doe je dat? Ja. Is dat wel nodig? Of is het ook mogelijk als mensen dat gaan aanvragen dat je het dan, zeg maar, beschikbaar maakt? En dat zijn allemaal dingen die moeten veranderen. En we hebben het inderdaad met Hybrid Shield gezien, wat er voor mogelijkheden zijn. En dat is toch wel een stuk bewustwording die we graag ook willen neerzetten. Zonder heel veel angst aan te jagen natuurlijk. En
2: klopt.
1: We werken met nieuwe commanders, met Special Forces samen.
2: Sorry, ja, ik moet dat
1: niet
2: wel
1: uit.
2: Correct zeggen.
1: Ja. Maar dat is en dat is een hele, hele interessante situatie die ontstaat als je dat gaat analyseren. En ja, ik noem het soms ook wel eens, we gaan eigenlijk de Mission Impossible film uitvoeren, maar dan echt.
0: Ja, ja, ja. Ja, luisteraars kunnen niet zien hoe je erbij kijkt. Maar je maakt het heel spannend nu in één keer. Ja, nee, maar ik snap wat je zegt. Ja. Nou, en ik kan me ook voorstellen dat het leerzaam is voor beide partijen. Zij leren van jullie en jullie leren ook weer van hun.
2: Ja, dat is overigens los van Hybrid Shield merk ik ook elke dag. Ik praat heel graag met klanten, omdat ik wil snappen. Waar zit jij mee? Waar maak je je zorgen over? Hoe werkt jouw organisatie?
0: Ja.
2: Een heel mooi voorbeeld. Dit zag ik in ver verleden. Dat ik met de organisatie in Braat was. Het ging over spionage ook. En toen zei ik, nou dan zullen de ontwerpen van jullie systemen. Dat zal wel heel geheim zijn. En toen zei hij, nee, die systemen verkopen in China ook. Die kunnen ze uit elkaar halen. Dat is dweilen met de kraan open. Wat voor ons belangrijk is. Wij verdienen ons geld met onderhoud. Onze onderhoudsmanuals. Die bewaken me met ons leven. Dat was voor mij echt een soort. Oké, wauw, wat een inzicht. Dit gebeurt me best wel vaak. Ik werk niet in die sectoren. En die klanten die kunnen gewoon. Die snappen zichzelf. En wij kunnen die klant alleen maar beter helpen als wij hun ook beter snappen.
0: Ja, dus het gesprek met elkaar aangaan is hier dus echt super.
2: Ja, absoluut.
0: We gaan zo meteen natuurlijk.

0: Ja, Liza Stukiel van Gladys Knight. Erik, begreep dat jij meteen een mooi linkje had eigenlijk wel, hè, met dit nummer.
1: Ja, wij vragen eigenlijk van onze klanten ook een Liza Stukiel. En specifiek omdat we, wat ik al zei, we houden de infrastructuur van onze klanten in de gaten.
0: Ja.
1: En als er iets gebeurt wat niet in het snotje is, dan willen we daar in instantie de klant van op de hoogte stellen. Maar het liefst maken we afspraken met de klant, zodat wij zelf ook actie kunnen ondernemen. License to kill. Als er iemand inlogt, dan willen wij graag onder bepaalde omstandigheden al zelf systemen kunnen lokken, accounts kunnen lokken, weet je, MFA-codes uitzetten. Om die tijd te verkorten. Want als wij een klant gaan inlichten, die moet gaan zitten denken, wat ga ik doen?
0: Ja.
1: Alle tijd die voortschrijdt, kan een aanvaller documenten wegtrekken. Dus wij zijn eigenlijk heel hard bezig om met al onze klanten dat gesprek aan te gaan. Geef ons een license to kill.
0: Ja, mooi. Mooi. Ja. Past mooi hierbij ook.
1: Absoluut.
0: Weer. Ja. Als we kijken, hè, naar wat er nu allemaal speelt aan trends, aan innovaties. Dan kunnen we er eentje echt niet noemen. Dat is wel echt AI.
1: Zeker.
0: Iedereen is daar nu mee bezig. Dat ontwikkelt zich ook continu. Is te gek, maar zitten natuurlijk ook meteen weer gevaren bij. Hoe kijken jullie daarnaar? Wat is belangrijk als organisatie, als ondernemer, om op te letten als je met AI werkt?
1: Belangrijk iets is dat als je het niet in de klauwen houdt en mensen hun gang laat gaan, dat ze van die tools gebruik maken. En dat wil je misschien, alleen dan niet de tools die je zelf wil. Dus als jij van ChatGPT gebruik maakt, nou, laatst heeft gemeente Eindhoven daar onderzoek naar gedaan, hè, en dan blijkt dat medewerkers echt met de beste wil van de wereld, met goede intenties, maar wel allemaal persoonsgegevens van hun Eindhovense burgers, ja, in ChatGPT stoppen. Dat wil je niet. Dus

0: Het is belangrijk om de cloud te houden en te zorgen. Neem maatregelen zodat mensen wel hun werk kunnen doen. Hè. Ga met de stroom mee. Maar dat op een manier kunnen doen dat jij snapt waar die informatie terechtkomt. Dus in instanties die je zelf onder controle hebt. Dat moet je eigenlijk een beetje bijbuigen. Geef mensen guardrails, net zoals AI guardrails heeft. Zodat ze hun werk kunnen doen op een manier die veilig is.
1: Maar moet je dan gaan werken met een betaalde versie die je zelf aanbiedt als organisatie? Hoe ga je dat doen?
0: Nee, dat kan. Je hebt natuurlijk licenties voor dingen als Copilot en zo. Hè. Maar het is in ieder geval belangrijk om te zorgen dat je en weet waar willen we dat mensen mee werken. Maar ook als het niet betaald is zelf, dan kan je ook nog manieren vinden om, daar zijn ook tools voor, om te zorgen dat die persoonsgegevens niet geüpload worden. Dat die eruit gefilterd worden. Ja. Dus dat je eigenlijk op een veilige manier het kan doen. En dat kan gewoon. Als je een offerte maakt, hoeft daar natuurlijk geen klantnaam in te zitten. Je kan gewoon, de offertetekst kan wel. En de persoonsgegevens eruit. En die plak je er later weer in, bij wijze van spreken. Maar even heel simpel plat te slaan.
1: Ja. Ja.
2: En wat de ontwikkeling ook is. En op 24 maart doen we een lunch and learn.
1: Ja.
2: Specifiek over dit onderwerp. Waarbij we ook zelf AI weer gebruiken. Stel dat mensen dus met AI gebruik van AI gebruik maken en allerlei dingen naar AI toesturen waarvan denken, nou, dat moet eigenlijk helemaal niet. Dat dan daarachter gelijk ook een AI engine zit, die dan ook specifiek op dat terrein de eindgebruiker voorstelt om bepaalde cursussen te doen of een bepaalde video of een bepaalde training te volgen. En dat is iets wat we dan op 24 maart ook laten zien. Dat is een samenwerking met SentinelOne en KnowBefore. En dat vond ik ook zo'n prachtige oplossing om dat te doen. En AI aan de andere kant is natuurlijk ook een tool voor hackers. Fantastisch.
1: Klopt.
2: Op het moment dat er een groot bedrijf is, zegt van joh, je moet je machines patchen, want dit is deze vulnerability. Dan gebruiken ze AI om gelijk de hele wereld af te scannen. Waar zit dat? Dus je hebt eigenlijk niet meer de tijd om te gaan patchen.
1: Nee.
2: Nou, en dat is ook allemaal wat AI heeft. Naast het feit dat hoe we AI gebruiken, hoe we AI als gebruikers inzetten. Maar dat AI natuurlijk ook aan de andere kant wordt gebruikt om te kijken waar zitten de zwakheden, welke bedrijven kunnen we gaan hacken. Dus een inventarisatie maken en daar uiteindelijk verder op doorgaan.
0: Of, en dat is wat meer in your face, hè, dat is ook waar we onze klanten over moeten informeren. Dat zijn, want die scans, daar kan je weinig tegen doen. Dan moet je zelf sneller patchen, of je IT-leverancier moet sneller patchen.
2: Ja,
0: wat ook gebeurt is dat een truc zo oud als de weg naar Rome is, dat noemen we CFO-fraude. Dat ken je ongetwijfeld. Hè? Dus dat er uit naam van een financiële directeur naar een medewerker wordt gemaild of wat dan ook.
1: Ja.
0: Daar is eigenlijk al iets van 2,5, 3 jaar is daar aan de gang dat de aanvallers dat niet alleen maar via mail doen, maar ook via Teams en dan niet alleen met berichtjes, maar ook met de stem van de CFO en het gezicht van de CFO. En daar zijn toch nog heel veel organisaties zich niet van bewust. En impliciet, wat er aan de grondslag ligt waardoor het fout gaat, is dat mensen de aanname doen. Oh, het ziet eruit als de CFO. Het klinkt als de CFO. Het zal de CFO wel zijn. En je moet mensen bijbrengen. Ja, we leven in 2026. Dat is niet meer zo.
1: Ja.
0: Dus op het moment dat je dat soort vragen krijgt, kan je niet meer de aanname doen. Het klinkt zo. Het ziet er zo uit. Het is goed. Ik moet even verifiëren bij de CFO. Ook al was hij het echt, zeg maar.
1: Ja. Dat. Ja. Ja,
2: in
1: stuk bewustzijn eigenlijk continu ook weer hier. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Dat is zo belangrijk. Niet klakkeloos gewoon maar het aannemen. Maar gewoon, hey, wacht eventjes.
0: Ja.
1: Ik heb rekening te houden met
0: dus het. Dus ook weer daar. Geef je medewerkers niet de schuld als ze die fout maken. Maar zorg dat ze op tijd getraind worden. Zorg dat ze snappen waar ze mee te maken hebben. Hoe de wereld in 2026 eruit ziet. En dan kijk, als je dan nog moedwillig dingen fout doet, is een ander verhaal. Maar als je mensen ongetraind eigenlijk nu het Wilde Westen ingooit. En voor de leeuwen gooit. Ja, kan je het niet kwalijk nemen dat ze die fouten maken.
2: Ja. Nee, want ik denk ook dat je AI is natuurlijk ook aan de andere kant een fantastisch tool om te gebruiken. He, dat mensen daar heel veel lol van hebben. En ook heel veel profijt van hebben. Als je dingen wil gaan ontwikkelen. Als je wil gaan programmeren. AI fantastisch. Of je nou scholieren hebt die een stuk moeten schrijven, gebruiken ze ook AI voor om daarmee te helpen. Of dat wel of niet toegestaan is, dat is wat anders. Ja, maar je moet AI wel kunnen gebruiken. En ja, bij ons intern wordt AI ook wel eens gebruikt om een mooi filmpje te maken van de CEO. Hè,
0: bijvoorbeeld, dingen, ja. Nou, en inderdaad aan de innovatiekant zijn wij ook echt actief bezig op dit moment om te kijken welke zaken we natuurlijk structureel, los van dat mensen AI kunnen gebruiken voor hun eigen werk, willen we ook ons werk nog verder automatiseren natuurlijk, zodat de slimme mensen die we hebben met slimme dingen bezig kunnen zijn.
1: Ja, ja. Een ander iets, hè, naast AI is toch wel heel erg die cloud. En zeker afgelopen jaar is dat nog meer te sprake gekomen. Hè. De perikelen die natuurlijk ook spelen met Amerika.
0: Ja.
1: Bedrijven die zich zorgen gaan maken, wacht eens eventjes. Is die cloud die ik eigenlijk wel heb, is dat überhaupt wel veilig? Hè, als er ellende ontstaat. Ja. Krijgen jullie dat soort vragen ook?
0: Ja, ook wel. En zeker. Kijk, dit heeft al eerder gespeeld. Hè. We hebben discussies gehad rondom Huawei. Chinese apparatuur. Dat was niet per se cloud, maar wel Chinese apparatuur. We hebben discussies gehad rondom Kaspersky. Russische software. En dat is eigenlijk dat zit in dezelfde lijn. Dus het gaat erom, wat zijn de risico's voor mij als organisatie als ik gebruik maak van software of clouddienstverlening uit een andere juridictie, Amerika, China, Rusland, wat zijn de risico's? Dus daar helpen we onze klanten graag bij, gaan we ook het gesprek aan, want het is natuurlijk nu, je ziet dat dat een maatschappelijke discussie is.
1: Klopt.
0: En klanten vragen zich dat ook af. Maar ik vind ook dat moet je risico gebaseerd benaderen. Wat zijn de risico's dat er uitval is waar ik geen controle over heb? En wat kan ik er even van maatregelen? Wat zijn de risico's van eventueel het uitlekken van persoonsgegevens? Weet je wel, de discussie rondom DigiD. Maar dan moet je als organisatie ook op het hoogste niveau moet je kijken naar de risico's. En dat is een ingewikkelde discussie natuurlijk. Want het is een bewegend onderwerp.
1: Ja.
0: En je weet niet waar het toe gaat.
1: Nee.
0: Ja. Maar het is zeker een discussie en ik ga daar heel graag ook met al onze klanten het gesprek over aan. Dat doe ik ook om te snappen, waar zitten jullie? Waar zitten jullie met je denken? Wat is het belang van jullie eigen organisatie? Zodat wij gewoon daar in mee kunnen bewegen als nodig is.
1: Ja. Erik, wat is nog meer wel echt een cruciaal onderwerp wat veel aan bod komt of wat we nog veel meer gaan zien, zeg maar?
2: Nou, ik denk zeker qua technologie dat daar ongelooflijk veel verandert. En dat doen wij ook. Hè. We hebben net onze Innovation Day gehad. En dan zien we dat er zo verschrikkelijk veel technologie ook beschikbaar komt. Allerlei mensen die allerlei dingen doen. Ik heb net één voorbeeld genoemd, maar zijn er nog veel meer. Dus dat houden wij ook in de gaten. En te kijken hoe kunnen we mensen helpen, welke technologie. En dat geldt ook een beetje in de soevereiniteitsgedachte. Is het allemaal technologie die we dan vanuit Amerika moeten gaan gebruiken? Of is er ook Europese technologie die we kunnen gebruiken voor onze klanten? Dus dat doen we ook. Daar zijn we ook heel druk mee bezig. En ik denk wat jij ook zegt, Erik, die afweging maken van wat is nou de risico voor jouw bedrijf om soeverein uit te gaan acteren is belangrijk. Dus ik denk dat er veel speelt en dat zeker ook op het gebied van identity, hè, dus als persoon, hoe kunnen we daar meer tools voor bedenken om ze te helpen en bedrijven veiliger te houden, dat is denk ik toch wel heel erg belangrijk. En als we kijken naar de analyse die we zelf doen vanuit ons eigen operating center, wat we daar voorbij zien komen, hè, daar spelen we ook op in. Om te zeggen, nou, let op, dit zijn de belangrijke dingen die we zien. En dan proberen we dat, dan maken we dat uiteraard niet proberen, maar dan maken we het anoniem. Om te kijken van hier zijn de dingen die wij zien gebeuren in onze omgeving. Van die 38.000 incidenten die we hebben, zijn dit de belangrijkste dingen die daaruit naar voren komen. Let op, dit moet je doen. En de ontwikkeling zelf qua technologie gaat vreselijk hard. En dat is best wel een job om dat bij te houden.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen, hè, juist dat voor bedrijven dit ook juist zo'n enorme uitdaging is. Aan de ene kant wil je aan veiligheid werken. Maar je hebt soms ook een risico te nemen. Wil je nieuwe stappen zetten, zeg maar.
0: 100%.
1: En nou ja, daar die balans, zeg maar, tussen vinden. Dat is voor heel veel bedrijven natuurlijk ook vaak heel ingewikkeld.
2: Ja, wat we vaak ook zien is dat er heel veel... een aantal CISO's die we gesproken hebben van grote bedrijven, die krijgen soms in de maand meer dan 200 e-mails van allerlei bedrijven die allerlei fantastische technologie hebben.
1: Ja.
2: En die zeggen, ja, wat moet ik doen?
1: Dat is het.
2: Wat is het? Wat moet ik doen? Nou, en dat doen wij. Wij maken de selectie. Dus als mensen zeggen van, nou, wij hebben dat probleem. En dan kunnen wij bedrijven helpen. Van, nou, weet je, wij hebben dit gezien. Wij hebben die analyse al gemaakt. Wij denken dat dit soort technologie, dit soort oplossingen, dit soort strategieën van belang zijn voor jouw organisatie. En door de bomen het bos weer zien. Dat is eigenlijk hetgeen wat we in Security Land is nu heel erg belangrijk. Omdat er zoveel oplossingen zijn. Hoe ga je door de bomen het bos weer zien?
1: Ja. Ja, eigenlijk begonnen we daar ook een beetje mee, hè?
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Erik, hè? Dus eigenlijk back to basic. Wat heb ik als organisatie echt nodig?
0: Kijk, stel je hebt een pand en je wilt brandveilig maken. Dan moet je niet zomaar dingen gaan doen. Dus begin met, ik zou eerst zeggen, schrijf het telefoonnummer van de brandweer op. Als je er nooit, dus het echt stap 1 is, als je net met security begint of daar serieus over nagedenken, schrijf het alarmnummer op van de Sorion en bel ons als er iets is. Ik hoop dat het je nooit overkomt. Maar daarna moet je inzicht gaan krijgen in hoe het met de veiligheid zit. En dan moet je dus maatregelen gaan nemen. Dus als je echt aan het begin staat, heb je hulp nodig om het inzicht te krijgen.
1: Ja, ja, helder. Komen we bij de laatste businessvraag.
2: Oké.
1: Zijn we er klaar voor?
0: Zeker.
2: Wel.
1: Dan gaan we.
3: Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als...
1: Nou.
0: Als onze klant zijn ding kan doen zonder over security na te denken.
2: Is zat gelijk aan een heleboel dingen te denken. Maar ik geloof dat er ook bedrijfsdoelstellingen daar doorheen lopen. Nee, maar ik denk dat ik zou tevreden zijn als wij ook met elkaar, waar ik ook in het begin van de uitzending ook zit, dat je zegt van ja, we zien dat het een probleem is, maar we zien ook dat daar oplossingen voor zijn en dat er dus inderdaad hoop is om alles op te lossen. Daar zou ik heel erg tevreden zijn als iedereen dat ziet.
1: Ja, dus niet alleen maar angst zaaien, maar er zijn echt oplossingen.
2: Absoluut.
1: Ja, lijkt me een mooie om mee af te sluiten. Erik, ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor jullie komst, ook voor jullie visie. Ik vind het mooi om te horen met hoeveel passie en gedrevenheid jullie over jullie vak praten. Ook met zoveel plezier. Ik zou zeggen, hou dat lekker vast.
0: Dank je.
1: Want het is enorm aanstekelijk. En willen mensen natuurlijk meer over jullie weten, dan kunnen ze uiteraard contact met jullie opnemen. Enorm bedankt.
2: Dank je wel, Martine.
0: Dank je.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
10: Ja, heel hartelijk welkom bij deze Let's Talk Business. De wereld van werk staat op spanning. De arbeidsmarkt verandert sneller dan ooit. Technologie holt vooruit, generaties botsen. En klimaat, wetgeving, geopolitiek, alles verschuift tegelijkertijd. En toch blijkt één ding uit de nieuwe Nintes Netbricks Nationale Benchmark Leiderschap NHR van 2025 en 2026. Veel organisaties zijn simpelweg niet klaar voor de toekomst. HR is te vaak reactief, leiderschap versnipperd, strategische personeelsplannen ontbreken en werkplezier krijgt nog steeds geen structurele plek. De tijd van losse initiatieven en pleisters plakken is voorbij. Organisaties moeten nu kiezen voor fundamentele transformatie. Vandaag praten we daarover met twee heren die elk vanuit hun eigen wereld die verandering zien en vormgeven. Wessel Bergman, medeoprichter van Stichting Nintes en de Brown Paper Company, en Boy de Kok, directeur sales bij Tempo Team. Samen gaan we kijken naar wat deze benchmark echt zegt over leiderschap, HR en de toekomst van werk. Waar staan we? Wat gaat er mis? En vooral, wat moet er gebeuren? Tijd om door te pakken. Dit is Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
10: Ja, en de twee heren tegenover me, Wessel en Boy, hartelijk welkom. Ja, goed dat jullie er zijn. In mijn voorbereiding kreeg ik een 44 talent document. Was even worstelen, maar we zitten hier met z'n drieën. Het is weer een mijlpaal wat ik begrijp, Wessel. Na 2 jaar is de benchmark uit.
11: Ja.
10: En komen daar allerlei rollen weer, allerlei initiatieven uit voort. Laten we eerst heel even een beetje kennis maken met jullie. Want Wessel, jij bent de oprichter van Stichting Mintest. In 2003 begonnen, dus dat is ruim 20 jaar geleden.
11: Ja.
10: 22 inmiddels al. Wat was de aanleiding? Wat zag jij op dat moment gebeuren? Waar kwam jij vandaan ook?
11: Nou, samen met mijn collega Marcel van der Schaaf hebben we Nintes opgericht toen. Omdat we dachten van, we misten wat op het gebied van leiderschapsontwikkeling. We waren eigenlijk zelf nog heel erg jong. En we zochten ook manieren om daar beweging te krijgen. En een van de belangrijke dingen is dat de aanstormende talenten, zeg maar de mensen net onder de raden van bestuur, hoe kan je die beter voorbereiden op de toekomst? Zodat er andere richtingen worden gekozen.
10: Ja, eigenlijk is dat dus een soort verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf. Maar dan krijg je een soort tunnelvisie of iets waardoor je dan toch een benchmark nodig hebt.
11: Nou, de benchmark is een van de activiteiten die we doen. Nintes hebben we echt opgericht omdat we ook zagen dat veel management development programma's binnen bedrijven toch wel worden ingericht als een soort smal spoor. En hoe cool is het om dus verschillende bedrijven en overheidsinstanties bij elkaar te brengen. Zodat die eigenlijk in een veilige omgeving met elkaar kunnen praten. Zonder dat ze te veel bekeken worden door collega's en daardoor niet alles zeggen.
10: Nee, dus door blijven leren eigenlijk.
11: Ja,
10: dat is ook een soort studiegroep.
11: Ja, en ook van elkaar leren, zodat overheids- en bedrijvenleven beter met elkaar gaan samenwerken. Want daar kunnen we ook nog wel een stapje zetten.
10: Ja, we gaan zo nog verder op Nintes door. Eerst eventjes Boy erbij halen. Iemand die elke dag bezig is met één ding. Hoe groeien organisaties door werkplezier? Jij bent directeur sales bij Tempo Team, bouwer van teams en expert in strategische personeelsoplossingen. Ja, je bent de answer to all of their prayers, denk ik dan zo.
12: Is dat zo? Nou, dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn.
10: Ja, vertel, wat is voor jou belangrijk als jij met bedrijven gaat werken?
12: Nou, kijk, sowieso het Tempo Team, voor degene die Tempo Team niet kennen of degene die al wat langer meedraaien. Het waren twee fantastische dagen. De commercial van ongeveer 20 jaar geleden.
10: Van ouder een uitzendbureau?
12: Ja, zijn we nog steeds. Zijn we groot geworden en dat doen we nog steeds. Alleen we doen inmiddels veel meer dan dat. Dus we zijn vooral heel veel met bedrijven, met leiders in gesprek over hoe kun je over de as van werkplezier je prestaties of je resultaten verbeteren. Maar we zijn ook in gesprek over, joh, wat zijn nou de thema's die op de agenda staan van leiders, HR-leiders, CEO's, COO's voor de komende 2 tot 3 jaar.
10: Ja, want op welke manier kan jij daar dan de mensen vanuit jouw bestand op voorbereiden?
12: Nou, het is met name het zijn twee dingen. Eén is, we zijn dus met die bedrijven in gesprek over waar wil je staan over 2 tot 3 jaar. Wat zijn je ambities en hoe kunnen wij daar als organisatie aan bijdragen? Dat gaat enerzijds over het plaatsen van de juiste talenten voor die organisatie in het hier en nu. Maar het gaat ook over welke competenties heeft dat
10: iemand
12: specifieke
10: dan nodig?
12: Ja, maar ook het bedrijf.
10: Ja. Ja,
12: als je kijkt, de wereld is volop aan het veranderen. Welke skills heb je nu in huis? Welke skills heb je nu nodig? Maar ook welke skills heb je straks nodig? En wat is die gap daartussen? En hoe kunnen we die organisaties helpen om die gap op te vullen? Nou, en dat is ook iets, een van de thema's die we in de benchmark met Nintes hebben besproken.
10: De benchmark, daar gaan we het later over hebben. Want daar ben jij ook bij betrokken geweest met het opzetten daarvan.
12: Ja.
10: Want hoe lang kennen jullie nu elkaar? Want jij bent uiteindelijk ook lid van
11: Nintes.
12: Ja, zeker.
10: Wanneer is dat ontstaan?
12: Nou, wij hebben elkaar in het verleden al een keer eerder ontmoet bij een van de eerdere bedrijven van Wessel. Maar in de samenwerking tussen Nintes en Tempo Team is dat denk ik nu 2,5 à 3 jaar, denk ik zo'n beetje. Dus wij zijn ook lid van Nintes. En ik herken ook wat Wessel zegt. Hè. De peer groups, dat zijn echt hele mooie momenten om dus met peers te praten over de strategische agenda.
10: Daar komen hele concrete aanpakken als het ware ook uit.
12: Ja.
10: Of zou je willen?
11: Nou, de agenda van Nintes is ietsje langer dan de thema's van vandaag. AI bespraken we al 8 jaar geleden. En genomics, ook zo'n onderwerp. Hè? De gepersonaliseerde medicijnen en voedsel. Ja, dat stond ook al veel langer op de agenda. We willen echt een stap voor zijn. En ja, dat is ook mooi om daarop voorbereid te zijn.
10: En dat krijg je voor elkaar als je eigenlijk al die koppen bij elkaar vanuit al die verschillende branches en bedrijven bij elkaar gooit.
11: En experts.
10: Precies. Heel eventjes terug naar gewoon HR in het en mensen en leiderschap in het algemeen. Welke, Wessel, als je nou naar 10, of nou ja, boy, voor jou geldt hetzelfde, 10, 15 jaar geleden kijk, wat voor dominante patronen zag je toen bij bedrijven?
11: Nou, ik denk dat er veel meer vanaf bovenaf alles bepaald werd en minder goed geluisterd wordt. Overigens is dat nog steeds zeer beperkt. Komt ook uit goed wel terug uit de benchmark. Ja, ik denk dat, dat er andere vormen van leiderschap zijn op dit moment die belangrijker zijn dan voorheen. Dus je ziet daar ook golven van ontwikkeling en dat zie je ook binnen alle vakgebieden rondom HR en leiderschap.
10: Ja, je zag op een gegeven moment bij leiderschap heel erg het veranderend leiderschap zat er meer in advies geven, maar meer ook uitvragen. Dus niet bepalen, jij gaat dit doen, niet delegeren, maar meer uitvragen en eigenlijk je team, ja, de leiders laten zijn. Dus dat meer en het mannen daarvan. Is dat succesvol gebleken, die aanpak van leiderschap?
11: Nou ja, dat is een mooie vraag. Ik ken ook heel veel. Ik doe ook onderzoek naar marktverstoorders. Dat zijn grote bedrijven die echt het verschil maken in de markt. En daar zitten toch ook wel vaak veel directieve leiders. Dus daar kan je nog wel eens een goede discussie over voeren.
10: Directieve leiderschap is echt. Passé is not done anymore.
11: Ja.
10: En wat je ook vervolgens zag is inderdaad die top-down veranderde naar meer horizontaal. Wat zijn de uitkomsten daarvan? Is dat effectief gebleken?
12: Ik denk overigens, er is zoiets natuurlijk als situationeel leiderschap. Hè? Dus bepaalde situaties vragen ook om ander type leiderschap. Maar je ziet vooral coachend leiderschap of ook wel dienend leiderschap genoemd. Ja, dat zijn wel veel stijlen die je daarin ziet.
10: Ja.
12: Maar weet je, ook daarin, wij noemen dat zelf intern het principe freedom within a framework. Dus heb je een duidelijk framework geschetst waarbinnen mensen kunnen ondernemen en ook zelf beslissingen mogen nemen, moeten nemen zelfs. Daarmee creëer je dat mensen zelf creatief worden, zelf gaan nadenken. Ja. En ook op het moment dat er ergens een besluit genomen wordt, dat ze daar eerder achter zullen staan, omdat ze ook zelf mee hebben gedacht over de oplossing.
10: Ja, lijkt me wel ingewikkeld inderdaad, want dat is wat elke CEO eigenlijk wil. Allemaal ondernemers onder de vleugels van het ondernemers of ondernemerschap moet ik zeggen binnen de onderneming.
11: Ja.
10: Tegelijkertijd is niet iedereen daarvoor in de weg gelegd. Dus je krijgt ook een hele verschuiving denk ik qua type mensen die in de top komen. Terwijl misschien de schoolsystemen nog wel meer en de studies meer gericht zijn op bepaalde topfuncties. Is dat een soepele overgang? Wordt daar ook in meegewerkt al? Vanuit opleidingen? Ik zie twee mannen hun hoofd een beetje schudden.
12: Ja, nou, ik kan daar niet een eenduidig antwoord op geven. Want ik denk ook ieder persoon is weer verschillend. Dus het is, ja. Ik denk dat.
10: Vroeger moest een leider, zeg maar, of degene aan de top moesten alles weten.
12: Ja, dat is zeker niet zo. Sterker nog, ik denk wat je moet weten is wie de kennis heeft en wie je dus naar voren moet schuiven op het moment dat er ergens een specifiek vraagstuk is. Wat je vooral moet kunnen als leider is denk ik goed kunnen luisteren en duidelijker kunnen zijn. Hè? Dus dat framework moet je duidelijk kunnen schetsen en je moet de creativiteit kunnen aanzetten onder de mensen kunnen coachen. En in hoeverre het schoolsysteem daarop aansluit, ja, Dat vind ik lastig om daar.
10: Het blijft uiteindelijk menswerk. Maar als je dus ook kijkt naar HR door de jaren heen. De rol ook van HR is daardoor ook veranderd. Hoe,
12: klopt.
10: Kun je dat aangeven? Op welke manier?
12: Ja, tweeledig. Eén is dat de rol van HR, en overigens nog onvoldoende hoor, maar meer verschoven is van zuiver reactief. Hè, dus meer administratief. En nou, ik denk dat je de voorbeelden wel kan noemen. Naar meer proactief. En daarmee ook steeds vaker een meer strategische rol binnen de organisatie heeft. Dus je ziet ook steeds meer bedrijven HR ook bijvoorbeeld een positie in de board hebben of in een directieteam.
10: Ja.
12: Maar goed, dat blijkt ook dat nog onvoldoende is. Maar die beweging zie je wel dat het meer die kant op gaat. En dus als je het hebt over strategisch, gaat het meer over van het oplossen van issues in het hier en nu. naar waar wil je dus als organisatie staan over 2 tot 3 jaar en wat is daarvoor nodig.
10: Maar goed, precies, dat proactieve. Ja. Toch hoor ik jullie allebei zeggen, ja, het mag wel wat meer. Waarom blijven organisaties in zo'n oud systeem hangen, denk je dan, Wessel?
11: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, uit het onderzoek blijkt ook dat zeg maar zo'n 63% van de HR-afdelingen echt een strategische visie heeft. Maar dat die maar bij 42% van de leidinggevende bekend is. Hmm. Dus ik, ja, mijn persoonlijke ervaring, en dat is ook een beetje wat er misschien ook doorheen loopt, is veel complexer dan we denken. Het is niet even een oplossingje, zeg maar. Maar ja, dat er een grote opgave ligt om op verschillende gebieden wat te doen, dat blijkt wel. En ja, een van de eerste grote dingen die er echt wel uitkomt uit die benchmark is dat, ja, misschien is het wel een groot communicatievraagstuk. Want als 63% wel een plan heeft, maar 42% van de leidinggevende kent het.
10: Komt het toch weer terug op die communicatie?
11: Ja,
10: ja, ja, want dan was er een moment aan te wijzen waarop jullie dachten van, oh, dit gaat nu echt mis. Als we nu niet ingrijpen en er iets mee gaan doen om bedrijven hier beter in te begeleiden, ja, dan gaat het mis.
11: Nou, stel dat
10: met Nederland.
11: Nou ja, dat is wel een mooie die je zegt. Daarom hebben we echt Nintis opgericht om gewoon te zorgen dat er een betere organisaties en beter leiderschap in Nederland komt. Dat is echt onze hoofddoel. We hebben overigens ook een scan ontwikkeld van de moderne leider op welke vaardigheden en competenties je eigenlijk zou moeten beschikken. Die staat ook in de benchmark beschreven. Daarop kan je toetsen waar je staat. Ja, en het
10: noem eens 2 kleine voorbeelden. Welke competenties moeten leiders?
11: Nou, authenticiteit. Maar ook heel erg duidelijk zijn. We hebben het de hele tijd over dienend leiderschap. Dienend klinkt een beetje als een soort onderdanigheid. Maar er is ook, het houdt ook een keer op met de tijd van vragen stellen en over alles praten. Er moet ook gewoon geëxecuteerd worden, moet gewerkt worden.
10: Knopen doorgehakt.
11: Ja, en knopen door worden gehakt. En laat dat nou weer zo'n competentie zijn die onderontwikkeld is.
10: Ja.
11: Ja, dat betekent gewoon dat je niet toekomt aan operationaliseren. Ja, als iedereen een 8 zou scoren op de 10 van die hoofdcompetenties, dan zou Nederland er wel anders uitzien en heel veel bedrijven.
10: Ja, precies. Ja. Goed, de werkelijkheid inderdaad van vandaag is misschien dan confronterend. De benchmark laat precies zien waar leiders en HR vastlopen. En daar gaan we zo dieper op in. Blijf luisteren.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: next to each other here op New Business Radio.
1: Listen to lead. New Business Radio.
0: Ja, we gaan verder praten over de benchmark. Terug naar het nu. Want de nieuwste Nintes benchmark is glashelder. Er gaat heel veel goed, maar er gaat vooral ook veel mis. De Nintes NetBricks Nationale Benchmark Leiderschap en HR 2025-2026 onthult waar het management en HR in organisaties vandaag staan en hoe jouw organisatie zich strategisch voorbereidt op deze toekomst. Ja, heren, wat was de grootste schrik of misschien wel verbazing uit deze benchmark?
2: Nou, ik zou hem samenvatten als er is een grote kloof tussen ambitie en executie. En dat zit er met name in dat als je kijkt naar de benchmark, 68% van de deelnemers van de bedrijven die hebben deelgenomen, die geven aan dat ze onvoldoende instroom hebben van nieuw talent. 55% geeft aan dat ze last hebben van ongewenst uitstroom van talent. Met name in de eerste paar weken. Dus die urgentie die is ontzettend hoog. En toch zie je dat 51% van de organisaties gewoon geen plan heeft, geen concreet plan heeft om de meest aantrekkelijke werkgever te worden. Dus je ziet ergens wel, veel bedrijven hebben wel een visie. Alleen de vertaling naar concrete plannen en naar structurele.
0: En dit is gemeten over hoeveel bedrijven?
2: We hebben een zestigtal bedrijven geïnterviewd.
0: En continu de helft?
2: Ja.
0: Het is aanzienlijk.
2: Dat is aanzienlijk, ja. Dus eigenlijk meer dan de helft geeft dus aan, er is wel een visie. Maar ja, het plan en de uitvoering daarvan, die ontbreekt.
0: Ja, en zo'n soort keurmerk als goed werkgeverschap. Hè, dus ik ben even de naam kwijt. Dat staat dan niet op de agenda of daar is geen tijd voor. Wat is dan de reden dat zoiets eigenlijk, ja.
2: Nou ja, als je kijkt, het staat inderdaad dus te laag op de strategische agenda. Dat klopt. En als je het aan mij vraagt, ja, dit begint bij employer branding. Oftewel je werkgeversmerk. Hè. Dus wat is je werkgeversmerk? Hoe aantrekkelijk ben je voor nieuwe, maar ook voor je zittende talenten? Hoe ben je gepositioneerd? Welke doelgroep wil je aanspreken? Hoe doe je dat dan? Nou, dat zijn allemaal thema's waar dus echt heel veel bedrijven mee worstelen.
0: Ja, dus de gap tussen inderdaad wel de ambitie hebben, maar niet de juiste mensen daarvoor hebben. En als je ze hebt, ben je ze te snel weer kwijt. Waardoor je eigenlijk niet in die flow komt om te groeien. En je visie uit te voeren. Zie jij nog andere dingen, Wessel?
3: Nou, wat interessante gedachte goed is na te denken over wat maakt jouw bedrijf zo woest aantrekkelijk dat nieuwe talenten in de rij staan om bij jou te werken. Bijvoorbeeld ook nieuwe generaties. En aan de andere kant, waarom dat je huidige toppers langer blijven.
0: Ja.
3: En want waarom lopen mensen verrassend weg en staan die nieuwe generatie bijvoorbeeld niet voor de deur om bij je te werken?
0: Ja, maar dat was voor jou de grootste schrik eigenlijk uit de benchmark. Dat je dacht van oké, dat zit hem dus eigenlijk in die eerste, nou, de first impression als het ware van een bedrijf.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Daar gaat het al mis, bij de voordeur.
3: Ja, geen visie hebben op woest aantrekkelijk, de meest woest aantrekkelijke werkgever zijn. Ja,
0: ja.
3: Naar richting niet alleen klanten, maar ook richting medewerkers.
0: Hmm.
3: Ja.
0: Dus daar valt veel winsten behalen. En als je dan hebt over strategische personeelsplanning, wat gaat daar mis?
2: Nou, daar zie je dat. Dat heeft ook te maken met name met future skills of toekomstige vaardigheden, hoe je het wil noemen. Daar zit echt wel een knelpunt. Die benchmark toont ook weer aan dat in dit geval 78% van de bedrijven verwacht dat AI, robotisering, impact gaat hebben op de skills van de toekomst. En slechts 31% heeft een plan. 31% van de bedrijven heeft dus een plan om zich daarop voor te bereiden.
0: Maar ja, er zijn toch heel veel bedrijven die aan een onboarding doen. Dan kan je toch op zich daar redelijk makkelijk een extra module in plaatsen, lijkt me.
2: Ja, het is veel meer dan dat. Want het begint bij, weet je überhaupt wat die skills zijn? Heb je daar überhaupt beeld bij? Als je kijkt ook naar 22% van de organisatie scoort goed op de vraag in hoeverre hun medewerkers goed zijn voorbereid op de vaardigheden van de toekomst. Denk aan analytisch, denk aan creatief denken. Maar het grootste deel zegt gewoon echt helemaal niet klaar voor te zijn. Sterker nog niet eens te weten welke skills ze straks nodig hebben.
0: Hmm.
2: Dus dan kun je in je onboardingprogramma wel allerlei pleisters gaan plakken. Maar het begint eerst
0: bij het bedrijf en de, ja.
2: Ja, en het plan hebben. Dus hè, ja. Strategische personeelsplanning kort uitgelegd is, hoe ik het uitleg is, wat heb je nu in huis qua skills? Wat heb je nu nodig? En wat heb je dus straks ook nodig? En wat is die gap daartussen? En welke dingen, wat is daarvoor nodig? Dat kan zijn werving, dat kan zijn opleiding, dat kan van alles zijn.
0: Maar dat is een mooie kans voor een tempo-team om daar dat gat al van tevoren op te vullen.
2: Zeker.
0: En daar en die mensen daar wel op voor te bereiden. En zeker. Ook aan te geven van, nou, we zien dat je dat nodig hebt.
2: Ja.
0: Daar hebben wij mensen in opgeleid staan.
2: Ja.
0: Ja, dan een ander punt. Leiderschap. Jij zei net even tijdens het plaatje. Zei je, het is het meest overschatte baan eigenlijk. Omdat het niet meetbaar is. Hoe kan het dat eigenlijk leiderschap nog niet meetbaar is?
3: Nou, ik maak wel eens de grap dat zeg maar over 10 jaar een kind aan je komt vragen van pap, ik zie allemaal boeken in de kast staan over leiderschap. Wat was dat eigenlijk? Dat papa dan zegt van ja, dat is eigenlijk een goede vraag, maar dat hebben we afgeschaft.
0: Ja, precies. Ja, dus eigenlijk hoeft het gros niet zo bang te zijn voor de robotisering en de AI en dergelijke. Want het zijn juist de managementfuncties en de leiderschapsfuncties die mogelijkerwijs vervangen of anders ingericht kunnen worden middels automatisering.
3: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar dat zou mooi zijn.
0: Hoe zou dat zijn voor de politiek als we dat daar zouden doorvoeren?
3: Al ken ik wel een leider die zeg maar een chatbot heeft gemaakt, een kloon van zichzelf, die eigenlijk al een kwart van zijn meetingen doet. Ja, en dat zijn op zich mooie meetingen, vertelde hij. Omdat daar eigenlijk minder emotie speelt. Daar gaat het gewoon weer over de punten. En heeft hij meer tijd voor de relatie.
0: Ja.
3: Dus dat is wel grappig.
0: Dat is heel grappig. Maar even terug naar gewoon even het klassieke leiderschap.
3: Ja.
0: Is dat daadwerkelijk niet meetbaar? Want uiteindelijk de cijfers die Boy net noemt met in- en uitgaande mensen is ook een soort meetbaar maken van je leiderschap.
3: Nou ja, laten we even beginnen met een paar cijfers uit de benchmark. Zo'n 57% van de bedrijven heeft nagedacht over het profiel van de leidinggevende. En dat is natuurlijk al interessant, want de rest heeft dat dus niet. Als je erover na hebt gedacht, kan je ook nadenken van hoe zou je dan kunnen meten of daar iemand aan voldoet? Nou, Nintes heeft daar een scan voor ontwikkeld. En als je dan meet, als je dan kan meten, dan kan je ook op individueel niveau leidinggevende helpen om beter te worden. Want hoe mooi zou het zijn als iedereen gemiddeld een 8 zou scoren of hoger op die skills. Want ja, er is niks zo desastreus aan een dysfunctionele leider binnen een bedrijf.
0: Ja, maar hoe moet ik dat voor me zien? Hoe werkt dit dan?
3: Nou, je zou bijvoorbeeld elk kwartaal die meting kunnen doen. Overigens, wat interessant is, in die benchmark hebben we meer dan 200 leiders hebben we dat in laten vullen. Dus de benchmark bestaat niet alleen maar uit interviews, maar ook mensen die scan hebben ingevuld. En wat blijkt is dat zeg maar de gemiddelde leidinggevende beoordeelt zichzelf met een 7,3 op die 10 aspecten. Maar als we dan vragen van laat een kritisch iemand om jou heen uit de organisatie jou ook beoordelen, dan is de rating 1,7 punt lager.
0: Mm.
3: Dus er zit een mate van overschatting in.
0: Oh, wauw. Ja. Ja. Ja.
3: En er is ook nog een verschil tussen op papier invullen of digitaal invullen. Papier is reflectiever dan digitaal. Ja. Dat was 1,8 punt. Dus op een schaal van 10 zit er en 10, digitaal en wel of niet reflectief, zit er een delta in van 3,5 punt. Ja, daar kan je niet op ontwikkelen.
0: Nee.
3: Maar stel dat je een framework dus hebt waarop je duidelijk meetbaar kan zijn op welke punten dat je vindt dat een leidinggevende goed moet presteren of over de vaardigheden en competenties moet beschikken. Ja, dan kan je er ook een programma op zetten. En de meeste programma's binnen bedrijven zijn weer net als eigenlijk waarom dat Nintes is opgericht, generieke programma's voor iedereen. En niet specifiek op die ene leidinggevende afgestemd die op die paar competentiegebieden zou moeten ontwikkelen.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk een personalisatie daarvan zou wenselijk zijn.
3: Ja, en dat geldt eigenlijk niet alleen voor leidinggevenden, maar überhaupt personalisatie. Dus meer op het individu gericht. Ook op de programma's rondom vitaliteit en noem maar op.
0: Ja.
3: Weet echt wat er speelt. bij je mensen. Doe geen aannames en zorg dat daar echt de programma's of het aanbod wat je biedt, noem het maar op, echt gepersonaliseerd is op de doelgroep. Zelfs op de persoon. Want dan raak je
0: het. Ja, dat brengt ons eigenlijk gelijk weer ook bij een onderdeel van de benchmark. En dat is werkpleziers. Het wordt nog steeds als een gimmick door bedrijven gezien. Ik schrok daar een beetje van.
2: Ja.
0: Omdat er echt een hele tijd is geweest dat ik hier bedrijven heb gehad die daar alleen maar mee bezig waren. Hoe kan ik een leukere, betere werkgever zijn? Hoe komen we achter de voordeur? Hoe zorgen we ervoor dat de mensen niet alleen, nou ja, dat ze zowel privé als zakelijk vitaal blijven? Dat is die trend ineens weer voorbij? Of hoe zit dat?
2: Nou, sowieso, ik denk niet dat de trend voorbij is. Alleen werkplezier. Kijk, wij vanuit Tempo-Team, wij hebben werkplezier echt omarmd als, het staat in de kern van onze strategie. Dus bij alles wat wij doen, streven wij naar wat wij dan een 8+ beleving noemen. Hè, voor onze klanten, voor onze talenten, dat zijn onze uitzendkrachten. En voor onze eigen collega's. En alles wat wij doen, moet daaraan bijdragen. Nou, waarom? Wij doen veel onderzoek ook naar werkplezier. Hè. Dus wat zijn nou de drijfveren achter werkplezier? Maar ook wat zijn de resultaten? Wat levert het op? Samen met onder andere de Universiteit van Leuven hebben we dat gedaan. En wij zien dat mensen die werkplezier ervaren, zijn bijvoorbeeld veel minder vaak ziek, zijn productiever, maar ze blijven ook langer werken bij dezelfde werkgever.
0: Ja.
2: Dat zijn allemaal dingen die aantoonbaar laten zien dat werkplezier oplevert. Nou, en ook in de benchmark zie je dat werkplezier, vitaliteit. Hè, er staat ook bijvoorbeeld in organisaties worstelen dus met een hoog verloop, met veel ziekteverzuim. Terwijl we aan de andere kant weten dat werkplezier een sleutel is om dat op te lossen. Maar werkplezier en vitaliteit staat bijvoorbeeld weer heel laag in de benchmark op de strategische agenda. Nou, ik noem dat gevaarlijke kortzichtigheid. Omdat je ook uit onderzoek blijkt dat 33% van de werknemers voelt zich uitgeblust op de werkvloer. Ja, dus als je dat allemaal bij elkaar optelt. Ja, werkplezier is geen gimmick. Het is gewoon echt een strategische must-have. Wat mij betreft voor bedrijven. Daar moet je mee aan de slag.
0: Ja, precies. Jouw advies is neem het mee in je totale strategie. In de backbone. In je visie en je missie van je bedrijf.
2: In alles wat je doet.
0: In alles wat je doet. Ja, want Bessel?
3: Ja, kijk, alles start bij het hebben van een visie op hoe je denkt over medewerkers.
0: Mm-hmm.
3: En je zou ook een visie kunnen definiëren als: wij willen structureel meetbaar onderdeel zijn van de ambities van onze medewerkers. Dan zeg je eigenlijk één ding. Dan moeten we die ook gaan vragen op verschillende gebieden. Op werkgebied en op privégebied. En dan zou je programma's daarop af kunnen stemmen. En dan ga je hele andere dingen doen dan alle dingetjes die vaak worden bedacht door mensen die aannames doen,
0: ja,
3: op deze gebieden.
0: Ja.
3: Maar stel je voor dat je structureel onderdeel bent van de ambitie van je medewerkers. Dan ga je, dan kan je daar alles op je hele programma op afstemmen. En dan ga je eigenlijk een verschuiving krijgen van zaken zoals werkplezier naar echt dieper in het hart, die nog veel meer impact hebben.
0: Mm.
3: Het groot probleem namelijk van alleen maar werkplezier is dat alleen maar leuk moet worden. Wat natuurlijk hartstikke mooi is als het superleuk is de hele dag. Maar als het leuk is met impact op jouw ambities op werk- en privégebied. Dan ga je nog hele andere dingen doen. En dat zou ik willen bestempelen als next level HRM. Ga vooral luisteren. Inventariseer de ambities van die medewerkers op verschillende gebieden en speel daarop in.
0: Ja, en ik zou me kunnen voorstellen dat dit, hoe controversieel dat misschien ook klinkt, maar juist zich heel goed zou lenen voor automatisering en AI. Omdat ik me kan voorstellen dat je tegen iets wat je online invult, eerlijker durft te zijn over je ambitie of wat je zelf dan invult, dan dat je tegenover iemand zit die dat misschien interpreteert of daar iets van vindt.
3: Ja, een bedrijf is een groep mensen die samen iets heel gaafs in de markt wil zetten. Dat is mijn definitie van een organisatie.
0: Ja, maar dit gaat ook over ambitie binnen de organisatie, maar ook privé. Als jij zegt, ik wil 4 kinderen, dan durf je dat niet tegen je HR-manager te zeggen. Want dan weet je, bij wijze van spreken.
3: Nee, maar ja, hier begint het probleem al. Dat als je niet open kan zijn binnen een bedrijf. En dan kunnen we, en dat is hetzelfde als anonieme medewerkers tevredenheidsonderzoeken. Ja, dat is toch wel een statement van geen veilige omgeving.
0: Nee, als en je toch niet... gebeurt dat nog veel. Er was pas op televisie een heel documentaire over een man die dat dus niet durfde te zeggen. Dat hij eigenlijk gewoon nog heel veel kinderen wil. En daarmee en enerzijds ook nog af en toe thuis 1 of 2 dagen wilde zijn. Maar tegelijkertijd ook wilde groeien in zijn salaris.
3: Maar wat voor cultuur bouw je dan als leidinggevende? Ja, als je afhankelijk bent van e-mails met medewerkers tevredenheidsonderzoeken door een extern bureau.
0: Ja, ja, dus jij zegt dat wel mensenwerk moet blijven eigenlijk.
3: Nou, het is eigenlijk net als thuis. Thuis doe je ook geen tevredenheidsonderzoek door een extern bureau, toch?
0: Nee, we hebben wel een weekschema op de koelkast hangen zonder discussie.
3: Nee, maar dat is
0: wie de afwasmachine uitruimt.
3: Dat is onderdeel van ook, zeg maar, ja, ik zou het niet dienend leiderschap, maar dat zijn bijna directief leiderschap. Dus het zou een mooie mix moeten zijn van die twee.

0: ik ga even terug naar mijn tienerjaren hoor, hier met Gregory Abbott. Mijn middelbare schooltijd, Shake You Down. Het zit gewoon in de bones, daar kan je gewoon niet op stilzitten. Juist naar New Business Radio en nog steeds naar Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, we gaan het hebben over even een paar trends inderdaad. De wereld verandert snel, organisaties kunnen het nauwelijks bijbenen. Hoog tijd om te onderzoeken welke trends en ontwikkelingen de grootste impact hebben. Ja, dan lees je vanmorgen het bericht over ABN AMRO die maar liefst 5200 banen gaat schrappen. Want AI neemt het over. De vakbond Unie reageert geschokt. Een periode van grote onrust breekt aan. Arthur Bot van de vakbond CNV noemt het zelfs een massa-ontslag gedreven door winstgroei. Terwijl er een historisch ziekteverzuim is. Ik vind het allemaal het een logisch van het ander wellicht. Maar tegelijkertijd ook wel zorgwekkend dat op deze manier dan zo wordt beschreven. Wat denk jij, Wessel, als je zoiets leest?
2: Ja, ik ben een expert op het gebied van commercie. En ik lees zo'n bericht altijd van we gaan mensen ontslaan. Maar als klant, want ik bankier daar ook. Als klant denk ik alleen maar van ja,

0: wat gaan ze voor mij betekenen? Meestal als ze gaan ontslaan, dan wordt de service niet beter. Of wordt alles doorgeschoven, ja, in dit geval naar AI agents. Wat gaat de agents van de ABN AMRO onderscheidender maken dan die van de concurrent? Ja, daar ben ik dan ook benieuwd naar.
1: Ja, aan de andere kant, ze willen bij de 5 belangrijkste Europese banken gaan horen. Het is nu een Française ook die de boel aanstuurt.
0: Ja.
1: Is ook wel weer een soort van geopolitieke mooie positie dat Nederland daarin meegaat, lijkt me.
0: Nee, zeker. Maar dat staat er los van. Kijk, de taak van management is een bedrijf lean en mean maken, lean en mean maken mooie cijfers. Nou, mooie cijfers behalen de banken op dit moment best wel. De winsten zijn hoger dan ooit. De andere kant is hoe word je woest aantrekkelijk, of wordt en blijf je woest aantrekkelijk voor je klanten en voor nieuwe talenten en huidige medewerkers die je graag wil behouden. En reorganisaties zijn vaak toch een soort reactie van, oh, we zijn ons gek geschrokken, want er zijn ontwikkelingen. Wat ik me dan afvraag is, je kan die mensen wel ontslaan. Dat is natuurlijk mooi, maar die agents zijn er morgen nog niet. Waarom gaat dat niet veel vloeiender? Want dat zorgt voor veel minder onrust.
1: Nou,
0: want
1: het gaat ook over volgens mij een paar jaar. Het is tussen nu en 28. Dus ja, gaan niet in één keer die mensen. Maar
0: moet je nadenken wat deze effecten betekenen voor klanten en voor medewerkers die daar rondlopen, of toekomstige talenten.
1: Ja.
0: Word je daardoor woest aantrekkelijker? Vraag ik me dan af.
1: Nou ja, dat is dus de hamvraag. Je wil meegaan met de toekomst. Je ziet dat er aankomt. Je moet het bijbenen, AI, robotisering. En op welke manier beïnvloedt dat dan het leiderschap en ook HR, strategische plannen? Je moet er iets mee, Boy.
2: Ja, nou, ik denk dat dit een voorbeeld is van het wel of niet hebben van een strategisch personeelsplan. Dit gaat echt over waar staan we nu? Waar willen we staan over 3 tot 5 jaar? Wat is daarvoor nodig? Wat hebben we nu in huis? Waar
1: Precies.
2: we net over hadden.
1: Dus eigenlijk, Wessel, zeg jij van, als ze dit gewoon eerst hadden aangekondigd van, hey, dit zijn onze plannen, zonder eerst een massa-ontslag te hebben aangekondigd, maar zeg van, dit hoort bij ons strategisch plan. Willen we vooruit? Willen we groeien? En dat gaan we zo en zo aanpakken, waarbij eigenlijk, nou ja, de mensen niet direct de dupe zijn, maar meegenomen worden in die groei. Gewoon stapsgewijs.
0: Nou, wat boeiend is, de cijfers zijn mooier dan ooit. Dus ja. hoe gaan mensen dit rijmen, intern en extern?
1: Is het te kort door de bocht nu?
0: Ja, nou ja, in ieder geval hoe het gecommuniceerd wordt.
1: Oké, maar laten we dat als casus nemen. Hè? Dat je bent een bedrijf en je snapt dat dingen efficiënter moeten en dat er mogelijkheden zijn. Je wil de toekomst meenemen in je strategisch plan. Hoe masseer je dat dan in? Hoe breng je dat over?
0: Nou, ik denk op een veel vloeiendere manier. Door continu in te spelen op de ontwikkelingen in de markt. Dan hoef je waarschijnlijk niet van zulke grote ontslaggolven aan te kondigen. Want als je het dan toch over een onveilige werkomgeving heeft, waarbij niemand wil zeggen waar die staat en wat die vindt, dan draagt dit daar wel aan bij, denk ik. Dus ik denk dat veel vloeiender moet. Je kan het ook door de jaren heen doen. En op een charmante manier, denk ik. Dat is ook een vorm van, denk ik, waar leiders ook voor moeten hebben.
1: Precies,
0: ja.
1: Want wat is een groot risico als je als organisatie niet anticipeert op dit soort trends?
0: Nou, in een vorige ontslaghof konden mensen zich aanmelden, geloof ik, dat ze als je wilde vertrekken.
1: Ja.
0: En toen hebben met name, geloof ik, de talenten die ze wilden behouden, hadden zich aangemeld. Dus ja, als eerste gaan je toptalenten weg, want die hebben helemaal geen zin, denk ik, om in zo'n omgeving
1: onzeker,
0: te zitten.
1: Nee, precies.
0: Ja, onzeker en onveilig. Ja,
1: ja. Ja, want welke misverstanden zijn er misschien ook wel bij werknemers over AI en robotisering? En dat je dus, we hebben allemaal het gevoel, we gaan overgenomen worden door aliens, even heel platgeslagen. Kunnen we dat tij keren? Kunnen we er hand in hand mee gaan?
2: Nou, ik denk sowieso, het antwoord is ja, dus daar kunnen we hand in hand mee gaan. Het zijn twee dingen. Niet alle werkzaamheden kunnen en zullen overgenomen worden door AI. Ik ben helemaal geen AI-specialist, maar weet wel wat over skills. En er zijn twee soorten skills eigenlijk. Er zijn wat ik dan noem unieke menselijke vaardigheden, zoals soft skills. Dat zijn dingen die te maken hebben met kritisch denken, creativiteit, empathie, emotionele intelligentie. Dat zijn dingen die kunnen wij als mens, dat kan AI niet. Dus dat is ontzettend belangrijk van hoe ontwikkel je die vaardigheden bij mensen. En er zullen repetitieve taken, dat is nu al zo, die zullen overgenomen worden door AI. Maar dat kan je maar beter omarmen en nadenken over, hoe gaat mij dat helpen om nog beter te worden in mijn werk? Om nog meer of beter in contact te staan met klanten. Het geeft mij meer tijd om met mijn klant in gesprek te gaan over waar we het net over hadden. De dromen en ambities, waar wil je staan over 3 jaar? En hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Die repetitieve taken, die zullen wel worden overgenomen. Daarnaast moet je ook nadenken, denk als organisatie, over omarm het werken met AI. En welke technische vaardigheden zijn daarvoor nodig? Prompten, dat soort dingen. Dat moet je ook wel snappen. Je moet weten hoe dat werkt. Je moet weten hoe je data kunt analyseren. Dat soort dingen. Dat zijn nieuwe
1: skills. Daar laten bedrijven misschien dan nu kansen liggen. Om hun mensen daarin mee te nemen en op voor te bereiden en in bij te scholen.
2: Dat denk ik wel.
0: Zeker, maar het is ook al veel langer aan de gang door robotisering of door gewoon al de slag naar internet. Vroeger ging je een televisie kopen bij de winkel en was het een heel event. Daar keek je de hele week al naar uit, want dan ging je met je ouders een televisie kopen. Ja, nu klik je hem bij elkaar online.
1: Ja.
0: Ja, dus de verschuivingen in werk zijn al lang aan de gang. En nu komt dan AI, wat natuurlijk een heel groot ding is, op vooral repeterend werk. Dat gaat grote consequenties hebben. Maar AI is ook al een jaar of 8, 9 in de wereld bekend. Ik pleit ervoor dat elk bedrijf de 30% meeting moet doen. De 30% meeting betekent 30% groei in omzet met 30% hogere marge, met 30% minder mensen. Als je die meeting structureel met je team doet, kwartaal of elk half jaar, dan ben je ook niet zo verrast over dat er in één keer een nieuwe ontwikkeling is waar we heel snel op in moeten springen. Want dan gaat het veel vloeiender en dan word je niet verrast door het 8 uur journaal waar ChatGPT werd aangekondigd, terwijl het al jarenlang aan de gang was.
1: Ja, helder. Nog even een kort vraagje hierover, dan moeten we een beetje richting de toekomst gaan, anders gezien de tijd. Nog wel een belangrijke, demografie en generatiemanagement is natuurlijk ook wel echt aan de orde van de dag. We moeten allemaal langer werken, worden ouder. We hebben het ook wel eerder gehad over de ouderen die de jongeren intern kunnen opleiden, waar mogelijkheden zijn. Wat voor rol speelt demografie en generatiemanagement in de strategie en de aanpak?
0: Nou, ik wil als eerste, het is een heel mooi onderzoek geweest van Randstad over de toekomst van werk. Zij hebben onderzocht dat als je bijvoorbeeld in bepaalde sectoren, als je op dezelfde manier doorgaat als dat je nu doet, met alle elementen die er zijn, migratie, veroudering, mensen die sneller hun baan opzeggen of hun baan wisselen, pensioen, noem maar alle effecten, ziekte, hebben ze dat in sommige sectoren, dat als je op dezelfde manier doorgaat, je 18% minder mensen hebt. Nou, ik werk bijvoorbeeld bij bedrijven, daarmee maak ik een commercieel plan van 20% groei. Dus het probleem is niet min 18%, maar min 38%. En dus dan is het best interessant de vraag om in dat bestuur ook de vraag te stellen van, en wie gaat het dan uitvoeren? Maak een strategisch personeelsplan, want dan heb je deze inzichten wel. En dan kan je veel eerder inspelen dan dat je allemaal noodgrepen moet uithalen en heel veel kosten moet maken om misschien toch mensen te vinden die eigenlijk minder gemotiveerd zijn om bij jou te werken, maar komen voor de oppervlakkige benefits.
1: Ja. Oké. Nou, we gaan vooruitkijken, want wat betekent dit allemaal voor morgen? Wat kunnen organisaties nu doen om voorbereid te zijn op 2026, 2030, het klimaatverhaal, et cetera. Nou, dat is misschien weer even een ander onderwerp. Maar toch, als je HR opnieuw uit mocht vinden, Boy, waar begin je dan?
2: Toch, het begint weer bij een plan. Het blijft terugkomen op, heb dat strategische plan, heb dat strategisch personeelsplan. En ga dan vervolgens kijken, wat heb ik dus nu in huis? Dat geldt zowel voor, zeg maar even, je... in ons geval dan onze klanten, dus dat zijn dan vaak de flexibele schil die we daar beheersen, maar ook voor je eigen organisatie. En ga vanuit daar planmatig werken en focus je op het hebben van een plan, maar ook op de executie daarvan. Welk leiderschap heb ik daarbij nodig? Houd rekening met je employer brand is al eerder genoemd. Zorg dat je employer brand goed staat. Dat je echt nadenkt over hoe word ik nou die meest woest aantrekkelijke werkgever, zoals Wessel dat noemt. wat is daar nou echt voor nodig? Ja. Praat ook met de mensen die het betreft. Hè? Je noemde net de verschillende generaties. De verschillende generaties hebben ook andere behoeften als het gaat om,
1: tuurlijk, ja.
2: Als het gaat om werk.
1: Ja, werkplezier.
2: Ja. Precies. Neem werkplezier mee in je strategie. En niet als gimmick, maar echt als van hoe kan ik werkplezier nou inzetten om mijn resultaten te verbeteren.
1: Ja, en duurzamer samenwerking.
2: Ja, en denk vooral ook na over, die future skills. Ja, daar zou ik ook echt mee starten van. Ja, AI is nu, maar what's the next best thing, zeg maar? Wat komt daarna en welke skills heb je daar dan voor nodig om daarvoor klaar te zijn?
1: Precies. Ja. Wessel wil daar nog iets aan toevoegen?
0: Ja, ik denk ook dat het heel goed is om te kijken welke taken dat in verloop van tijd bij HR zijn beland, die eigenlijk bij leidinggevenden horen. Dus alle taken rondom de verbinding met mensen om te weten wat er echt speelt, die horen bij leidinggevenden.
1: Precies.
0: En dan creëert dat ook veel ruimte voor HRM om meer een strategische visie te ontwikkelen. Die ze ook natuurlijk heel goed communiceren.
1: Ja.
0: Op woest aantrekkelijk werkgeverschap. Zodat ze meer inspelen op de echte, latente en actieve ambities van medewerkers.
1: Precies, dus dat heeft ook weer met veiligheid te maken. De leiderschap in 2030 gaat er dus niet alleen om dat je, dat degene die dan je team leidt, een coach is, maar ook een vertrouwenspersoon zou kunnen zijn. Of in elk geval iemand met wie je open over je ambities kan praten.
0: Maar ook duidelijk is over de kaders waarbij binnen werken. Dus die combi van die twee. Ja, en HRM moet daaraan faciliterend zijn. Met echt een, hoe cool zou het zijn om een woest aantrekkelijke visie te hebben op werkgeverschap. Zodat die nieuwe talenten ook bij jou in de rij staan. Ja. In plaats van dat je moet werven.
1: Misschien moet dat keurmerk ook gewoon even weer wat sexier gemaakt worden. En wat interessanter. Met wat meer benefits of zo. Even een kleine stok achter de deur. Nou goed, één ding is zeker. Niets doen is geen optie. De benchmark leiderschap en HR 2526. Die laat zien waar de grote kansen en valkuilen ligt. Ja, je kunt nog aansluiten, heb ik begrepen. Tot slot, de Expert Labs. Daar is er één geweest nu. 2 december is er nog één. En 24 februari.
0: Ja, wat als bedrijf het leuk vinden, dan kunnen ze ons uitnodigen en dan presenteren we met alle plezier de benchmark en gewoon daar een discussie over hebben van wat zou dan een meer strategische benadering zijn van de volgende edities van leiderschap in combinatie met HRM.
1: Ja.
0: Dus we presenteren, we willen graag daar die discussies over hebben met bedrijven die dat leuk vinden. En de benchmark loopt ook gewoon door. Dus bedrijven die ondervraagd willen worden. Wij gaan tot en met juli gaan wij nog 200 bedrijven en gaan we een update doen van deze benchmark. Dus als je erbij wil zijn, meld je aan bij ons.
1: Ja, misschien een leuke vraag even voor jullie zelf. Waar staat jullie eigen organisatie in dit verhaal?
2: Leuke vraag.
0: Ja, dat is een mooie vraag. Ja, hier denken we elke dag over na. En proberen we ook grote stappen op te zetten. Maar wat we in ieder geval intern doen is elk kwartaal de ambities van medewerkers in kaart brengen, bevragen op 5 gebieden. Je huidige baan, je toekomstige baan, je hobby's reizen, je relaties en vitaliteit. En elke euro die er geïnvesteerd wordt in medewerkers is gekoppeld aan een van deze ambities. En dit heeft ook grote impact op bijvoorbeeld je kerstgeschenken die je aan mensen geeft. Je kan natuurlijk een kerstpakket gaan verzinnen van bovenaf. Ik zeg altijd maar het 14e kaasplankje of het nep rituals pakket.
1: Ja.
0: Of geef je mensen een budget om hun eigen ambitie te boosten. En wat leuk is, dan moet je gewoon een foto vragen van de aanschaf die ze hebben gedaan. En ophangen in de kantine waar je ook je nieuwe wervingen en selectiegesprekken doet met nieuwe talenten. Wat voor organisatie bouw je dan?
1: Nou, kijk.
2: Ja. En voor ons geldt, ik zei al, werkplezier, dat is iets waar wij dagelijks mee bezig zijn. Dus daar, dat zit bij ons echt diep geworteld. Wij meten ook continu hoe staat het met werkplezier, waar zit eventueel verbetering, waar is verbetering mogelijk. Dus daar zijn we goed mee bezig. Ook wij zijn bezig met het nadenken over ja, welke future skills hebben we straks, hebben onze intercedenten straks nodig. Dus volle bak in ontwikkeling. Ik denk dat we het aardig doen, maar ook nog veel te verbeteren.
1: Ja. Nou, mooie plannen, mooie ambities. Jullie gaan lekker door met de benchmark. En ik hoop dat de leiders in SPE of huidige leiders en ook HR die hier naar geluisterd heeft, snapt dat dit niet een kwestie van losse initiatief is, maar echt start met een goed plan, een goed strategisch personeelsplan en een hoop werkplezier.
2: Zeker.
1: Goed, dat was hem. Deze Let's Talk Business. Je hoorde Wessel Bergman en Boy de Kok over de benchmark. Nou ben ik die hele titel, die heb ik ergens helemaal uitgeschreven. Maar het is een hele mond vol. De Nintes, NetBricks, Nationale Benchmark Leiderschap en HR 2025 en 2026. Hij mag volgende keer wat ingekort worden. Vinden jullie ook niet?
2: Gaan we werken.
1: Heel goed, dankjewel. En bedankt voor het luisteren.
3: Dit is New Business Radio.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Zo, we denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
12: Newsflash.
13: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
14: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
15: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
16: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
17: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: Goedemorgen, vandaag in Let's Talk Business S3. Internationaal Recruitment Bureau en Consultant Bureau. Dat organisaties helpt met innovatie en complexe uitdagingen binnen de STEM-sector. De beta-vakken eigenlijk, hè, kan je zeggen. Ze worden hoogopgeleide specialisten gekoppeld aan bedrijven in technische en schaarse vakgebieden zoals IT, engineering, life science en energie. En uit een recent onderzoek van S3 blijkt dat ingezoomd wordt op de arbeidsmarkt. Blijkt dat bijvoorbeeld 47% van de Nederlandse STEM-professionals overweegt om naar het buitenland te gaan voor werk. En dit vergroot uiteraard de toenemende druk op het Nederlandse bedrijfsleven door het tekort aan beta-technische vaardigheden. Ik ga hier een uur lang over praten met mij in de studio. Margot van Soest, Managing Director van Nederland en Spanje, en Christian Fransen, Senior Director Client Services bij S3.
17: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
8: Goedemorgen, van harte welkom in de studio.
18: Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
8: Beide. Laten we eerst eventjes naar jullie zelf gaan. Hè. Wie hebben we hier in de studio? Margot, jij bent Managing Director Nederland en Spanje. Want jullie zijn een internationale onderneming. Dat hoorde net al in de intro. Spanje, 2 vestigingen.
18: Ja, we hebben vestigingen in Madrid en in Barcelona. Dus iets recenter dan onze vestigingen in Nederland. Maar gaan ongelooflijk goed. Dus heel trots op het Spaanse team.
8: Hoe is voor jou de dynamiek zo tussen Nederland en Spanje? Lijkt mij interessant.
18: Ja, is een hele interessante dynamiek, absoluut. We hebben wel het geluk dat de jongen die verantwoordelijk is voor Spanje eigenlijk vanuit Nederland homegrown is. Dus die weet wel een beetje hoe het vanuit Nederland gedaan wordt. Maar het is zeker 2 hele andere werelden om in te opereren.
8: Dan aan Christian. Jij bent Senior Director Client Services. Met andere woorden, jij spreekt al die bedrijven waar de druk enorm groot is, waar de tekorten oplopen en waar jullie de gaten moeten zien te vullen. Klopt dat?
19: Correct, dat is een beetje samengevat mijn rol, inderdaad.
8: Ja, en hoe lang doe je dat eigenlijk al?
19: Ik zit nu 15 jaar bij de organisatie. En ik kom hiervoor van een andere organisatie gespecialiseerd in finance. En ik ben begonnen als Business Development Manager. En eigenlijk altijd in die rol geacteerd. En ik heb eigenlijk alle sectoren gezien in mijn carrière binnen S3. En vandaar dat ik nu op holdingniveau die rol vervul. En voornamelijk onze enterprise clients en alles onze grote klanten bedien om te zorgen dat we die groeien.
8: Ik hoor je trouwens de Nederlandse benaming zeggen S3. Zijn er in Nederland is S3 of S3?
19: S3. Het is een lastige naam. Zelfs voor heel veel onze klanten. Je moet echt de S uitspreken, even wachten en dan
8: even wachten.
19: Het Engelse woord 3.
8: Maar je vergeet het nooit meer.
19: Nee.
18: Nou, of juist wel. Of mensen vinden het heel moeilijk.
8: Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Goed, laten we eens eventjes hebben over hoe lang is S3 begonnen? Hoe lang geleden? In Londen, hè? 1986.
18: Ja, 1986, oorspronkelijk in Londen. Van daaruit letterlijk begonnen met ook nog de faxen en alles wat er papier werk was. Heel ondernemend. Ik denk dat dat ook echt typeert wat we zijn als organisatie. En van daaruit de stappen gezet op een gegeven moment van we kunnen het heel goed doen in Engeland. De mensen die daar een ontwikkeling, een carrière maken, bedenken we kunnen nog meer doen. We gaan buiten Engeland kijken. En zo alles geopend.
8: Maar van huis uit altijd recruitment, altijd consultancy tak.
18: Ja, daar zijn we ook wel heel. Soms hebben we nog wel eens een beetje een stapje geprobeerd erbuiten. Maar eigenlijk is echt de kern altijd, dus we worden heel snel ook weer teruggeroepen. Schoenmaker blijft bij je lees. En uiteraard de ontwikkeling waar we nu in zitten en waar we het uiteraard vandaag denk ook heel veel over gaan hebben, is wat er gebeurt in de markt. Dus ook wij zijn aan het innoveren en evalueren. Maar recruitment, staffing, dat is onze core business waar we goed in willen zijn.
8: Ja, want als ik de website erbij pak, dan is het echt. Dat past niet eens in een uur. Jullie hebben verschillende merken ook. Kan je daar wel iets over zeggen?
18: Ja, we zijn. Dat is ook echt iets waar we in ontwikkeld zijn qua organisatie. Dat we die aparte merken hebben. Met het idee, we gaan echt heel specifiek in die markt opereren. Nou, dat ondernemerschap heeft ook wel een overhand genomen. Dat we eigenlijk heel erg kijken binnen die merk. Wat kunnen we allemaal doen? Waardoor je soms niet helemaal de rode draad in dat merk blijft houden. En daar zijn we echt wel afgelopen jaren heel veel stappen aan het zetten om ook naar de markt toe te gaan. Echt heel gespecificeerd. Wat echt ook nodig is in de huidige markt. En ik denk, daar gaan we het ongetwijfeld ook veel over hebben. Maar de kennis die je nodig hebt binnen een industrie waarin je opereert. Dus die merken die hebben echt allemaal heel specifiek een gericht industrie en skillset waar we ons op richten.
8: En we gaan het vandaag vooral hebben over de STEM professionals. De science, technology, engineering.
20: engineering, mathematics en met andere woorden de beta-vakken eigenlijk. Hè?
18: Ja, dat, maar ik vind het grappig dat je dat zegt. Dat is absoluut zo. Maar als je nu leest wat nodig is in de ontwikkeling en in de schaarste in de markt, is het juist het communicatiestuk, het oplossend vermogen met de technische kennis. Dus het stuk stakeholder management, systeem kunnen denken, is een hele belangrijke vaardigheid waar we nu ook op zoek naar zijn.
20: Als ik hem zou moeten vertalen, ik ben een hele nieuwsgierige luisteraar. Wat je hebt ziet ontwikkelen natuurlijk de afgelopen jaren is dat de IT'ers van weleer stonden, waren op een zolderkamer aan het ontwikkelen. Maar eigenlijk anno nu is dat niet meer genoeg, want er zijn heel veel communicatievaardigheden nodig om te kunnen uitleggen aan de klant wat er nodig is, maar andersom ook. Dit is eigenlijk wel de basis wat ik nu omschrijf, toch?
18: Ja, absoluut.
19: Het is per skillset scheelt het ook, hè? Dus als je gaat kijken naar software developers of software engineers, dat is een andere type profiel dan een data engineer of bijvoorbeeld een SAP specialist.
20: Maar er worden meer competenties gevraagd dan voorheen alleen het ontwikkelen van de software.
19: Ja, zeker. Maar aan de softwarekant zijn die competenties minder urgent om te bezitten. En in andere vakgebieden is het juist nu wat me gewoon net al aangaf. Ja. Dat het een vereiste begint te worden.
20: Nu hebben we in Nederland een aantal plekken. Als we inzoomen naar bijvoorbeeld het Brainport Eindhoven. Zo nog een aantal plekken waar dit soort start-ups met gigantisch mooie innovaties ontstaan. En dan hebben we een onderzoek gehouden in oktober. Gaan we straks uitgebreid over hebben. Daar komt toch wel iets zorgelijks uit.
18: Ja, het is absoluut belangrijk dat we de mensen weten te behouden.
20: En wat voor rol spelen jullie daarin? Want jullie kijken vooral ook over de grens.
18: Ja,
20: maar
18: zeker.
20: Kijk je ook naar Nederlands talent?
18: Ja, zeker. Ik denk, kijk, uiteindelijk wil de klant een project met een kandidaat of een werknemer die de job goed kan doen. Dus het gaat erom dat je de mensen weet te vinden die op skillset. Dat is natuurlijk het allereerste waar je naar kijkt. Maar ook op vaardigheden, fit, passen in de organisatie waarin je zit. En denk het allemaal. En hetzelfde geldt voor iemand die werkzoekende is. Ja, je wil natuurlijk ook iets vinden waar je zelf ook de uitdaging vindt. Dan wel inhoudelijk, dan wel op persoonlijk vlak waar je drijfveer zit. En dat is natuurlijk echt iets waar we continu mee bezig zijn. En ja, als dat in Nederland is, is dat in Nederland. Ik denk dat wij het vermogen hebben en de extra toegevoegde waarde om dat cross-border te doen. En dat is natuurlijk iets wat wel door de schaarste die ontstaat steeds meer een belangrijk punt wordt om te kijken wat we nog buiten de grenzen kunnen doen.
20: Heb je dan nog bepaalde processen daarbij op de manier waarop je gaat werven? Begin je bijvoorbeeld eerst in Europa? Of je hoort heel veel IT-gerelateerde vakken. India is zo'n land. Er is natuurlijk nu een handelsverdrag mee gesloten ook. Waar veel hoogopgeleide IT'ers zijn.
18: Het begint natuurlijk met de vraag.
20: Ja.
18: De klant moet aangeven waar zijn behoefte ligt. Er zijn ook nog steeds klanten die Nederlandstalig wel echt als een vereiste hebben. Dus het begint echt met goed uitvragen. Wat is nou de behoefte van de klant? En waar wij wel steeds vaker een rol spelen is het adviseren. Soms heeft een klant een behoefte waarin wij wel kunnen aangeven. Goh. Dit is je behoefte, maar als je misschien iets meer naar links gaat of iets meer naar rechts, dan kun je nog steeds in de behoefte voorzien, maar heb je wel een grotere kans van slagen. Dus het begint echt met de vraag, wat zoekt de klant? Maar indien daar ook mogelijkheden zijn om internationaal te gaan, dan is dat voor ons zeker. Daar hebben we ook zeker de middelen toe en het netwerk toe om dat te gaan doen.
20: En dat is natuurlijk ook een belangrijke propositie, kan ik me voorstellen, ten opzichte van de klanten, dat je dat kan bieden.
19: Ja. Dus ik denk, wat me gewoon net aangaf, we hebben verschillende labels. Die richten zich op een specifiek segment of een specifieke industrie. Maar binnen die labels of binnen die brands, elke consultant heeft een eigen vakgebied. Dus eentje specialiseert zich in HSE, health and safety bijvoorbeeld. Een andere op quality assurance, quality control of mechanical engineering. En dat dicteert ook dat je dus binnen dat specialisme over de grenzen heen gaat kijken. En als jij een cryogenic engineer zoekt voor een bedrijf in het Eindhoven cluster, ja, dan zul je die waarschijnlijk niet snel in Nederland gaan vinden. Dus dan ga je over de grens. En we doen heel veel via mond tot mond. Dus we bouwen ons netwerk op via de beste mensen die we kennen. En dat leidt je tot bepaalde regio's of bepaalde landen. Dus in Roemenië of in Bulgarije of in Turkije moet je ook niet onderschatten wat voor IT-professionals daar zitten. En qua culturele match met bijvoorbeeld Europa is dat net iets makkelijker dan met India. En India haalt het snel in. Maar je ziet dat wel. Dat nog eens uitdagend kan zijn. Ook met time zone differences. En zeker binnen. Want wij zitten eigenlijk iets meer aan de professional kant. Dus de meer ervaren profielen. Dan kan de keuze nog wel eens eerder vallen voor Europa of voor een Polen. En Polen begint, het is eigenlijk al zo ontwikkeld dat de prijs niet minder interessant is om daar de kandidaten te vinden. Maar zeker in Oost-Europa zijn er genoeg landen waar zeer
20: hoog. Baltische staten staan ook bekend zeker, om digitaal erg ver ook, toch?
19: Overal waar goede universiteiten zijn, daar zie je dat het talent ontstaat. En dat is ook waar onze mensen zich op richten. En een netwerk kunnen opbouwen.
20: We gaan straks uitgebreid verder praten. Ik ben nog wel eventjes benieuwd naar... we hadden het net over de geschiedenis van dit bedrijf. Wat is de omvang van S3 in Nederland? Hoe kan je daar iets over zeggen?
18: Ja, we zitten met nu ongeveer 2000 medewerkers. Waarin we in 14 landen uit mijn hoofd opereren. Dus qua eigen medewerkers is dat wat we over de verschillende landen...
19: We hebben iets meer geconcentreerd. Precies. Dus voorheen zaten we in meer landen. Maar zag je wel dat het marktaandeel kleiner was. Dus je wilt eigenlijk wat meer wijdverspreid. We hebben nu een andere strategie gekozen. Waar we ons echt centreren op landen. Maar dan willen we ook de nummer 1 of 2 binnen dat land.
20: Maar dat betekent dat je fysiek ook in die landen aanwezig moet zijn. Dat kan niet zonder, toch?
19: Nee, dus bijvoorbeeld we hebben nu met 45 kantoren. In Duitsland hebben we geloof ik nu 11 kantoren. Voorheen hadden we er 1 of 2. En we zien dat we daar makkelijker het marktaandeel willen. En wij werken met partners samen. Dus we kunnen wel in 145 landen... kandidaten onboarden. Dus wat we bijvoorbeeld nu heel veel zien door alle kostendruk die er is, dat heel veel bedrijven gaan nearshoren. Dus dan zeggen ze, ik wil graag een kandidaat hebben uit Latham. Dus het maakt me niet zoveel uit waar. Mm-hmm. Maar de opdrachtgever zit in Amerika. Of hetzelfde dat we in Nederland werken met een multinational en die zegt, ik wil graag mijn kandidaten in Oost-Europa. Omdat dat kostenefficiënter is voor ze.
20: Wat merken jullie eigenlijk van de geopolitieke onrust?
19: Veel.
18: Zijn we natuurlijk heel erg mee bezig ook. Ik zit samen met andere MD's van onze grote regio's. Dus dat is in Amerika, Duitsland en Engeland. We regelmatig ook praten we ook over wat we zien in trends bij klanten. Wat ze daar ontwikkelen. Of wat ze daar als ontwikkeling zien. En ja, de terughoudendheid. En dat hebben we zeker in Nederland het afgelopen jaar heel erg gemerkt. Hopelijk merken we dat nu weer iets meer de goede kant op gaat. Maar heel afwachtend. Ja, heel veel bedrijven die echt zeggen, we gaan nu nog even wachten. Want we weten niet wat er nog op ons afkomt. Dus ja, zeker, daar merken we veel van. En daar moeten we ook. En ik denk dat dat ook wel een uitdaging is, maar waar ons wel goed doorheen weet te slaan, is dat je heel agile, een heel fancy word. Mm-hmm. Wel snel moet kunnen schakelen. Dus ook moet kunnen kijken wat heeft een klant nodig. We hebben gezien dat in de chemie sector behoorlijk pittig is geweest. Nou, dat was een vrij belangrijke sector voor ons. Daar deden we heel veel zaken met klanten die nu niet meer in Nederland zitten. Maar wij merken wel dat binnen die chemie sector er nog steeds ook vraag is naar een bepaald type kandidaat. Dus dat betekent voor ons dat we snel moeten schakelen. Dus ik denk het dicht bij je klanten staan en heel goed weten van wat ligt er bij hun als prioriteit en wat gaat er komen. Dat is voor ons het belangrijkste om mee te kunnen schakelen. Want wat dat betreft is ons netwerk echt heel groot. En kijk, wat je aandacht geeft groeit. Dus op het moment dat wij heel erg veel aandacht aan een specifiek skillset bieden, dan zullen we daar een groot netwerk kunnen opbouwen. Maar we hebben ook een heel erg slapend netwerk wat we echt wel kunnen aanboren.
20: Je zegt iets over de chemische sector. Zometeen gaan we verder praten over alle thema's die hier voorbij gaan komen. Maar ik heb hier een tijd geleden een ondernemer gehad die een fabriek wilde opzetten vanuit de chemische sector. Biochemicus was hij ook. En dat kon in Nederland eventueel. Bijvoorbeeld bij Chemelot in Geleen. Maar dat ging allemaal heel stroperig. Veel wetgeving. In Saoedi-Arabië staan ze met de armen open. Kom maar hier naartoe. We hebben een zak geld. Is dit eigenlijk, dit praktijkvoorbeeld ook wat jullie veel voorbij horen komen, dat daardoor bedrijven heel voorzichtig zijn met binnen Europa of binnen Nederland te investeren en toch steeds nog wel naar die andere landen kijken waar eventueel een warm welkom heerst?
19: Zeker. Als je kijkt, Tronox is uit Nederland vertrokken. Ik kan er een aantal andere bedrijven benoemen. Sabiek heeft net een Nederlandse activiteit verkocht. Staat gewoon heel erg onder druk. Dow Chemical heeft nog steeds de grootste locatie buiten Amerika in Nederland zitten. Alleen je ziet gewoon dat er door alle discussie, de discours, er geen duidelijkheid geboden wordt. Nobian was afgelopen week in het nieuws met de zoutputten, die nu ook wederom geconfronteerd worden met de onduidelijkheid. En dat maakt het niet makkelijk. Dus de outlook voor die bedrijven is heel onzeker. Daardoor worden budgetten uitgesteld. Daardoor worden beslissingen niet genomen. En dat schaadt wel de Nederlandse economie, denk ik. En ook het vestigingsbeleid voor dat soort partijen.
20: Ik ga zo verder praten.
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Multicolor. Samia op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag S3, internationaal recruitment en consultantbureau bij mij in de gast. In de studio te gast is Margo van Soest en Christian Fransen. We hadden het net al eventjes over de type mensen die jullie zoeken, waar jullie recruitment voor doen. Dat is heel uiteenlopend eigenlijk, maar wel een gigantische uitdaging.
2: Absoluut, ja.
0: Hoe zien jullie wat dat betreft de ontwikkeling? HSML, hè, dat is ook zo'n partij waarvan je zegt, daar zouden we heel veel mensen kunnen plaatsen,
2: ja,
0: bij wijze van spreken. Blij dat ze er nog zijn, maar dat scheelt niet veel.
2: Nee, nou ja, dat is een klant waar wel betrokkenheid bij is.
3: Ik denk dat
0: zeg ik het, ik druk het zacht uit, denk ik.
3: Ik denk dat ze zeker kijken naar hun activiteiten. Maar ik denk dat de connectie met Nederland dermate groot is vanwege het toeleveranciersnetwerk, dat ze niet snel kunnen of willen wegstappen.
0: Hoe heb je gekeken dan naar het politieke spel met de eisen die ze op tafel legden, maar door de gemeente Eindhoven, de Brainport omgeving ook echt wel ervoor gezorgd heeft dat er meer huizen gebouwd kunnen worden, dat er meer mensen gehuisvest kunnen worden? Het scheelde niet veel, ze waren vertrokken.
3: En ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ik was daar niet bij betrokken. Ik denk dat ze goed hebben nagedacht en dat ze hebben gezien dat ze een hefboom hadden. En ik denk dat ze die hefboom hebben ingezet. Maar VDA is wel heel sterk afhankelijk van het netwerk daaromheen. Dus er waren nu hele goede cijfers vorige week. Het orderboek is verdubbeld. En dat zie je meteen in de regio met partijen als een VDL of een Frenke, een New Ace, die eigenlijk allemaal toch wel afhankelijk zijn van wat ASML gaat doen. En die hebben zich allemaal toch wel toegespitst op toelevering naar ASML toe. Dus wat je zag afgelopen anderhalf jaar, dat die zich ook zijn gaan diversificeren, omdat zij ook moesten gaan kijken van, nou, wat brengt de toekomst. En nu gelukkig zien we wel weer een duidelijke impuls aan wat ASML gaat doen. En ze zullen blijven kijken. En ze zullen ook, ze hebben een Franse CEO nu. Ze zullen ook blijven kijken naar de technologieontwikkelingen in Frankrijk, denk ik, maar ook wereldwijd. Maar voorlopig zullen ze nog wel, denk ik, in het Eindhovense cluster blijven zitten. Ook te meer dat Carl Zeiss is een hele belangrijke toeleverancier van hen. Ja. Dat zit in Duitsland gevestigd. Dus vandaar dat het Europese netwerk wel heel belangrijk is voor ASML.
0: En dan met de regelgeving. We hadden het er net al eventjes over. Ja. Dat stokt enorm. De groei van veel bedrijven. Ga je Silicon Valley ontleden, dan zitten daar eigenlijk van origine heel veel Europese bedrijven die, ja, na een start-up fase gewoon vertrokken zijn.
2: Ja.
3: Ja. Ook met funding te maken.
0: Dus zeker. Maar goed, dat is natuurlijk wel wat nu speelt op dit moment en waar ook over gesproken wordt binnen Europa. Hoe kunnen we die funding makkelijker krijgen voor start-ups om ze hier te houden?
2: Nou ja, ik denk dat het nog een veel breder verhaal is. Het heeft met funding te maken, daar begint het natuurlijk mee. Maar wat Chris net ook al kort aanstipt, het heeft natuurlijk ook met kennis te maken. En ik denk dat dat stuk, het behouden van mensen. Ik denk dat Nederland daar ook wel echt heel waakzaam moet zijn in wat we doen op basis van onze universiteiten en het kennis. Investeren in datacenters. Op het moment dat wij niet genoeg in datacenters investeren, ja, daar gaan mensen ook op weglopen.
0: Hoe kijken jullie naar de datacenterstop in Amsterdam bijvoorbeeld?
3: Het is een grote discussie of dat nou meerwaarde levert of niet. Misschien niet direct de werkgelegenheid. Ik denk wel direct voor je vestigingsklimaat en ook voor bekendheid. En dat het weer andere partijen aanhaalt. Het geeft druk op het grid. Dus bijvoorbeeld een van de punten van ASML was ook dat ze aansluitingen of aansluiting voor hun leveranciers, dat die onder druk komen te staan. Je ziet zo'n Leiden Jars, nu een mooie een organisatie in Nederland die zich vrij snel gaat ontwikkelen. Stroom speelt daar wel een significante rol. Want als jij in niet 24/7 of in de piekuren daar gebruik van kan maken, ja, dan moet je wel je businessmodel
0: aanpassen. Ja, dat bedoel je natuurlijk ook op de netcongestie, waar we last van hebben.
3: Ja.
0: Als het recruitmentproces, zullen we dat er even bij pakken. Hoe gaan jullie te werk? Hoe werkt dat in de praktijk? Want het zijn best wel eigenlijk opgeleide mensen die jullie recruiten. Maar ook daarbij, de eisen zijn hoog.
3: Ja, dus het begint eigenlijk met zorgen dat je met de juiste mensen spreekt binnen je industrie of binnen je cluster, binnen je sector, op het juiste niveau. En op het moment dat zij weten dat er bepaalde projecten aan gaat komen of een bepaalde urgente aanvraag hebben, is het voor ons heel belangrijk dat we een goede kwalificatie kunnen doen met degene die gaat inhuren. Dus niet via HR of niet via procurement of niet via een derde, maar direct met de lijnmanager. Want het profiel is altijd maar 70% wat ze zoeken. En sommige dingen zijn nice to have en andere zaken zijn een must have. En zodra we dat weten, en wat hij net al stelde, omdat iedereen eigenlijk in zijn eigen niche zit, in zijn eigen skillset, kunnen we toch wel binnen 48, 72 uur al de gewenste profielen aanleveren voor contracts. Voor permanent staffing is dat iets anders. Dan heb je denk ik een omlooptijd van rond de 2 weken. Maar omdat iedereen in een specialisme zit, lukt het ons om heel snel de juiste kandidaten te leveren. En dan is het een kwestie van doorselecteren op de profielen die gepresenteerd zijn. Door te zeggen van nou, dit vind ik heel interessant. Of ik kijk nog eens een keer meer die hoek in. En dan proberen we daarin zo snel mogelijk dit interview in te boeken. En dan,
0: maar dat klinkt wel als bijzonder. Want je hoort eigenlijk heel veel bedrijven altijd over de war on talent. Zeker op deze vakgebieden. Ja. Hoe kun je dat beslechten dan?
3: De war for talent. Ja, nogmaals, wij geloven heel sterk in het specialisme versus generiek. En als je specialist bent, dan goede mensen kennen goede mensen. Dus als jij met een kandidaat bemiddeld hebt en je vraagt wie zijn de 3 beste in je vakgebied. Op die manier kunnen we toch wel tot de juiste kandidatennetwerken komen. Wij noemen dat candidate communities. Maar dat betekent gewoon dat je met de allerbeste vakspecialisten binnen een niche binnen QA misschien. Of binnen een niche binnen data. Je netwerk opbouwt. Als je maar in contact blijft met je managers. En dan is het vaak de juiste timing dat een aanvraag binnenkomt. Maar als ze weten dat je consistent mooie profielen laat zien, dan komen ze ook bij je terug.
0: Maar dat betekent ook dat je niet voor elke klant die zich aanmeldt iets kan betekenen.
3: Nee, klopt.
0: Dus als voor type vinden, klanten, kan je er iets over zeggen?
3: Nou, stel je voor, we doen een kwalificatie en we weten eigenlijk al, dat is een profiel dat we eigenlijk helemaal niet in ons netwerk hebben zitten. Dan geven we dat direct aan. Zeggen, nou, dit is niet ons specialisme. Dus dan zullen we latent gaan kijken voor je, maar verwacht niet van ons dat we nu binnen 48 uur of binnen een week terug gaan komen met de juiste profielen.
2: Maar ik denk dat het ook, hè, want we zitten natuurlijk uiteraard heel erg vanuit de opdrachtgever. En de klant is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid en natuurlijk een belang in onze eigen kandidaten. Hè. Het gaat natuurlijk ook om dat de kandidaten een opdracht krijgen. En zeker aan de interim kant heel belangrijk. Mm-hmm. Die bij ze past, die ze leuk vinden en waar ze naar op zoek zijn. Dus ik denk de kunst zit hem in. En dat is wel waarom we ook steeds meer in de industrie focus zitten. Om echt op de inhoud echt een gesprekspartner te zijn. Ik denk dat binnen recruitment je veel in een gesprek komt. Dat mensen niet echt weten wat er gezocht wordt. En dan proberen een match te maken. En ik denk dat de kunst hem zit. En echt waar wij echt dat onderscheidend vermogen willen hebben. In wat we kunnen doen. Is echt weten waar we het over hebben. En dus ook een band opbouwen. Of betrokken blijven bij de mensen met wie je in contact bent. Want ook levens veranderen. Mensen verhuizen. Ja. Mensen... krijg kinderen. Dus ik denk het begrijpen waar iemand in zijn leven zit en wat de behoefte is. Plus dat brengen bij een klant. En wat Chris aangeeft, een klant 70% is wat ze echt zoeken. Ik denk dat dat de kunst is. Dat je continu begrijpt dat je echt een gesprekspartner bent voor zowel aan de kandidatenkant als aan de klantzijde.
0: Dan trek ik hem wat breder. Want dan ben ik ook wel benieuwd. Want jullie zien die ontwikkelingen. Zien jullie gebeuren aan de praktijk. In hoeverre heb je af en toe de neiging om te zeggen. Die Nederlandse overheid moeten we ook wakker schudden. Zijn daar dialogen?
2: Nou, we zijn niet direct in contact met de Nederlandse overheid. Maar we zijn wel betrokken uiteraard. Hè, door ook de rapporten die we maken. De interviews die we afnemen. Het geluid dat we daarover willen maken. Maar absoluut. Ik denk de gesprekken die we de laatste tijd hebben. Omtrent het zelfstandige. Ja, dat legt wel dat brengt in één keer een hele administratieve rompslomp met zich mee. Die niet helpt in waar wij zitten. En dat is snel schakelen. Want de schaarste op de markt in de stem is groot. Dus daar is tijd belangrijk. En daar helpt alles wat er nu gaande is niet bij.
0: Nee, nou is er gelukkig. Wat dat betreft is er wat beter nieuws dan de voorgenomen regels en wet en regelgeving die er zou komen.
2: Ja.
0: Dus dat gaat misschien de goede kant op.
2: Dat hopen we. Dat is ook hard nodig. Dus en ik aan de andere kant, en dat is misschien ook gek om te zeggen, maar ik denk dat wij als organisatie nu wel dusdanig opgezet zijn. Ook je back-office is gewoon ongelooflijk belangrijk. Op het moment dat je dat gewoon goed hebt staan en snel kan schakelen, dan ben je ook wel slagvaardiger. En ik denk dat we daar heel veel in geïnvesteerd hebben als organisatie het afgelopen jaar. Wat de toekomst wel ons zou moeten helpen om daar sneller mee om te kunnen gaan. Dus we hebben wel geanticipeerd op alle. Nou ja, hurdles die er zijn. Maar het zou fijn zijn als dat verandert.
0: Expertise in die vakgebieden. Want ik wil zo meteen heel snel naar dat rapport uit oktober. Want dat maakt heel veel duidelijk, denk ik ook.
2: Ja.
0: Zijn er nog vakgebieden die we nu niet besproken hebben, waar jullie ook veel in thuis zijn? Los van die stem vakgebieden?
3: Nee. Wij richten ons specifiek op de stem. Ik denk dat...
0: Is dat altijd zo geweest?
3: Nee, we zijn eigenlijk van oorsprong, van origine was het IT. Wij gebruiken heden de dagen het woord tech, omdat het wat breder begint te worden. Maar we zijn begonnen als perm in 1986, dat is permanente staffing. Al heel snel zagen we dat de vraag bij cliënten groter was om een flexibele schil in te richten. met IT deden dat bijvoorbeeld bij partijen als een Shell of bij een Jacobs binnen de chemische industrie. En toen zagen we eigenlijk ook binnen engineering dat daar een hele grote vraag was. En zo zijn we elke keer gaan diversificeren. Later life sciences toegevoegd. En ik denk tot 10 jaar geleden was 80% van wat we deden was met ZZP'ers werken. 20% was dan permanent, dus het staffinggebied. Nu zie je dat we heel veel via ons employed contractor model werken, dat is detachering. En wat je net al aangaf, de huidige wet en regelgeving dicteert eigenlijk dat we naar een consultiemodel moeten. Dus die balans van de producten en services gaat weer veranderen en we gaan meer investeren in consultancy services. En dat betekent dat je echt projecten gaat aannemen. En op projectbasis gaat werken. En dat je ook leiding en toezicht onder je neemt. Want dat is eigenlijk waar wij naartoe bewogen worden.
0: Ja. En dat komt eigenlijk ook door de Next Gen EU. Hè? Dat is eigenlijk het herstel- en veerkrachtfonds vanuit de Europese Commissie. Waarbij men zegt, Nederland prima, daar is inderdaad geld beschikbaar. Maar daar moet wel een soort van verandering komen op de arbeidsmarkt. Op allerlei vlakken. Dat raakt jullie ook.
2: Ja, ik denk dat de arbeidsmarkt, daar zitten zo ongelooflijk veel knoppen waar je aan moet drukken om die in beweging te krijgen en goed te laten lopen. En daar, al deze elementen spelen daar. Regelgeving is daar één van. Maar ik denk, en dat hangt ook vanaf hoe je dat definieert, maar omscholing, hè, de investering in omscholing. Als we kijken nu wat de plannen zijn van het huidige kabinet, is ook echt de transitievergoeding moet meer geïnvesteerd worden in een leerdoel dan echt een daadwerkelijke vergoeding. Ja, we moeten echt aan de bak met het deel van de mensen dat nu nog niet of nog niet helemaal volledig aan het werk is, dan wel het omscholen. We zullen echt moeten kijken hoe we mensen gaan omscholen om toch klaar te zijn voor de vraag van de toekomst.
0: Zullen we eens even kijken naar het STEM Workforce Report. Daar zie ik al één cijfer staan, de brain drain. Nou, dat klinkt heel onheilspellend. Ja. Toch? Ja, kan niet anders zeggen. 47% van de STEM professionals overweegt vertrek naar het buitenland. We hebben het eigenlijk net al even benoemd. Tweede hoogste wereldwijd.
2: Ja. Ja.
0: Wat moet je nog meer zeggen? Dat is toch een enorme alarmknop, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als je kijkt naar de farmaceutische industrie, dus het Leiden cluster onder andere, maar ook in Nijmegen is de cluster, in Utrecht nu ook, heel erg belangrijk. Maar het wordt ook een beetje een talentpool voor de rest van de wereld. En we hebben een aantal hele grote farmaceuten in Nederland. En je ziet dat wel bepaalde activiteiten, zoals de API, dus de actieve ingrediënten, dat die naar het buitenland zijn gebracht. Je ziet dat R&D ook naar het buitenland wordt gebracht, waardoor er meer productie in Nederland plaatsvindt. En dat zijn nou niet direct de technische of de niche profielen. Dus daarin hebben wij ook een aanpassing moeten maken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat daarin heel goed in geïnvesteerd wordt. En ook het vestigingsklimaat, dus opleiding, maar ook infrastructuur, toegang tot elektriciteit is heel erg belangrijk daarvoor. Ja.
0: Nu zie ik dat Barcelona zich steeds meer profileert als een AI-hub.
3: Ja, de digitalization. Ik weet niet of het AI is. Je ziet al heel veel grote partijen.
0: Maar wel tech.
3: En dat, ja. Je ziet daar een hele grote community met multilingual skills. Die spreken 2-3 talen. Dus heel veel mensen uit Frankrijk zijn naar Barcelona gegaan. Dat is natuurlijk niet zo heel ver. En je ziet daarin dus dat partij ook dat het loon wat lager ligt. Dus als jij je hoofdkantoor in Parijs hebt en je zet je digitization hub neer in Spanje, is dat en kosteneffectief. Kun je en meerdere locaties, want dit zijn vaak mondiale partijen. Dus kun je meerdere locaties vanuit die hub bedienen. Dus daar zien we wel een trend. En als ik een beetje lees wat naar de toekomst gaat gebeuren, zie je ook al een hele aantal grote FMCG-organisaties daar naartoe trekken nog. Er zitten er al een paar. Maar op een gegeven moment ontstaat er een cluster en gaat dat een aanzuigende kracht creëren.
0: Precies, dat is de reden dat ik hem vraag. Want dan kom jij weer, Margot, want je bent natuurlijk ook verantwoordelijk voor Spanje. Dan gaat het goed, hè?
2: Daar gaat het heel goed. Daar zijn we nog relatief klein. We hebben de kantoor in Barcelona en in Madrid. Ik denk dat we zitten met 35 mensen daar nu. Maar wij zien zeker dat daar ongelooflijk veel mogelijkheden liggen en de aanvragen. Maar ook daar, ik denk wat Chris ook aangeeft, is het belang van de relatie met de klanten. En goed begrijpen wat de klanten daar nodig hebben. En ook daar zijn klanten die we daar ook buiten de grenzen van Spanje bedienen. Dus zeker Spanje gaat goed. En we hebben genoeg te doen. En we hebben enorm ambitieuze plannen in Spanje. Maar ik denk dat we wel steeds meer gaan naar een landschap waar wij heel veel over in gesprek zijn, ook intern. Hoe bedienen wij nou zo'n klant ook buiten de grenzen? Kijk, wij hebben bepaald, we zijn Nederland en we zijn Spanje en we zijn DAG. Maar een klant heeft natuurlijk ook gewoon een behoefte. Die hebben een center in Spanje zitten, waar ze een kenniscenter hebben, maar daar wel ook leveren in Roemenië of in Frankrijk. Hè. Dus dat zorgt zeker voor heel veel uitdagingen, maar ook heel veel leuke. Hè. Dat is natuurlijk ook wel heel spannend.
0: Dan heb je het ook een beetje over de ontwikkeling van de interne markt in Europa. Om te zorgen dat die grenzen nog minder grenzen zijn. Hè. Dat er veel makkelijker verkeer over en weer kan. Qua wet en regelgeving, maar ook qua jurisprudentie. Dat soort zaken. Daar zijn jullie erg bij gebaat, kan ik me voorstellen.
2: Zeker, dat is absoluut. Het scheelt tijd waar we het net over hadden. En tijd, je wil zo min mogelijk tijd verliezen. En ik denk ook in de zoektocht voor een klant, hè, dat je daar niet heel erg mee bezig hoeft te zijn, maar dat je gewoon kan kijken waar het eigenlijk om gaat. Wat heb ik nodig? Nou, ik heb een goede kandidaat nodig en dat je daarmee aan de slag kan gaan.
3: Bedrijven zijn ook netwerken, hè? Dus hoe sterker je netwerk en hoe lager de grenzen daarin is heel erg belangrijk. En gaat waarschijnlijk ook een grote consolidatie aankomen in de bankaire sector. En daar is Spanje denk ik ook heel goed gepositioneerd om daarin mee te spelen. In Nederland wellicht wat minder. En dat was 10, 15 jaar denk ik andersom. Dus zo zie je ook dat het verschuift door Europa heen.
0: Is er voldoende besef eigenlijk in Nederland dat dit aan de hand is?
3: Ik denk dat het bij bij een select groepje dat er is. En ik denk dat het steeds meer begint te komen nu. Maar de politiek moet daar wel op gaan acteren.
0: Volgende cijfer. Replacement challenge. 61% van de werkgevers worstelt met vervanging van vertrekkende specialisten.
2: Ja.
0: Hoe vul je dat op?
2: Ja, nou, ik denk de combinatie waar we nu staan. Ja. We staan echt op een punt vergrijzing. Er zijn een paar grote tickets die natuurlijk workload die er is. Hè, en digitalisering nog binnen onze eigen overheid is alleen al een onderwerp waar je denk ik heel veel mensen aan de bak kan hebben. Dus hoe vul je dat op? Nou, het belangrijkste waar we het net kort over hadden is het stukje omscholing. Ik denk als we dat niet doen en als bedrijven zich daar niet bewust van zijn, dat je echt moet kijken op wat je nu in huis hebt, hoe je dat een kans kan bieden om te ontwikkelen. Want ook daar moeten we niet vergeten, het vinden van mensen, heeft te maken met de vaardigheden, maar ook met de match. Dus als je iemand in je organisatie hebt die nu past in de organisatie, in de organisatiecultuur begrijpt en het daar fijn heeft, ja, die wil je behouden. Ja, dan zul je toch echt aandacht moeten besteden, ook aan je workforce planning. Hè. Ik denk dat dat ook echt iets is waar bedrijven nog veel aan kunnen doen. Dus waar staan we nu? Wat gaat dat betekenen? Wat hebben we nodig? Hoe ziet het over 5 jaar eruit? Dus ik denk dat bedrijven vooral heel strategisch moeten gaan kijken, hoe gaan we om met onze workforce planning?

0: misschien 70 jaar. Kijken jullie ook naar de verschuiving qua leeftijdscategorie? Dat jullie ook die oudere doelgroep benaderen en daar kijken wat daar een omscholing voor talenten eigenlijk uit voortkomen?
1: Ja, ik denk vooral dat dat iets is wat ook waar bedrijven voor open moeten staan. Hè? Het begint ook met het besef van een organisatie. Dat, dus jouw vraag net, zijn ze er genoeg bewust van? Nou ja, ik denk dat de alarmbel echt wel aan is. En dat het besef er wel moet zijn dat dit nodig is. En we hebben het over de oudere generatie. Dat is zeker een populatie waar we denk ik heel veel mee kunnen. Maar we moeten ons ook inrichten op de huidige groep, de Gen Z, die eigenlijk aantoont dat ze maar 1,5 jaar committed zijn om bij een organisatie te willen werken. Dus daar moet je je ook op inrichten van hoe hou je dan die generatie ook weer engaged en bij je. Dus ik denk dat workforce planning en in kaart brengen hoe of wat, dat, ja, als bedrijven daar nu nog niet mee bezig zijn, dat dat echt een probleem is.
0: Maar dat is voor bedrijven ontzettend spannend. Want stel dat je 40% van je personeelbestand na 1,5 jaar weer wegloopt, dan gaat er heel veel kennis die geïnvesteerd is in die mensen verloren.
1: Ja.
0: Je moet steeds opnieuw beginnen. Dat is geen gezonde bedrijfsvoering.
1: Het is wel de realiteit, hè? Als we kijken naar die generatie. Dus ik denk dat we ons aan de realiteit moeten aanpassen. En dat daar dus vragen zijn ook van hoe pas je je daarop aan? Wat zijn de wensen? En, hè, dus het hybride werken, al dat soort dingen. Heel eerlijk, wij hebben daar ook een uitdaging intern. Wij zijn ook zoekende hoe we dat doen en hoe we dat moeten doen. Dus ik denk dat dat continu dicht bij je mensen staan en ontdekken wat ze bindt.
0: Volgende, 81% ervaart, wat impact betreft, projectvertraging, innovatieverlies.
1: Ja.
0: Ook weer zo'n heel hoog cijfer. Ja.
1: Ja, als we het hebben over het innovatieverlies, daar hebben we het net ook over gehad. Ik denk dat alles
0: hangt een beetje met elkaar samen eigenlijk.
1: Ja. Ja.
2: Zo ook de sectoren waar we gepositioneerd zijn. Hè? Bijvoorbeeld de chemische sector. Dat is natuurlijk al heel lang wordt er gesproken over waterstof. Eerst was het groene waterstof. Grijs is natuurlijk taboe. Nu gaat het discours over blauwe waterstof. Er worden geen beslissingen genomen. Dus je merkt door het uitblijven van die beslissingen dat ook de innovaties dus uitblijven. En dat zie je denk ik in heel veel sectoren. Dat zie je ook wellicht binnen de farmaceutische industrie. Maar dat zie je ook binnen het techcluster in Eindhoven. Dus ik denk dat het ook reflecteert in die getallen in de sectoren waar wij sterker geprofileerd zijn. Dat die uitslagen er zijn. Maar ja, het is wel waar we vandaag staan. Heeft ook te maken met de tarieven van Trump. Want daardoor zijn ook heel veel dingen op stop komen te staan. Ik denk dat het een alarmbel is. Ik denk dat in de toekomst wellicht wat genuanceerder zal zijn. Maar wel een duidelijke roep dat de barrières weggehaald moeten gaan worden. Zeker voor Nederland.
0: Nu gaat die ontwikkeling in de tech gaat enorm snel.
2: Ja.
0: Hoe gaan jullie daar zelf mee om? Want jullie zijn recruiters en consultants die ingezet worden.
1: Ja.
0: Maar je moet zelf ook mee.
1: Ja,
0: hoe doen jullie dat?
1: Ja, 100%. Wij zijn overgegaan naar een volledig nieuw systeem. Waar we dus wel ook veel mogelijkheden hebben om gebruik te maken van op AI en dat soort zaken. Maar het is ook een vraag die wij hebben. Hoe krijg je je eigen medewerkers dusdanig betrokken en dat ze ook zelf gaan ontdekken wat het voor je kan doen. Dus ik denk dat het vooral in efficiëntie en in kennis. Hè, dus het gaat ons heel ontzettend helpen in. En daar zijn we al denk slagen mee aan het maken met het systeem ook. Dat je echt die kennis van die industrie. Waar je vroeger, toen ik heel lang geleden als consultant begon. Ja, dan moest je echt apart gaan zoeken op website. Wat betekent dat? Wat is het? Ja, en nu wordt er natuurlijk veel meer aangeboden. Waar is een organisatie van industrie mee bezig? Dus de efficiëntie in kennis en het brengen van kennis naar je medewerkers is wel echt iets waar wij heel veel baat bij hebben. En dat moeten we dan omzetten in consultie naar de klant toe.
0: Ja, want AI is natuurlijk een hele belangrijke. Dat gaat ook heel veel veranderen.
2: Ja.
0: Daar blijkt ook wel uit het onderzoek. 52% gebruikt ongeautoriseerde AI tools. Dat is zorgwekkend.
1: Ja, absoluut.
0: Want dat is ook eng. Ja. En 69% verwacht automatisering van taken binnen 12 maanden. En dat is een disruptor van heb ik jou daar voor veel medewerkers. Ja. Dat brengt onrust, kan ik me voorstellen. Of biedt het ook kansen? Ik denk dat het kansen biedt. Maar goed, kansen. Hoe ervaren jullie dat in de markt?
2: Ik denk dat het algemene besef is dat het meer banen gaat opleveren dan het banen gaat verdwijnen. Alleen het adaptieve vermogen van mensen is natuurlijk wel heel belangrijk. Wij zijn nu al technisch in staat dat we in plaats van dat we zelf een kandidaat bellen, dat een AI tool dat doet. Alleen de vraag is, als jij een engineer bent laat ik zeggen even wat in de oudere generatie, je bent 67. Je hebt je hele leven daar gewerkt en een AI bot belt jou met de vraag of jij een rol wil vervullen bij een grote

0: chemisch bedrijf in Nederland. Gaat die persoon daar heel goed op reageren of is die wel terughoudend?
1: Nee, denk ook, kan ook denken dat dat spam is, toch?
0: Ja. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Dus ja. Daarin is ook heel belangrijk dat ook al hebben wij de technologie en ook al kunnen we het al inzetten, de timing is denk ik heel erg belangrijk. In ons vakgebied is het heel belangrijk dat je je netwerk opbouwt en dat je de persoonlijke connectie voelt. Want dat het vertrouwen om met elkaar samen te werken is heel erg belangrijk. En dat vertrouwen, dat doe je door persoonlijke relaties. Zowel met je cliënten, maar nogal meer met je kandidaten. En een kandidaat kan altijd een manager worden. En een manager kan ook altijd een kandidaat worden. Dus dat is het netwerk waar we in we opereren. Dus AI heel erg belangrijk. Systemen heel erg belangrijk. Alleen hoe we het inzetten en wanneer is iets waar we heel goed over nadenken.
1: Nou, we gaan zo meteen verder praten over de toekomst ook met name. En ook de lessons learned eigenlijk uit dit rapport en hoe die ontvangen is.
2: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: after 12, somber op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat S-Tray centraal. Internationaal recruitment en consultantbureau. En in de studio Margot van Soest en Christian Fransen. En we hadden het net natuurlijk over jullie stemonderzoek. Het report, workforce report. Wat zijn de lessons learned voor jullie zelf ook?
2: Oeh, dat is een hele grote vraag.
0: Ja, ik snap het.
2: Ja, maar ja, waar ga je beginnen?
0: Kill your darlings, zou ik zeggen.
2: Ja, ik denk dat wij eerder die verdiepingsslag hadden moeten maken als het gaat ook om thought leadership en in industrie opereren. Ik denk dat het heel belangrijk is en nog belangrijker gaat worden is dat je echt weet waar je het over hebt en echt op dat vlak die adviserende rol kan spelen, intern en extern. En dat hebben we gedaan. En dat, ik denk dat dat ook op het tempo is gegaan waarin we dat hebben kunnen doen. Maar de afgelopen jaren zijn we daar absoluut in versneld.
0: Ja, dus ook die skills evolueren heel snel.
2: Ja.
0: En ja, je moet dat ook gaan eisen, denk ik, van je mensen.
3: Nou, dat doen ze eigenlijk zelf ook wel.
0: Is daar in ieder geval intrinsieke motivatie ook?
3: Zeker, want als je met die specialisten, sommige van die specialisten zijn zich aan het omscholen nu. Die gaan bijvoorbeeld naar deep learning, machine learning. Dus dat zijn absoluut de technologieën van de toekomst. En daarin willen wij juist ons positioneren, omdat wij echt geloven in dat specialisme. En bijvoorbeeld bij onze grootste brouwer in Nederland deden wij vroeger op een bepaalde skill eigenlijk altijd heel veel bemiddelingen. En dat is gewoon totaal verdwenen door automatisering, dus dat bestaat niet meer. En van origine zijn dat allemaal mechanical engineers, dus die scholen zich wel weer een ander vakgebied om. Maar dat is heel belangrijk voor ons. En ik denk... Een van de punten uit het rapport is dat we in Nederland wel op een kruispunt staan. Dat we beslissingen moeten gaan nemen. En beslissingen gaan nemen voor de toekomst. En die zijn vrij urgent. En het rapport van Wenning is denk ik daar vrij duidelijk in. Het rapport van Draghi ook.
0: Mm-hmm, ja.
3: Maar het gaat nu wel, binnen onze organisatie zegt ook heel vaak, hartstikke goed dat je een mooi plan hebt, maar je moet het wel in actie gaan zetten. Dus je moet het wel executen. En dat is denk ik de grootste uitdaging voor de huidige regering. Dat we nu plannen in actie gaan zetten en daadwerkelijk dingen gaan veranderen.
0: En dat betekent eigenlijk versimpelen en vereenvoudigen van wet en regelgeving. Nou, enerzijds kan Nederland heel veel zelf doen. Anderzijds is in Europa al een start gemaakt. Alleen de vraag is, gaat dat snel genoeg?
3: Ja, daar zijn we afhankelijk van. Ik denk dat wet en regelgeving heel belangrijk is. Maar we moeten ook ons andere vragen stellen. Ik snap de complexiteit omtrent Tata Steel. Maar willen we over 10 jaar dan afhankelijk zijn van staal uit het buitenland? Vraagteken.
0: Wat behoud je niet? Dat is eigenlijk ook de strategische autonomie.
3: Ja.
0: Dat geldt eigenlijk voor niet alleen Nederland, maar heel Europa.
3: Ja.
0: Moet je nou ook anders misschien kijken naar welke kennishubs je waar neerzet?
3: Zeker. En je moet ook kijken waar je nu al heel goed in bent. En ik denk ook bijvoorbeeld in de defensieindustrie. Andere landen zoals Duitsland en Frankrijk, die zijn misschien wat beter in de hardware. Wij zijn denk ik heel goed om de techniek eromheen aan te leveren. Met bedrijven als een ASML of met een Thales. Het is natuurlijk ook een vrij grote organisatie nog in het oosten van Nederland. Is wel deel Frans, maar of het is Frans eigenlijk georiënteerd. Maar daarin moet je ook gewoon keuzes maken. Waar ga je wel op wedden? En waar zeg je nou, dat ligt wellicht niet direct in ons expertisehoek. En dan gaan we afhankelijk worden van Duitsland. Of van een Frankrijk, of van een Spanje, of in Italië is natuurlijk ook een grote speler erin. Positionering is heel belangrijk. En VDL heeft daar een grote kans in. Maar je ziet ook heel veel kleinere partijen in Nederland die goed gepositioneerd zijn om op deze golf mee te gaan varen.
0: Ja.
3: Alleen duidelijke keuzes is heel erg belangrijk.
0: Dan even per sector, hè, de techsector. Wat zijn daar de implicaties op dit moment?
3: Ik denk dat daar heel veel verandering plaatsvindt. Dat de vraag is, wat gaat AI doen? Hè? En daarin zien we nu dus ook dat waarin voorheen iets meer op software development, software engineering zat, dat nu data en SAP of ERP in het algemeen veel meer gevraagd wordt. En ik denk dat er sowieso een convergentie gaat plaatsvinden tussen IT en engineering. En dus machine learning, valt dat aan de IT-kant of valt het misschien toch aan de engineering-kant? Het wordt steeds diffuser en dan nog staat een grijs gebied. En dat is denk ik heel interessant, want daar ontstaan dus weer nieuwe posities, dus nieuwe skills, waar wij mooi kunnen inspelen.
2: Maar ik denk, hè, dat is aan de kant van de skills die zich ontwikkelen. Zorgelijk is wel dat we gewoon, er zijn ook steeds minder studenten die voor die richting kiezen. Dus het gat in de vergrijzing en de instroom, ja, daar zit ook een grote uitdaging. Dus alles wat zich, hoe we ontwikkelen, hè, zo over innovatieslag hebben, dan heb je wel de mensen nog die het kunnen doen. En ik denk dat daar in Nederland, ongeacht alle wet en regelgevingen die ons tegenhouden, ook een heel groot gat ontstaat in er zijn gewoon niet genoeg mensen. Er gaan te veel mensen de arbeidsmarkt af. En er komen te weinig mensen de arbeidsmarkt op.
0: Ja, daarvoor zijn jullie natuurlijk ook internationaal actief. Om dat gat toch te proberen te vullen. De engineering. Zijn daar nog speciale dingen ten opzichte van eigenlijk de tech waar we het net over hadden. Die anders zijn bij wijze van spreken.
2: Anders zijn ten opzichte van?
0: Nou, bijvoorbeeld de duurzaamheid. Dat komt daar wellicht veel meer aan bod.
3: Nou, ik denk dat zij voornamelijk ook kijken naar ook digitalisering. Dus als je de inspection doet en je gaat bij Shell een tank inspecteren. Vroeger ging iemand met het trappetje naar beneden. Nu doet een drone dat.
0: Ja.
3: En daar zo kan ik wel talloze voorbeelden noemen. Wat binnen die industrie dadelijk gaat veranderen. Dus dat zijn een van de grote onderwerpen binnen die sector. Dus dat zijn zeker grote veranderingen die plaats gaan vinden. En daar vindt dus ook een verschuiving plaats in het soort arbeidskrachten dat zij nodig gaan hebben.
0: Ja, dat zie je
2: natuurlijk. Ja. Vandaag ook en in het FD ook dat duurzaamheid echt AI is nu hot topic. Duurzaamheid valt echt weer een beetje van de ladder af. Dus ik denk dat dat ook de shift in prioriteiten van bedrijven. De focus is anders. Waar misschien 5 jaar geleden duurzaamheid als number one staat. Ik denk dat je dat ook in alle politieke debatten ziet. Hè? Dat is minder een topic als vanzelfsprekend waar dat 5 jaar geleden wellicht was. Ja,
3: effectiever produceren, dat is heel belangrijk. En dat doe je door kennis en dat doe je door de juiste mensen binnen te halen.
0: Er zijn heel veel ontwikkelingen gegaan. Ik zou daar nog heel graag over door willen praten. Tot slot, waar zien jullie S3? We staan over 5 jaar. Dat is een hele lange termijn, weet ik. Maar toch stellen we altijd die vraag.
2: Ja, nou, ik ga ervan uit. Ik ben ongelooflijk. Kijk er echt naar uit dat we een stuk thought leadership partnerships met klanten hebben. Dat we echt daar adviserend zijn vanuit de inhoud. Hoe zij hun eigen organisatie kunnen ontwikkelen. Dus ja, ik verwacht alleen maar groei.
0: Bedankt voor het komen, Ster, naar de studio. En veel succes met S3. Margot van Soest, Managing Director voor Nederland en Spanje. En Christian Fransen, Senior Director Client Services. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Je kan hem terugluisteren via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: Tomorrow. Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: De New Business Radio Nieuwsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
2: Nieuwsflash.
5: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
2: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
8: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown.
9: In deze podcast hebben we het altijd over het belang van leren en ontwikkelen. Maar wat levert dat uiteindelijk eigenlijk op? En hoe meet je het zogenaamde leerrendement? Te gast is Klaas Toes van het ROI Instituut. Demi van der A, die is ook te gast en die legt uit hoe zij de medewerkers van de gemeente Hengelo massaal aan het leren heeft gekregen. En natuurlijk geeft onze vaste co-host Tom Bos weer leertips over de impact van opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert naar Lang Leven Leren.
8: Lang Leven Leren, de podcast.
9: Demi, Klaas en Tom, we hebben weer een lekkere volle studio. Dat is mooi, met veel wijsheid en intelligentie en ervaring en dergelijke. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Zoals altijd, traditioneel kunnen we ondertussen wel zeggen, gaan we eerst op zoek naar de ultieme leerervaring van jullie. Klaas, mag ik bij jou beginnen? Wat is jouw ultieme leerervaring?
10: Nou, op het woord ultiem kan ik niet reageren, maar ik heb er heel veel gehad.
9: Ja.
10: Eén was, ik had een programma voor een grote bank verkocht. In die tijd verkocht ik die trainingsprogramma's. Daar was je ook blij mee dat je dat deed. En we hadden het zo goed ingekleed dat wij op enig moment de mensen aan het trainen waren. Daarvoor deden we een assessment. We wisten dus eigenlijk precies wat er aan de hand was. Nou, en daarna gingen we trainen. Gewoon het programma wat we altijd deden. En de klant komt naar me toe en die zegt: leuk dat je dat hebt gedaan, maar je weet alles van die mensen. En waarom stop je ze nou in de wasstraat? En dat was wel slikken, want ik wist dat daar een heleboel werk achter zat. Toen hebben wij op dat moment bedacht, nou, misschien is het een goed idee dat we die mensen een individueel leerpad aanbieden. Dus met meer begeleiders en dat iedereen zijn eigen pad. Net als in een sportschool.
9: Ja.
10: We noemen het ook sportschoolmodel. Dus zij heeft mij geholpen dat te doen. De tweede in datzelfde programma kwam toen wij de assessments deden. En hij is later CEO van een groot verzekeraar geworden. Maar dat was toen een jonge manager die zegt, Klaas, hoe kan het nou dat mijn beste verkoper het slechtst scoort op jouw assessment en mijn slechtste verkoper het best? Knoop in je buik. En dan denk je bij jezelf, wat gebeurt er? Wij moesten ze leren om consultatief te verkopen. Dat ze dus in de breedte gingen verkopen. En in die tijd had je nog op de kantoor had je allerlei posters aan de muur hangen. Dus ik ben een keer naar die kantoren gegaan en dan zag ik, oh, ze worden afgerekend op face-to-face gesprekken, service calls en de 4 standaardproducten. En ook dat was in datzelfde programma een enorme leerervaring. Dat ze weliswaar anders willen gaan verkopen, maar dat ze hun hele sturingsmechanisme niet veranderen. Zeker een moment waarop we gelukkig goed konden reageren, maar het had ook andersom kunnen lopen.
9: Ja. Ja.
10: Die klus had veel korter kunnen zijn.
9: Ja, wel interessant ook natuurlijk waarom ze toch met je doorgingen en je toch de moeite namen om je die feedback te geven. Want het kan ook zijn dat ze denken, nou leuk Klaas, maar dit gaat hem niet meer worden. Dus blijkbaar zit er iets in die relatie wat je goed voor elkaar hebt gekregen.
10: Hopelijk wel, maar dan heb je wel als leverancier en klant heb je wel de ultieme samenwerking te pakken. Dat je ook samen kwetsbaar kunt zijn en ook denk, wow. Maar dat je het ook herstelt, hè, dat moet je niet vergeten.
9: Ja. Demi, dezelfde vraag aan jou. Je ultieme leerervaring, waar denk je aan?
11: Waar het hart vol van is. Hè? En dat is in mijn geval even iets heel recents, denk ik. Ultiem. We hebben, het ultiem is hier denk ik wel van toepassing. Dat is namelijk, ik heb onlangs een kindje gekregen.
9: Aha.
11: Mijn eerste kindje. En nou, over leren gesproken. Ik ben zelf best wel iemand van learning by doing. En nou ja, een kind is wel echt learning by doing. Dus je krijgt zo'n kind mee naar huis. Je bevalling gehad en dan gaat ze mee naar huis en dan is het van oké, en nu? Probeer je je heel goed op voor te bereiden met cursussen, dingen lezen, boeken, alles. Maar het gaat natuurlijk nooit precies zo zijn zoals je hebt gelezen. Dus in hele korte tijd leer je dan echt heel, heel erg veel. En dat is echt learning by doing.
9: En wat heb je over jezelf geleerd? Want interessant is natuurlijk dat bij heel veel dingen heb je best wel controle en kun je dingen uitproberen en ja, nu ben je ineens verantwoordelijk voor een leven. Tenminste, ik vond dat bij mijn eigen kinderen dat ik dat kleine hoopje mensen had. Dat ik dacht, jeetje Mina, zegt hij, kan nog helemaal niks. En als ik het niet goed doe, dan heeft deze kleine een probleem.
11: Ja, die verantwoordelijkheid die vloog me ook wel een beetje aan in het begin.
9: Ja.
11: Maar het leert eigenlijk wel heel veel over jezelf. Dat je ook best wel sterk bent als mens. En ook wel heel flexibel. Want je hebt geen andere keuze. En soms heb ik me ook wel eens geprobeerd een beetje te verzetten. Dus ik ben onlangs weer aan het werk gegaan. En het ging eigenlijk allemaal best wel goed. We hadden het een beetje op rolletjes. Maar toen ging ik aan het werk. En ineens was het weer helemaal. De nachten waren verschrikkelijk. En ja, die eerste 2 nachten heb ik me daar heel erg tegen verzet. Want ik dacht, dat kan niet. Het ging toch zo goed. En wat doen we dan verkeerd? Maar dan denk je, zij kan er ook niks aan doen.
9: Ja, het gaat gewoon, hè?
11: Het gaat gewoon.
9: Dus, je moet er gewoon, het is wat het is.
11: Ja, het is wat het is. En dan is acceptatie op zo'n moment, denk ik, maar even het beste.
9: Ja.
11: En hopen dat het snel voorbij gaat.
9: Ja.
11: Ja.
9: En ja, aan de andere kant.
11: Ja.
9: Mijn kinderen zijn ondertussen thuis uit. Dan hoop je ook alweer dat het lekker lang duurt, hoor, kan ik je zeggen.
11: Ja.
9: Gefeliciteerd trouwens.
11: Dankjewel.
9: Fantastische momenten in je leven.
11: Ja.
9: We praten zo met jou verder natuurlijk, Demi. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd wat jij allemaal voor elkaar hebt gekregen bij jouw mooie gemeente. Klaas, ja, investeren in medewerkers. Het gebeurt heel veel. Je wil, ik denk als iedereen die in L&D werkt, eens even kijkt naar het budget wat er jaarlijks doorheen gaat. Denk je, nou, dat is flink wat geld. Maar wat levert het nou eigenlijk op? En dat is waar jij je vanuit het ROI-instituut mee bezighoudt. Om juist dat effect van die investeringen in mensen, om dat naar boven te halen. Hoe doen jullie dat? Want het voelt ook als iets wat een beetje onaantastbaar is.
10: Ja, ik denk dat wij... ik ben econoom. Dat is misschien wel een belangrijke achtergrond. Dus ik hou van data, ik hou van cijfers. En ik denk dat wij in de leerwereld eigenlijk meer van... mensen houden. En daar heb je eigenlijk het grootste probleem om te pakken. Dus wij zijn niet bezig om het vast te pakken. Dus wat je probeert te doen, is je probeert de koppeling te maken tussen wat leren mensen.
9: Mm-hmm.
10: En wat ze leren, passen ze dat nou in de praktijk toe? En als ze dat in de praktijk toepassen, levert het dan ook rendement op. Ik had vorig jaar, en die hebben de award gewonnen voor social impact. We hadden een stichting, Stichting Jij. En dat zijn dat is een stichting die helpt, een vrijwillige stichting, die helpt mensen met een eetstoornis. En in Nederland kost de eetstoornis ons 8,5 miljard euro. En dan hebben we het nog niet over tandartskosten en ook nog niet over mantelzorg. En die stichting die moest subsidies hebben en die zei, dat kan je helpen. Dus dat hebben wij gewoon gedaan. En wat je dan ziet is dat zij in staat zijn om die mensen dingen te leren over henzelf. Waardoor ze gewoon hun kwaliteit van leven omhoog gaat. Dus dan passen ze toe. Hè, dus dan wordt hun zelfstandigheid groter. En ze verdwalen niet in het oerwoud van zorg. En als je dat bekijkt, en dan moet je dus dat bewaken. En doordat we de koppeling konden maken tussen dit hebben ze geleerd, dit hebben ze in hun leven toegepast, en ze zijn niet in het zorgcircuit verzeild geraakt, konden wij aantonen dat die stichting, omdat ze aan de onderkant ook geen kosten haalden, 1000% rendement haalde. Dus een ROI van 1000%.
12: Zo.
10: En dat betekent de euro die je erin stopt, krijg je terug, plus 10 extra euro's. En daarmee bewaken we natuurlijk dat dingen die goed zijn ook renderen.
12: Ja. Als je dat nou vertaalt naar een bedrijf met duizenden mensen.
10: Mm-hmm.
12: Met een L&D-afdeling waar misschien wel, nou ja, Tom, een gemiddelde L&D-afdeling. Ik weet niet eens hoeveel mensen werken er bij een echt een groot bedrijf.
13: Bij, als je duizend medewerkers hebt?
12: Ja, nou duizenden. Bij weet ik veel, bij een ABN AMRO of bij een grote club.
13: Oh zo, dat kunnen er ergens dus de 55 of 200 zijn of zo.
12: Ja. Jeetje mina. Nou, dus daar gaat een hoop geld in om. Dan wordt het ineens veel diffuser natuurlijk wat het op kan leveren. Want dan gaat het over cultuur, over leiderschap, over slimmer werken, over je taal beter beheersen. Nou, dan is het natuurlijk het aanbod en ook de doelen. Die zijn zo groot en zo veelvoudig. Hoe pak je het dan aan?
10: We hebben het vorig jaar gedaan bij twee hele grote organisaties. Eén in het zuiden van het land. En die spendeerden echt honderden miljoenen. Maar dan heb je het over alleen maar de kosten van de opleiding. Je hebt het niet over de tijd weg van het werk. Want dat is namelijk net zoveel.
12: Ja.
10: Dus als jij zegt, ik geef 100 miljoen uit. Dan geef je nog meer. Dus wat hebben we daar gedaan? We hebben met hen gekeken van, welke opleidingen moeten nou op een standaard manier geëvalueerd worden? En in die standaard manier van evalueren kreeg je eigenlijk al een inzicht in wat levert het op. Gewoon gebaseerd op de vragen. We hebben gekeken als die, en dat was zo'n 80-85% van hun opleidingen. 10% van hun programma's, daar hebben we wat dieper op onderzocht. Dus daar deed je een wat uitgebreider studie op, met wat extra focusgroepen. En 5% van hun programma's, zeg maar de miljoen plus, daar deed je een volledige ROI-studie op. Dus je kijkt dan in het geheel, maar ondertussen hadden we ook een dashboard gebouwd. En dan konden zij laten zien aan hun opdrachtgevers, luister, dit stoppen we erin. En dit is het rendement wat het oplevert, gebaseerd op tienduizenden metingen. Dus echt statistisch verschrikkelijk betrouwbaar.
12: Oké, wauw. Nou heb ik even op jullie website zitten kijken. Dat doe ik nog wel eens. En het leuke is, dan kom je mooie dingen tegen. En ik zag jullie ROI-pyramide staan.
10: Ja.
12: Wij zijn natuurlijk altijd gek op plaatjes. En zeker piramides en alle andere vormen. En die piramide die heeft 5 verschillende niveaus van opbrengsten van leertrajecten. Want we praten over die opbrengst alsof er 1 is. Maar blijkbaar is dat dus niet zo.
10: Nee.
12: Help ons, er is een vogelvlucht doorheen. We beginnen natuurlijk onderaan de piramide. Ja.
10: Als je onderaan de piramide, helemaal als je onder de piramide kijkt, dan heb je de 6e laag. Ah. En dat noemen wij de inputlaag. Dat is de laag waarin je praat over hoeveel deelnemers zijn er, hoeveel uren zijn er, hoeveel no-shows zijn er. Hè, want als mensen niet opkomen, en dan heb je eigenlijk de kosten te pakken.
12: Ja.
10: Nou, dan heb je op het laag 1 heb je reactie op het leren. En daar zit de vraag bij, als heb je de intentie om het toe te passen? Is het relevant voor je werk? Dus dan krijg je al een voorspelling van, oh, wat is de kans dat iemand dat gaat doen? Dus je kan al vroeg in je proces kijken van, slaat mijn leren aan? Slaat het
12: eigenlijk
10: programma aan?
12: Eigenlijk is dat de feedback van de deelnemers.
10: Dat is de feedback van de deelnemers.
12: Okay, dat is laag 1.
10: Dat is laag 1. En dat waren vroeger bij ons, wij kijken in de branche naar als happy sheets. En ik kijk naar als voorspellers van toepassing en, of van leren en toepassing.
12: Ja. Maar eigenlijk officieel weet je dan nog niks, zeg ik dan even flauw.
10: Dan kan ik al een inschatting geven wat is de kans dat dit succesvol is. Bijvoorbeeld, jij moet een nieuw automatiseringssysteem invoeren. En alle mensen zeggen, ja, we snappen hoe het werkt, maar we gaan het niet toepassen. Dan weet je al dat de kans dat ze het gaan toepassen gewoon heel laag wordt. Dat je heel veel weerstand gaat ontmoeten.
12: Ja. Laag 2.
10: Dat is kennen en kunnen. En dat toetsen wij af. En in onze leerwereld is daar gaat vaak veel aandacht in zitten. Maar dan toets je af. Kunnen ze het en kennen ze het. Dan kom je op vraag 3. En dan is doen ze het ook. En doen heeft heel veel te maken met dat juist mijn baas mij toestaat. Hè? Want als je op een leerprogramma bent geweest en je baas zegt de volgende dag. Doen we niet over. Dan hebben we het dus over. Willen mensen toepassen? En willen wil zeggen. Hebben ze motivatie? En zeker mensen van mijn leeftijd. Die hebben 16 reorganisaties gezien. Die denken.
12: Daar gaan we weer.
10: Het zal Bohica, bend over, here it comes again. Gewoon bukken en wachten tot het over is. Tweede is, mogen ze het van zichzelf of van de collega's? Hè, er zijn beroemde voorbeelden, zoals dat was lang een tijdje geleden, Amsterdamse brandweer. Die wil steeds nieuwe dingen invoeren, maar de collega's stonden het niet toe. Nou, dan gaat er ook niks gebeuren. En de laatste is, durven ze het? Nou, dan heb je dat nieuwe gedrag, net als met sport. Lopen ze op de goede plek, doen ze de goede dingen. En dan ga je kijken. Heeft dat gedrag ook effect in de praktijk? Dus met andere woorden, levert dat dan ook op dat mensen langer blijven bij het bedrijf? Dat mensen hogere productiviteit halen? Dat ze lage ziekteverzuim hebben? En dan kom je op de vijfde laag. En dat is eigenlijk de ROI-laag. Dan vergelijk je die opbrengsten van niveau 4. Hè, dus daar waar je het in geld kan uitdrukken. Hè, bijvoorbeeld, één voorbeeldje daarvan is. Als jij een middelmanager moet vervangen in je bedrijf, kost dat 1,5 jaar salaris. Mm-hmm. Als jij een technisch specialist van moet vervangen, dan zit je wel op 2 keer een jaar salaris. Dus als mensen te snel weglopen, kost dat veel geld. Dus je kan daar laten zien, wat levert me dat op? En in die onderslag hadden we de kosten berekend. Dus je kan de omzet ten opzichte van de kosten afzetten.
12: Ah, en de bovenste laag is dan de
10: vergelijking. Dat is de vergelijking.
12: Ja.
10: En dan kijk je.
12: Wat ik gelijk zit te denken, maar dat komt ook omdat ik wel meer afleveringen ondertussen met Tom heb gemaakt.
13: Oh jee.
12: Ik kan me nog een aflevering met Guus van Delen herinneren.
13: Ja.
12: Die ernstig is van, ga pas leren als je weet wat je wil bereiken. Kom je dat dan ook vaak tegen? Dat je kunt wel gaan rekenen, maar als de organisatie niet weet waarom ze überhaupt zijn begonnen met leren wat het moet bijdragen aan de doelen van de organisatie, dan wordt het ingewikkeld om de waarde te bepalen. Ja.
10: Guus en ik kennen elkaar ook goed. En dat klopt. Want je vroeg de piramide. Maar voor de piramide ben je eigenlijk bezig met je business alignment. Je kijkt welk probleem hebben wij in de organisatie. En kunnen we dat oplossen met leren. Nou, toevallig heeft een van de deelnemers pas. Die kregen, want het is vaak de leerreflex. Hè? Wil jij voor mij een computer-based training maken? Dat is lekker makkelijk. Hè? Kost 40.000-50.000 euro. En dan kan je er onder de mensen doorheen jassen. En dan is alles check in the box.
12: Ja, we hebben ons werk gedaan.
10: Ja, en wat die learning specialist deed, die zei, met die hele intake, zoals Guus dat ook doet, die hele intake, zei hij, jouw probleem wordt maar voor 9% met leren opgelost. Wil jij dat die 50.000 euro daarin stoppen, of kijk je liever naar de andere dingen? En toen kwam de vraag terug bij het opdrachtgever, die dacht, ja, maar misschien moeten we het anders aanpakken. Nee, je hebt helemaal gelijk. Leren is gewoon één van de oplossingen. En je moet echt aan de voorkant kijken.
12: Ja. Wat gebeurt er bij jou, Tom? Wat popt erop? Of zeg je van, nou, dit is.
13: Ja,
12: eindelijk hebben we het hier over.
13: Ja, nee, zeker. Kijk, helemaal natuurlijk in onze wereld is dat. De wereld van online leren wordt dat heel vaak over het hoofd gezien, omdat het topic te groot lijkt. Hè. Er wordt veel online geleerd. En het is heel makkelijk toegankelijk, zoals Klaas dat schetst. Dus dan is het grote risico dat je er dan maar geen aandacht aan besteedt. En van mijn tijd als toen ik nog ook klassikale leiderschapstrainingen en dat soort dingen geef, blijft me nog heel erg bij dat ik dan altijd hele fancy voorstellen schreef voor de grote banken en de grote werkgevers in het land. En dan met alle mogelijke meetinstrumenten erbij in om het te laten zien. En dan zeiden ze, ja, dat traject ziet er fantastisch uit. Dat meten, ja, dat kost wel heel veel. Doe dat maar niet.
12: Ja, want dat levert niks op.
13: En dan, terwijl dat dan vaak wel de initiële vraag is. Maar er zit wel een risico in. Ja. En er zit ook een beetje mijn vraag die dan in mijn hoofd blijft borrelen aan Klaas. Wat zou jij organisaties adviseren om te doen met de uitkomsten van de metingen?
10: Nou, ik zie meet als een manier om je oplossing te verbeteren. Dus eigenlijk ben je continu aan het verbeteren. Het is niet om programma's te killen. Je bent bezig om te kijken, werkt dit? Werkt het in deze context? Moeten we in die context dat veranderen? Dus wij zitten in een wereld waarin wij... Ik heb precies hetzelfde gedaan als jij. Ik kon het net zo goed.
13: Ja.
10: Gewoon prachtige voorstellen. Maar wij zitten in een wereld van leren, maar we weigeren te reflecteren op ons leren. Dus wij leren eigenlijk nooit van wat wij zelf doen.
13: Ja.
10: En ik zie programma's die al 20, 25 jaar alleen maar een beetje op de manier van aanbieden veranderd zijn.
13: Ja.
10: Zonder je wat af te vragen. Dus ik is heel raar, hè? Wij weigeren te leren omdat wij... Ja, wij hebben gewoon geen kwaliteitssysteem ingeborgd. Ja, we meten een beetje op niveau 1, reactie.
13: Ja. Ja.
10: En dat is het dan. En als de trainer een 9 scoort, zeggen we hosanna.
12: Die moeten we nog een keer hebben.
10: Oh, ja, goede trainer.
12: Ja, terwijl die misschien heel grappig is.
10: Terwijl de trainer een dissatisfier is. Hè? Dus een trainer moet op een schaal van 10 7,5 scoren. Als hij eronder scoort, is de kans dat je wat leert klein. Maar daarboven maakt het niks uit.
13: Oh, ja.
10: Kijk maar naar je eigen leraar. Ze moesten een bepaald niveau hebben. En dan vond je het leuk om te leren. Maar als het slecht werd, dan leerde je niks.
12: Ja, ja.
10: En de andere kant is, als je de volgende vraagt, dan zit je hetzelfde, dan leer je ook. Ik had ooit KLM wereldwijd. Oh, dan zeg ik hem toch. KLM wereldwijd, dat is 20 jaar geleden. Ik had een programma op sales en ik scoorde 9,2. Nou, dan ben je trots op jezelf. Je denkt, ik ben goed. En dan vraag je, wie gaat er morgen met zijn baas dit bespreken? En dan krijg je een luizige 13% als antwoord.
12: Ja.
10: En dan weet je, ik ben te vergelijken met een goed avondje uit. Ja. Het was lekker, het is een leuk gevoel. En alles
12: blijft hetzelfde.
10: En alles blijft zoals het was.
12: Ja, ja. Ja.
13: Dan moet je dus gewoon dat avondje uit gaan doen, hè? Want dat is dan toch leuker.
10: Maar dan ga je mee concurreren, dus in wezen. Dat is het vergelijk.
13: Nou goed, ja.
12: Nou kan ik me voorstellen dat onze luisteraars nu denken, ja, daar hebben wij nog wel wat te doen. Waar begin je? Hoe help ze eens op weg in een drukke baan om een eenvoudige, niet al te tijdrovende start te maken?
10: Wacht.
12: Ja.
10: Ja.
12: Bel Klaas, die hebben we alvast gedaan.
10: Drie dubbele vragen natuurlijk. Kijk, mijn doel is het om de volgende generatie learning en development specialisten om te zorgen dat die business taal spreken aan de boardroomtafel. Dat betekent dus, wij hebben een uitgebreide opleiding. Dat kost tijd. Dat is een dag of 5, dus dat moet je niet zomaar doen. Wij beginnen vaak gewoon veel kleinschaliger. Dan zeggen we, nou, we pakken eens een beetje team. We pakken gewoon een middag. Gaan we rond de tafel. En wat Guus ook doet. Nou, dan gaan we bedenken, welke evaluatievragen zijn goed? Hoe gaan we erover rapporteren? Wat nemen we mee? En ja, die olifant eet je met kleine hapjes. En dan ga je stapsgewijs vooruit.
12: Ja, ja, ja.
10: En op het moment dat je dat
12: doet... Maar jij zegt dus eigenlijk, begin aan de onderkant van die piramide. Zorg in ieder geval dat je, en dat is te doen, dat je aan het eind van de training, opleiding, online training, dat je in ieder geval even vraagt van een aantal goede vragen bedenkt waar je antwoord op wil hebben.
10: Ja, maar zorg ook dat je weet wat het betekent. Hè? Bijvoorbeeld, ik zei net no-shows. Er zijn klanten van mij die hebben programma's die kosten 20, 50, 1000 euro per persoon. En die mensen hebben dan sturen mensen daarheen. En als dan 40% no-shows zijn, betekent het gewoon dat je 80.000 euro weggooit.
12: Ja.
10: Nou, dat is, maar zorg dat je weet wat het betekent als je naar zo'n parameter kijkt.
12: Werk aan de winkel hoor ik al. Ja, toch? Dankjewel, Klaas. Volgens mij heb je ons weer enorm geholpen in het nadenken over hoe zorgen we ervoor dat we in ieder geval goed ook uit kunnen leggen waarom je eigenlijk moet investeren in L&D. Behalve dan omdat het nou eenmaal moet. Straks praten we verder met Demi van der A over hoe zij heel veel mensen aan het leren heeft gekregen bij de gemeente Hengelo. Maar eerst een kort leermomentje.
14: De tip van Tom.
13: Ja, vandaag hebben we het in mijn tip over het rendement van online leren en specifiek het hebben van online leerbibliotheken. En ik wil jullie een tip geven om op een andere manier daarnaar te kijken. Omdat we toch heel veel zien dat als wij het hebben over online leerbibliotheken die voor een hele organisatie beschikbaar zijn, waaruit alle medewerkers kunnen leren wat ze maar willen, dat er vooral gekeken wordt naar hoeveel mensen gebruiken dat nou precies. En die mensen in beweging brengen is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen. Als we zien dat er beweging is en je engagement hebt, zeg maar, dan kan je al heel erg blij zijn, mits dat jouw doel is. Als jouw doel is zorgen dat mensen op een bepaald punt verder komen, dan moet je op een hele andere manier gaan meten. Maar wat je ook niet moet vergeten is dat er een hele hoop gebeurt en geleerd wordt wat je zelf niet ziet en misschien niet bedacht had dat nuttig was. En ik zal je een simpel voorbeeld geven wat ik zelf heel indrukwekkend vond. En dat is het rendement van onze time management training. Die zit dus in een pakket, die is helemaal, er zitten honderden andere producten bij, dus het valt niet echt op. En ik had een keer een klant en die kwam naar me toe en zei, ja, er zijn maar eigenlijk heel weinig mensen relatief gezien die dat platform gebruiken en de leermiddelen. Ze willen daar eigenlijk mee stoppen, want het rendement is te laag. En dus toen vroeg ik van, nou, mag ik wat tijd om eens te kijken hoe hoog het rendement dan eigenlijk is? En toen hebben we gekeken en toen was er één voorbeeld van een medewerker en die beschreef dat hij in de evaluatie, waar we gewoon gevraagd hadden, wat heeft het jou gebracht? Gaf hij aan, ik heb het gevoel dat men dit 5 tot 10% productiever heeft gemaakt. En laten we nou zeggen dat hij het helemaal mis had en dat het misschien 1% was, hè, want het is zijn eigen reflectie. Maar laat het 1% zijn. Op een jaarsalaris van iemand die 10 jaar in dienst blijft, is dat best heel significant veel geld voor een module van een uurtje die verpakt zat in een hele grote bak met allemaal andere dingen, zeg maar. En ik zou het zo gaaf vinden als het lukt om met heel veel grote werkgevers en kleine werkgevers dit wat meer naar boven te tillen. Een ander heel simpel voorbeeld was, en dat is een heftig voorbeeld, dat ik door de evaluaties heen zat te scrollen van onze leermiddelen. En er was een product dat heet Stress Management. Dat is een e-learning module die een uurtje duurt notabene. En er was iemand die gaf als feedback over die opbrengsten, gaf die aan, ik heb het gevoel dat ik op de scheidslijn tussen gezond en tussen stress en burn-out net precies de juiste kant op ben gevallen. Ook hierbij weer de disclaimer. Niemand kan dat bij zichzelf benoemen. Niemand weet of die precies op de lijn loopt natuurlijk. Dat weet je vaak pas als je net erover bent gegaan. Maar toch, stel dat één iemand dat heeft binnen jouw hele organisatie van 1000 medewerkers. Dat scheelt je rustig 1,5 ton. En dat is een hele andere manier van kijken natuurlijk naar wat voor rendement. Zonder dat je daar zelf sturing aan geeft. Er zijn een hele hoop dingen die opbrengsten in zich hebben. Zonder dat je zelf bedacht had dat opbrengsten zouden zijn.
12: Mooi, Tom. En ik zit ook te denken, los van dat het heel veel geld oplevert, denk ik ook hoeveel ellende voorkom je of hoeveel plezier organiseer je eigenlijk.
13: En voor de collega's ook natuurlijk. En zo. Ja. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Werkgeluk. Ja.
12: Dankjewel, Tom. Was weer een prachtige tip.
15: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
12: Bij de gemeente Hengelo zijn 1000 medewerkers aan het leren gegaan. En Demi van der A die heeft dat allemaal, gaat ze zo zeggen, samen met heel veel collega's natuurlijk voor elkaar gekregen. Ze is adviseur digitaal leren en communiceren bij de gemeente Hengelo. Ja, Demi, een van de vragen die het meest langskomt in deze podcast, als we het over dit onderwerp hebben, is hoe zorgen we ervoor, we hebben prachtige dingen georganiseerd allemaal, maar dat mensen die de moeite nemen, de energie hebben, de stap zetten om te gaan leren. Blijkbaar is jou dat gelukt. Dus hoe heb je dat gedaan?
11: Ja. Goeie vraag. Ik denk, ik heb gewoon een beetje het geluk gehad dat ik ben adviseur digitaal leren. En ik denk niet dat er bij heel veel gemeentes een adviseur digitaal leren is. Dus ik heb denk ik daar heel veel geluk mee gehad. Wat betekent dat ik gewoon echt wel de tijd heb gekregen ook om hier iets mee te doen. Dus een plan van aanpak te maken van maar hoe gaan we dat nou goed neerzetten in onze organisatie.
12: Bij welke, wat voor opdracht werd je mee weggestuurd? Hè? Want ja, we hebben natuurlijk net van Klaas gehoord. Want het is belangrijk dat je weet ook waar je het allemaal voor doet. Wat was de vraag bij jou?
11: Nou, wij hadden het Skillstone platform eigenlijk al 2 jaar bij ons in de organisatie. Die is destijds met een aanbesteding bij ons in de organisatie geïmplementeerd. Het was in coronatijd en dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Dus geïmplementeerd en daarna niks meer mee gedaan, want er was eigenlijk niemand die dat beheerde. En dat, ja, dat werd toch eigenlijk wel heel zonde gevonden. En ja, er was toch echt wel een leervraag in de organisatie. Dus we willen eigenlijk, er was helemaal niemand überhaupt voor leren en ontwikkelen. Dus we hadden gewoon geen medewerkers daarop. En toen was het toch wel de vraag van, goh, ja weet je, er liggen eigenlijk best wel veel leervragen in de organisatie, maar alles wordt verspreid georganiseerd.

0: winkel heeft gewoon 2 jaar lang leeggestaan. Dus ja. Ze hadden een winkel, die werd niet gebruikt. Dus alles wat je hebt gedaan, is die zorgen dat die winkel gevuld werd. Maar ook dat die bezoekers langer bleven. En als bezoekers langer blijven, gaan ze meer kopen. En als je nu naar het leerrendement kijkt, is altijd iemand die op een gegeven moment denkt, ik moet slim zijn, joh, we kunnen geld besparen. En dus daar moet je voor komen. Je had een mooi voorbeeld, onboarding. Jullie hebben de onboarding nu fantastisch geregeld. Als je dan mee gaat kijken in je onboarding van, wat betekent dat? Dan zijn mensen nou sneller productief? Voelen mensen zich meer ambtenaar van de gemeente Hengelo? Dus voelen ze bij de club? Blijven ze langer? Allemaal dat soort elementen. Dus dat is met de onboarding. En wat je nu ook kan doen, is dat je kan kijken, wie zijn nou medium users in het platform? Wie zijn heavy users en wie zijn light users? Zijn die heavy users, hebben die nou ook andere resultaten? Bij light users, wat is er aan de hand? Mogen ze van hun leidinggevende wel tijd spenderen om te leren? Want ja, dat mag misschien niet. Dus dan denk je, oh, ik ga er niet naartoe. En alles in je vrije tijd is natuurlijk wel fijn voor de gemeente Hengelo, maar is niet eerlijk. Dus wat je doet is eigenlijk, hier pak je allerlei dingen op. En zij heeft al indicaties met hoe tevreden zijn ze, wat passen ze toe. Dus daar, ja, dan sla je het niet plat, maar dan kijk je van, oké, wat leren we ervan? En hoe bouw je hem langzamerhand op naar, wat brengt dat hele digitaal leren jullie nu op? En wat betekent dat in de dienstverlening en de burgertevredenheid voor Hengelo?
1: Ja, ja. Nou, kortom, fijn, Demi. Je hebt fantastische dingen voor elkaar gekregen. En er is ook nog een hoop te doen. Dat vind ik altijd een fijne conclusie. Want ja, anders dan wordt het een beetje saai in het leven. Dank jullie wel. Je hoorde Demi van de A van de gemeente Hengelo. En Klaas Toes van het ROI Instituut. En we sluiten af met Tom Bos. Met nog een heel snel impact van leren momentje.
2: De impact van leren.
3: Ja, vandaag lekker een hele praktische om te zorgen dat je de engagement in je leren verhoogt. Het is natuurlijk heel vaak zo dat mensen vol enthousiasme beginnen aan nieuwe leermiddelen. En als je ze helemaal in beweging hebt gekregen, je wel weten te vinden. Maar met name met online leren natuurlijk. Ja, open je browser een keer niet meer of bel je collega's je wat vaker dan normaal. Dan ben je je aandacht weer kwijt. En een van de meest praktische manieren om die aandacht terug te krijgen van mensen die dat initieel wel willen natuurlijk, want de rest ben je gewoon kwijt. Hè. Sommige mensen zeggen, ik ben er klaar mee, ik stop. Ook prima natuurlijk, maar de mensen die het wel willen, maar gewoon hun aandacht kwijtgeraakt zijn, die kan je wel een klein beetje helpen. En ik zal jullie een hele hoop tijd aan onderzoek besparen met 2 hele simpele tips hiervoor. Wat voor dingen kun je dan precies doen? Nou, het begint met reminders sturen. 2 verschillende. 1 moet je niet sturen en de ander juist wel. De eerste die je echt zeker niet moet sturen, daar heb ik namelijk bij meer dan 60.000 mensen geprobeerd. En dan dus bijna dagelijks. Is je stuurt mensen een bericht een aantal dagen, of in ons geval was het geloof ik 1,5 week... nadat mensen voor het laatst hebben ingelogd in ons geval. En je zegt, goh, je bent al een hele tijd niet meer ingelogd. Kom je nou weer terug? En dat is dus over het algemeen, na de kwalitatieve gesprekken die ik erover heb gedaan, blijkt heel duidelijk. Mensen ervaren dat als het benadrukken van hun falen. Want ik zeg alleen maar, Glenn, je bent er alweer niet geweest. Is het vandaag nou eens een keer een goed moment? Nou, wat de andere kant van het verhaal is, wat wel heel goed werkt, is wat wij de learning streak noemen. Wij sturen kleine complimentjes soms uit. En als je die complimentjes uitstuurt, dan doe je dat bijvoorbeeld als mensen een paar dagen achter elkaar hebben ingelogd, dus hun discipline te pakken hebben, zeg maar. En als je dat heel handig wil doen, dan stuur je dat complimentje een dag nadat ze die streak bereikt hebben. Dus dan heb je bijvoorbeeld 3 dagen achter elkaar ingelogd. Stuur je hem op dag 4 en dan zeg je, hey, je hebt al 3 dagen achter elkaar ingelogd. Lekker, en dan loggen mensen
1: bezig.
3: Dus wel.
1: Ja.
3: Lekker bezig. Dan loggen ze dus wel op dag 4 in, zeg maar. Want dan is het een soort van compliment. Het is in essentie hetzelfde wat je zegt. Alleen door die andere formulering heb je ineens toch mensen wat makkelijker te pakken. Microtip.
1: Dankjewel Tom voor deze prachtige tip weer. Nogmaals Demi en Klaas bijzonder bedankt. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er is nog veel meer te luisteren en tot de volgende keer.
2: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.

0: Dit is New Business Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtechbedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Spreken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: De van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Business Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
6: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Rotterdam, die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.